0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar gepakt hebben, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat weigert mee te werken. Daarom wil het kabinet de politie in buurland Ghana helpen om het netwerk van Bolle Jos op te rollen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend. De Suurhofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Het werk zou vanmorgen klaar zijn, maar nu kan de brug morgenochtend pas weer helemaal open. De politie op Sint Maarten krijgt hulp van Nederlandse militairen. Het eiland heeft voor de 5e keer in 2 jaar tijd bij Nederland om hulp gevraagd om de criminaliteit aan te pakken. 2 maanden geleden hebben mariniers nog de gevangenis op Sint Maarten binnenstebuiten gekeerd op zoek naar drugs en steekwapens. En de regenboogvlag hangt zondag gewoon aan het gebouw van de Tweede Kamer op Coming Out Day. SGP probeerde dat te voorkomen, maar de Kamer stemde gisteravond in met het idee van pro-Kamerlid Piri. Volgens de SGP hoort alleen de Nederlandse vlag aan het Kamergebouw. Ook Forum voor Democratie stemde tegen. Het blijft droog en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen.
0: GPR Sportradio.

0: GPR.
1: Sportradio.
2: Let's get it started in here.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand overleed bij een ongeluk op Aruba zat zelf achter het stuur van de terreinwagen die verongelukte. Dat blijkt volgens het OM op Aruba uit videobeelden. De terreinwagen sloeg over de kop tijdens een rit over een zandvlakte. Volgens familie was de vrouw altijd heel voorzichtig achter het stuur. De brandweer in Amsterdam had gisteravond 6 uur nodig om de brand in het Olympisch Stadion onder controle te krijgen. Het vuur begon aan het begin van de avond in een kruipruimte van de parkeergarage en het hele stadion werd ontruimd. Er kwam veel rook vrij bij de brand in het Olympisch Stadion, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Bij de rechtbank in New York hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen seksueel geweld. Daar diende de zaak van een studente tegen 7 mannen en haar universiteit. Volgens de vrouw hebben mannelijke studenten haar drugs en alcohol gegeven en haar daarna als groep seksueel misbruikt. Op spandoeken stond dood aan de verkrachtingscultuur. En de executie van een oud-psychiater van het Amerikaanse leger wordt misschien live uitgezonden op internet. De man komt op 3 december in Texas voor een vuurpeloton te staan, op de plek waar hij zelf in 2009 13 militairen doodschoot. Openbare executies zijn sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen in Amerika. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
2: GPR.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland wil drugscrimineel Bolle Jos binnen een jaar oppakken, schrijft de Telegraaf. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone, dat tot nu toe heeft geweigerd om hem uit te leveren. Ook nu de financiële steun aan het land is stopgezet. Het kabinet wil daarom de politie in buurland Ghana helpen om zijn netwerk op te rollen. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba verongelukte, zat zelf achter het stuur. Volgens het Openbaar Ministerie op het eiland blijkt dat uit videobeelden. Het ongeluk gebeurde met een terreinwagen op een strand. De vrouw was met haar vriend en een Nederlandse militair. Haar familie twijfelde over wie er reed. De burgemeester van New York gaat van president Trump eisen dat immigratiedienst ICE stopt met alle acties in de stad. Agenten van ICE zouden in staddeel de Bronx een man hebben neergeschoten. Volgens de burgemeester omsingelden ze hem en een kind van 5 in een auto. Het kind lijkt ongedeerd. En de Suurofbrug in de Rotterdamse haven blijft ook vandaag nog deels afgesloten. Die zou vanmorgen weer opengaan voor verkeer, maar er is een extra nacht nodig voor werkzaamheden. Er worden aanpassingen gedaan aan de A15, zodat verkeer de verzwakte brug ernaast makkelijker kan mijden. Morgen moet de brug wel weer helemaal opengaan. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft gisteravond lange tijd brand gewoed. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over naar een spouwmuur. Omdat het hele stadion werd ontruimd, konden mensen ook niet bij hun auto in de garage. Pas aan het begin van de nacht was de brand onder controle. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Gelderse Opheusden bleef rustig gisteravond. Er stonden zo'n 150 mensen bij het gemeentehuis, maar daar waren geen raadsleden. De vergadering was online. Vorige maand liep een demonstratie in Opheusden nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten. Aan het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag gewoon de regenboogvlag. Een Kamerlid van Pro kwam er mee omdat het zondag Coming Out Day is. Maar de SGP probeerde het tegen te houden. Kamerleden moesten daarom gisteravond terugkomen om erover te stemmen. Een ruime meerderheid stemde voor het hijsen van de regenboogvlag. En de gouden televisiering is gewonnen door het programma De Bondgenoten van SBS6. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring. Het is de eerste keer dat iemand achter de schermen de prijs wint. Andere winnaars gisteravond waren Even tot hier in de categorie Impact. Daan Alfrink als talent en Jan Versteeg werd beste presentator. In het westen kan wat regen vallen. In de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Aan zee kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
4: Haiboe.
3: Haiboe.nl. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
4: Haiboe.
3: Haiboe.nl.
1: GPR Sportradio.
5: Sportradio.
1: Ronald van der Geer.
6: Ja, we gaan richting het weekend. Het is vrijdag 9 oktober. We gaan het zo hebben over de FIFA. Natuurlijk een beetje over tennis. En wat gaat er weer beginnen? Zeker de Vriendenloterij Eredivisie. Je hoort Peter Bos zometeen.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de vrijdag 9 oktober. Wij zaten vanochtend hier even koffie te drinken en een beetje te kletsen over deze show. En kwamen er eigenlijk achter dat de Vriendenloterij Eredivisie vanavond weer begint. En dat niet alleen. We zaten naar Peter Bos te luisteren en die heeft het dan gewoon weer over Leipzig. En toen, oh ja, volgende week is gewoon alweer Champions League.
1: Heerlijk.
0: Je krijgt eigenlijk geen tijd, als voetballer krijg je geen tijd meer om adem te halen.
1: Nee, als supporter eigenlijk ook niet. Hè?
0: Nee, goed, deze week is vrij rustig, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het is lekker, hè? Ik kijk daar gewoon reikhalzend naar uit in de Champions League volgende week.
1: Toch, zo'n lange interlandperiode vind ik toch wel minder leuk eigenlijk. Dat, ja,

0: Precies.
1: Bosje peentjes op je hoofd en kaas of zo. En dan eventjes het Nederlands elftal.
0: Klompjaap.
1: Klompjaap, dat kan ook nog. Dit is het laatste nieuws. Het Argentijnse Openbaar Ministerie heeft gisteren celstraffen geëist. Tot 12 jaar maar liefst tegen de medici die Diego Maradona behandelde. Het medisch team wordt verweten chaotisch te werk te zijn gegaan in de periode voorafgaand aan het overlijden van de voetballegende. En de aanklagers stellen dat de zorgverleners nalatig zijn geweest en daarmee ook medeverantwoordelijk zijn voor zijn dood. De zaak zorgt voor veel opschudding in Argentinië, waar Maradona nog altijd wordt vereerd als een nationale held. En dat was ook te zien tijdens het afscheid van Messi. Hè. Dan halen ze toch ook Maradona daar weer bij. Dan naar het basketbal. Daar heeft de NBA plannen om een eigen competitie in Europa op te richten. De Amerikaanse organisatie wil in een periode van 10 jaar... 9 miljard euro investeren in wat de grootste start-up-competitie ooit zal moeten worden. En volgens de plannen zouden dan de deelnemende franchises een aanzienlijk bedrag moeten inleggen om deel te kunnen nemen. Dat is vele miljoenen, hè, zei jij.
0: Ja, dat slaat. Het is 440 miljoen per club, per franchise. En dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, nou, dat lijkt al onhaalbaar, want ja, dat is zoveel geld. En dat is zelfs in Amerika best wel veel geld. En hier is basketbal natuurlijk een stuk kleiner. Maar dat is al helemaal onhaalbaar als je kijkt naar de winst die ze hebben. Want ze hebben gemiddeld, verliezen ze eigenlijk allemaal. Bijvoorbeeld Real Madrid basketbal, echt een van de grootste clubs. Die verliezen per jaar bijna 20 miljoen euro.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk onmogelijk.
1: Maar dan zouden ze dus door middel van een investering van meer dan 400 miljoen euro terechtkomen in een organisatie die uiteindelijk in de komende jaren met steun uit Amerika winstgevend en waanzinnig populair zou moeten zijn.
0: Dat is
1: eigenlijk
0: hoop.
1: Het idee. Ja, dat is het idee. Maar goed, je moet wel heel stevig investeren en veel sponsors een vette worst voor de neus houden.
0: Ja, en de clubs die willen het ook allemaal niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat willen gaan doen.
1: Ja, het wordt wel gezien als een directe poging om de Europese basketbalmarkt verder te veroveren en te concurreren met de al bestaande Euroleague. En dan zal het internationaal sporttribunaal CAS binnen enkele dagen uitspraak gaan doen over de veelbesproken finale van de Afrika Cup. Je weet wel, hè, tussen Marokko en Senegal. De zaak werd gisteren namelijk behandeld in Lausanne. Senegal was naar dat tribunaal gestapt omdat de Amerikaanse voetbalbond het land de titel had ontnomen en aan Marokko had toegewezen. Na onregelmatigheden, onder meer het verlaten van het veld en dat soort dingen. De uitspraak van de CAS zal definitief bepalen welk land uiteindelijk die prijzenkastdeur mag openen en die Afrika Cup erin mag zetten. Wie dus de rechtmatige kampioen van het toernooi zal zijn.
0: Ik moet er nog even over nadenken.
1: Wie, jij?
0: Ja, het is mijn naam natuurlijk, hè?
1: Oh ja.
0: Hele slechte grap.
1: Goedemorgen.
2: Sportradio.

0: regenboogdag, hè, hier in Nederland. Jij zei ook, mensen hebben paars aan, hè, op scholen, toch? Vandaag, op deze 9 oktober.
1: Het is paarse vrijdag, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, dus inderdaad, nu is het in ieder geval de bedoeling dat iedereen iets paars aan doet. En vaak heb je dan ook een soort evenementjes daaromheen. Dus dat is altijd wel leuk, hoor.
0: Maar is dat alleen op scholen? Of had het eigenlijk ook heel passend geweest als wij iets paars aan hadden gehad vandaag?
1: Dat had misschien wel passend geweest, maar ik weet het. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik kom natuurlijk net pas van mijn school af. Dus.
0: Ja, bij jou was het eigenlijk op school altijd een dingetje, ja. Natuurlijk. Oké. Nou ja, het is sowieso een regenboogdag vandaag. Want aan het einde van de regenboog liggen 2 vrije dagen te wachten voor de meeste mensen. Het weekend komt er namelijk aan. En je zit er eigenlijk al met 1 been in. In elk geval qua gedachten. Laten wij het even hebben over tennis. Want het hele circus is natuurlijk al een tijdje in Azië. Hè. De Asian Swing is bezig. Sterker nog, is alweer bijna voorbij. Want dit is het laatste toernooi in Azië. In een reeks in Shanghai. Hè.
1: Ja, een 1000 punten toernooi. Dus echt wel veel punten voor die klassificering om te behalen. En er doen natuurlijk ook wel een aantal Nederlanders mee. Dus dat,
0: ja. Nou ja, niet zo heel veel meer. Want Paulo Griekspoor verloor gisteren. Even nog even met ze helpen. Van wie verloor hij ook weer?
1: Hij verloor van Pavel Kotov. Dat is een Rus. En die stond, ik geloof, 189ste van de wereld.
0: Ja.
1: Dus dat is wel echt een aanlating. Dan Griekspoor voor zelf op nummer 58.
0: Ja, dat is een qualifier ook. En het leek erop alsof het allemaal goed ging komen. Hij ging er dus in 2 sets af. En in tegenstelling tot eigenlijk de laatste weken, vertelde hij bij Ziggo, waarin hij de resultaten tegenvielen, maar die wel tevreden was over zijn tennis, was er gisteren eigenlijk alles niet helemaal best.
2: Ja, zeker. Dit was niet helemaal in de lijn van de afgelopen weken, waar ik eigenlijk gewoon niet veel won, maar wel gewoon heel goed tennis liet zien. Ook op trainingen heel goed speelde. Deze week ging het allemaal moeizamer. Ook op trainingen was het meer een gevecht. Om het gevoel te zoeken, om het tennis te zoeken, om het voetenwerk te zoeken. Dat was vandaag eigenlijk ook een beetje het verhaal in de wedstrijd. En deed hij dat gewoon veel beter dan ik. Ik heb het altijd een beetje een aparte combinatie gevonden hier. Die ballen natuurlijk aangepast afgelopen jaar. Ik denk de combinatie met banen, ballen gewoon moeilijk te controleren is. Zeker als je dan om 12 uur speelt, volle bak zon erop, dan schiet het, dan gaat het snel. En ik had geen controle daarover. Ook over mijn voetenwerk, et cetera, was ook gewoon niet goed genoeg. Serveerde ook niet goed genoeg. Dan is dat deze wedstrijd heel snel vergeten. Snel terug naar huis. En hopelijk het jaar beter eindigen in het indoorseizoen.
0: En dan Botik van de Zandschulp, de tweede Nederlandse troef eigenlijk. Die zit nog wel in het toernooi.
1: Ja, die speelde gisteren tegen de Spanjaard Daniel Merida Aguilar. En hij verloor de eerste set met 6-1. Dus dan denk je, dat is niet zo'n heel lekker begin. Dat gaat niet zo goed. Maar uiteindelijk won hij die 2 sets daarna wel gewoon. En heeft hij dus met 2-1 gewonnen.
0: En hij zei er dit over bij Ziggo.
3: Ja, zeker. Blij mee dat ik hem uiteindelijk over de streep trek. Maar het begon allemaal heel moeizaam. Ik moet zeggen, hij begon mijn eerste service game ongelooflijk. Ik speelde alleen mijn eerste en hij zat overal achter. Hij begon heel sterk. Gaat ook altijd wel een beetje samen met dat ik minder begin, hij heel goed. Ik denk dat ik uiteindelijk in de tweede set het heel knap omdraai. Maak ik het mezelf nog moeilijk. Komt 2-0, 40-0, wordt teruggebroken. Breek hem uiteindelijk weer. Blij dat ik die set over de streep trek. En ik denk, begin derde heel goed begonnen. Gelijk 4-0 voor. Daarna haperde het een beetje. Ik moet zeggen, hij deed het ook goed. Hij laat je ook echt spelen. Niet makkelijk. Ik moet zeggen, ik vind het een hele wel lastige, listige speler om tegen te spelen. Met opzet af en toe wat zachter. Met dan weer versnellen. Dan beweegt goed, haalt veel. Ik snap wel dat hij het dit jaar goed gedaan heeft.
0: En dat vertelde Botik allemaal bij Bij de mannen van Ziggo. Die overigens ook nog eventjes in staat waren om een heel klein gesprekje te hebben met Djokovic. De winnaar natuurlijk van Beijing. Hè. Tegen wie speelt Djokovic?
1: Djokovic speelt tegen Hurkacz. Dat is een Pool. En die staat nummer 34 van de wereld. Dus ook echt geen slechte speler. Dus dat is wel een leuk potje.
0: We hebben natuurlijk naar Djokovic gekeken. Hè. Hij werd uitgeschakeld op de US Open. Het ging ook eigenlijk helemaal niet zo goed met hem op het toernooi van Cincinnati. Hij worstelde. Hij vertelde er eigenlijk ook wel het een en ander over bij Ziggo. En wat heel belangrijk was, het was echt een kantelpunt in zijn carrière.
4: Depends on whether it's more mental, emotional or it's physical, health-wise. Physically and health-wise, I struggled the whole year, to be honest. And the climax of that was in Cincinnati in US Open this year, where, you know, vomiting, throwing up on the court, and just experiencing horrible times on the court. And then, of course, after the America, I start to question, you know, whether this is the way I want to continue playing tennis, because I feel like I, with everything that I've done in my career, I didn't deserve to, in a way, kind of enter the closing stage of my career in this way. So, so I really, you know, I'm still working on resolving those issues health-wise and physically. And but Beijing week came at the perfect time for me as a great confidence booster, as a an example that I can still win against the best players in the world. And especially the three consecutive days where I beat three top 10 players. It's, yeah, it's been an amazing week. So I'm trying to build on that and keep that momentum going for Shanghai.
0: En dat waren mooie woorden van Djokovic, die dus wel degelijk getwijfeld heeft over het voortgang van zijn carrière naar Amerika. Omdat hij denkt, ja, maar dit heb ik ook niet verdiend. En dan zie je, dan komt er toch een redding. En waar voor de een Azië dus een redding is, is het voor onze Nederlandse vriend Tammo Griekspoor iets wat hij zo snel mogelijk verlaat. En ja, zo gaat dat. Zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En dat doen we met het grootste plezier.

0: die op dit moment probeert van A naar B te komen. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is GPR Sportradio op vrijdag 9 oktober. En natuurlijk ook een hartelijk goedemorgen aan alle Formule 1-liefhebbers... die vandaag ook weer op dit station afstemmen... omdat we weer een Grand Prix gaan rijden. Waar rijden we, Cas?
1: In Singapore.
0: In Singapore. Jij bent daar geweest, hè?
1: Klopt. Ja. Niet tijdens een Grand Prix, helaas. Ik geloof echt een halve maand voordat die Grand Prix er was. Maar wel echt heel gaaf.
0: Oké, en dit is een straatcircuit natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Een straat, ja. En de eerste vrije training is er, zoals dat altijd is op vrijdag. En Olaf Mol is dus ook straks weer op de zender om... tussen 10:30 zal dat zijn, ja. Om iedereen bij te praten over updates over die eerste vrije training... hier op GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.
0: Ik zeg het.
2: Voetbal update.
0: Ja, PSV... In de vriendenloterij Eredivisie speelt vanavond tegen Heerenveen. Dat is een dag eerder dan de wedstrijd eigenlijk gespeeld zou worden. En dat heeft te maken met de Champions League wedstrijd tegen Leipzig van komende dinsdag. Eigenlijk heeft de PSV dus zelf gevraagd, joh, kan het niet een dagje eerder? Opvallend is dat Peter Bos sommige van zijn spelers gisteren pas later op de dag tot zijn beschikking had. En daardoor dus eigenlijk geen tijd heeft om te trainen met de volledige groep. En dat legde hij gisteren uit op een persconferentie.
3: We krijgen vandaag een behoorlijke groep nog terug... die ik zo meteen voor het eerst de hand zal geven. Dat is de internationale kalender waar we mee te maken hebben. En het punt is dat wij zelf verzocht hebben om op deze vrijdag te spelen. Omdat we anders van de zaterdag tot en met de dinsdag... dat we tegen Leipzig moeten, maar 2 dagen ertussen hebben zitten. En dat zijn de momenten... waarop spelers vermoeidheid opstapelen en opbouwen... en dat uiteindelijk de blessures ontstaan. Dus nee, dan moet je niet klagen. Dan moet je ermee omleren. Met heel veel spelers werk ik al 3 jaar samen. Anderen al 2 jaar samen. Die weten hoe wij willen voetballen. Wat er van hun op een specifieke positie gevraagd wordt. Dat is niet in 3 weken opeens helemaal weg. En ook het samenspelen met spelers. Het is niet zo dat... als je 3 weken niet met elkaar samenspeelt... dat dan de automatismen opeens weg zijn. Integendeel. Daarvoor doen we al 3 jaar en het hele seizoen te veel hetzelfde.
0: Peter Bos zei dit op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen. In Eindhoven natuurlijk. Ja, het is ook natuurlijk zo dat de spelers niet op het strand hebben gelegen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Die hebben gewoon getraind bij hun landen natuurlijk. Als je deze wedstrijd wil volgen, dan stem je lekker af op GPR Sportradio vanavond. Want in het Live Center...

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Alle verf super voordelig.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Groot nieuws, de big event van Opel is terug.
0: Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De brandweer is uren bezig geweest met een brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die was uitgebroken in de parkeergarage. Het hele stadion en bedrijven erin werden ontruimd. Het vuur is inmiddels onder controle. Een anti-AZC-demonstratie in Opheusden is gisteravond rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, omdat er digitaal werd vergaderd. Vorige maand waren er nog rellen. En twee televisieringen voor SBS-programma De Bondgenoten. De gouden ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. Het realityprogramma versloeg kassa en de serie woest de grond.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier.
7: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
7: Ronald van der Geer.
26: Goedemorgen, het is vrijdag, laatste werkdag. We gaan weer richting de Eredivisie. We hebben de KKD en het rommelt.

0: toch nog enigszins een lijn te krijgen in datgene wat sportief heet, hebben we de script er op deze manier maar bijgehaald. En Nafink, goedemorgen. Dit is de GPR Sportradio. Op de vrijdag 9 oktober, het zal je niet ontgaan zijn dat het flink rommelt in de internationale voetbalwereld. De Europese Voetbalbond UEFA wil eigenlijk de Wereldvoetbalbond FIFA grondig hervormen. En wil vooral ook dat de macht van voorzitter Gianni Infantino wordt ingeperkt. En dat allemaal natuurlijk richting een nieuwe verkiezing van een FIFA-voorzitter, waar overigens nog altijd geen tegenkandidaat voor Infantino gevonden is. Er was een bijeenkomst gisteren in Berlijn. En daar heeft UEFA een plan gepresenteerd met 14 hervormingspunten. En dat kreeg steun van 54 van de 55 Europese voetbalbonden. Er was er één die niet stemde. Kunnen we een quiz van maken, ik kan het je ook zeggen. Dat was Azerbeidzjan. Gijs de Jong, hij is de secretaris-generaal van de KNVB. Hij was namens Nederland aanwezig in Berlijn. Ja, hij praat even, of hij vertelt over de belangrijkste eisen die op tafel kwamen.
1: Het gaat over het inperken van de macht van de voorzitter, dat gaat over het beter verdelen van verantwoordelijkheden, dat gaat over meer transparantie bij de FIFA. Allemaal dingen die wij echt fundamenteel nodig vinden om FIFA naar de volgende eeuw te brengen.
0: En dat zei Gijs de Jong voor de microfoon van de NOS. Volgens de Europese voetbalbonden is het vertrouwen in de huidige FIFA-leiding geheel verdwenen. En daar wordt natuurlijk vooral gewezen naar de man die ik net al noemde, Gianni Infantino. Nou, die Zwitser wil volgend jaar beginnen aan zijn vierde termijn als voorzitter van de FIFA. Maar de UEFA en dus alle Europese bonden, die zien liever een nieuwe leider die het vertrouwen in de Wereldvoetbalbond een beetje kan herstellen.
1: Nou, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
0: En weer was dit de Jong namens de Nederlandse inbreng, zeg maar, Gijs de Jong van de KNVB. Strijd tussen beide voetbalorganisaties sleept zich inmiddels al maanden voort. UEFA onderzoekt juridische stappen nog altijd tegen Infantino vanwege vermeend financieel wanbeheer. Eerder werd zelfs gedreigd om een boycott uit te voeren van de FIFA-toernooien. Ondertussen is Infantino zelf druk aan het reizen over de hele wereld en druk bezig om steun te verzamelen voor zijn herverkiezing. En vooral in Afrika kan hij rekenen op een hele brede steun. En dat roept natuurlijk ook twijfel op bij de tegenstanders. Kijk, in Afrika presenteert hij zich als volgt.
2: At FIFA, we address them always with the spirit of dialogue, with open arms, with an open heart, with an open mind, because we can always be better and do better.
0: Hij heeft gezorgd dat heel veel voetbalbonden in Afrika natuurlijk financieel het hoofd boven water kunnen houden. En ja, dat komt hem op steun te staan.
2: We support him and we will stand by him for the next elections. I want all of you to stand up. I want you to stand up and we clap hands for Gianni.
0: En dat is allemaal voor Gianni Infantino. De man die je hoorde praten trouwens is Patrice Motsepe. Hij is dan weer de voorzitter van het Afrikaanse gedeelte van het voetbal. De Afrikaanse Voetbalbond. In Europa hoopt de UEFA-voorzitter Alexander Seferin een tegenkandidaat naar voren te schuiven. Oud-voetballer Ramon Vega heeft aangegeven mee te willen doen. Maar ja, die moet daar zelf dan ook nog de nodige steun voor verzamelen. En Seferin zelf wil ook langer aanblijven, maar dan als voorzitter van de UEFA. En daarmee komt hij weer terug op een eerder besluit om na 3 termijnen te stoppen. Overigens moet er binnen 5 weken een kandidaat zijn gevonden om het tegen Infantino op te nemen in de strijd om het leiderschap bij de FIFA.
3: GPR Sportradio.

0: Ik weet helemaal niet interessant, maar het is een van de singeltjes die ik vroeger ooit gekocht heb. Working My Way Back to You van toen de Detroit Spinners. Het was leuk. Ik zat pas. Nou, ik ben nog niet zo heel lang terug uit Bonaire. En daar woonde ik en daar deed ik ook een rondtour met Amerikaanse toeristen die met een cruiseboot kwamen. En die vertelde ik dan wat over het eiland. En dan zaten we in de auto en dan, ja, dan spraken we over dingen. En ging het ook wel eens over sportploegen. En het ging uiteindelijk ook een keer over Detroit. En toen zei ik, ik ken Detroit eigenlijk vooral van de Detroit Spinners. En zij denken, nee, die ploeg kennen we niet, de Detroit Spinners. En toen zei ik, ja, maar dat van dat liedje, Working My Way Back to You. Toen bleek dat dit gewoon de Spinners waren. Niemand in Amerika kent ze als de Detroit Spinners. Maar als je een gedrukte exemplaar van de top 40 erbij haalt, kom je erachter dat het wel degelijk in die tijd, in onze tijd, dat dit een hit was. De Detroit Spinners werd genoemd. Goed. Lange omschakeling om het te hebben over het WK Judo hier op GPR Sportradio. Goedemorgen trouwens. Het WK Judo, wat nog weinig successen heeft opgeleverd. Maar langzaam maar zeker proberen we nu toch natuurlijk een beetje op te krabbelen. En komen we misschien wel terecht in groepen, in gewichtsklasses waar we wel succes hebben. Voor Sanne van Dijk en Margit de Voogd is het de wereldkampioenschap en ook voor uitgelopen op een teleurstelling. Ze werden in de klasse tot 70 kilogram voortijdig uitgeschakeld. Voor Van Dijk begon het toernooi eigenlijk nog niet eens zo heel slecht. Ze won haar eerste partij al na 20 seconden met een ippon en schakelde vervolgens ook nog een Kroatische uit. Dat was Svetsko, dat is de nummer 1 van de wereld. En toen leek het heel goed te gaan, maar in de achtste finales ging het alsnog mis tegen een Spaanse. Roustan bleek ze niet opgewassen. Ze verloor met een Yuko nadat ze halverwege de partij nog controle leek te hebben. En dat was natuurlijk een dikke domper, zoals dat heet.
1: We support him.
0: Nou, oké. We support him.
2: Dat was net wat anders.
0: We gaan er zo even naar luisteren. Dan maar eventjes kijken naar wat er vandaag op het programma staat.
2: Wil je dat ik het even met je deel? Voor judo?
0: Ja.
2: Tuurlijk. Vandaag komen er in actie bij de mannen tot 100 kilo Michael Korrel en Simeon Katarina. En bij de vrouwen tot 78 kilo, Jaal van Heemst en Marit Kamps.
0: Oké.
2: Begint deze ochtend allemaal ergens. Het is altijd een beetje onduidelijk.
0: Ja, we gaan straks met André van Meerkerk bellen van een judo-podcast. En die gaat ons een beetje bijpraten wat we kunnen verwachten. John van Lieshout, die greep natuurlijk ook al net naast het brons in de klasse tot de 63 kilogram. Dus we gaan het even afwachten. Maar Sander van Dijken was dus eigenlijk wel iemand waarvan wij dachten, naar wij dachten dat hij wel een medaille zou kunnen halen. Maar het is niet gelukt. Jammer. GPR Sportradio. Goedemorgen.

Ja, en dat is een ontsnapping waar je u tegen zegt natuurlijk. Dua Lipa hier vroeg in de ochtend op GPR Sportradio. Wist je trouwens dat wij, naast dat wij natuurlijk fantastische radioprogramma's hebben, dat we ook nog eens podcasts en dat soort dingen allemaal hebben. Er is er zelfs weer eentje online gekomen, ben ik bang. Vanochtend alweer, in alle vroegte. Formule 1 aan tafel. Ik denk dat Olaf Mol daar wel aan tafel zit. Maar je kunt hem binnenhalen via gprsportradio.nl. Je favoriete podcast-app of anders eventjes via de Kijk-app. En dan zullen we je straks wel even vertellen wat daar allemaal in zit. En zometeen kun je ook reageren, dat is ook altijd leuk, op de stelling van vandaag natuurlijk. Moeten hem nog wel eventjes formuleren, maar dat komt zometeen goed. En dan, nou ja, dan zijn we zeer benieuwd naar je mening vandaag. Kan allemaal via het bekende reactiekanaal van GPR Sportradio. Richting het nieuws van 7 uur gaan we op deze vrijdag 9 oktober.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Een grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die brak gisteravond uit in de kruipruimte van de parkeergarage. Het hele gebouw met alle bedrijven erin werd ontruimd. De brandhaard was moeilijk bereikbaar en daardoor duurde het uren voordat de brandweer het vuur onder controle had. De nieuwe AZC-demonstratie in het Gelderse Opheusden is gisteren rustig verlopen. Er waren zo'n 150 mensen naar het gemeentehuis gekomen, maar daar was niemand, want er werd online vergaderd. Vorige maand liep het toch flink uit de hand in Opheusden. Demonstranten gooiden vuurwerk naar agenten en de ME moest ingrijpen. Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat zijn er 250 meer dan vorig jaar. COC Nederland denkt dat er meer scholen meedoen omdat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Paarse Vrijdag is verplaatst van december naar oktober om de drukke feestdagen maand te ontwijken. En de reality-serie van SBS6, De Bondgenoten, is de grote winnaar geworden van het televisieringgala. De show won de Gouden Ring voor beste programma en eentje voor presentator Jan Versteeg. TV- en theaterproducent Joop van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse TV. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag blijft dat vooral in het noorden en westen zo. Aan zee zijn er soms flinke windstoten. Het wordt 14 tot 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
4: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: terugleverkosten.
14: zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
22: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
26: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
27: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: GVR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Dit is GPS Sportradio op de rand van de hervatting van de Vriendenloterij Eredivisie. Je hoort zometeen Peter Bos. We gaan het hebben over de Oranje Leeuwinnen en over de FIFA.

0: 12 minuten over 7 inmiddels. Dit is GPR Sportradio. Het is paarse vrijdag vandaag. Willen we toch even uitleggen. Althans, ik niet, maar Cas graag. Want Cas komt van school en weet nog exact hoe dat precies in elkaar zit. Maar wij hadden eigenlijk iets paars aan moeten doen vandaag, hè?
1: Ja, ja, het is eigenlijk inderdaad de bedoeling. Ja, het is voor inclusiviteit dat je dan iets paars aan doet. En gewoon even laten zien dat je er bent en dat iedereen er mag zijn.
0: Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk ook. Wij hebben blauwe vrijdag.
1: Ja.
0: En dat, nou ja, dat staat eigenlijk

0: ook goed, hè?
1: Ja.
0: Precies, precies.
1: En dat past ook wel een beetje bij de gedachte. In het voetbal, even het laatste nieuws met je bespreken, heeft het Argentijnse Openbaar Ministerie gisteren celstraffen tot 12 jaar geëist. En dat hebben ze geëist tegen de medici die Diego Maradona behandelde. Medisch team wordt verweten chaotisch te werk te zijn gegaan in de periode voorafgaand aan het overlijden van de voetballegende. En de aanklagers stellen dat de zorgverleners nalatig zijn geweest en daarmee medeverantwoordelijk voor zijn dood. De zaak zorgt natuurlijk voor veel opschudding in Argentinië, waar Maradona nog altijd wordt vereerd als een nationale held. Nou, dat hebben we gezien tijdens de afscheidswedstrijd van Messi van de week. Ja, ook Maradona wordt daar dan toch getoond, hè, op de tribune.
0: Ja.
1: Het teamshirt, het eeuwige heilige shirt natuurlijk. Maradona en Messi. Ja, dan kun je je nog afvragen wie er groter is eigenlijk als voetballer.
0: Ik ben wel benieuwd wie dan de nieuwe nummer 10 gaat worden. Want je moet natuurlijk volgens FIFA moeten die 24 nummers gebruikt worden.
1: Ja, ze mogen de 10 niet pensioneren, zeg maar. Maar
0: groot gat om te vullen, zeg
1: nou,
0: maar.
1: Nou, zeker. Grote schoenen. Ik zou niet snel als voetballer die 10 willen dragen. Want dan zit er gelijk een hele druk op je schouders. Even naar Marit Steenbergen. Zij is zwemster natuurlijk. Zij heeft haar eigen Europese record op de 100 meter wisselslag sterk aangescherpt. De Nederlandse tikte aan in een tijd die sneller was dan haar vorige toptijd op dit onderdeel. Het is niet direct gemeld waar ze nou eigenlijk deze wedstrijd heeft gezwommen. Maar daar komen we straks op terug. Het komt echt net op het laatste moment binnen. En in het voetbal heeft de manager van Southampton, Tonda Eckert, voor het eerst gesproken sinds hij een straf kreeg in die spionagezaak. Weet je wel, het ging om de promotie naar de Premier League. En hij heeft als coach van Southampton spionnen naar training gestuurd van concurrenten. 7 oktober is de uitspraak gedaan door de tuchtcommissie die in mei begon. Hij heeft slechts een volwaardelijke straf gekregen. Maar hij zegt wel, ja, als je eenmaal in die storm belandt, dan ja, je hele leven verandert. Hij zal nooit meer hetzelfde kunnen functioneren en zal altijd met deze zaak in verband worden gebracht, natuurlijk. Hij heeft altijd gezegd, ik ga verder niet echt in op de inhoud van de zaak. En dat heeft hij hier ook niet gedaan, maar wel gezegd dat het zijn leven, maar ook voor zijn gezin, heel erg heeft veranderd.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen.
1: Dit is GPR Sportradio. Zullen we nog eventjes kijken? Want we waren net bezig met dat record van Marit Steenbergen. Maar dat kwam eigenlijk zo ineens binnen dat we nog niet echt de specifieke details hadden. Nu wel. Marit Steenbergen heeft haar eigen Europese record op de 100 meter wisselslag aangescherpt. Ze deed dat in Oezbekistan in Tashkent, zij tikte aan in 56-18. En haar Europese toptijd uit 2025 was 56-26. Dus een substantiële verbetering. He?
2: Ja, ik denk dat het op die marges toch best veel is eigenlijk.
1: Ik denk het ook. Ja. Ja, daar zwem je toch voor om beter te worden. En als dat dan inderdaad 10/100ste van een seconde is, dan is dat prima, denk ik.
2: Zeker, ja. Ik doe het er niet na.
1: Ik ook niet. Nee, zeker niet. Wij doen het er sowieso niet na. Want wij liggen niet 's ochtends in het bad. Wij zitten hier en proberen jullie een beetje uit het bad te krijgen met redelijk sportnieuws. En ook wel natuurlijk met de wereld, de voetbalwereld. Want het rommelt in de internationale voetbalwereld. Dat zal je niet ontgaan zijn de laatste tijd. De Europese Voetbalbond UEFA wil de Wereldvoetbalbond FIFA grondig gaan hervormen. En vooral eigenlijk de macht van de voorzitter Gianni Infantino inperken. Er is een bijeenkomst geweest gisteren in Berlijn. En daar heeft de UEFA een plan gepresenteerd. 14 hervormingspunten. En dat plan kreeg steun van 54 van de 55 Europese voetbalbonden. Alleen Azerbeidzjan heeft daar niet mee ingestemd. Namens Nederland was Gijs de Jong aanwezig. Hij is secretaris-generaal van de KNVB. Hij vertelt even over die hervormingspunten bij de NOS.
3: Het gaat over het inperken van de macht van de voorzitter. Dat gaat over het beter verdelen van verantwoordelijkheden. Dat gaat over meer transparantie bij de FIFA. Allemaal dingen die wij echt fundamenteel nodig vinden om FIFA naar de volgende eeuw te brengen.
1: Gijs de Jong dus. Volgens de Europese voetbalbonden is het vertrouwen in de huidige FIFA-leiding verdwenen. En dan wordt er natuurlijk vooral gewezen naar Gianni Infantino. Zwitser wil volgend jaar beginnen aan zijn vierde termijn als voorzitter. Maar de UEFA ziet toch liever een nieuwe leider die het vertrouwen in de Wereldvoetbalbond kan herstellen. Wederom Gijs de Jong.
3: Ja, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
1: Maar er is natuurlijk nog wel een probleem, want die strijd tussen die voetbalorganisaties sleept zich inmiddels al maanden voort. Er is nog altijd een onderzoek bezig. Hè. Juridische stappen worden door de UEFA overwogen vanwege een financieel wanbeheer bij Infantino. Er werd zelfs gedreigd met een boycott van de FIFA-toernooien. Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Infantino zit niet stil. Reist op dit moment over de hele wereld om stemmen te verzamelen voor zijn herverkiezing. En hij is op dit moment in Afrika en daar kan hij echt rekenen op hele brede steun. En dat roept natuurlijk ook wel twijfels op bij zijn tegenstanders. Dit zegt hij dan bijvoorbeeld tijdens zo'n bijeenkomst in Afrika.
4: At FIFA, we address them always with the spirit of dialogue, with open arms, with an open heart, with an open mind. Because we can always be better and do better.
1: Ja, en daar toont hij zich natuurlijk een zeer flexibel leider. En dat komt om op applaus te staan in Afrika en lovende woorden.
4: We support him and we will stand by him for the next elections. I want all of you to stand up. I want you to stand up and we clap hands for Gianni.
1: Ja, en dat is niet zomaar iemand, hè. Dat is Patrice Motsebe. Hij is van de Afrikaanse Bond. Hij is wat Severin is voor de UEFA. De grote baas in het Afrikaanse voetbal. En hij roept dus echt op tot steun ter Infantino, zeg maar. Severin is dus de voorzitter van de UEFA. Die wil zelf overigens ook blijven. Zou eigenlijk aftreden, maar komt op zijn eerdere besluit terug. En is druk bezig om een tegenkandidaat naar voren te schuiven voor Infantino. Oud-voetballer Raymond Vega heeft aangegeven even mee te willen doen. Maar ja, dan moet er eerst nog wel de nodige steun worden verzameld.
5: GPR Sportradio.
6: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: GBR Sportradio, veel livesport vandaag trouwens op deze zender. Zometeen al tussen 10 en 12, vanaf 10:30 namelijk de vrije training, hè, voor Singapore en de Grand Prix. Olaf Mol zal je bijpraten over deze vrije training, zal die in flitsvorm doen. En we hebben natuurlijk vanavond ons livecenter met de Oranje Vrouwen tegen Hongarije. We hebben PSV tegen Heerenveen. En wat dacht je van de KKD? Die zit er ook weer aan te komen vanavond. En natuurlijk nieuws over bijvoorbeeld het judo. Eens kijken hoe deze dag is geweest. Er is overigens wel positief nieuws over de Oranje Leeuwinnen. Want iedereen is aan boord, vertelde Arjan Veurink.
1: Ja, eigenlijk hebben we 22 fitte spelers. Iedereen is inzetbaar, behalve Femke Liefting. Femke Liefting is ziek geworden helaas. Lag met koorts op bed. Heeft inmiddels ons kamp verlaten. Gaat thuis uitzieken. We gaan zien of ze nog aan kan haken in dit kamp. Regina van Eijk is opgeroepen. En die zal hopelijk zo snel mogelijk vanavond hopen we aansluiten.
0: En dat is dus inmiddels gebeurd. Wedstrijd tegen Hongarije. Een tweeluik, hè. Komende week is de thuiswedstrijd. Maar vanavond moet dus de eerste slag geslagen worden. Volgens GPR Sportradio. En wij en jij. Hand in hand met sport.

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
3: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: excuus hoor. Er loopt iets vast. Even kijken. Wat is er misgegaan? We zaten hier, zaten we. Dan gaan we hier weer verder.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er doen dit jaar meer scholen mee aan Paarse Vrijdag dan vorig jaar. Ruim 3100 tegen 2900. COC Nederland denkt dat scholen ervoor willen zorgen dat meer jongeren homoseksualiteit accepteren. Na de grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is het nog even afwachten voor mensen die hun auto daar in de parkeergarage hebben staan. Ze mochten de garage niet in en hebben het advies gekregen contact te zoeken met de eigenaar. En de realityshow De Bondgenoten van SBS6 is dubbel in de prijzen gevallen op het televisieren in Gala. Het programma won de Gouden Ring en Jan Versteeg de award voor beste presentator.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Plasboerpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte, door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
1: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
0: Zijn terugkeer van de Vriendenloterij Eredivisie vandaag. We gaan er zo over praten. Wat verwacht je? Waar kijk je het meest naar uit? Fons Groenendijk laat zijn licht schijnen. Bijvoorbeeld over PSV.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio, vrijdagochtend. We gaan de Eredivisie hervatten vanavond. Er is veel live sport hier, ook in het Live Center. We zijn het al een beetje aan het oppoetsen, want de eerste die er straks gaat zitten is natuurlijk Olaf Mol. En die gaat het hebben over de Grand Prix van Singapore. We zijn nog niet aan de wedstrijd toe, hoor. Die is zondag pas. Maar vandaag is de eerste vrije training en daar zal Olaf dadelijk bij Rick van Veldhuizen verslag van doen. We hebben ook al een woordje over deze Grand Prix van Max Verstappen. Want er is nog nooit gewonnen, hè, door Red Bull op deze locatie. En Max Verstappen liet gisteren bij F1 TV weten dat hij toch wel kans ziet nu voor zijn team en voor zichzelf natuurlijk.
1: We're gonna try, that's for sure. It's always complicated, you know, on a street circuit a lot of things have to come together. Some, you know, just happen a bit sooner than others. And yeah, unfortunately, for a lot of different reasons, we have not won here yet, even in our dominant years. But you always need to look at the strengths of the car. And Singapore was a track where our car didn't really come alive before. And I hope that it's going to be a little bit better this year, but there are no guarantees. I mean, there are a lot of other teams that are also very strong on street circuits. And also every street circuit is probably, again, very different. This is not like Baku, for example. And it's also not like Monaco. So yeah, we'll see how it goes.
0: We hebben wel eens eerder gezegd, hè, reeksen zijn er om beëindigd te worden. En waarom zou dat niet kunnen gebeuren in Singapore dit weekend? Waarom? Nou, dat kan Olaf misschien straks allemaal wel vertellen. Dan de Eredivisie. Ja, die gaat vanavond natuurlijk ook weer van start. Toch een beetje een zaligmakend gevoel, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben er blij om en er zijn waarschijnlijk veel mensen blij met het terugkeren van onze nationale competitie na al die interlands. PSV speelt tegen Heerenveen. Dat is eigenlijk een dag eerder dan de wedstrijd gespeeld zou worden. Het heeft te maken met een verzoek van PSV rondom de Champions League wedstrijd tegen Leipzig van aanstaande dinsdag. Opvallend is dus dat Peter Bos sommige van zijn spelers pas gisteren, een dag voor de wedstrijd, laat in de middag tot zijn beschikking kreeg. Hij heeft dus helemaal geen tijd gehad eigenlijk om met zijn volledige groep te trainen.
2: We krijgen vandaag een behoorlijke groep nog terug die ik zo meteen voor het eerst de hand zal geven. Dat is de internationale kalender waar we mee te maken hebben. En het punt is dat wij zelf verzocht hebben om op deze vrijdag te spelen. Omdat we anders van de zaterdag tot en met de dinsdag dat we tegen Leipzig moeten, maar 2 dagen ertussen hebben zitten. En dat zijn de momenten waarop spelers vermoeidheid opstapelen en opbouwen en dat uiteindelijk de blessures ontstaan. Dus nee, dan moet je niet klagen. Dan moet je ermee omleren. Met heel veel spelers werk ik al 3 jaar samen. Anderen al 2 jaar samen. Die weten hoe wij willen voetballen. Wat er van hun specifiek hun op een specifieke positie gevraagd wordt. Dat is niet in 3 weken opeens helemaal weg. En ook het samenspelen met spelers. Het is niet zo dat als je 3 weken niet met elkaar samenspeelt, dat dan de automatismen opeens weg zijn. Integendeel. Daarvoor doen we al 3 jaar en het hele seizoen te veel hetzelfde.
0: En dat zei Peter Bos gisteren op de persconferentie. We gaan zo meteen praten met Alfons Groenendijk. Nou, gelijk maar even deze vraag doorstellen, zeg maar. Of dat inderdaad zo is, dat automatisme gewoon doortrekken en dat training daar niet echt voor noodzakelijk is. Niet elke dag dan.

0: zijles en voorjaars toch eventjes hebben over Jos of Max Verstappen. Laat ik het niet helemaal verpesten. Het circuit van Singapore, daar is natuurlijk vroeger door Red Bull wel degelijk gewonnen, toch?
1: Ja. Door Vettel. Ik geloof drie jaar op rij en natuurlijk in 2022 ook nog Perez. Ja,
0: maar hij had het over die dominante jaren en dat waren natuurlijk vooral de laatste jaren. En daarin is geen succes geboekt. Ik denk, ik zet het toch even recht voordat mensen in de pen kruipen. We gaan het hebben over de terugkeer van de Vriendenloterij Eredivisie hier op GPR Sportradio. En dat begint met PSV Heerenveen vanavond. En we hoorden het Peter Bos net zeggen. Ja, dit is de drukke kalender. Dit is hoe het werkt. Ik heb sommige jongens gisteren de hand gegeven. En vanavond moeten we gewoon gaan spelen. Maar alle automatismen. Ja, we doen al zoveel jaar hetzelfde. Dat maakt niet uit of we daar dan een keer wat minder in trainen. Nou, dat leggen we gelijk voor aan Fons Groenendijk. Fons, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eredivisie trainer, voor ons en ook voor het belangrijke oog richting het voetbal. Dat is makkelijk wat Bos zegt. Van ja, oké, je moet het maar pikken. En de jongens zijn gisteren aangesloten. Maar ja, de automatismen zullen in 2 weken niet verdwijnen. Klopt dat?
2: Nou ja, wat hij zegt van je moet het maar pikken, dat klopt. Hè, want dat wordt opgelegd. En ja, natuurlijk is er wel iets veranderd dan ook met de automatisme. Als je 3 weken niet kan trainen, dan is toch het ritme een beetje weg. Ja, je weet zelf ook uit ervaring, zo'n normale interlandbreak van 1 of 10. Ja, dat vonden de meesten al lang. Ja. En nu was het bijna 3 weken. En als je 3 weken niet kan trainen met jou, met laten we zeggen, het grootste gedeelte van jouw groep, ja, dat is gewoon echt niet zo makkelijk. En dan moet je toch maar afwachten hoe ze er vanavond staan. En ook vreemd dat de KNVB PSV met name al vrijdag in actie laat komen.
0: Ja, dat heeft hij uitgelegd, hoor. Zij willen dat zelf met het oog op Leipzig. Dus daarom zegt hij ook, ja, dus we moeten ook niet piepen, maar lastig is het wel. Zeker als je kampioen wil worden.
2: Nou ja, je hebt heel veel spelers die natuurlijk dinsdag nog gespeeld hebben en dan een lange reis hebben moeten maken. Ja, dat is ook niet echt bevorderlijk. Dus ik verwacht niet echt een PSV vanavond. Ik moet ook maar afwachten hoe ze gaan beginnen met welke 11. Want dat is volgens mij zit het helemaal nog vol met vraagtekens. En dus ja, en of je dan een geoliede machine te zien krijgt, dat is zeer de vraag.
0: Maar dat is ook lastig voor een club als Heerenveen om zich voor te bereiden op PSV. Want die weten eigenlijk ook niet wat er aan de andere kant staat.
2: Nee, dat klopt. En dat is heel erg afwachten, ook voor hun. Maar ja, ook voor dit soort clubs. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij ADO. Als je een beetje in die middenmoot draait, dan is het ook lastig. Want je hebt niet echt je hebt niet die spanning 3 weken lang. Je geeft een paar dagen vrij en ja, dan ga je weer trainen. Je speelt een oefenwedstrijdje. Je hebt geen flauw idee waar je staat. En dus ik vind 3 weken in dit geval vind ik veel en veel te lang. En die spelers horen je ook klagen. Die zeggen, joh, het duurde langer als de WK. Ja, dat is in de praktijk niet zo, maar als het zo lijkt, ja, dan ze zullen dat niet voor niks zeggen.
0: Komen spelers dan ook internationals, bedoel ik dan, hè? Want er zijn er meer eigenlijk die natuurlijk gewoon in de competitie achterblijven dan degene die echt op interland jacht gaan. Maar die hebben 3 weken lang natuurlijk in een hele andere flow geleefd. Dan is het eigenlijk ook wel lastig weer om terug te keren bij je club, toch? Want je hebt er andere info.
2: Nou ja, absoluut. En je traint ook anders. Nou hebben ze allemaal natuurlijk wel die performance coaches. Hè, die precies ook wel, ook in dit soort weken dat die internationals bij elkaar zijn, toch wel bijhouden. Ja, dat ze een aantal meters moeten maken in de week. Een aantal sprints. Noem het allemaal maar op, die data. En dus ja, er wordt wel getraind. Maar je traint wel met andere jongens. En ja, vaak ook weer na wedstrijden met een kleinere groep. Hè, want dan is de basis is aan het herstellen. En dan train je met een kleinere groep. Train je wat kleinere partijen vaak. Maar tactisch heb je niet heel veel momenten natuurlijk. En ja, dat is al helemaal niet bij de clubs. De spelers die achterblijven.
1: Ik wil dan toch nog even iets verder vooruitkijken. Want ja, dit weekend is wel de absolute topper tussen de 1 en 2 AZ en Feyenoord. Wat verwacht je daarvan? Ja.
2: Nou, ook daar is het afwachten natuurlijk. Na die 3 weken hoe dat zal gaan in die volle Kuip. Ik heb AZ daar in het verleden wel goede wedstrijden zien spelen. AZ heeft wel een ploeg ook met veel jeugdig talent. Die gaan wel frank en vrij, denk ik, daar spelen. Dus dat wordt een hele moeilijke wedstrijd voor Feyenoord. En iedereen verwacht misschien Feyenoord favoriet in eigen huis. Ik moet dat nog zien. En ik denk dat het wel een hele spannende wedstrijd gaat worden. En ik denk dat dit ook wel de wedstrijd van de week is. Want ja, je hebt ook nog Ajax NEC. Ik verwacht toch dat Ajax daar wel toch ook in eigen huis de betere ploeg zal zijn. En PSV vanavond is afwachten. Maar de wedstrijd waar je met name naar uitkijkt is natuurlijk wel Feyenoord AZ. En dan verwacht ik toch een resultaat van AZ.
0: Maar toch is het gek, want de invloed van die 3 weken zal ook op die wedstrijd enorm zijn natuurlijk. AZ heeft een spits die helemaal is opgehemeld. Maar de laatste 2 wedstrijden ook weer toch een beetje in een wakkie kwam te zitten. Dus wat dat betreft, er zijn allerlei invloeden natuurlijk.
2: Ja, nou ja, wakkie is een groot woord.
0: Ja, zeker.
2: Ik denk dat hij vooral in de euforie zal zijn ook. Van ja, je hebt in 1 keer 4 interlands op je naam. Dat is natuurlijk niet niks. Maar er zijn natuurlijk wel bij AZ een aantal spelers die zich echt goed ontwikkelen. Dat is hartstikke leuk om te zien. En met name ook die Daal aan de linkerkant. Dat vind ik echt een goede speler die ook het verschil kan maken. Maar ze hebben Klaasie ook weer terug. Hè? En dat is het cement tussen de stenen die de boel bij elkaar houdt. En ja, ik vind het echt een leuke ploeg. En onder Echtdorp, die jongens ontwikkelen zich ook goed. Dus ze zijn daar goed bezig met veel jongens uit de eigen opleiding. Dus ik ben wel heel erg te spreken over dit huidige AZ. En die gaan het Feyenoord echt heel moeilijk maken.
0: Luister eens goed, Fons. Dan hoor je 3 keer fluiten. Dat is het eindsignaal. Ja, we zijn er alweer doorheen. Ja, dingen kunnen snel gaan.
2: Het gaat al snel, joh. Ja. Het gaat al snel, hè, als je het naar je zin hebt.
0: Vond het goed.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. COC Nederland is blij dat er dit jaar meer scholen meedoen aan Paarse Vrijdag. De dag waarop wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn. Vorig jaar waren het er 2900, nu 3100. Het onderzoek blijkt dat minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En COC noemt het hartverwarmend dat scholen daar iets tegen willen doen. De grote brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam was vannacht onder controle nadat de brandweer er uren druk mee was geweest. Het vuur zat in een spouwmuur en was lastig te bestrijden. Het hele gebouw werd ontruimd. Mensen die hun auto in de garage hadden staan kunnen van de eigenaar te horen krijgen wanneer ze die kunnen ophalen. Amerika gaat een executie livestreamen. Dat heeft minister van Defensie Hegseth gezegd. En president Trump heeft het goedgekeurd. De ter dood veroordeelde is een man die op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Mensen moeten begrijpen dat dit soort dingen serieuze gevolgen hebben, zei Hegseth. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de bondgenoten van SBS6. Dat versloeg concurrenten Kassa en Woeste Grond. De bondgenoten viel dubbel in de prijzen, want ook presentator Jan Versteeg won een award. Andere prijzen waren er voor onder andere actrice Annette Malherbe en tv-interieurstylist Daan Alverink. Bewolkt met in het hele land perioden met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden. In het oosten 12 tot 14.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
14: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: H-A-I-B-O.
13: HIBU. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
19: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
24: Goedemorgen, we praten over het WK Judo zometeen. En Permin Blaak, ken je die naam nog? Het was een fantastische keeper in het hockey. Is gestopt, toch? Nee, niet helemaal. Een keer terug binnenkort.

0: gefantaseerd. Terwijl je nu op weg bent naar je werk. Die twee vrije dagen, die Sweet Freedom die eraan komt. Die zaterdag en zondag. Vol ook natuurlijk met sportieve hoogtepunten. Alleen al de Grand Prix van Singapore zal een flink deel van jouw beleving in beslag nemen. Begint vandaag trouwens al straks tussen 10 en 12 bij Rick van Veldhuizen. Zal om 10:30 is dat, hè? Dan zal Olaf Mol verslag doen van de eerste vrije training daar op het circuit van Singapore. Wij praten zometeen over het WK Judo, wat nog altijd weinig succes heeft gebracht. Maar we gaan straks ook duiden waarom dat eigenlijk ook wel een beetje de verwachting was. Ken je hockeykeeper Permin Blaak nog? Toch wel, hè? Ja, die hing afgelopen mei zijn stick aan de wilgen. Maar is er niet zomaar eentje natuurlijk. Werd Olympisch kampioen met Nederland. Werd ooit uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. Nou ja, en hij stopte ermee na een lange en succesvolle loopbaan. Maar nu is het oer-Hollands onderhandelen toch weer op zijn pad gekomen. En heeft hij zich beschikbaar gesteld. Dat gaat hij overigens maar voor een korte periode doen. Maar stel dat de smaak van succes natuurlijk weer bevalt, dan is hij misschien wel wat langer beschikbaar. Hij gaat het doel verdedigen van een Duitse club, Rot-Weiß Köln. En hij is gevraagd daar als vervanger van de vaste doelman die geblesseerd is. En nou ja, het is nog maar kort tot aan de winterstop. En die periode zal hij daar het doel verdedigen. En of er dan nog een vervolg komt, ja, dat zal de tijd moeten leren.
1: Waarschijnlijk niet.
0: Waarschijnlijk niet. Nee,
1: dat wil hij eigenlijk niet.
0: Nee, want hij wil eigenlijk echt stoppen. Maar ik denk dat er
1: het kriebelt toch.
0: Ja, ik denk dat er een paar consumptiebonnen zijn beloofd. In Argentinië heeft het Openbaar Ministerie celstraffen tot 12 jaar geëist. Dat hebben ze gedaan tegen de medici die

0: Diego Maradona hebben behandeld. Het medisch team wordt verweten chaotisch te werk te zijn gegaan in de periode voorafgaand aan het overlijden van de voetballegende. En de aanklagers stellen dat de zorgverleners nalatig zijn geweest en daardoor mede verantwoordelijk voor zijn dood. De zaak zorgt voor veel opschudding in Argentinië. Maradona is daar natuurlijk nog altijd een nationale held. En zwemster Marit Steenbergen die heeft haar eigen Europese record op de 100 meter wisselslag aangescherpt. Ze tikte aan in een tijd die sneller was dan haar vorige toptijd op dit onderdeel. Ze deed dat in Oezbekistan, in Tashkent. 26 is ze inmiddels en in het bezit van deze tijd 56-18. En haar Europese toptijd van vorig jaar was 56-26. Dat is dus een substantiële verbetering, zou je kunnen zeggen. Nederland speelt vanavond tegen Hongarije. Dat zijn de Oranje Leeuwinnen. En ze zijn, volgens de bondscoach Arjan Vuurink, allemaal aan boord.
1: Ja, eigenlijk hebben we 22 fitte spelers. Iedereen is inzetbaar, behalve Femke Liefting. Femke Liefting is ziek geworden helaas. Lag met koorts op bed. Heeft inmiddels ons kamp verlaten. Gaat thuis uitzieken. We gaan zien of ze nog aan kan haken in dit kamp. Regina van Eijk is opgeroepen. Die zal hopelijk zo snel mogelijk vanavond hopen aansluiten.
0: En die wedstrijd hoor je vanavond in ons livecenter.
2: Dit is GPR Sportradio.

0: stop lying.
1: The Black Eyed Peas en Don't Lie hier op GPR Sport Radio. Elke dag praten we wel eventjes over het WK Judo natuurlijk. Het WK Judo wat tot nu toe nog niet de medailles opleverde. Maar dat is ook wat wij van de week met André van Meerkerk al bespraken. Dat is ook niet helemaal de verwachting. André is judo trainer en podcastmaker. De Hajime podcast, daar is hij verantwoordelijk voor. En hij is er nu ook weer. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sanne van Dijk en Margit de Voogd, die waren gisteren in actie. Voogd er al uit in de eerste ronde, maar Sanne van Dijk, die, die baarde toch wel opzien door onder meer in haar klasse de nummer 1 uit te schakelen. Dat is toch verrassend?
2: Ja en nee. Sanne is natuurlijk heel ervaren. Hè. Heeft gewoon op alle grote internationale toernooien al medailles gehaald.
1: Okay.
2: Dus het is wel echt een absolute topjudoka ook. Alleen de nummer 1 van de wereld eraf halen. Dat was knap. Dat lukte haar de laatste tijd steeds niet. En nu wel. En dat komt een beetje omdat ze anders is gaan judoën onder de nieuwe bondscoach. Was ook een hele tactische partij waarbij ze pas in de golden score, dus in de extra tijd na, ik geloof, 1,5 minuut of 2 minuten een score maakte. En dan is de wedstrijd afgelopen. En, maar goed, in de ronde daarna was het klaar. Kwam ze tegen een judoka waar ze eigenlijk altijd van wint. En een Spaanse met een Japanse achtergrond. En daar verloor ze van. En terwijl ze eigenlijk de betere was. En ook dat was een beetje een tactische partij. En ze kreeg het judootje wat ze tegenkreeg niet meer terug. En het meest irritante is dan nog dat deze Spaanse Tsunoda uiteindelijk de wereldkampioen werd. Dus daar draai je nog wel een keer om 's nachts, denk ik, als je dat dan ziet, hoe dit zo'n dag dan verder loopt.
1: Maar is haar ervaring iets wat bijvoorbeeld het verschil maakt ook met die andere meisjes?
2: Soms, ja. Het is een hele ervaren judoka. Sanne is 31, denk ik, uit mijn hoofd. Ja, 31. En dus die is enorm ervaren. En dat is ook de. En heeft al heel veel gewonnen ook. Alleen, wat ik de vorige keer ook zei, het is gewoon een heel breed veld met heel veel goede meiden. En dan gaat het op kleine details. En ik zie aan haar judo dat ze iets anders is gaan judoën onder de bondscoach. Wat tactischer, wat meer. Ja, nu wordt het heel technisch hoor, maar wat meer met de hand op de borst. Zij is een judoka die op de rug wil pakken, in principe. Maar dat heeft ook een gevaar dat anderen ervoor komen. Ja, dan krijg je scores tegen. Dus ze had heel veel controle. En wordt dan verrast in die wedstrijd tegen die Spaanse. En als ze niet verrast wordt en gewoon doorgaat op de manier zoals ze de wedstrijd begon, dan wint ze hem waarschijnlijk. En ja, als zo'n meisje dan uiteindelijk in de finale komt en ook wereldkampioen wordt, dan had dat ook de weg van Sanne kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dus dat is een beetje dubbel. Maar dat is altijd als natuurlijk.
1: Maar was zij er één, voordat we naar de judokas van vandaag gaan, eentje die jij misschien wel voor een medaille had ingeschreven?
2: Sanne moet je altijd op de lijst zetten voor een medaille.
1: Okay.
2: Sanne is op basis van ervaring is zij altijd in voor een medaille. En we hadden het erover dat ze is net moeder geworden. Of tenminste, ze hebben een kindje. Ze is zelf niet bevallen, maar ze hebben een kindje. Samen met haar vriendin. En haar leven is een beetje veranderd. Ze heeft ook een blessure gehad. En er zijn wat dingen waardoor ze niet helemaal is wie ze zou moeten zijn. Maar ze stond gisteren toch wel goed judo. En het zijn kleine details die het dan beslissen.
1: Dan gaan we naar Michael Korrel en Simeon Katerina. Tot 100 kilogram. Je zei al, de lichtgewichten hoefden we niet heel veel van te verwachten. Dit is geen lichtgewicht meer. Wat verwacht je van deze twee?
2: Allebei mogelijkheden. Simeon is iets jonger. Michael is meer ervaren judoka. Al scheelt het qua leeftijd maar een jaar of 4. Maar Michael is een 30er. Die heeft alles al meegemaakt. Heeft ook al heel veel gewonnen. Dus dat is een jongen die op basis van ervaring iets zou moeten kunnen doen.
1: Ja.
2: Het verhaal van Michael is dat hij een poosje uit is geweest. Hè. Die is inmiddels weer, ik denk nu een half jaar, ruim een half jaar terug. Die heeft een schorsing achter de rug. En in die nieuwe tijd heeft hij eigenlijk nog niet laten zien wat hij kan. Maar dat kan zomaar opeens weer juist vallen. En hij heeft in de ronde een jongen die er nog nooit heeft vastgehad. En zou die moeten kunnen winnen. En in de kwartfinale komt hij een eerste sterke, echt sterke judoka tegen. Waar hij 2-2 tegen staat onderling in de kwartfinale. Bilalov en Rus. Maar ik verwacht eigenlijk iets meer van Simeon Catarina. Die heeft gewoon de laatste tijd laten zien dat hij van iedereen kan winnen en op elk toernooi om de medailles meedoet. Is een beetje zoals ik ook over Joanna van Lieshout zei. Dat is gewoon dat is een van die jongens die gewoon om de medailles zou moeten kunnen strijden vandaag. En eigenlijk hoop ik dat ook een beetje.
1: En Jael van Heemst en Marit Kamsten, dan hebben we alle deelnemers voor vandaag zo'n beetje gehad. Zijn dat ook mensen voor eremetaal?
2: Zijn allebei debutant, Marit niet op een WK, maar wel in haar gewicht. Die is een gewicht teruggegaan, die judo'de altijd in de plus. En die heeft de keuze gemaakt om onder de 78 te gaan judoën. Dus dat is voor haar, die is nog aan het ontdekken hoe dat nu is in een lichter gewicht. Want ja, je kan je voorstellen als je tegen kolossen moet judoën van boven de 78... en die meiden wegen soms 130 kilo, dat het totaal anders is dan wanneer je iemand tegen iemand moet judoën van 78. Dat heeft ook met tempo van de tempo van de wedstrijd en snelheid te maken. Dus die is dat eigenlijk een beetje aan het uitvinden, maar doet het wel heel goed al. Maar ja, dat kan alle kanten op. Geen idee. Ze staat in haar eerste wedstrijd gelijk tegen de nummer 2 van vorig jaar van het WK, een Japanse. Dus dat zal niet dat is pittig. Dat zal niet makkelijk zijn. En Jael van Heemst is de eerste ronde vrij en komt dan tegen een Libische of een Poolse. En dan in de derde ronde tegen een hele sterke Duitse Beum met veel ervaring. Maar ja, Jael heeft ook al laten zien op grote Grand Slams dat ze daar mee kan. Dus, maar ik verwacht meer van de jongens dan van de dames. En dat heeft puur te maken met de resultaten en de ervaring die ze hebben.
1: André, dankjewel zover. Hij is judo-trainer en podcastmaker van de Hajimi-podcast. Wanneer komt hij weer online?
2: Zaterdag maken we er weer een. Okay. Zaterdag komt hij weer online.
1: Nou, dan is hij vast en zeker weer te beluisteren. Dankjewel, André van Meerkerk.

0: kan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
12: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, melden media. Hij zou, in tegenstelling tot wat hij zelf zegt, nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Bij het gebouw van de Tweede Kamer wappert zondag de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. De Kamerleden moesten gisteravond speciaal terugkomen om erover te stemmen nadat de SGP had geprobeerd het tegen te houden. En Amerika gaat een executie live uitzenden. Het gaat om een man die in 2009 op een militaire basis 13 mensen doodschoot. Dat heeft dus serieuze gevolgen, zegt minister van Defensie Pete Hegseth.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
10: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
10: Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen, het rommelt in de voetbalwereld. FIFA, UEFA, we gaan zo meteen proberen een beetje duidelijkheid te geven. En we praten verderop nog over Heracles Almelo. GPR.

0: doet mooie donaties, deze Karol G, aan haar geboorteland Colombia, na de aardbevingen die daar zijn geweest. Zorgt er in elk geval ervoor dat kinderen naar school kunnen. Dat doet Shakira ook. En zo zijn ze toch allemaal nog betrokken bij hun geboorteland. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Het rommelt flink, dat zal je niet ontgaan zijn, in de internationale voetbalwereld. De Europese voetbalbond UEFA wil namelijk de wereldvoetbalbond FIFA grondig gaan hervormen. En vooral eigenlijk de macht van de voorzitter Gianni Infantino inperken. Nou, er was een bijeenkomst gisteren in Berlijn. Daar presenteerde de UEFA een plan. 14 hervormingspunten stonden daarop en dat plan kreeg steun van 54 van de 55 Europese voetbalbonden. Er was er één die niet meestemde en dat was Azerbeidzjan. Gijs Jong was aanwezig namens de KNVB. Hij is secretaris-generaal van de Nederlandse Voetbalbond. En hij vertelt over de 14 hervormingspunten. Wat staat daar onder meer in?
1: Het gaat over het inperken van de macht van de voorzitter. Dat gaat over het beter verdelen van verantwoordelijkheden. Dat gaat over meer transparantie bij de FIFA. Allemaal dingen die wij echt fundamenteel nodig vinden om FIFA naar de volgende eeuw te brengen.
0: En dat zei hij voor de camera's van de NOS, Gijs de Jong. Hij liet ook weten natuurlijk dat de Europese voetbalbonden eigenlijk het vertrouwen in de huidige FIFA-leiding kwijt zijn. Wordt vooral gewezen naar Gianni Infantino. Nou ja, en die Zwitser wil volgend jaar beginnen aan zijn vierde termijn als voorzitter. Maar de UEFA zegt, nou, laten we een nieuwe leider nemen die het vertrouwen juist in de Wereldvoetbalbond kan herstellen.
1: Nou, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
0: Nou ja, de strijd tussen de twee voetbalorganisaties sleept zich inmiddels natuurlijk al maanden voort. Hè. Dat is eigenlijk een beetje na het WK begonnen. UEFA onderzoekt juridische stappen tegen Infantino vanwege vermeend financieel wanbeheer. Werd zelfs eerder al gedreigd met een boycott van FIFA-toernooien. En Infantino zelf, die is op reis. Want die weet dat er binnenkort een verkiezing aankomt. Hij is tot nu toe nog de enige kandidaat om weer voorzitter te worden van de FIFA. En hij is op dit moment in Afrika. Daar kan hij rekenen op brede steun. En daar roept hij ook dingen die mensen natuurlijk graag willen horen.
2: At FIFA, we address them always with the spirit of dialogue, with open arms, with an open heart, with an open mind, because we can always be better and do better.
0: En dat zegt hij in Afrika. En Patrice Motsebe, die is voorzitter van de Afrikaanse Voetbalbond. Ja, en die reageert dan op deze manier.
3: We support him and we will stand by him for the next elections. I want all of you to stand up. I want you to stand up and we clap hands for Gianni.
0: Ja, en dat applaus houdt dan nog wel even aan natuurlijk. Veel geld hebben overigens de Afrikaanse bonden gekregen van de UEFA van de FIFA voor hervormingen natuurlijk. Dan zijn we ook nog in Europa. Daar hebben we natuurlijk ook nog de UEFA-voorzitter Alexander Seferin. Die wil eigenlijk een tegenkandidaat naar voren schuiven. En ze hebben er één gevonden. Dat is oud-voetballer Ramon Vega. Maar die heeft al aangegeven dat hij dat wel wil. Maar er moet nog wel voldoende steun zijn natuurlijk. En of het allemaal nog niet genoeg is, heeft Seferin zelf ook wel weer een opvallende uitspraak gedaan. Hij, de Sloveen, heeft aangekondigd dat hij zich volgend jaar opnieuw kandidaat gaat stellen als voorzitter van de UEFA. En daarmee komt hij weer terug op een eerder besluit om na 3 termijnen te stoppen. Overigens moeten ze wel opschieten met die tegenkandidaat voor Infantino. Want die voorzitter of die verkiezing is op 18 maart in het Marokkaanse Rabat. Maar over 5 weken moeten de kandidaten bekend zijn. Dit is

0: Sportradio. De rand van het weekend. En dat is een prettige rand. Daar wil je graag overheen. En dat weet ik. Maar vandaag is ook lekker. Want het is een mooie vrijdag. En aan het einde van de horizon. Of aan de horizon. Gloort natuurlijk gewoon het weekend. Lekker twee vrije dagen. Vol met mooie sport. Dag van vandaag zit trouwens ook al vol met mooie sport. Want zometeen al zelfs. Om 10:30. Dan hebben we de Grand Prix van Singapore. En dan is hier Olaf Mol. Die bij Rick van Veldhuizen. Van de eerste vrije training. In elk geval verslag gaat doen. Het gaat vertellen wat er allemaal gebeurt. En we hebben natuurlijk vanavond ook volle bak. We hebben de KKD en we hebben de terugkeer van de Eredivisie met PSV Heerenveen. En we hebben laatste nieuws nu, want Lorena Wiebes die heeft juist de openingsetappe in de ronde van Chongming gewonnen. Ze was op het Chinese eiland de beste in een massasprint en daarmee verlengde ze eigenlijk haar zegenreeks die al 2 jaar lang duurt in rittenkoersen. Ze werd uitstekend afgezet door haar ploeggenoten van de SD Works ProTime en ze was een klasse apart in de sprint. Ze hield de nummer 2, Clara Copponi, ruim 2 fietslengtes achter zich. Het zal haar 21ste overwinning in 2026. Dat gaat dan langzaam maar zeker ook wel een beetje wennen, denk ik.
1: Of nou, winnen. Ja, ik vind het wel heel knap, ja, zeker.
0: Is het ook. Ja, en winnen wendt nooit, tenslotte. Winnen moet ook de Oranje Leeuwinnen. Zij beginnen vanavond aan hun jacht op een ticket voor het WK volgend jaar in Brazilië. Ploeg van de bondscoach Arjan Veuring speelt in Hongarije. Eerste wedstrijd van belangrijke tweeluik. Playoffs, WK-kwalificatie gebeurt op een hele bijzondere locatie. Ze spelen in de Pancho Arena. Dat is in Felcikút. Dat is maar een klein Hongaars dorpje. 2000 inwoners. Er kunnen ook maar 3500 mensen in. Opvallende houten dakconstructie. En de bondscoach zei, ja, het is sprookjesachtig. Het lijkt een beetje op de Efteling, lijkt het. Ja.
1: Nou,
0: dat is misschien een reden om,
1: zeg maar leuk.
0: Om dat eens eventjes erbij te pakken. Maar wel blijven luisteren vanavond. Want het zit hier natuurlijk gewoon in het Live Center. Ja, en Oranje speelt natuurlijk in Nederland in Tilburg van de week de return. Maar er moet vandaag een eerste slag worden geslagen. En de bondscoach kan beschikken, en dat is prettig natuurlijk, over een volledig fitte selectie.
2: Ja, eigenlijk hebben we 22 fitte spelers. Iedereen is inzetbaar, behalve Femke Liefting. Femke Liefting is ziek geworden helaas. Lag met koorts op bed. Heeft inmiddels ons kamp verlaten. Gaat thuis uitzieken. We gaan zien of ze nog aan kan haken in dit kamp. Regina van Eyck is opgeroepen. En die zal hopelijk zo snel mogelijk vanavond hopen we aansluiten.
0: En dat is gebeurd. En iedereen is er dus om daar in die sprookjesachtige omgeving goed te gaan presteren. De wedstrijd begint om 8:00. En is hier te volgen in het Live Center uiteraard. En komende dinsdagavond 9:15. Dan in het Koning Willem II stadion in Tilburg. Dan is daar de return. Nog even Djokovic laten horen. Dat is wel heel bijzonder, want wij hebben het daar wel eens over gehad, Cas, over Novak Djokovic. Toen hij in Amerika eigenlijk niet Djokovic-achtig aan tennissen was. Hè, US Open werd hij uitgeschakeld in de eerste ronde. En Cincinnati ging niet zo goed. En toen leek het erop dat Djokovic echt in een wak zat. Maar afgelopen week gebeurde er natuurlijk een klein wonder.
1: Ja, hij won gewoon. Dat was heel knap inderdaad, om dan in China dat in één keer om te gooien. En hij versloeg ook echt niet de minste tegenstanders, onder meer Zverev. Moeten we natuurlijk zeggen dat twee spelers natuurlijk werden. Eigenlijk, eentje werd gedisqualificeerd, dat was Medvedev.
0: Ja.
1: En in de finale moest zijn tegenstander opgeven. Dat was jammer. Maar toch, hij zit echt wel. Hij tennist ook echt goed. Stond in allebei die partijen overigens ook voor. Dus het was wel terecht. Ja.
0: Maar goed, die twijfel die wij hebben gehad over zijn carrière, heeft hij zelf ook gehad. Dat liet hij gisteren even weten aan Zico.
3: Depends on whether it's more mental, emotional or it's physical, health-wise. You know, physically and health-wise, I struggled the whole year, to be honest. And the climax of that was in Cincinnati in US Open this year, where, you know, vomiting, throwing up on the court and just experiencing horrible times on the court. And then, of course, after the America, I start to question, you know, whether this is the way I want to continue playing tennis, because I feel like I, with everything that I've done in my career, I didn't deserve to, in a way, kind of enter the closing stage of my career in this way. So I really, you know, I'm still working on resolving those issues health-wise and physically. But Beijing week came at the perfect time for me as a great confidence booster, as a an example that I can still win against the best players in the world. And especially the 3 consecutive days where I beat 3 top 10 players. It's been an amazing week. So I'm trying to build on that and keep that momentum going for Shanghai.
0: En dat was een heel duidelijk minuutje van Novak Djokovic. Waarin hij dus zei dat hij inderdaad getwijfeld had over zijn carrière. Of het op deze manier wel verder moest. Maar dat de Asian Swing hem wat dat betreft weer nou ja, zo vertrouwen genoeg heeft gegeven. Dat het allemaal nog kan. Je hoort het hier op GPR Sportradio.

Oh, je hoeft niet verder te kijken. Nee hoor. Blijf lekker hier en blijf met de handen aan het stuur. Dan hoef je niks te veranderen aan de radio. Wij zijn GPR Sportradio. En naast dat we leuke radio maken, hebben we ook nog podcastjes voor je, waar je buitengewoon veel plezier aan kan hebben. Zo is er vanochtend alweer een podcast online gekomen. Dat is de nieuwe F1 aan tafel. Opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Mooie bezetting toch. Rob van Zomeren, Olaf Mol en Frans Verschuur. En Frank Evenblij heeft zich daar ook tussen geworsteld. En die zit daar ook nog eens een keer om jouw kans te geven op een volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je wel meedoen in Raad het Autogeluid. Deze leuke podcast vind je online via gprsportradio.nl, je favoriete podcast app of als videocast via de Kijk app natuurlijk. En wat hebben we allemaal vandaag als livesport op de zender? Nou ja, we hebben een volle voetbalavond. We hebben de start van het Formule 1 in Singapore. Dat is zometeen al om 22:30. En het vervolg van de MotoGP in Indonesië. De Oranje Leeuw winnen, net nog eventjes genoemd natuurlijk. Beginnen in de kwalificatie playoff tegen Hongarije. In China hebben we de Chongming Island Starts. Nou ja, daar hebben we de eerste winnares al, met Wiebes natuurlijk. En in Basel hebben we darts. Dat is de Swiss Darts Trophy. Het zit bommetje vol dit weekend op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige verzetsheld Willem Wilbrink, meldde media na onderzoek. Zelf vertelt hij dat hij als 15-jarige in concentratiekamp Dachau heeft gezeten en daar ook mensen van de dood heeft gered. Maar volgens onderzoekers is in archieven niets terug te vinden over bijvoorbeeld zijn kampnummer. Komende zondag tijdens Coming Out Day wappert bij het gebouw van de Tweede Kamer toch de regenboogvlag. Het plan was er al, maar de SGP wilde het niet en probeerde het tegen te houden. Dat stuitte bij verschillende partijen op verzet. Daarom werd gisteravond een hoofdelijke stemming gehouden. Frankrijk komt met een noodplan voor het onderwijs. De komende tijd moeten er 3000 extra invalkrachten komen om iets te doen tegen het lerarentekort. De eerste moet de komende week beginnen. Critici zeggen dat het geen echte oplossing is. Al dagenlang protesteren honderdduizenden mensen in Frankrijk voor beter onderwijs. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een executie live uitzenden. De regering wil laten zien dat een moord serieuze gevolgen heeft. De veroordeelde schoot in 2009 op een legerbasis 13 mensen dood. De executie gebeurt door een vuurpeloton. Bewolkt met in het hele land periode met regen. Vanmiddag vooral in het noorden en westen. Langs de kust kan de wind krachtig zijn. Daar kan het 18 graden worden, in het oosten 12 tot 14.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linden en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur. Zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs.

0: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Goedemorgen, we zijn op weg naar de eerste vrije training van de Grand Prix van Singapore. 10:30 hier op deze zender. Zometeen eerst even praten over lach en een traan in het oostelijk voetbal. Pek Zwolle en Heracles Almelo.

Je hebt er altijd twee nodig, zeker als het gaat om winst en verlies. De lach en de traan, die altijd dicht bij elkaar liggen natuurlijk. Ook in de sport. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Met de mededeling dat Lorena Wiebes de openingsetappe heeft gewonnen in de ronde van Chongming. Ze was op het Chinese eiland de beste in de massasprint. En daarmee verlengde ze ook haar 2 jaar lange zegenreeks al in rittenkoersen. Ze werd uitstekend afgezet door haar ploeggenoten van de ploeg SD Works Pro Time. En vervolgens was ze zelf weer een klasse

0: apart in de sprint hield de nummer 2, Clara Copini, met ruim 2 fietslengtes achter zich. En let op, het is alweer haar 21ste overwinning in 2026, als je het dan hebt over er staat geen maat op. Nou, dat is bij Lorena Wiebes wel een beetje het geval.
1: Nee, het gaat heel lekker.
0: Het gaat, ja, die klaagt niet. Die hoor je weinig klagen. Voetballer Neymar was dat maar zo dat hij ook nooit klaagde. Die heeft de afgelopen nacht zijn rentree gemaakt bij zijn club Santos. Hij was de afgelopen wedstrijden afwezig vanwege een blessure, maar wel weer bij zijn return direct van grote waarde, want wedstrijd tegen de koploper van de Braziliaanse competitie wist hij uiteindelijk voor zijn club Santos te redden. Met 2 minuten strafschoppen, hij redde daarmee een punt, gelijkspel en nou ja, hij is er weer. Laten we eens kijken hoe lang en of hij ook nog weer in aanmerking kan komen voor het nationale elftal natuurlijk. Dus ook altijd daar in Brazilië een nationale discussie. En de Moto2-coureur Colin Feijer, die heeft vanochtend zijn rentree gemaakt op het circuit. Hij kwam in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Indonesië. Hij stond de afgelopen 3 weken aan de kant nadat hij bij een eerdere race een sleutelbeenbreuk had opgelopen. En hij kon de training zonder problemen voltooien en kan zich nu voorbereiden op de rest van het raceweekend. Waarna hij zijn seizoen zal in de Moto2-klasse zal vervolgen.
1: Ja, momenteel zijn ze weer in de practice. En staat hij momenteel 8e Colin Feijer. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
0: Kijk, het gaat lekker met Colin Feijer. We houden je uiteraard op de hoogte hier bij GPR Sport Radio. We zijn lekker wisselvallig begonnen aan de dag. De paraplu kan zeker van pas komen, want in de ochtend zijn er wat buien. Er zijn ook droge momenten. Het is rond de 19 graden. Maar het trekt wel op, hè, naar 15 tot 18 graden. Maar het is een beetje wisselvallig. Droog en af en toe nat.

0: Ja, dit is GPR Sportradio. Goedemorgen, we gaan het hebben over de terugkeer natuurlijk van de Vriendenloterij Eredivisie. En we hebben het vanochtend al gehad over PSV. We hebben het gehad over AZ Feyenoord. Maar dat betekent natuurlijk ook dat men in de onderste regionen van de Eredivisie weer aan de slag gaat. En in het oosten van het land zit PEC Zwolle. En PEC Zwolle is nou niet een ploeg, denk ik, waar op dit moment Polonaise gelopen wordt. En waar ontzettend gelachen wordt. Het is de nummer 16 van de Eredivisie. Visie op dit moment, en we keken net eventjes, 4 puntjes gehaald en 6 goals gemaakt en 20 tegen. Tijmen van Wissing, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voetbaljournalist van zowel ESPN als RTV Oost en in die hoedanigheid zeer goed op de hoogte van alles wat er in het oostelijk voetbal allemaal gebeurt. De Oosttribune ook onder meer. PEC Zwolle, zullen we die eens bij de horens vatten? Dat is toch niet meer het PEC Zwolle van de laatste jaren?
1: Nou ja, het laat zich een beetje al aantekenen hoor, de laatste jaren, het verval van Zwolle. Jij bent natuurlijk ook nog de voetbalvolger die de bekerwinst met Ron Jansen op het netvlies heeft. Ja. En ja, waar Zwolle toch ook wel topclubs pijn kon doen. Maar dat is de laatste jaren eigenlijk niet meer het geval. Je ziet toch echt wel dat ze een jasje hebben uitgedaan financieel. Ze zijn natuurlijk al een keer gedegradeerd onder Art Langelen. Dick Schreuder bracht ze meteen weer terug. En ja, daarna had je toch wel het idee van, nou, nu moeten ze echt wel weer een stapje zetten om in ieder geval niet weer een jaar later meteen weer in de problemen te komen. En vorig jaar zijn ze de wonder wel ingebleven. En dit jaar gaat het gewoon een hels karwei worden. En dat zie je toch ook wel in de openingsweken. Ook al was het programma echt heel moeilijk voor Harry van der Vecht, de trainer van PEC Zwolle.
0: Ja, dus het heeft echt wel te maken met de financiële situatie van de club en eigenlijk de onmogelijkheden die per jaar eigenlijk toenemen daar.
1: Ja, in die goede periode had je echt spelers als Ryan Thomas die ze konden halen. Ja, die speelt er nu alsnog, maar ja, dat is toch wel een hele blessuregevoelige speler. Mokoccio, Nessi, dat waren echt spelers die ze een transfersom konden bieden. En ja, op dit moment moeten ze toch hebben van transfervrije spelers. Klein sommetje, Namli, allemaal spelers die toch wel een krasje hebben of op een of andere manier terug moeten komen van een blessure. Datzelfde geldt voor Filip Krastev, daar verwachten ze ook heel veel van. Maar het zijn allemaal wel spelers waar wat aan kleeft. En ja, zo is Zwolle dus niet te benijden op dat gebied. Want ze blijven eigenlijk maar een beetje overeind de laatste jaren, ook financieel. Gezien de transfervergoedingen rondom Van den Berg of doorverkooppercentages van Tijani Reinders naar de zandbak. Daar vaart Zwolle wel bij. Maar ja, verder zie je gewoon dat de huishouding de laatste jaren niet echt op orde is. En ja, dan zie je dus ook dat je vroeg of laat in de problemen gaat komen.
0: Maar ik zie ook nog iets anders. Ik zie zo weinig beleving, ook niet bij de trainer.
1: Ja, en dat kun je echt wel de huidige groep kwalijk nemen. Want gezien het programma had ik het niet gek gevonden als ze op één puntje hadden gestaan. Ze hebben uit bij Heerenveen gewonnen bijvoorbeeld. Nou, daar vullen de meeste volgers denk ik gewoon een eentje voor Heerenveen in. Maar het programma was echt gewoon lastig. Dat moet aangetekend. Maar de wedstrijd tegen Feyenoord, nou, ik heb dat in 20 jaar tijd, dat ik de club nu volg, niet gezien. Zo vreugdeloos inderdaad, zo loom. Ja. Het is een elftal waar nul energie in zit. En dat baart toch wel zorgen. En dat is ook wel een geluid wat je hoort bij de achterban. Ja, waar ze echt wel van zijn geschrokken hoor, de laatste weken. Uit de Groningen was er nauwelijks herstel zichtbaar. En ja, je krijgt toch altijd een beetje de afspiegeling van de trainer die je ook voor de groep hebt staan. En Harry van der Vecht is tactisch, staat hij echt wel goed te boek. En was in het verleden echt een kundig assistenttrainer. Maar als hoofdtrainer heeft hij toch wel erg lastig de laatste anderhalf seizoen. Vorig jaar ternauwernood erin gebleven. Toch ook een paar keer een afstraffing gehad. 8-2 bijvoorbeeld bij de degradant Heracles. Nou, ik kan wedstrijden bij Feyenoord uit herinneren waar ze echt geluk hadden dat het niet dubbele cijfers werden. En ja, er lijkt wel geen ondergrens te zijn. En dat komt met name ook door de, ja, een heel goedkoop begrip misschien wel, maar de energie die het elftal uitstraalt. En ja, dat heb je goed gezien.
0: Ja, en zou daar dan, want uiteindelijk moeten ze natuurlijk op het moment dat je maar beneden blijft staan en je haalt geen punten, moet je iets doen. Dan zou daar de trainer wel eens het slachtoffer van kunnen gaan worden. Of loop ik nu ruim voor de muziek uit?
1: Nou, je loopt wel iets voor de muziek uit, omdat in die zin Gerry Hamstra erover gaat. Dat is de technisch directeur. Nou, die is wel gepokt en gemazeld. Is een ervaren man in het voetbal. En die zal niet impulsieve beslissingen gaan nemen. Die ziet ook wel inderdaad dat er wel enige nuance is hoor, voor deze huidige situatie. Omdat Ryan Thomas een paar keer geblesseerd is geweest. Younes Namli, ja, die was op de weg terug. Ze zijn dus op trainingskamp geweest de afgelopen periode richting Portugal. Om daar het goede gevoel te kweken richting de herstart van het seizoen. En er komen wedstrijden aan waarin resultaten geboekt kunnen worden. Zaterdag Cambuur, een hele, hele pikante wedstrijd. Nou, een week later de IJsselderby tegen rivaal Go Ahead. Maar ja, Namli zou het even gaan doen. Maar die is dus deze week weer geblesseerd geraakt op de training. Dus ja, dat is dan weer... Het is zo broos. En ja, ik ben wel met je eens dat het... er hoeft niet heel veel meer verkeerd te gaan. Wil je toch een keer gaan kijken, ook naar de positie van de trainer.
0: Ja. Dan even naar de vreugde eigenlijk. Want die ligt natuurlijk niet eens zo heel ver daar vandaan. Hè, in Almelo. Daar kan vanavond de kurk van de champagne. Dat gaat nu gebeuren. En ik geloof dat er geen andere ploeg is op dit moment die het meer verdient dan Heracles Almelo, toch?
1: Nee, absoluut. Waar een paar maanden geleden een ongekend chagrijn was rondom het Assito Stadion, is er nu inderdaad wel energie, waar je het net over had bij Zwolle. Ja, dat zie je dus er vanaf spatten bij Heracles Almelo. Die hebben een metamorfose ondergaan waar je een club helemaal niet meer van herkent van een paar maanden geleden, want het was inktzwart het seizoen. Misschien wel het meest beroerde seizoen uit de clubhistorie vorig jaar. En er was alleen maar chagrijn. De directeur ging weg, Rob Toussaint. Ernst Faber, ja, die positie was toch ook wel wankel. Die is op een gegeven moment technisch directeur geworden. Ze hebben een 29-jarige trainer voor de groep gezet. Vincent Helman, ze hebben spelers uit echt orde weggehaald waar nog niemand van had gehoord. Angelie bijvoorbeeld, de smaakmaker op dit moment, de topscorer van de keukenkampioendivisie. Ja, speelde een paar jaar geleden nog voor een amateurcontractje op het vierde niveau in Zwitserland. En ja, geeft dit elftal echt kleur op de wangen. Want er zit in ieder geval energie in. En ja, er gaat niet alles goed. Vorige week bijvoorbeeld 2-2 bij Helmondsport was een vroege rode kaart. Toen hadden ze de periode al kunnen pakken. Maar er zit een... Ja, en dat zeggen ook de tegenstanders, een tomeloze inzet in dit elftal bij Heracles Almelo. En dan loont misschien toch ook wel data. Hè? Het is vrij innovatief wat Heracles hierin doet. Ze kiezen echt blind voor het project van JTA, dat is een databureau. Dus er worden ook geen spelers aangetrokken die niet uit die data gunstig komen. Dus ze volgen blind dat plan. Maar dan hebben ze ook wel een trainer die diezelfde energie heeft. En ja, die volgens mij vooral ook dat gemoed weer helemaal heeft opgepoetst. Want als gezegd, er was zoveel zagrijn vorig jaar naar de degradatie. En ik heb daar eigenlijk vanaf de zomer vrijwel niemand meer over gehoord. En dat komt ook omdat er zoveel nieuwe namen zijn. En ja, de nieuwe spelers die eigenlijk nog nooit van de Heracles hadden gehoord, die zijn ook niet belast met het verleden. Dus er is echt een soort vrolijkheid, maar dat moeten ze vanavond wel even afmaken thuis tegen RKC.
0: Dankjewel, Tijmen van Wissing. Hij is journalist bij RTV Oost en bij ESPN en volger dus ook van het voetbal in het Oosten.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: De grootste energieslurpers in huis?
14: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
15: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
21: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
22: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
23: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
24: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
24: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er zijn twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten en ook geen ereburger van Polen zijn, melden verschillende media. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerk-inleveractie af. Maar de burgemeester van Deventer zou graag meer van dit soort acties willen. Volgens hem is er aardig wat ingeleverd, maar ligt er ook nog veel vuurwerk bij mensen thuis. En om de problemen in het Franse onderwijs op te lossen, moet er al volgende week 3000 extra leraren beginnen. Dat heeft de regering gezegd. Honderdduizenden mensen protesteren al dagen en eisen verbeteringen.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elde en Knopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.
26: GPR Sportradio.
29: The Sound of Sport.
26: Ronald van der Geer.
30: Goedemorgen. Ja, we gaan hard op weg naar de eerste vrije training van de Grand Prix van Singapore. Daar hoor je zo meteen natuurlijk meer over. En we hebben net de allerlaatste sportnieuws voor je verzameld. GPR.

0: Goedemorgen. Het is GPR Sportradio. Op weg dus, zoals ik al zei, 10:30. Hè, dan begint de eerste vrije training. Van de Grand Prix van Singapore. Dan is Olaf Mol hier op zender om daarover te vertellen. Dit is het laatste sportnieuws van nu. De trainer Tonda Eckert, hij is van Southampton. Hij heeft een voorwaardelijke schorsing gekregen van 6 weken. Engelse voetbalbond heeft die schorsing uitgesproken. Duitse coach wordt bestraft voor zijn rol in Spygate. Weet je dat nog? Vorig jaar was dat, hè? Moest gepromoveerd worden. Dat zijn natuurlijk wedstrijden, ja, die gaan om miljoenen ponden. En hij dacht, nou ja, ik ben slim. Ik stuur even wat spionnen naar mijn tegenstanders. Met doodspelmomenten en dat soort dingen allemaal. Maar dat is dus niet helemaal goed gegaan. Een van die spionnen werd betrapt. En toen was het natuurlijk wel duidelijk waar het idee vandaan kwam. Eckert heeft gisteren voor het eerst met de pers gesproken sinds de uitspraak. En gaf aan dat de zaak zijn leven heel erg heeft veranderd. En Southampton heeft het geluk dat ze met de eigen trainer, die gewoon mocht blijven, hè, na het schandaal, kan toewerken naar de volgende wedstrijd. Dan de Moto2-coureur Colin Vijer. Die heeft vanochtend zijn rentree gemaakt op het circuit. 21 jaar is hij natuurlijk pas. Hij kwam in actie tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Indonesië. 3 weken heeft hij aan de kant gestaan. Hij heeft bij een eerdere race een sleutelbeenbreuk opgelopen. Maar ja, hij kon ook de tweede training vandaag zonder problemen voltooien. Eindigt op de 18e plaats, net buiten de top 14. En daar moet je bij zitten als je gelijk naar Q2 wil in de kwalificatie. En in het voetbal, ja, daar gaat het internationaal sporttribunaal CAS eindelijk duidelijkheid geven over de veelbesproken finale van de Afrika Cup tussen Marokko en Senegal. Die zaak werd gisteren behandeld in Lausanne. Senegal was naar het tribunaal gestapt, want de Afrikaanse Voetbalbond had het land de titel ontnomen en dus aan Marokko toegewezen na onregelmatigheden. Nou, de uitspraak van het CAS zal eindelijk gaan bepalen welk land zich dan de rechtmatige kampioen van het toernooi mag noemen. Dat toernooi is inmiddels al bijna een jaar afgelopen, denk ik. Het was Senegal dat van het veld liep natuurlijk. En daardoor hebben ze uiteindelijk toren gekregen. Ja, dan maak je ook geen recht op de beker.
1: Ik geloof niet dat ze die uiteindelijk terug hebben gegeven.
0: Nee, die hebben ze nooit teruggegeven. Nee,
1: ik heb zo'n post gedaan dat ze met de militairen stonden om die beker te beveiligen.
0: Zeker. Nee, ze hebben gelijk gezegd, nee, dit is nog geen gedane zaak. Marokko verloor natuurlijk door een gemiste penalty. Hè? Panenkaatje was dat. Hè? Ja, die ging even mis. Was niet handig om dat daar te doen. Nou goed, binnenkort dus de uitspraak. En dan weten we wie de laatste Afrika Cup heeft gewonnen. En ja, dan zal dus ook duidelijk worden wie je mag organiseren, wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk geen Eurovisie Songfestival. Zo werkt dat. Dat staat allemaal jaren van tevoren vast. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen op deze vrijdag.

0: EPS Sportradio, goedemorgen. Het is de hoogste tijd dat we eventjes wat dingetjes op een rijtje gaan zetten. De laatste nieuwtjes van deze ochtendshow op een rijtje. Vanavond hebben we de terugkeer van de Eredivisie. Het grappige is dat PSV vanavond moet spelen. Juist een club dus die heel veel internationals heeft teruggekregen. Natuurlijk de afgelopen dagen. Van her en der. Hè, vanaf Brazilië tot aan Kroatië tot Nederland, Engeland. Nou ja, alles. En vanavond staat alweer de wedstrijd tegen Heerenveen op het programma. De vraag was natuurlijk toch aan Peter Bos, de coach, of dat niet buitengewoon lastig is.
1: We krijgen vandaag een behoorlijke groep nog terug die ik zo meteen voor het eerst de hand zal geven. Dat is de internationale kalender waar we mee te maken hebben. En het punt is dat wij zelf verzocht hebben om op deze vrijdag te spelen, omdat we anders van de zaterdag tot en met de dinsdag dat we tegen Leipzig moeten, maar 2 dagen ertussen hebben zitten. En dat zijn de momenten waarop spelers vermoeidheid opstapelen en opbouwen en dat uiteindelijk de blessures ontstaan. Dus nee, dan moet je niet klagen. Dan moet je ermee omleren gaan. Met heel veel spelers werk ik al 3 jaar samen. Anderen al 2 jaar samen. Die weten hoe wij willen voetballen. Wat er van hun specifiek, hun op een specifieke positie gevraagd wordt. Dat is niet in 3 weken opeens helemaal weg. En ook het samenspelen met spelers. Het is niet zo dat als je 3 weken niet met elkaar samenspeelt, dat dan de automatismen opeens weg zijn. Integendeel. Daarvoor doen we al 3 jaar en het hele seizoen te veel hetzelfde.
0: Vanavond te horen natuurlijk in ons livecenter, de wedstrijd tussen PSV en Heerenveen. En als je dan toch aan het luisteren bent, dan pak je ook gelijk de Oranje Leeuwinnen mee, want die beginnen vanavond aan hun jacht. Ticket voor het WK volgend jaar in Brazilië. De eerste wedstrijd van een tweeluik tegen Hongarije begint in de Pancho Arena. Dat is in Felcskut. Dat is een klein Hongaars dorpje. 2000 inwoners. Stadion kunnen er 3500 in. Echt zo'n oud stadionnetje met een opvallende houten dakconstructie. Het is een beetje Efteling-achtig, sprookjesachtig. En wat prettig is voor de bondscoach Arjan Veurink is dat hij een volledig fitte selectie heeft.
2: Ja, eigenlijk hebben we 22 fitte spelers. Iedereen is inzetbaar, behalve Femke Liefting. Femke Liefting is ziek geworden helaas. Lag met koorts op bed. Heeft inmiddels ons kamp verlaten. Gaat thuis uitzieken. We gaan zien of ze nog aan kan haken in dit kamp. Regina van Eijk is opgeroepen en die zal hopelijk zo snel mogelijk vanavond hopen we aansluiten.
0: 8 uur dus, hè? Dan begint die wedstrijd. Dinsdag is dan de return in het Koning Willem II stadion. En ook die hoor je natuurlijk, die wedstrijd hier in het Livecenter.
3: En dat is ook dichtbij de Efteling natuurlijk. Dus dan gaan we weer verder op het Efteling verhaal.
0: Het blijft wat dat betreft een sprookje. Nou, laat ze het sprookje maar volmaken. Hè? Dan zijn we dan ook vooral dadelijk tijdens het WK in Brazilië vertegenwoordigd. En dan nog één dingetje. Dat is natuurlijk zometeen de eerste vrije training van de Grand Prix van Singapore. Max Verstappen kwam gisteren al even aan het woord bij F1 TV. En gaf antwoord op de vraag of hij denkt de kans te hebben op de overwinning.
4: We're gonna try, that's for sure. It's always complicated, you know, on a street circuit, a lot of things have to come together. Some, you know, just happen a bit sooner than others. And yeah, unfortunately, for a lot of different reasons, we have not won here yet, even in our dominant years. But you always need to look at the strengths of the car. And Singapore was a track where our car didn't really come alive before. And I hope that it's going to be a little bit better this year, but there are no guarantees. I mean, there are a lot of other teams that are also very strong on street circuits, and also every street circuit is probably, again, very different. This is not like Baku, for example, and it's also not like Monaco. So, yeah, we'll see how it goes.
0: En dat was Max Verstappen bij F1 TV. Zometeen, dus om 10:30, dan is daar de eerste vrije training. Is Olaf Molder. En wie er al veel eerder is, dat is Rick van Veldhuizen. Hij is er direct na het nieuws van 10 uur. Hier met Koffie en Classics. Veel plezier ermee.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Er zijn na onderzoek twijfels over het oorlogsverleden van een van de laatst levende verzetshelden. De 99-jarige Willem Wilbrink zou in tegenstelling tot wat hij beweert nooit in concentratiekamp Dachau hebben gezeten. Nergens is een kampnummer te vinden, zeggen onderzoekers. Ook zou Wilbrink nooit ereburger van Polen zijn geweest. Vandaag loopt de grote landelijke vuurwerkinleveractie af, waarbij mensen anoniem en zonder straf van hun vuurwerk af konden komen. Sinds 1 augustus geldt een verbod. De burgemeester van Deventer zou graag meer inleveracties willen. Volgens hem ligt er namelijk nog veel vuurwerk bij mensen thuis. De Franse regering wil tijdelijk 3000 extra leraren inzetten. In het onderwijs zijn grote problemen waar al dagen tegen geprotesteerd wordt door honderdduizenden mensen. Vakbonden noemen het een tijdelijke oplossing die niet zal werken. De regering zegt ook dat er na de herfstvakantie geld wordt vrijgemaakt. Er zijn problemen met de Botlekbrug in de A15 bij Rotterdam. De slagbomen gaan niet meer open, waardoor de snelweg is afgesloten. De afgelopen nachten is er gewerkt aan de brug. Die werkzaamheden zouden vanmorgen klaar zijn, omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de Botlektunnel. Omrijden zou dan moeten via de brug. Bewolkt en periode met regen, langs de kust een krachtige wind. Het wordt 15 tot 18 graden. In het weekend wisselen zon en buien elkaar af en wordt het een graad of 16.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Afrit Elspeet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen-Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elde. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 2 kilometer.
6: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a word! And give you a word!
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: schreef, het slaapt maar uit je ogen. Ja, ook al was het moeilijk vannacht. Faithless hoorde je en Insomnia bij GPR Sportradio. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Zometeen de enige vrije training die de Grand Prix van Singapore rijk is. Want daar zit ook een sprintrace in. En dat betekent dat weer heel veel vrije trainingen komen te vervallen. Dus het is meteen zometeen zaken doen. Na 10:30 moet er bepaald gaan worden. Ja, wat wordt dan de manier waarop wij denken de race te kunnen gaan aanvangen? Daar gaat zometeen iemand die daar veel meer over weet, Olaf Molje, alles over vertellen. Nog even iets anders. De FIFA, daar is nog steeds een machtsstrijd gaande. Een behoorlijke machtsstrijd zelfs. Tussen onder andere ook de UEFA en de FIFA. De UEFA heeft samen met vrijwel alle Europese voetbalbonden een hervormingsplan voor de FIFA samengesteld. 54 van de 55 Europese bonden ondersteunen dat plan. De kern daarvan is minder macht bij één persoon. En dat doelen we natuurlijk op Gianni Infantino. Meer controle op de belangrijke beslissingen en een duidelijker verdeling van de verantwoordelijkheden binnen die FIFA. En Nederland is nou zeer nadrukkelijk in dit kamp zich aan het roeren. KNVB-directeur Gijs de Jong zegt eigenlijk zonder enige vorm van omweg dat Gianni Infantino wat hem betreft niet de man is die de noodzakelijke hervormingen zou moeten gaan leiden.
2: Ja, Infantino is in ieder geval niet de aangewezen persoon om dit uit te gaan voeren. We hebben nieuw leiderschap nodig om juist deze hervormingen door te voeren en om voetbal wereldwijd verder te brengen.
0: Ja, Gijs maakt er van zijn hart verder geen moordkuil.
2: Het gaat over het inperken van de macht van de voorzitter. Dat gaat over het beter verdelen van verantwoordelijkheden. Dat gaat over meer transparantie bij de

0: FIFA. Allemaal dingen die wij echt fundamenteel nodig vinden om FIFA naar de volgende eeuw te brengen.
1: Ja, interessant is dat Infantino tegelijkertijd aan de andere kant van de wereld juist zijn positie aan het verstevigen is. Alle 54 Afrikaanse voetbalbonden hebben hun steun uitgesproken voor zijn herverkiezing als FIFA-president. Hoe deden we dat vroeger ook alweer? Als we naar Afrika gingen, deden we toch ook met kraaltjes en spiegeltjes. Dus ik vraag me af hoe Gianni Infantino dat allemaal gedaan heeft. Ik denk toch dat daar het nodige voor in het spel is geroepen. Je ziet dus bij twee voetbalwerelden een groot verschil ontstaan. Europa zegt de FIFA moet veranderen en de macht van de voorzitter moet kleiner. En Afrika zegt, ja hallo, wij staan vierkant achter Infantino. En kom er dan maar eens even met z'n allen uit. Goedemorgen. Wij houden van je bij GPR Sport Radio. Nu met Casey and the Sunshine Band. Zo net voor het weekend. Een lekkere kweler van alweer een tijd geleden. Hier is Please Don't Go.

Hopelijk start voor jou het weekend minder problematisch. Please don't go. Dat moet gaan roepen. Casey and the Sunshine Band. Goedemorgen, het is 12 voor 10:30. Zometeen om 10:30 gaat het gebeuren in Singapore. Maar voor die tijd nog even wat korte sportberichten. Zoals het verhaal van Permain Blaak. Hij is toch al die hele belangrijke keeper in het hockey. En Permain Blaak die nam in mei afscheid. Olympisch kampioen geworden, voormalig beste keeper van de wereld. 38 jaar oud. Nou, we kunnen toch wel stellen, een mooie carrière. En dus klaar. Tenminste, dat was wel het idee. Want Blaak staat dit weekend alweer onder de lat. De Duitse topclub Rot-Weiß Köln heeft hem tijdelijk gevraagd om de eerste doelman te worden. Want Jean-Paul Dannenberg die is geopereerd. En daardoor niet in de gelegenheid om het doel te bewaken voor Rot-Weiß Köln. En het leuke is, Blaak heeft voor zijn comeback niet eens hoeft voor zijn comeback niet eens ver te reizen. Rot-Weiß speelt dit weekend in de Euro Hockey League in Eindhoven. Het kan dus zo zijn dat er amper 5 maanden na zijn afscheid hij alweer op Europees topniveau staat te keepen. En dan, nogmaals, hebben we het over Permain Blaak. Dan nog meer afscheid. En dan gaat het voornamelijk in het wielrennen. Morgen komt er een einde aan een Nederlandse wielercarrière van bijna 20 jaar. Bauke Mollema rijdt dan voor de allerlaatste keer als beroepsrenner. En heeft daarvoor bewust de Ronde van Lombardije gekozen. En dat is niet zomaar een koers voor hem. Want Mollema won Lombardije in 2019. Hij rijdt hem morgen voor de 18e keer. Is daarmee ook recordhouder. Zeg maar zelfs alleen recordhouder. Wat betreft de deelnames aan de Ronde van Lombardije. Mooi afscheid dus. Niet ergens stilletjes op een criterium. Maar in een van de grote 5 monumenten van het wielrennen. En in een wedstrijd die hij zelf ooit heeft gewonnen in 2019. Ja, goed, hebben we verder nog het verhaal van PSV Heerenveen. Dat vanavond om 8:00 gaat spelen. Dan opent PSV tegen Heerenveen het Eredivisie weekend. En voor trainer Peter Bos is vooral timing zeer interessant. PSV speelt dinsdag alweer de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig. En wilde daarom nadrukkelijk vandaag al spelen. Anders zouden er maar 2 volle, volledige, dus vrije dagen tussen beide wedstrijden zitten. Peter Bos kreeg bovendien een deel van zijn internationals pas gisteren terug. Is toch ook echt ongelooflijk. Dus verwacht vanavond een beetje rekening. Te kunnen gaan rekenen richting de dinsdag. Wie kan de 90 minuten gaan spelen en wie moet er weer ritme gaan opdoen? Dat soort zaken. Zaken waar een trainer rekening mee te houden heeft en nog maar net zijn spul binnen. Dit is Bon Jovi.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi. Bij GPR Sportradio, goedemorgen. Hard onderweg naar 22:30 met Olaf Mol zometeen bij ons voor de Grand Prix van Singapore. En voor het eerst wordt hier een sprintweekend gehouden en dat verandert werkelijk waar alles. Normaal hebben we de teams natuurlijk drie vrije trainingen om een auto stap voor stap weer af te kunnen stellen. En nu hebben ze precies 1 uur en die gaan we zo meteen meemaken. 22:30 gaat het licht opgroen voor de training. En als die om 23:30 voorbij is, dan mogen de teams nauwelijks nog grote dingen gaan veranderen aan de auto. Want om 2:30 is daar alweer de sprintkwalificatie. En Singapore is nu juist een circuit waarop je voorbereiding normaal gesproken goed kunt gebruiken. Het is daar warm, het is extreem vochtig, het is daar hobbelig. De muren staan dichtbij. En het asfalt krijgt gedurende het weekend voortdurend meer grip. Bovendien wordt de training overdag gereden en de sprintkwalificatie later onder kunstlicht. En de omstandigheden veranderen daardoor dus ernstig. Dat heeft ook nog iets met het softwareprobleem van afgelopen weekend te maken op de Grand Prix van Bahrein op Maleisië. Hebben we natuurlijk allemaal gezien hoe die auto's zijn stilgevallen. En is dat probleem nu al opgelost? Of gaan ze nog steeds verder werken met die noodoplossing? Ongetwijfeld kan Olof daar ons zometeen nog veel verder over berichten. Maar het is wel zo dat we vanochtend een podcast online hebben laten gaan. En daarin is onder andere ook het onderwerp aan de orde gekomen. Hoe zit het precies met die softwareproblemen? Luister even mee naar een stukje uit de podcast die je zelf kunt gaan beluisteren straks in zijn geheel, maar natuurlijk pas na 23:30.
1: Komend weekend in Singapore bestaat er weer een kans op regen. Afgelopen weekend in Maleisië zorgde dat voor grote problemen. De FIA is heel druk bezig met updates. Updates voor de software. Het lijkt Windows 11 wel in plaats van racen op het hoogste niveau met motoren. En de vraag is, kan de FIA de problemen van afgelopen weekend voorkomen als er weer regen valt?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Want ze hebben nu al aangegeven dat ze dus ze beginnen met de normale software die erin zat in Maleisië. Ze hebben die anders stand-by voor als het een regenwedstrijd zou worden.
1: Ja.
2: En ze gaan ervan uit dat ze pas in Austin een software hebben die gewoon allebei de situaties aan kan.
0: Zometeen de volledige verhaal over dit alles na 23:30. En ik zie Olaf nu al seinen. Het is, wat gaan we al?
2: Nee.
0: Oh, ik zag een vingertje van je. Ik denk, ja, nou, misschien maar nog een klein updateje hierover.
2: Nee, ik heb het volledig uitgelegd, dus ik ga het niet nog een keer.
0: Precies.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a lot! And give you a lot!
17: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
16: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
27: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
28: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
29: Start je dag zonder barst.
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
32: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
33: GPR Sportradio. Verkeer.
34: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De opmerkelijke vertragingen houden zich op in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Door werkzaamheden is de weg helemaal dicht richting Maastricht dit hele weekend. Tussen Sint-Joost en Rooster en daarom 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de N276 ook, Maasbracht richting Brunsum. 5 kilometer stilstaand verkeer. En op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer tussen Elden en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Arnhem, via de A15, A50 en de A12.
33: GPR Sportradio.
35: The Sound of Sport.
33: Rick van Veldhuizen.
36: Ondertussen 7,5 minuten onderweg op de Marina Bay Street Circuit in Singapore. Hoogste tijd om te gaan kijken hoe de stand van zaken is bij de enige vrije training van de GP van Singapore.
33: GPR Sportradio. Formule 1 update.
37: Olaf Mol. Ja, het is een sprintweekend. Hè? Dus die mannen hebben het druk in die enige en eerste vrije training. Ze zijn allemaal naar buiten gegaan. Behalve Checo Perez op een harde band. Want ja, iedereen moet wel wat rubber neer gaan leggen hier. Dan zou je denken, ja, dat doe je dan met een softband. Nee, doe het maar lekker met een nieuwe harde band. Komt dat uiteindelijk wel een beetje goed. In eerste instantie is namelijk gewoon het vuil wegrijden. Midden in de stad. Het is op dit moment natuurlijk 6 uur later dan bij ons. En dat betekent dat het even over 4:30 in de middag is. Dat betekent dat het zonnetje ook gaat zakken al daar. Daar gaat, omdat ze dicht op de Evenaar zitten, in één keer uiteindelijk gewoon het licht uit. En de rest van het weekend is dan allemaal onder kunstlicht. Maar die wedstrijd is gewoon zondag om 2:00 middags. En je krijgt de hele week s'nachts.
38: Okay, mate, the grounding is a disaster on the brakes. Have zero confidence to push.
37: Auto van Hadjar.
38: Throttle is so slippery.
37: Auto van Hadjar bottomt uit. Hij zegt, daardoor heb ik geen vertrouwen om te remmen. Hij zegt ook, mijn rempedaal is heel glad. Oftewel, hij heeft zijn schoenen niet schoongemaakt toen hij instapte. Want dat doen ze wel eens. En ook bij de regen doen ze dat heel goed. Ja, het mag duidelijk zijn, we gaan door waar we gebleven waren. Verstappen is gewoon naar buiten. In zijn eerste getimede ronde zet hij de snelste tijd neer. Die dan 17e sneller is dan die van Lewis Hamilton. Hadjar op 1,3 seconden. Sainz op 1,4. Gasly op 1,6. En dan Berman, Antonelli, Leclerc. Russell gaat nu naar de tweede tijd op dit moment. En dan zit die 3/10 achter Verstappen. Maar Russell moet natuurlijk achteraan starten. Motor kapot in Maleisië. En dus een nieuwe motor gestoken hier. Dat wilden ze dat het een nieuwe versie was, de A-Duo. Nee, dat kon nog niet. Dus hij moet binnenkort nog een keer een gridstraf pakken. En daar wordt hij niet heel vrolijk van. Van achteraan naar voren, hij kent dat wel een beetje. Hij is ooit uit de pitstraat gestart op dit circuit. En toen werd hij uiteindelijk 14e. Dus wij wensen hem ontzettend veel succes. Maar goed, iedereen is nu bezig data binnenhalen. En qua coureurs, en dat moet dan in één vrije training gebeuren, vertrouwen. Op een stratencircuit gaat het alleen maar om vertrouwen. En Leclerc heeft dat ook, want die gaat nu weer 14e harder dan Verstappen gingen. Dus is Leclerc op dit moment de snelste man.

0: John Mayer in Perfectly Lonely. Nou, dat ben ik zeker niet.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Veel veranderingen natuurlijk. Ronde na ronde komt er meer grip. Ronde na ronde hebben coureurs meer vertrouwen. En dan zie je dat je ronde na ronde weer een andere man op je aan de kop ligt. En als het dan ook gaat, dan gaat het ook met sprongen. Zojuist gaat Lando Norris naar de snelste tijd. Eerder had Russell die weer afgepakt van Charles Leclerc, die hem weer afgepakt had van Verstappen. En dan zit Norris nu 16e voor op de nummer 2 en 16e voor op de nummer 3. En op zijn teamgenootje zelfs een seconde en op Verstappen zelfs 1,2 seconden. Dat allemaal dus op de harde band. Veel binnenhalen van de data's op dit circuit met die prachtige namen. Want ja, opkomen rechtstuk heet gewoon Singapore Flyer. Het heeft te maken met dat enorme wiel wat er zit, waar je lekker in kan gaan zitten. Heb je nog Republic Boulevard, je hebt Raffles Boulevard, Stamford Road, St. Andrews Road, Anderson Bridge, Esplanade Drive en Nickel Highway. Dat zijn allemaal maar een paar te noemen. Die zijn normaal gesproken gewoon open. Maar 3 maanden per jaar zijn ze ongeveer dicht. Er zijn wel een aantal straten die ze dan open houden voor de bouw. Het circuit is natuurlijk aangepast de afgelopen 2 jaar, sinds 23. Waar ze eerst nog een keertje onder een hoofdtribune doorgingen en daar weer terug. Daar waar ooit Crashgate plaatsvond. Toen Piquet er uiteindelijk afschoot. En een van de meest belangrijke dingen die je ziet als je met televisie mee zou kijken af en toe is een shotje van The Sands. En dat is het Marina Bay Sands Resort. Dat zijn 3 hele grote torens met daar bovenop een zwembad van 150 meter lang. Maar het is een klein hotelletje hoor, want er zijn maar 2561 kamers in dat hotel. Dus ja, je kan er maar zitten. Hè. Aparte dingen ook te zien is dat de Audi dit weekend in een paarse livery rijdt met allemaal andere dingen. Want Singapore heet natuurlijk Singapura. Daar wordt het vandaan gehaald. Het is dus de Lion City, de leeuwenstad. Verstappen is inmiddels weer teruggekomen naar de tweede tijd. Wel op een halve seconde van Lando Norris. De McLaren in dit soort bochtjes is wel oké. De Red Bull op dit hobbelige circuit, want dat is het met de hoge curbstones, is dat eigenlijk qua winnen nog nooit geweest. Daar wil Verstappen uiteraard wel verandering in brengen dit weekend. Ze hebben een kleine verandering meegenomen aan de voorvleugel, de zogenaamde wing endplate. En dus hebben we inmiddels een stief kwartiertje gereden. Dan is het 1 Norris, 2 Verstappen, 3 Russell, 4 Leclerc, 5 Hamilton. Dan Antonelli 6, Hadjar 7, Piastri 8, 9 Bortoleto en 10 Pierre Gasly.

0: Miley Cyrus bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We gaan even over.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Met Olaf Mol.
2: De klok staat inmiddels op 37 minuten en 40 seconden nog te gaan in dit geheel. Russell nog steeds op dit moment met de snelste tijd, maar die staat binnen. Net als Leclerc, Norris, Hamilton, Verstappen en Gasly. Ik denk dat de mannen die harde band zo dadelijk gaan verruilen voor een zogenaamde medium band. Een softere compound, omdat er nu inmiddels het vuil een beetje weg is. En dat zo'n band beter gaat werken als er veel vuil is en je hebt een te zachte band. Dan heb je heel snel de kans dat die band gaat oververhitten. Ik had verwacht persoonlijk, want ja, wie was er vorig jaar de snelste in de eerste vrije training? Niemand die het raadt. Fernando Alonso was vorig jaar de snelste in de eerste vrije training. Gaat hij vandaag niet doen, maar ze hebben daar wel goede hoop bij Aston Martin. Omdat ze zeggen, ja, we hebben hier geen lange rechte stukken waar we 2 seconden op verliezen. Ze zijn daar wel degelijk bezig om het een en ander te gaan doen. Af en toe verremt iemand zich, want ja, die jongens zijn allemaal nog weer precies de grens aan het opzoeken. Interessant is dat Red Bull naar buiten gebracht heeft dat ze een oplossing gevonden hebben voor het laden / ontladen van de batterij. En dat dat systeem op dit moment beter is dan ooit. En in diezelfde lijn zei Verstappen over zijn RB22, de auto waarmee hij dus nu rijdt. Hij zegt, deze is nu beter dan de RB21, de auto van vorig jaar, ooit geweest is. Dus die auto doet weer wat Verstappen uiteindelijk ermee wil. Je weet dat het normaal is, hè, dat die jongens na een minuut of 10, 15, soms 20 gaan ze naar binnen, gaan ze dingen veranderen om op die andere banden verder te gaan met een beetje minder brandstof en dan te proberen om te kijken of ze ook daar weer bovenaan kunnen komen. Voor Verstappen geldt dat hij op dit moment een achterstand heeft van 1,1 seconde, maar daar hoef je nog niet bang van te zijn. Hartjaar staat er na de problemen met zijn hobbelige remmen ook wel weer beter bij. En van Mercedes is nog bekend geworden dat George Russell rijdt dus met de oude update van voor die ze in Maleisië mee hadden, Bahrein-Maleisië. Die werkte daar niet helemaal. Dat kwam omdat ze nog geen nieuwe voorvleugel hadden. En Kimi rijdt dan dus nu met diezelfde update plus de nieuwe voorvleugel. Want ja, omdat George achteraan moet beginnen, zelfs kunnen we mooi zien op de baan met die twee auto's onder gelijke omstandigheden welke van de twee nou eigenlijk de beste is. Want ja, het was voor Mercedes niet het allerfijnste weekend vorige week in Maleisië.
0: Zometeen ook nog, tenminste later vandaag, de sprintkwalificatie. Niet geheel onbelangrijk. En dat wordt allemaal verreden bij Kunstlicht. Nu Extreme, More Than Words.

0: Extreme and More Than Words.
1: CPR Sportradio. Formule 1 update.
0: En die woorden zijn van Olaf Mol.
2: Ja, More Than Words zijn natuurlijk racegeluiden voor de echte liefhebber. En die hebben we er ook gewoon lekker bij staan. Bedje mag weg hoor. Muziek hebben we niks aan als het over Formule 1 gehad. Laten we duidelijk zijn. Antonelli is juist even naar buiten gegaan. Naar de snelste tijd gedoken. Rijdt nu een 1.33.8. Snelste tijd vorig jaar. Die was dus van Alonso in VT1. Die was 31.1. Dus we zitten er nog wel even een paar tandjes boven. Hij is dan een tiende los van Leclerc. Want ja, Russell staat er wel tussen. Maar ja, die kunnen we eigenlijk tot en met zondag kunnen we die wel vergeten. Want die moet toch achteraan gaan starten. Hij kan natuurlijk in die sprintkwalificatie kunnen nog wel meedoen. Want daar geldt natuurlijk een gridstraf. Is niet voor de sprintrace, maar voor de hoofdrace. Het is de laatste sprintrace overigens van dit jaar. En mocht je het willen weten, we zijn alweer voor de 17e keer op het Marina Bay Street Circuit. Aantal van de mannen die zojuist binnen waren zijn alweer naar buiten. Echter, Verstappen en Hadjar niet. Hadjar heeft Vlovis op zijn auto laten doen. Dat is die van die groene paraffineverf. Die doen ze erop, dan maken ze foto's. Die sturen ze naar de fabriek, dan gaat hij rijden. Dan maken ze weer foto's en dat gaan ze dan op de fabriek helemaal analyseren. Wat de lucht daadwerkelijk op de auto en de luchtstroom op de auto gedaan heeft. Op hetzelfde moment zien we dat Oscar Piastri dit ook heeft, maar dan op zijn achtervleugel. Om te kijken hoe daar weer de lucht onder die achtervleugel omhoog komt als hij over startfinish komt en nu de vijfde tijd laat noteren. 1 Antonelli, 2 Russell, 3 Leclerc, Hadjar nog binnen, Piastri, dan Norris, Hamilton, Verstappen nog binnen, Gasly en ja hoor, daar is hij in de top 10, Fernando Alonso.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Buitenlandminister Berendsen noemt Rusland toch niet meer de vijand van Nederland. Gisteren deed hij dat nog wel, net als defensieminister Jesselgus. Vanochtend hield Berendsen het op onze grootste veiligheidsdreiging en zei dat iedereen zijn eigen woorden kiest. Volgens beide ministers verandert het beleid niet door hoe ze Rusland noemen. In een portiekflat in Den Haag is een grote brand uitgebroken, melden lokale media. Het vuur woedt in de kelderboxen. Uit de trappenhuizen komt dikke zwarte rook. Nadat meerdere mensen uit hun huizen waren gehaald door de brandweer, is de hele flat uit voorzorg ontruimd. De omgeving is afgezet. Ook in Den Haag mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Gemeenten mogen verenigingen een uitzondering geven op het vuurwerkverbod, maar Den Haag doet dat niet. Volgens Den Haag hebben politie en gemeente het te druk op oudejaarsavond. Ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht maken geen uitzonderingen. Bij raketaanvallen op de luchthaven van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn zeker 3 burgers gedood. Bij de aanval gisteren raakte een vliegtuig beschadigd, maar daar zou niemand in hebben gezeten. De afgelopen maanden is de strijd tussen de Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië weer opgeleid. Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanmiddag in het zuidoosten even droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit weekend opnieuw buien en af en toe zon bij gemiddeld 16 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2 een veel vertraging. 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg, op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht, 20 minuten vertraging.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Het eten is klaar, aan tafel.
10: Zo, dat ziet er lekker uit.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Goed nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
23: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Is dit het?
26: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
27: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
28: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
29: Kirpie.
30: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
31: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
32: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
33: Honda, the power of dreams.
0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
2: 11:08, we zijn bezig op het straatcircuit van Marina Bay in Singapore. Wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Formule 1. Goedemorgen en welkom.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
2: Met Olaf Mol.
3: Lengte van de baan op het Marina Bay Street Circuit is overigens 4940 meter. Verstappen is op dit moment buiten op een harde band. Moet ik even kijken of dat een gebruikte set is of niet. Nee, dat is weer een nieuwe set die eronder gestoken heeft. Maar het lijkt erop dat hij bezig is met een zogenaamde long run. Dat hij al bezig is met zijn wedstrijd. Die wil weten wat daar gebeurt. En dan zullen ze straks denk ik toch de laatste 12 minuutjes gaan pakken. Terwijl er nu uitrijdend pitstraat een van de Audi's stilgevallen is. De knipperende lichtjes in de spiegels. Ja, die hebben we gezien in Maleisië toen die auto stilvielen. Wat zegt hij? Something bad happened on the way to heaven. Nee, on the gearbox. A bad shift. En hij staat daar heel vervelend. Want hij staat namelijk al over de witte streep. Dat betekent dat niet zijn teamgenoten hem daar weg mogen halen, maar dat het marshals moeten zullen gaan zijn. Dan denk ik dat het ook nog een virtual safety car kan zijn. Alhoewel het niet helemaal op

0: was dus niet bij het uitrijden van de pitstraat. Hij was dus op de baan en hij heeft hem in de uitgang van de pitstraat neergezet. Dat heeft hij dan wel slim gedaan. Maar dit klinkt... Dit is op zijn Russisch gezegd schnitof.
1: Is dit, toch?
0: Dit is gewoon schnitof. Ja, ze zijn nog bezig. Even kijken, pitstraatje. Binnen staan Hamilton, Alonso, Ocon. Alonso is nu 11e. En waar staat Stroll dan? Ja, die staat dan 19e. Ja, Alonso is een oude sluwe vos. Ze zijn inmiddels marshals bij de auto gekomen van Nico Hulkenberg. En dat betekent dat de jongens die bezig waren met een longrun ook nu gewoon zeg maar op de cruise control moeten rijden. En dat het nog even duurt voordat we weer veranderingen gaan zien in de tijden.

0: aanwezig, always there, zeker bij Formule 1.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Singapore is momenteel op de agenda en Olaf Mol zit erbij.
2: Ja, de mannen zijn weer losgelaten. De auto van Nico Hulkenberg is teruggeduwd in de pitstraat. Het onboordgeluid wat je hoort is op dit moment van de jongeling Kimi Antonelli. Die dus de snelste tijd heeft staan. Hij rijdt dat in een 33.8. Leclerc zit daar nu op 34.000ste. Russell op 56.000ste. Had je op 2/10. Piastri op 3/10. Norris op 4/10. En Verstappen is gewoon lekker bezig. Nog steeds met kijken wat hij kan doen. Daar waar het gaat over een longrunnetje. Even kijken wat voor tijden erachter staan. Ja, er staan 36ers achter. Dat is niet zo heel slecht trouwens, die 36. Er zijn anderen die zitten wel beter. Norris zit in 35-7.

0: Bortoletto zit dan in 1.37.8. Dus dat is een beetje het tempo wat hij wat op dat moment kan rijden. Wat ook wel weer bijzonder is, is dat Singapore was de langste wedstrijd van het seizoen altijd. Want ja, in het begin was hij 61 rondjes. Maar die hebben ze een paar jaar lang moeten inkorten, omdat ze er gewoon dik door de 2 uur heen gingen, ook als er geen safety car was. Bijzonder was dat de eerste 9 jaren er geen enkele regen geweest was of geen rode vlaggen. En de laatste 2 jaar is er zelfs geen safety car geweest. En vorig jaar viel er niet 1 coureur uit. Dus kun je ook nog aan hoe het zit. We komen richting die laatste 12, 13 minuutjes. Dat betekent dat er op dit moment maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 man op de baan zijn. De rest staat allemaal binnen. Zullen de auto's klaarmaken om zo dadelijk toch wat te gaan proberen met wellicht een softband. Maar misschien kiezen ze ook gewoon voor een medium. En dan denken, nou, dan rekenen we die soft later wel door. Als we het later vandaag gaan hebben over de sprint qualifying.
1: De sprint qualifying is om 2:30 vanmiddag. En dat zal bij Kunstlicht gaan gebeuren op Marina Bay Street Circuit. Morgenochtend meteen genieten. Zodra je ook maar wakker bent de boodschappen hebt gedaan, om 11 uur kun je gaan kijken naar de sprintrace. Natuurlijk allemaal hier te volgen bij GPR Sportradio.

0: Been Years and Tragedy. Nou, voor ons nog niks gebeurd hoor.
1: Dat, Sportradio. Formule 1 update.
0: Geen tragedies, wel Olaf Mol.
2: Ja, en het is inderdaad gebeurd wat ik verwachtte. Men is op dit moment in grote getalen naar buiten aan het gaan op de softband. Dan wel op de mediumband. Russell heeft op die softband zojuist een 32-8 laten noteren. Er komen regelmatig gele vlaggen naar boven. Maar er zijn dan mensen die zich net even verremmen. Misschien dat ze de grip niet voelden. Een van die mannen zal zijn Charles Leclerc. Leclerc bij het uitkomen van bocht 3. Of zit hij gewoon bij iemand in de, dat hij vindt die in de weg gezet wordt? Een van de Mercedes. Ja, dat klopt.
3: This guy is...
2: Ja, this guy is... Dat is dan Antonelli geweest. Die bij het uitkomen niet helemaal lekker deed. Verstappen ook zojuist naar buiten gegaan. Checken waar Max op staat. Even snel kijken, maar hij staat zo ver onderaan. Dus moet je hem even zoeken. Max is ook een mediumband naar buiten gegaan. Ze wachten nog allemaal even. Ze weten dat de softband uiteindelijk wel gaat brengen in die sprint qualifying. Want er is de topteams, de vier topteams, kunnen ook die sprint qualifying natuurlijk gebruiken. Sprint qualifying 1 om even te kijken wat die softband doet. De boel aanpassen, dan naar 2. En daar vanaf pas weer proberen te doen wat je doet. George Russell heeft natuurlijk alle vrijheid om een pole position te trainen voor de sprint. Want ja, daar geldt zijn gridstraf niet. Was natuurlijk ook de laatste keer dat hij op pole position stond. Een sprint wist te winnen. Maar meestal wint degene die de sprint wint de Grand Prix niet. Nou, mocht Russell dit dan wel doen, pakt hij in ieder geval nog wat 8 punten. En dan zal hij ook wel weten van ja, in die wedstrijd wordt puntenscoren een heel lastig verhaal. Het veld is een beetje, nou, de meesten staan eigenlijk wel op de mediumband. Er zijn dus maar een paar die al heel graag willen voelen wat die softband doet. Het griplevel zou nog te vroeg kunnen zijn voor een ultiem goed rondje. Maar ja, er zijn natuurlijk wel allemaal mensen die zich aan het verbeteren zijn. En een van die mannen die dat zou kunnen gaan doen is Charles Leclerc. Ja, Russell die stond daar zojuist wel. Maar goed, volgens mij hebben ze die tijd van Russell afgepakt. Kan ook nog zo zijn. 32-8, want ik zie hem niet achter zijn naam staan op de lijst van de FIA. Want soms moet je die gewoon even zeg maar hernieuwen. En dan komt er alweer iets zinvols uit. Of er komt niks meer uit, dat kan ook. Nou, daar zijn we. Ja, hij staat wel gewoon bovenaan, dus het is niet afgepakt. Wat doet Charles Leclerc? Leclerc doet op dit moment een derde tijd neerzetten. Achter ons Capias in Verstappen gaat naar de vierde tijd. En dat doet hij op 1/18 van de seconde. Maar is daarmee wel de snelste op dit moment op de mediaband. Ze hebben nog iets meer dan 7 minuten te gaan.
4: Now

0: Alex Warren en Fever Dream. 's Ochtends wakker worden, badend in het zweet. Goedemorgen, je luistert naar GPR Sportradio. Het is 11:30.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Olaf Mol.
2: Ja, de mannen zitten in het staartje van hun enige vrije training van dit weekend. Hier op GPR Sportradio. Later vandaag natuurlijk de sprint qualifying. Die doe ik samen met Koen Bakker overigens. En die is gewoon helemaal integraal live. En Kimi Antonelli schiet zojuist rechtdoor bij de voorlaatste bocht. Dat is bocht 16. Moet hij eens achteruit. Moet hij opletten of er een gat is. Dat hij ook veilig daar weer weg kan. Dat zorgt natuurlijk voor een gele vlag. En daardoor kunnen anderen weer niet doorblazen waar ze mee bezig waren. Daar is die gele vlag. Verstappen, inmiddels op de mediumband, naar de zesde tijd gegaan. Doet hij goed. Want hij zit op een seconde van de kop, maar op een compound harder. En hij is daar 2/10 sneller op dan dat Antonelli tot op heden geweest is. Dus dat is wel weer gunstig. Hadjar zit dan weer 4/10 achter Verstappen. En Antonelli, waarbij inmiddels de rook van zijn voorremmen afkomt, want er is geen koeling. Ja, dan weet je dat het niet heel prettig is. Hij kan het beste nog een rondje rijden. Misschien gaat hij voor zijn gevoel meteen naar binnen. En dan moet die mannen wel snel met koeling komen. Hij doet het eerste wat ik zei, precies. Afkoelen van je remmen kun je beter doen door door te rijden dan door meteen naar binnen te gaan. Hier het moment dat hij aankomt rijden en zich uiteindelijk gaat verremmen. Ja. Dat is niet het geluid wat je wil horen. Een stationair draaiende Formule 1 motor als je bij een bocht aankomt. En dat betekent tevens dat we de klok op nul hebben as we speak now. En dat daarmee iedereen die nog bezig is een lontje die af kan maken. Dat het daarna nog tijd wordt voor de proefstarts. En er vooral veel data binnengehaald, dus waar ze de rest van het weekend mee moeten. Leclerc gaat nog even naar de tweede tijd op dit moment. Op 2/10 van die tijd van George Russell. Russell die natuurlijk heel graag wil laten zien dat hij wel degelijk punten kan halen dit weekend hier. In de hoofdrace zal het een lastig verhaal worden. Maar de sprintrace, daar is hij gevrijwaard van de boete die hij heeft. Dus sluit hij deze eerste vrije en enige vrije training af als snelste. Lando Norris was nog wel even onderweg met een redelijke tijd. Maar de eerste sector van Norris was niet helemaal goed. Piastri inmiddels afgevlagd. Verstappen ook niet meer bezig aan echt iets heel spannends. Want die jongens natuurlijk soms als er iemand naast de baan staat moeten ze even van de gas af en dan is het ook gedaan. En dan kijken we alleen nog even naar Lewis Hamilton. Zullen we hier een herhaling zien van witte vlag, Russell die bijna stil staat. Oh, dat was het moment. Russell gaat aan de kant. Antonelli schuift daar de rechtdoor.
3: Oh my god, man.
2: Hij is zo leuk op de radio, hè? Oh my god, man. Zo een beetje rasterachtig. Hey man, what am I doing? Lewis Hamilton, zei ik, die moeten we nog even in de gaten houden. Maar die heeft een serieus moment van overstuur. En dus is alles klaar. En gaat er niemand meer aan enige vorm van tijden komen. Dus zitten we met Russell 1, Leclerc 2, Norris 3, Hamilton 4. We pakken de top 10. Vijfde Piastri, zesde Verstappen. Eerste wel op de mediumband. Zevende Antonelli, achtste Hadjar. Negende Gasly en tiende Liam Lawson.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: 99. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller, allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Wie

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Alle Sigma Verf bestel je bij
13: verfwinkel.nl. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
17: What a word! And give you a word!
16: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu vooral files in Limburg en regio Rotterdam en Den Haag. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. De hoofdrijbaan is dicht door een ongeluk. En op de parallelbaan is de vertraging een kwartier. Je kan beter omrijden via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat door een kapotte vrachtwagen 6 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein. De vertraging is een kwartier. Ook daar geldt omrijden via de A13. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en het andere knooppunt Ridderkerk, 2 kilometer file. De weg is dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Europoort, volg Ring Oost en Noord. Via de A16, A20 en de A4. Dus omrijden via de Benelux-tunnel. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur eer dat de weg weer vrij is. En 276 Maasbracht-Brunssum door de werkzaamheden bij Sint-Joost op de A2. Bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer.
19: GPR Sportradio.
21: De Sound of Sport.
19: Rick van Veldhuizen.
22: Vanmiddag om 14:30 dus de sprintkwalificatie. Ook dan weer met onze eigen Olaf Mol. Straks, binnen nu en 5 minuten, hebben wij een nieuwe minimix. En onze Ben Liebrand op de radio.
23: GPR.

0: mooie van de radio is dat je elkaar moet horen. Dus zien is niet echt heel erg belangrijk. Oh, de script hoorde je. Bij GBR Sportradio, if you could see me now. Het is bijna 11:45. En op vrijdag doen we altijd net even iets anders. Oké, we zijn natuurlijk heel erg van de sport. Maar we hebben wel af en toe muzikaal gezien bijzondere dingetjes. Zoals het contact dat wij maken met Ben Liebrand vanwege de Binemix die Ben zo meteen weer laat horen. Ben, hoe is het bij jou daar? Aan de andere kant van de oceaan?
1: Donker.
0: Ja, hè? Dus, ja, altijd speciaal wakker blijven voor deze gezellige bijeenkomst.
1: Even de babbel doen.
0: Even de gathering. Ja, ja. Hey, leuk dat je erbij bent weer, man. We kijken daar iedere week, tenminste ik wel, heel erg naar uit. Naar wat er nu weer zodanig is herbewerkt dat mensen die het origineel hebben gemaakt bij zichzelf denken, er is weer iets gebeurd, maar wat in godsnaam, wat heb je gedaan?
1: We waren bezig met een compilatie-cd van de BB&Q Band.
0: Oh, lekker.
1: Hele mooie tracks, hele mooie tracks. En toen kwam eigenlijk zo tussen neus en lippen door voorbij. Ja, On The Shelf. Dat is eigenlijk de enige track waar nooit wat mee gebeurd is. En toen dacht ik bij mezelf van, ik heb er wel een ideetje over. En zoals het dan in zijn werk gaat, ik werk dat uit en ik maak dat klaar en ik stuur dat op. En het enige wat ik dan daarbij zet is, En dan weet degene die dat binnenkrijgt van, shit, Liebrand is van de gang geweest. Wat heeft hij nou weer uitgespookt? En dat is dus een nieuwe versie geworden van BB&Q Band van de track On The Shelf. Ja, die is toch wel heel erg lekker geworden. Zo lekker dat zeg maar ook de cd waar die op zou moeten komen is uitgesteld. Zodat die erop zou kunnen komen. Dus
0: dit wordt de primeur.
1: Ja, dus ik zou zeggen, slinger hem de ether in.
0: Ik zou zeggen, doe die announcement.
1: Komt-ie. In de Minimix, bij Ben Liebrand. BB&Q Band, On The Shelf.

0: aanstekelijk, Ben. Aanstekelijk. Lekker, man.
1: Ja, heerlijke zout. Heerlijke zout.
2: Nou, en volgende week maken we weer wat moois.
0: Ja, zo gaat het altijd. Ben Liebrand in The Mix. Morgenavond weer gewoon tussen 11 en 12?
2: Yes. Morgenavond tussen 11 en 12 gaan we in The Mix. Lekkere tracks aan elkaar gemixt. Dus tune daar ook in bij GPR Sportradio.
0: Goed zo. Hey, tot volgende week, Ben.
1: Tot dan.

oma zei vroeger altijd, Louis Capaldi, die man heeft een stem om koks mee te kloppen. Ja, dat is heel lang geleden. Ik ga je dat verder niet uitleggen. Maar geloof me, dat is een hele oude uitbeelding van hoe de stem van de man klonk. We gaan kijken nog heel even naar een laatste sportbericht. Vanmiddag in Basel, in Zwitserland, hebben wij de Swiss Darts Trophy. En dat is niet zomaar een los weekendje darten. Het is het voorlaatste European Tour toernooi van het seizoen. Dat betekent dat iedere gewonnen wedstrijd ook belangrijk is voor de plaatsing voor het Europese Championship. Dus de European Championship. Er staan 48 spelers aan de start. Er ligt een prijzengeld van £230.000 klaar. En de titelverdediger Stefan Bendingen is opnieuw bij. En vooral voor Nederland wordt het een druk weekend. Vanmiddag speelt Niels Zonneveld tegen Bradley Brooks. Vanavond krijgen we onder meer Jeffrey de Graaf tegen Sietse Lap. Dus sowieso een Nederlander die doorgaat. Raymond van Barneveld tegen Mike Kuivenhoven. Opnieuw een Nederlands duel. Dirk van Duivenbode tegen Bruno Stukeli. En dan hebben we Kevin Doets tegen Nick Kenny. Morgen komen daar nog een paar grote Nederlandse namen bij. Onder andere Michael van Gerwen, Gian van Veen. Luke Littler ontbreekt overigens. Hij slaat de rest van het European Tour dit seizoen verder over. Dus dat wordt weer zo'n weekend waarin je op zondag zomaar eens in de halve eindfase

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan staken. Tot de kerst rijden ze elke week één dag niet. Vakbonden FNV en CNV voeren actie omdat overleg over een nieuwe cao is mislukt. De eerste stakingsdag is woensdag, de rest kondigen de bonden niet aan. Ze willen voorkomen dat werkgevers zich erop kunnen voorbereiden. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar voormalig rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Pillé. Volgens het Nobelprijscomité verdient de Zuid-Afrikaanse de prijs voor haar inzet voor internationaal recht. Daarmee vormt ze volgens het comité een bron van hoop en inspiratie in een wereld waarin dat recht zwaar onder druk staat. De Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera's verbieden en zet dat in de huisregels. Volgens de sector tasten de brillen de privacy en veiligheid aan van bezoekers, medewerkers en artiesten. In een verklaring van meer dan 30 instellingen vragen ze de overheid om duidelijke regels. Max Verstappen heeft in de enige training voor de Grote Prijs van Singapore de zesde tijd neergezet. George Russell was in zijn Mercedes het snelst, gevolgd door Charles Leclerc en Lando Norris. Om 14:30 vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk 2 kilometer file. Rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunssum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7.000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris.
10: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Thuisbatterij,
20: einde salderingsregeling,
21: teruggeleverde kosten,
22: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
27: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
28: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
29: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
30: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: GPR Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
33: Middag, het is 12 uur geweest. Vanavond wordt de Vriendenloterij Eredivisie weer hervat. Wat staat er op het programma, hoor je zometeen. En de vriend van Jutta Leerdam, Jake Paul, die heeft goed nieuws gekregen. Hoor je zometeen meer over.

Audrey in Home. Het is vrijdagmiddag. De ongezonde vrijdagmiddaglunch mag bij deze beginnen. De frikandellen, de bitterballen, kroketten, ze mogen allemaal in het vet. Gert-Jan hier, standing in voor Alexander Stevens. Met natuurlijk het laatste nieuws over, jou, over jouw favoriete sporten natuurlijk. Onder andere de Vriendenloterij Eredivisie gaat weer van start. Of wordt weer hervat, moet ik zeggen, na een korte interlandperiode. De speelronde wordt afgetrapt met de wedstrijd tussen PSV en SC Heerenveen. Bij de Vriezen kijkt middenvelder Levi Smans in het bijzonder uit naar het duel. Want na een revalidatieperiode van ruim een jaar vanwege kruisbandletsel is hij weer volledig inzetbaar. En geniet hij dus extra van zijn rentree op het hoogste niveau. Hè? De wedstrijd is vanavond in Eindhoven. Ja, en dan goed nieuws voor bokser Jake Paul, de vriend van Jutta Leerdam. Die mag zijn carrière in de ring weer gaan oppakken. De Amerikaan heeft medisch groen licht gekregen nadat hij hersteld is van een zware kaakblessure. Zou je vast wel hebben meegekregen. Hij liep de breuk vorig jaar december op tijdens een knock-out nederlaag tegen Anthony Joshua. En kwam sindsdien niet meer in actie. Nou, na meerdere keren onder het mes te zijn gegaan is de 29-jarige vechter nu fit verklaard. En heeft hij inmiddels ook een lijst gepubliceerd met gewenste tegenstanders. Ja, ik hoop dat ik er niet op sta. Ja, voor hem dan, hè? Ja, anders kan hij gelijk weer naar het ziekenhuis, joh. Geitje natuurlijk. Hey, goedemiddag. Dit is GPR Sportradio met de Pet Shop Boys en Go West.

NPR Sportradio, Pet Shop Boys en Go West. Hey, vanochtend een Nederlands succesje. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Want wielrenster Lorena Wiebes die heeft de eerste etappe van de Ronde van Chongming op haar naam geschreven in China. Ja, de Nederlandse renster van SD Works Pro Time was vanochtend de sterkste in de massasprint. Ze lieten de Franse Clara Coponi en de Ierse Lara Gillespie achter zich. Ja, met deze overwinning zet Wiebes haar indrukwekkende zegenreeks in de rittenkoersen voort. Volgende week zal de Nederlandse ook deelnemen aan het wereldkampioenschap baanwielrennen, dat eveneens in China wordt gehouden. Dus het scheelt dat ze niet weer de hele wereld hoeft over te vliegen. Dat zal wellicht in haar voordeel werken. Taylor Swift komt er zometeen aan. I knew it, I knew you. Here's Mike and the Mechanics. The Living Years. Hoor je nu bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio met Taylor Swift. Het is vrijdagmiddag, het is bijna 12:30. Het is een grijze dag vandaag, valt regelmatig een buitje. 12 tot 18 graden vanavond. Stevige buien met kansen op een klap onweer ook. Ja, en als zonnestraaltjes op deze donkere grijze dag hebben de mannen van Formule 1 aan tafel wel weer een nieuwe episode opgenomen. Hij staat inmiddels online in je favoriete podcast-app. Wat er allemaal in is besproken, hoor je zometeen hier. Eerst Hot Chocolates en Girl Crazy, nu bij GIF.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Soms zul je zeggen:
12: jij bent mijn rots in de branding.
11: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Social Deal, Wellness Deal, take 1 en...
14: Waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
16: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
20: Thuisin, mooi wonen.
21: Is dit het?
22: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
4: Let's go for more, for extra, Max.
3: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
27: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Komen vooral files voor in Limburg en in de regio Rotterdam en Den Haag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Kelpen, Oler en Gratum. Bijna een half uur vertraging door werkzaamheden is de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren richting Maastricht tot maandag dicht. Daarom staat het helemaal vast op de N276 Maasbracht richting Brunsum bij industriegebied Wolfskal, 5 kilometer. Verder nog een file op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.
28: GPR Sportradio.
30: The Sound of Sport.
28: Gert-Jan van Acooi.
31: Afgelopen weekend waren er softwareproblemen veroorzaakt door de FIA bij de Formule 1-auto's. In de podcast Formule 1 aan tafel werd gevraagd of we dat dit weekend ook weer kunnen verwachten. Hoor je zo.

0: Say Goodbye. Hij staat weer online. Nieuwe aflevering Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1-podcast van Nederland, waarin ze vooruitblikken op het komende Formule 1-weekend. De grote prijs van Singapore. Vorig weekend in Maleisië was er wat chaos met software. Dit weekend weer? Nou, daar hadden ze het over in de podcast.
1: Komend weekend in Singapore bestaat er weer een kans op regen. Afgelopen weekend in Maleisië zorgde dat voor grote problemen. De FIA is heel druk bezig met updates. Updates voor de software. Het lijkt Windows 11 wel in plaats van race op het hoogste niveau met motoren. En de vraag is, kan de FIA de problemen van afgelopen weekend voorkomen als er weer regen valt?
2: Ja.
1: Ja. Ja?
2: Want ze hebben nu al aangegeven dat ze dus ze beginnen met de normale software die erin zat in Maleisië. Ze hebben die ander stand-by voor als het een regenwedstrijd zou worden.
1: Ja.
2: En ze gaan ervan uit dat ze pas in Austin een software hebben die gewoon allebei de situaties aan kan.
0: Nou, hopelijk dus dit weekend geen softwareproblemen bij de Formule 1-auto's. Alles over de grote prijs van Singapore hoor je natuurlijk hier bij GPR Sportradio met live commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. The Weeknd komt eraan, zometeen Take My Breath. Eerst Tracy Chapman, Fast Car, GPR Sportradio.

TPR Sportradio met Weekend en Take My Breath. Ja, in het voetbal heeft Neymar een succesvol rentree gemaakt bij zijn club Santos. De Braziliaanse sterspeler die de afgelopen wedstrijden miste door een blessure, was afgelopen nacht direct van grote waarde. Dat is lekker. Ja, als je dan weer terugkomt, dat je gelijk hoppa de gelijk weer staat. Tegen de koploper in de competitie wist hij een punt te redden voor zijn ploeg. Neymar die benutte twee strafschoppen waarmee hij de eindstand bepaalde en zijn team behoede voor een nederlaag. Zijn fitte terugkeer is toch wel behoorlijk goed nieuws voor zijn club Santos. Alles over jouw favoriete sporten hoor je hier bij GPR Sportradio. Met nu Duran Duran, An Ordinary World.

GPR Sportradio met Duran Duran. An Ordinary World op vrijdagmiddag. Ja, het voelt toch een beetje raar soms, hè, dat wij als Nederland een Spaanse bondscoach hebben, hè, voor het Nederlands elftal. In België hebben ze een Nederlander. Mark van Bommel die staat daar aan het roer. Ja, hoe doet hij het? Wat vindt de Belgische bond van zijn prestaties tot zover? Het antwoord krijg je zo meteen. Eerst Melissa Etheridge. It is Like the Way I Do, GPR Sportradio.

0: GTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. De gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, krijgt geld van de overheid vanwege de geweldsexplosie van vorige maand. Gisteren zei de gemeente al honderdduizenden euro's aan extra kosten te hebben door sluiting van panden en extra cameratoezicht na de dood van een beveiliger. Twee agenten raakten gewond. De politie heeft in Den Haag iemand aangehouden na een brand in een portiekflat. Dat meldt Omroep West. Er werden 24 woningen ontruimd en bewoners werden met ladders van hun balkons gered. Het vuur begon in een kelderbox en er was veel rook. De verdachte zou al eens op zijn balkon hebben staan schreeuwen. In Brussel zijn op meerdere plekken zware rellen uitgebroken tijdens een protestdag van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er zijn grote groepen jongeren naar de stad gekomen en die bekogelen de politie met flessen en vuilnisbakken. Ook wordt van alles in brand gestoken. De politie zet traangas en een waterkanon in. De popcar Bonkel uit de schooltv-serie Ik, Mick Loreland uit de jaren 90 is vanaf morgen weer even voor iedereen te zien. Veel kinderen vonden hem destijds eng. Beeld en geluid heeft Carbonkel helemaal gerestaureerd omdat er larven in de vulling zaten. Hij krijgt een maand lang een eigen experience in het Media Museum. Het is bewolkt en af en toe regent het. In het zuidoosten is het vanmiddag even droog. Het wordt 12 tot 18 graden. In het weekend zon en buien bij gemiddeld 16 graden. GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelpen, Oder en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaat verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
15: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
16: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen.
8: Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen... en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
13: Slecht plan.
12: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
13: Goed plan, zonneplan.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: GPR Sportradio. Gert-Jan van Acquoy.
17: Hey, goedemiddag. Het is vrijdagmiddag. Het is 1 uur geweest. Trainer José Mourinho vindt het allemaal een beetje zielig voor Kylian Mbappé. En die komt voor hem op. Nou, daar zometeen meer over. Bruce Springsteen komt eraan. Eerst Billy Ocean. Are you ready?

Hij neemt het daarmee openlijk op voor de Franse sterspeler. Een hekelt de manier waarop er over de situatie wordt geschreven in de media, die volgens hem niet op waarheid berust. Ja, dat moest toch even van zijn hart, blijkbaar. Het is vrijdagmiddag, alles over jouw favoriete sporten hier bij GPR Sportradio. Yeah.

BPR Sportradio, Bruce Springsteen, Human Touch. Dit weekend Formule 1, grote prijs van Singapore. Live te volgen hier op de radio. En met zometeen om 2:30 al de sprintkwalificatie. Live te volgen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Afgelopen weekend waren we in Maleisië voor de grote prijs van Bahrein. En een van de coureurs die vond het wel tof om te gaan fietsen van Maleisië naar Singapore. Hè? Meer dan 300 kilometer. Ik vond het zelf wel een toffe actie. De mannen van Formule 1 aan tafel, die dachten daar anders over. Ja, hun ongezouten mening laat ik zometeen even aan je horen. Dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Meatloaf. And I'd do anything for love, but I won't do that. En komend weekend de grote prijs van Singapore, Formule 1. Afgelopen weekend was dat in Maleisië. En een van de coureurs, Valtteri Bottas, die is op de fiets van Maleisië naar Singapore gegaan. En meer dan 300 kilometer. Ik vond het persoonlijk wel een leuke actie. Maar de mannen van Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland, ja, die zagen dat toch anders.
1: Heel erg leuk voor de publiciteit. Alles hier lult erover. En voor de rest.
2: En alle verhalen. Ja, ik ben over een slang gesprongen. Dit niet te checken, niet te doen. Er zijn wat videobeelden van. En dan komt hij, ja, slim. Hij komt ook nog het paddock oprijden met zijn fiets. Ik vind het een superleuke actie voor.
1: Het is een hele goede social media PR.
2: 420 kilometer.
3: Ja, laten we het daar lekker bij houden.
2: Er zijn jaren dat Rob van Zomeren geen 420 kilometer heeft.
3: Maar hij is dus verstandig genoeg om dat niet te doen.
1: Ja, en weet je wat? Ik bedoel, dat doen ze in de Tour de France. Doen ze dat in 2 dagen. Hij doet er 1 week over. Ja.
4: Belachelijk.
1: Absurd.
2: Ik vind prima dat hij het doet.
1: Het is gewoon een stunt.
2: Laat het lekker daar waar het is. En maak het niet zo. We hebben het er nu alweer veel te lang over.
4: Laat zich concentreren op zijn rijden.
2: Je vindt het eigenlijk eens op Maarten van der Weijden die voor de 25e keer
3: zeker niet. Dat vind ik nog wel iets anders. Want die doet dat met een hele duidelijke reden.
2: Ja,
3: vind ik ook.
2: En dat vind ik ook wel vaak.
3: Ik vind dit meer op aandacht berust dan wat Maarten van der Weijden.
4: Ik vind alleen maar Bottas helemaal met zijn kalenders en al die anderen. En wat een, die gozer moet gewoon weg uit de Formule 1.
1: Joh. Nee, dat hebben we allemaal opzaten. Ook wel leuke dingen. Dus.
2: Ja, ik vind dit wel heel hard gestraft. Die man die doet zijn best. Die gaat fietsen, die moet gelijk in mijn oprotten.
4: Hij doet zijn best niet.
1: Hij
4: is geen Formule 1 coureur, vind ik.
1: Ik heb wel gehoord dat hij op de fiets sneller van zijn plek was dan in zijn auto.
2: Ja, dat is ook weer waar.
3: En geen probleem met de remmen.
2: Maar goed, dus als Valtteri Bottas binnenkort in Nijmegen is, hoeft hij niet aan te kloppen bij Frans Verschuren.
4: Zeer zeker niet, nee.
0: De hele aflevering van Formule 1 aan tafel check je op gprsportradio.nl of natuurlijk in je favoriete podcast-app. En meer over de GP van Singapore.

0: keukenkopers, opgelet. Nog maar 3 dagen.
1: Big deals bij Keukenconcurrent.
0: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oder en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging vanaf dit Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 in Gorinchem-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2.
8: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
8: Gert-Jan van Acooi.
11: Een mooie voetbalavond vanavond. Onder andere PSV tegen SC Heerenveen. Maar in de keukenkampioendivisie wordt er ook behoorlijk wat potten afgespeeld. Welke hoor je zo meteen?

0: GPR Sportradio op het Scouting for Girls. Vanavond wordt de Vriendenloterij Eredivisie weer hervat met PSV tegen Heerenveen. Maar daarnaast ook behoorlijk wat wedstrijden die gespeeld worden in de Keukenkampioendivisie. Om 8:00 worden alle potten gespeeld. Almere City FC tegen FC Eindhoven. Jong Ajax tegen VVV Venlo. De Graafschap tegen Jong FC Utrecht. Dordrecht tegen Emmen. Volendam tegen Vitesse. Heracles tegen Waalwijk. Jong AZ Alkmaar tegen FC Den Bosch. NAC Breda tegen MVV Maastricht. Top Os tegen Helmond Sport. En Roda JC tegen Jong PSV. Allemaal om 8:00 dus. En daarover hoor je veel meer vanavond hier bij GPR Sportradio. Nu in excess.
1: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

BNR Sportradio, Dua Lipa, and we're good. In het voetbal is de geruchtenstroom voor de winterse transferperiode weer op gang gekomen. Volgens de laatste berichten houdt Chelsea een grote Nederlandse voetbalster in de gaten. Ja, welke is dat? Hoor je zo meteen naar Queen?

0: for everyone.
1: GPR Sport Radio Queen, and heaven for everyone. In het voetbal is de geruchtenstroom voor de winterse transferperiode weer op gang gekomen. Volgens de laatste berichten houdt Chelsea de situatie rondom de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong nauwlettend in de gaten. En die zouden wel geïnteresseerd zijn, dat is leuk, dat gaan we even in de gaten houden. Hey, zometeen meer over jouw favoriete sporten bij Nout van Sommeren. Die gaat je ook even voorbereiden op het Formule 1 weekend in Singapore. Want om 2:30 al de sprintkwalificatie. En dat kan je hier live volgen bij GPR Sportradio met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Martijn Richters. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten vannacht 20 asielzoekers buiten slapen terwijl het regende. Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis noemen het onmenselijk en zeggen dat hieruit weer blijkt hoe nijpend het tekort aan opvangplekken is. Ze roepen gemeenten die nu nog niks doen op om in actie te komen. De Nederlandse vrouw die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van de Belgische kleuter Dien ontkent dat het jongetje is ontvoerd, zoals in de verdenking staat. Dat zei ze tijdens de rechtszaak in Gent. Haar ex-vriend heeft bekend dat hij het kind in 2022 in zijn auto heeft doodgeslagen. Het lichaam van Dien werd gevonden in Zeeland. Rellen in Brussel rond een demonstratie van de vakbonden. Die zijn boos over bezuinigingsplannen, maar intussen lijken jongeren die uit zijn op geweld de betoging te kapen, zegt de VRT. Ze gooiden bij het Centraal Station met van alles naar de politie. Die gebruikt een waterkanon en nu lopen de jongeren naar een ander station. En tijdens het WK voetbal kreeg meer dan de helft van de spelers, coaches en officials te maken met online haat. Dat zegt de Wereldvoetbalbond FIFA. Racisme kwam het meest voor. Eén speler kreeg ruim 10.000 beledigende berichten. Wie is niet bekend? Volgens de bond kan zulke haat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Het is grijs met af en toe regen. Vanmiddag is het 13 graden in het oosten tot 18 aan de kust. Morgen zijn er buien en schijnt af en toe de zon. En dan is het 14 of 15 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blaricum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbosch 5 kilometer file.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: De grootste energieslurpers in huis?
12: Wat kost al die kleding nou echt?
13: Wat heb je nog aan zonnestroom?
14: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is
1: is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
25: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
26: What a walk! And give you a walk!
25: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
27: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
28: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
27: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
29: Ah, hier kan het.
27: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
30: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
31: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
32: Slecht plan.
31: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
32: Goed plan, zonneplan.
33: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
34: Download de app en start met vinden.
35: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken!
36: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.

0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
6: Goedemiddag, het is 2 uur geweest, het is vrijdagmiddag. Volgas richting de vrijdagmiddagborrel met zo dadelijk om 2:30 de sprintkwalificatie in de Formule 1. Maar tot die tijd ook nog MotoGP en voetbal voor je onderweg.

GPS Sportradio op deze toch wel herfstachtige vrijdagmiddag. Het is namelijk bewolkt, er valt regelmatig regen. Temperatuur niet hoger dan 18 graden. En een stevige zuidwestenwind. En vanavond ook nog flinke buien, plaatselijk met onweer en windstoten. De herfst, daar is hij dan, kan je wel zeggen. Het raceweekend in Singapore is vanochtend van start gegaan. Op het mooie verlichte stratencircuit. George Russell heeft de snelste tijd genoteerd tijdens de enige vrije training voor de GP van Singapore. De Mercedes-rijder was de rapste in de sessie. Max Verstappen die klokte de zesde tijd, maar deed dit in tegenstelling tot de top van het middenveld, niet op de zachte banden. Op de medium compound maakte de Nederlander wel indruk door een halve seconde sneller te zijn dan de rest. En ja, dat biedt dan toch weer perspectief voor de rest van het sprintweekend. Dat zo dadelijk wordt voortgezet met de sprint quali. Zo dadelijk om 2:30 hoor je die hier live met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker hier bij GPR Sportradio vanaf 2:55. En dan zullen we overschakelen naar de commentaarpositie waar de mannen dus klaar zitten voor je om live verslag te doen van die sprintkwalificatie. Ja, en in het voetbal weet Jong Oranje welke horde het nog moet nemen op weg naar het EK van 2027. Uit de loting in Zwitserland is Jong Denemarken als tegenstander gekomen in de beslissende play-offs. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt de volgende maand eerst een uitwedstrijd, waarna een paar dagen later de return in Nederland volgt. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de eindronde. En nog meer voetbalnieuws. Fortuna Sittard die heeft Daley Sinkgraven opnieuw aan de selectie toegevoegd. De voormalige speler van onder meer Ajax en SC Heerenveen heeft een contract getekend tot het einde van het huidige seizoen. Sinkgraven was transfervrij nadat hij hersteld was van een zware knieblessure die hij eerder opliep. Na een succesvolle revalidatieperiode hebben de Limburgers besloten de samenwerking met de

NTPR Sport Radio met Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Het is 9 oktober, het is vrijdagmiddag. Het GP-weekend in Singapore is in volle gang. Zo dadelijk de sprintkwalificatie. Dan wordt de startopstelling voor de sprintrace die morgen wordt verreden bekend. En ja, die hoor je live met het commentaar van Olaf Mol en Koen Bakker. Zo dadelijk schakelen we over naar het live commentaar van de mannen. Judo-nieuws voor je. Judoka Marit Kams is er niet in geslaagd in de tweede honderd te bereiken op de wereldkampioenschappen judo. De Nederlandse kwam uit in de gewichtscategorie tot 78 kilo en werd in haar eerste partij uitgeschakeld helaas. Haar tegenstander, de Japanse Kurena Ikeda, bleek te sterk. Ikeda is de huidige nummer 4 van de wereldranglijst in deze klasse. En ja, voor Kams betekent de nederlaag een vroege aftocht op het mondiale toernooi en een einde aan haar medailledroom voor dit WK in ieder geval. Zo dadelijk dus Olaf Mol en Koen Bakker hier met het live verslag van de sprintkwalificatie voor de grote prijs van Singapore. Je hoort hem hier bij GPR Sport Radio.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
20: Kippie.
21: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
3: Aldi.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
20: Fans van voordeel.
3: Aldi.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
26: Simyo.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
28: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Het is 27 minuten over de klok van 2. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En wij zijn hier voor jou voor de sprint qualifying van de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Hij moet er wel 2 keer in, hè. 2026 op het Marina Bay Street Circuit. De tekening een rode lijn, ofwel met blauwe en gele strepen. Want het is sector 1, sector 2, sector 3. We hebben natuurlijk veel active aeros, waarbij voor- en achtervleugels openklappen. Geen verplichte pitstops in de sprint zelf. Maar die is pas weer morgen. Overtake detection zit er ook nog in. En een berg bochten. Ja, het zijn er toch gewoon bij elkaar 19 stuks. En dan zie je op de kaart dat het allemaal is. Dat het rood en geel en groen is. Maar nu is het gewoon het zilveren lint door de stad Singapore heen. En belangrijk altijd ter plekke. Daar hebben we onder andere Koen voor. Ja. Zeker. Temperatuurtjes. Het is warm.
1: Zeker. Het is heel warm inderdaad. Het is net iets boven 30 graden Celsius buiten temperatuur. Baantemperatuur van 43,4. Het is de laatste sprint ook van dit seizoen.
0: Ja.
1: Dus voor alle mensen die de sprint een warm hart toedragen, geniet er nog maar van. Dit is de laatste van het jaar. Volgend jaar zijn er meer, hè? Gaan we naar 10 sprints
0: over het hele seizoen. Als ze maar een beetje clusteren, zeg ik dan. Want ik vind de sprint aan zich wel oké. Maar ene week wel, andere week niet. Ene week 3 vrije trainingen, andere week weer 1. En op sommige punten vind ik het leuk. 12 minuten SQ1, 10 minuten SQ2, 8 minuten SQ3. En belangrijker, en daardoor vanochtend veel mensen gezien die helemaal geen softband eronder knalden. Die waren lekker bezig met de medium. Want je zult 2 keer SQ1 en SQ2 op de
1: medium compound band moeten rijden.
0: Precies.
1: En de laatste, de SQ3, dat wordt dan de zachte band, de soft compound band. Dat is natuurlijk heel anders ten opzichte van de kwalificatie waar je gewoon vrije keuze hebt. De sprintkwalificatie is dat dus helemaal verplicht.
0: Oké. Stratencircuits en Pierre Gasly heb ik altijd wel een goed gevoel over. Jij toch ook?
1: Jazeker. Ja,
0: oké. SQ1 in Montreal was ook een sprint. Stratencircuit. Ja, daar was hij. Gasly er dus uit. Zo ligt het circuit erbij. Gewoon aan de onderkant van de snelweg. Want de stad gaat deels nog wel door het benedendeel. Waar dit allemaal ligt in de Marina Bay. Ja, daar is het allemaal wat minder. En de taxichauffeurs klagen daar al altijd over. Want ja, die kunnen ruim ongeveer 3 weken totaal niet rijden waar ze willen rijden. En 3 maanden op bepaalde plekken niet rijden waar ze zouden willen rijden. En daar hebben ze nogal flink de pay over in. Maar goed, aan de andere kant, er komen ook veel meer mensen naar de stad in zo'n raceweekend. En dus is er meer business en dus er meer taxiverkeer nodig. Omdat er ook bepaalde andere dingen, busverkeer is bijvoorbeeld niet nodig. Dus denk dat het allemaal wel een beetje in evenwicht zal zijn.
1: Als we kijken naar de omzet zal het vast meevallen.
0: Ja, maar dat doen ze dan natuurlijk niet, hè. Dat is natuurlijk helemaal des omzet. Daar kijk je niet naar. Aston Martin, 1 keer dit jaar dat ze uit SQ1 gekomen zijn. Ja, dat is zo. Dat was in Montreal.
1: Ja, en ook Colapinto is een vaste klant om uitgeschakeld te worden in SQ1. Dan is het pas 2 keer gebeurd dat hij uit de eerste qualifying kwam in de sprint.
0: En dan heb je ook nog jongens die goed zijn. Audi heeft geen enkele SQ1. Maar we hebben het even over sprint, hè. Sprint qualifying eliminatie gehad dit jaar. Lindblad ook niet. En geen van de coureurs van de Big Four. Want zo mogen we ze tegenwoordig toch wel noemen. Voor de gelijkleggers der lage landen die met ons meekijken in Singapore, waar het inmiddels dus donker is. En dat is het ook in die wedstrijd zondag. Zet het in je hoofd. Gewoon om 2 uur. Je ziet allemaal nachtfoto's en denkt, oh, dat is allemaal in de nacht. Nee, gewoon om 2 uur zondag de wedstrijd. En de klokje staat op 11 minuten en 14, 13, 12, 11, 10, tot 5, 9, 8, 7, 6, 5 als eerste indicatie. En het is te hopen dat de mannen, en het zou natuurlijk gewoon moeten lukken, een beetje hun ruimte weten te vinden in de straten van Singapore.
1: Bijna 6 kilometer lang, hè, dit circuit. Dus dat zal denk ik wel redelijk goed komen.
0: Bijna 6, zeg jij? Ik heb hier 4900 staan.
1: Oh, excuseer. Bijna 5 bedoelde ik ook.
0: Soms zit ik ook fout, hè. Dat is helemaal niet spannend.
1: Goed. Ja. Nog heel even naar de eerste training van vandaag. Of eigenlijk de enige training van überhaupt dit hele weekend.
0: Ja.
1: George Russell was daarin de snelste. 1:32.274 was daar de snelste tijd. Nou, nu is het weer wat koeler. Zal al in principe de rondetijd een stukje naar beneden gaan. En dus denk ik wel dat we daaronder gaan komen.
0: Nou, even meteen terug naar je koeler. Vanochtend was het 32, dat is het, hè? 32,3 graden. Dus dat valt er wel mee. De baan is 7 graden koeler. Dus Het is niet heel veel dat... als je ervan uitgaat dat de band boven 100 graden opereert. Dus.
1: Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja. Maar goed, die 1.32.2 was dus de snelste tijd.
0: Ja, maar hij moet wel.
1: Ja, zeker. Want ja, start achteraan. Daar wilde ik hem dan toe.
0: Voor de Grand Prix. De en dus meteen de mensen denken, oh, maar hier ook. Nee, dit sprint telt er niet bij. Dus juist. Hij kan de sprint pole pakken. Hij kan de sprint overwinning pakken. Maar dan is het goede nieuws, althans slecht nieuws, is dat dit jaar de winnaar van de sprint vaak de Grand Prix niet won. Nou, dan kan hij de sprint winnen. Want de Grand Prix gaat hij, denk ik, als hij Grand Prix wint, dan wordt het een heel gek weekend.
1: Dan hebben we ook een hele mooie Grand Prix, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, wat heet mooi.
1: Dat is ook zo.
0: Want er moeten er wel veel uitvallen. En uitvallen vind ik, als het een technische uitval is, Maleisië was weer een beetje heel raar. Er zitten ook nog allemaal dingen bij, want... Ze serieus, daarom zijn ze lang bezig geweest met die startopstelling. Die auto's die terugvielen, die safety car haalden ze uiteindelijk in. Dus
1: ja.
0: Wat er dus weer gebeurde is dat eigenlijk na twee ronden op de computer... waren het die jongens die achteraan reden die volgens de computer aan de leiding gingen. En dus moesten ze denken, ja, hoe gaan we dit nou in de startopstelling doen? Want normaal gaan ze bij een code rood één rondje... Nou ja, het is van allemaal gedoe, gaan we teruglezen. Het vind je ongetwijfeld wel op diverse websites her en der in de wereld. Zijn er mannen die denken van, ik ga nog maar niet naar buiten? Nee, want je hebt nog maar 8 minuten. Juist. Zijn er mannen die denken, ik ga naar buiten en daarna niet meer naar binnen? Ik denk het gros, behalve misschien de jongens die net als allereerste gingen. Dan zul je wel een pitstop moeten maken om het voor elkaar te boksen.
1: Ja, en je mag de banden toch niet wisselen. Dus in principe verwacht ik niet dat heel veel gaat uitrichten.
0: Nee, klopt.
1: Zijn het hier...
0: Ja, ga door.
1: Aan het geslingeren. Want ja, is natuurlijk de banden nog aan het opwarmen. Dus die rondetijd die linksonder in beeld meeloopt, mocht u meekijken. Dat kunt u nog even laten voor wat het is. Wordt dan dus ook weggehaald. En dat is dus een van de jongens waarvan ik wel verwacht dat hij redelijk op de wip zal zitten voor de cut-off SQ1 of SQ2 halen.
0: Wie?
1: Sainz.
0: Oké. Okay. Ik heb dan eerder Albon. Of denk je dat Albon er helemaal niet uitkomt?
1: Ja, allebei wel. Allebei staan denk ik wel op de lijst. Geel. Hey, geel.
0: Kijken wat er gebeurd is. Hartjaar, Hamilton, nee. Checker Perez. Ja, lekker je voorvleugel eraf rijden met nog 7 minuten te gaan. Handig, joh. Het is echt zo goed. Hij heeft net wel een tijd neergezet van 1.49. Hij reed van nog wat 1.35, dus het is echt een topronde die hij eruit gepoerd heeft. En zorgt natuurlijk voor allerlei andere jongens problemen. Hij staat ook gewoon in bocht 5 bij het opkomen van Raffles Boulevard.
1: Oh, niet 5.
0: 4, zeggen zij. Ja, maar hij staat bij 5 inmiddels.
1: Hamilton tussendoor even naar de snelste tijd gereden. Is dit misschien wel de eerste competitieve tijd van de sprintkwalificatie? 1.33.7.4.8.
0: Hier zou hij moeten staan.
1: Hij is ook weer weg.
0: Ja, hij is hier rechtdoor gereden. Daar zit een uitloopje als je daar rechtdoor gaat. Maar hij heeft wel zijn voorvleugel meegenomen. Gasly gaat naar 2. Alonso zit in een goede ronde. Zou hij die voorvleugel mee gaan hebben. Oh, hier krijgt hij een duw voor. Hij heeft natuurlijk eerder met een achter zijn auto hangende achtervleugel dat gedaan. Hij is gewoon weggereden. Komt hij aan, vlot. Nee, is helemaal geen remprobleem dit. Echt niet. Maar nu neemt hij die vleugel mee en vallen daar delen van. Dan heb je kans dat ze een virtual safety car moeten gaan doen als het op vervelende plekken ligt. Want ja, dit kan ook... lekker banden veroorzaken. Dat laten ze dan weer net niet zien. Dus in mijn optiek sparen ze hem een beetje daarvoor. Voor de wedstrijdleiding. Ja, nu is die gele vlag natuurlijk weer op een ander punt.
1: Ja.
0: En dan hebben er weer anderen weer last van. Dus Hamilton heeft misschien nog wel alles bij elkaar massa gehad. Maar het gaat er nog niet om op dit moment. Dus laat dat ook vooral duidelijk zijn.
1: Sector 7 is bij bocht 8 is dat. Hadjar Colapinto komt een rode vlag.
0: Ja, dat...
1: veel te verwachten natuurlijk.
0: Kon je bedenken. Ja, kon je bedenken. En wordt het dan weer heel druk om in 6 minuten die tijd neer te zetten. Ja, laat ik het zo zeggen. Als ze hem hier geen duw voor geven, dan weet ik het niet. Want volgens mij staat er dat je met een kapotte auto niet zomaar terug mag rijden. En nu moeten die marshals hier naartoe. Dit kun je niet afdoen met een virtual safety car. Dat betekent dat we iets gaan uitlopen. Kijk, daar komt hij aan. Dit is gewoon heel donk. En hij rijdt gewoon te hard. En als hij nou echt slim is, rijdt hij daar rechtdoor.
1: Juist.
0: Stopt hij, valt het eraf, rijdt hij achteruit weer terug en kan hij verder. Maar nu bij het aanremmen, ja, wat denk je zelf? Ja, natuurlijk, die zit met klotsende oksels en acne op plekken waar hij niet wil hebben. Zit hij achter het stuur en denkt van, ja, maar ik wil nog een tijd zetten. Ja, ik zou, als ik een wedstrijdleider was en ik zou het recht daartoe hebben, ik weet het niet. Maar dan zou ik, en die regel is er niet, hè, een rode vlag veroorzaken in een SQ, laat ik het dan even zo zeggen, is gewoon niet meer deelnemen.
1: Nee, exact.
0: Want
1: ja,
0: hij,
1: goed, heel veel klasses hebben zoiets, hè?
0: Hij vernachelt voor heel veel mensen hun tijd. Ja, maar goed. Je hebt gelijk, Koen. Heel veel klasses hebben zoiets. Maar weinig klasses hebben ook zoveel publicitaire uitingen als Formule 1. Ja. En met de diverse bedragen. Dus je gaat dan ook iemand uit de publiciteit. Dat klinkt een beetje flauw, maar dat speelt natuurlijk wel mee. Maar ik zou het hier niet raar vinden. Niet omdat het Checo is, maar sowieso. Ik weet niet, waar was die Grand Prix? Was het in Mexico? Nee, was hij in Mexico? Dat hij eerst met zijn achtervleugel die achterover ging terugreed. Denk ik, ja, er is niks aan de hand. Nou, dan kreeg hij een douw voor en dit en dat. En dit is gewoon niet handig. Want het is nogmaals, hij nachelt ja, iedereen die buiten was.
1: Ja, precies.
0: Iedereen.
1: Leclerc had bijvoorbeeld paars in de eerste sector.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, alles en iedereen wat buiten was, was natuurlijk bezig aan een persoonlijke verbetering. Uiteindelijk de banden op arbeidstemperatuur.
0: Ja.
1: En ja, die moeten nu naar binnen, weer wachten. Zelfde banden straks weer naar buiten.
0: Piastri is een 53-1 kwijt, maar dat doet ook geen pijn. Nou, alhoewel. Op dit moment zou een 53-1 de, wat is dat? 9e tijd zijn. Nou goed, nu ga je er weer voor zorgen dat alles weer naar buiten moet.
1: Juist.
0: Kijk, nu moet je, dit is ook, dit is teamplayer. Ik zou nu als team, maakt niet uit wie ik ben, ik wil vooraan staan.
1: Vooraan, juist.
0: Want als je nu achteraan staat, dan gaat iedereen een gat proberen te maken bij het uitrijden van die pitlane.
1: Dan duurt dat even.
0: Ja, nadeel is, al zou je nu willen, mag niet. Ook dat is weer Formule 1 reglement. Ja. Je mag pas weer naar buiten om in de pitstraat te gaan staan als ze uiteindelijk een nieuwe starttijd gaan geven. En die rode vlag is naar geel gegaan. Kijk, pit exit closed. Ah, daar mag hij. Wat is dit? Verstappen en Hamilton.
1: Oh, die gaat er bijna over.
2: Ik zou het meer niet aan vraag. Is het goed?
0: Oh ja, lekker. Lekker aanhaaien. Max overtook me aan de yellow flag.
3: I let things by again. Because it was a bit tricky. Judge the yellow. I think I passed it before the yellow, but I just want to be safe.
2: Yep, no problem.
0: Max had het ook door. Slim en Claude Lewis wel weer voorbij. Want ik heb daar weer gesodemieter over. Of dat geldt bij een gele vlag, weet ik niet. Want dat gaat natuurlijk om een safety issue. Dus
1: juist.
0: Ik weet niet. Kijk, in de wedstrijd is dat een ding. Maar het is wel een handigheidje dit. Want als die wedstrijdleiding niet meeluistert van, joh, ik laat Lewis wel weer voorbij, want het ging om een safety issue. Dat hij niet denkt dat het ging om mijn positie. Dat zegt hij er niet bij, hè. Dat het niet ging om mijn positie op de baan. Maar hij komt daar natuurlijk ook wel redelijk hard aan. Ja, het is allemaal.
1: Ik kan me dat ook wel voorstellen hoor. Want uitkomen van Max. Uitkomen van bocht 7. Je komt daar best wel hard doorheen. Nou ja, goed, dat stukje naar bocht 8. Waar dus die voorvleugel van Checo Perez ligt. Of lag eigenlijk.
0: Lach.
1: Ja, dat is best een kort stukje. Dus ja, dat zie je dan wellicht een beetje over het hoofd. En als Hamilton er ook nog langzaam rijdt. Ja, dan heb je natuurlijk ook zomaar kans dat je daar ook nog achterop knalt. En dat wil je natuurlijk helemaal voorkomen.
0: Ja, en je wil voorkomen dat je maar met twee geblokkeerde wielen daar net langs vliegt. Of op de achterkant, dan ben je ook wel weer klaar. Maar ja, we zitten wel in een spannende situatie. Dat er 5 mensen tijd hebben staan. En we hebben nog 6 minuten te gaan. Dus elk foutje nu, ook weer, wordt nu weer een dingetje. En elk foutje van een ander met een yellow,
1: precies,
0: kan ook jouw dingetje worden.
1: Juist. Het is maar net waar ben je op de baan, op welk moment.
0: Ja, degene die dus, als je het zo zou willen zeggen, die echt risico genomen hebben, zijn Verstappen, Hadjar, Lawson, Berman, Lindblad en Ocon. Want, en Norris, die hebben nog helemaal geen tijd staan.
1: Nee.
0: Kijk, dat Hulkenberg een 2 minuut 9 heeft staan, wat 35 seconden langzamer is, so be it.
1: Juist.
0: Race incident, turn 7.
1: Ja, dat is dus Verstappen en
0: yellow flag. Ja, yellow flag noted. Ja, dat hebben we het zien. Ik denk dat de boordradio geweest is van, oei, kijken of ik me te snel onderuit vandaan kan leuteren. Want ja, om een plek vrij terug te geven in een kwalificatie is natuurlijk, maar,
1: ja.
0: Ik heb nooit in de regels gelezen dat je probleem was kunnen lossen. Yuki Tsunoda staat achter in de pitbox bij de mannen van Red Bull Racing. Je denkt misschien, waarom roept die mol geen klokje om gelijk te liggen? Nou, de klok staat stil, want het is met een code zo. Dus als je hem helemaal sync wil hebben nu, hij staat op 6 minuten en 9 seconden.
1: En dat gaat
0: klopt.
1: Dat gaat sowieso lukken.
0: Ja, klopt, 6 minuten 9. Ja, ik heb hem goed. Ja. Even een ander stuurtje. Lando Norris. Zal hij het daar misschien niet helemaal mee eens geweest zijn, wat daar gebeurde. Dus overigens zal dat Mercedes dit weekend de update die ze meegenomen hadden naar Bahrein / Maleisië, hebben ze van de auto van George Russell gehaald. En ze hadden, want dat had met de fabricatie te maken, ze hadden nog niet de nieuwe voorvleugel op die nieuwe update Bahrein-Maleisië. Dodo van Kimmy, die is er nu wel, want ze waren gewoon in de war. Die update werkte niet en nu willen ze uitvlooien. Waar ligt het aan? Hoe komt het? En hoe gaan we het oplossen? Ja, dan zit je natuurlijk misschien wel in een scheef weekend. Want Russell met zijn gridstraf wil natuurlijk alles eruit persen om te laten zien dat hij wel degelijk hard kan gaan hier. Maar goed, zij kijken natuurlijk puur naar de effectieve data die van de auto afkomt. 2046 gaan we verder. Dat is waar we al klaar hadden moeten wezen. Maar nu ze dat zeggen, mogen ze juist.
1: Juist. Massaal.
0: Hola! Oh.
1: Russell.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, dan kijkt hij zit hij bij die Ferrari te pieren. Ja. Adrenaline hoog bij George Russell, hoor. Op het moment dat hij naar buiten rijdt. Ja, dan staan er al die twee slow horses.
1: Ja, het is natuurlijk
0: goeie serie trouwens, slow horses.
1: Oké, thanks voor de tip. Ik ga ermee aan de slag. Anyhow, Perez die kan natuurlijk nu wel gewoon een ronde tijd gaan zetten. En dat was net eigenlijk nog maar de vraag. Als dat allemaal geel blijft.
0: Gaat al een ronde tijd.
1: Wat dat betreft heeft hij wel met die rode vlag iets te maken, zeg maar.
0: Hij had al een ronde tijd, 49-3. Hij staat nu zevende, dus Perez zou er alle belang bij hebben.
1: Goed punt.
0: Zou er alle belang bij hebben. Ja, maar ja, hij heeft een ronde tijd staan.
1: Ja, zeker.
0: Russell drift dus volle bak de pitstbox uit en komt dan een Ferrari tegen. Ik denk die van Lewis, maar dat is op dit moment als zien. Klokjes, ja hoor, daar zijn we. 2 minuten, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36... 35. En als Ocon er door niemand tussen gelaten wordt, mag hij niet invoegen. Want hij staat niet met zijn voorwiel over die blauwe Aramco-sponsoring witte streep. Daar moet je overheen staan. Dus nu zal hij in principe moeten wachten tot de laatste. Vroeger dacht je, waarom doen ze dit? Ja, ze kunnen de auto's dus tegenwoordig gewoon uitzetten. Die starten gewoon op de accu en de batterij die erin zit. Honda was trouwens, dat is al 4 jaar geleden. Ja, Honda was de eerste die zijn motor al niet meer startte door middel van een externe, je kent ze wel, zo'n batterijtje met zo'n lange as erin en achterin. En dan
1: juist.
0: Die deden dat zelf al op de MGUH die er toen nog was. 2 minuutjes voordat we gaan beginnen. Dat is wel wat het feit is. Was er verder nog wat te melden? Ja, Max Verstappen heeft over zijn huidige RB22 geroepen dat hij in Singapore-Bahrein, en in zekere zin ook wel in Baku, maar echt in Singapore-Bahrein, Bahrein-Maleisië, beter aanvoelde dan de 21 het hele jaar gedaan had.
1: Kijk.
0: Dat is wel een fijne uitspraak.
1: Dus voor de Nederlandse fan zeker een fijne.
0: Maar het hobbelt hier nogal. De curbs zijn hier nogal redelijk hoog.
1: Ja.
0: En de mannen staan allemaal rustig met rode lampjes knipperend onder arm te wachten tot ze mogen. En dat is over 1 minuut en 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10... Daar moet je mee doen.
1: Exact.
0: Vind je die Audi mooi?
1: Stappen,
0: sorry,
1: trouwens.
0: De Audi is in
1: beeld. Nee, ja, ik vind dit helemaal niks.
0: Hier, unsafe condition, noted. Daar gaat hij het over krijgen. Ja. Rijden met een auto die in unsafe condition was. En waarom? Hij heeft een code rood veroorzaakt. Omdat er spullen van zijn auto afvielen. En dan maakt niet uit wat er aflazert. Maar hij was dus niet veilig, want die auto moet in één stuk blijven. Het maakt hem geen bal uit. Maar hij zal zomaar 3 plaatsen gridstraf kunnen krijgen.
1: Ja, dan in het geval van Perez staat waarschijnlijk toch redelijk achteraan. Dus ja, dat zal wel.
0: Perez noted on safe condition.
1: Investigation.
0: Niet te geloven. Niet te.
1: Dat is wel
0: in mijn optiek niet te geloven. Ja. Ja, dan zal toch denk ik ook het internationale journaal en wat andere teams toch wel gaan babbelen over deze reglementen.
1: Ja, zeker.
0: Hier kun je dus voordeel van hebben.
1: Ja, nou sterker nog, hij heeft er voordeel van. Want in principe staat hij weer aan het einde van de pitstraat. Kan hem gewoon weer meedoen aan deze sprintkwalificatie.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja, en kijk, rijdt hij netjes weg bij 0? Dat is ook de vraag, hè? Let op. Klokje op 0 na nu? Ja, dat doet hij dan wel. En Bottas gaat dan wel redelijk mee. Dan zit Leclerc, was dat die daarachter zit.
1: Ja.
0: Die zal natuurlijk zo snel mogelijk die twee kennelijk voorbij willen.
1: Russell en Antonelli. En dan is het Hamilton. Nee.
0: Ja, dat leek er straks
1: wel zo.
0: Wel zo,
1: ja. Een Audi tussen. Audi's.
0: Ja, die staan natuurlijk op een andere plek in de dingen.
1: Ja.
0: Audi met een soort lila kleur. Heeft natuurlijk allemaal weer te maken met lokaal. En kleuren van Singapore Airlines en bloemen die ze daar hebben.
1: De twilight van deze wedstrijd.
0: Ja, precies.
1: Maar ik vind niks, Olaf. Jij wel?
0: Ja, ik zag hem bij daglicht en denk, moi. Kijk, deze mannen zijn. Dit is het andere wat je moet doen. Of nu naar buiten, of denk je, ja, ik laat me niet naaien dat ik in die ding sta. Ik ga straks één rondje blaffen en dan kom ik wel door. Ja, succes jongens. Hopen dat er geen geel komt. Hopen dat het niet erger is. En dan gaan we het zien. Investigation after the session. Yellow flag infringement. Dan babbelen ze elkaar de ballonnen vandaan,
1: juist,
0: denk ik.
1: Dat denk ik ook wel.
0: En dan zal het wel een reprimande worden. Ja. Dan mag ze natuurlijk al zeggen, ja, maar ik heb die paas teruggegeven. Ja, maar dat geldt niet. Oh, sorry, maar ik denk dat ik het goede gedaan had, want ik kwam er nog wel hard aan. Ik had er geen intentie voor. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: En door.
0: Ja, nou was dat maar vaker zo bij onze vrienden van de wedstrijdleiding. Dat ze niet echt...
1: Goed punt.
0: Enorm op zoek waren of zijn naar hun eigen werk, want ook dat wil nog wel eens gebeuren. Alonso. Ja, die denkt, ik vind het prima, ik sta derde.
1: Ja, zeker. Vorig jaar de snelste in de eerste training.
0: Ja.
1: Fernando Alonso.
0: Ja, het is een beest, jongen. Het feit dat hij zo hard ontkent dat hij bezig is met een Dakar-project, zegt mij dat hij er volop mee bezig is.
1: Ja, die kans acht ik ook wel redelijk groot.
0: Ja. Het enige nadeel is dat ja, als hij naar Marzouga gaat, want daar wordt dan meestal nu in deze maanden wordt daar wel wat getraind. Dus in Marokko aan de andere kant van het Atlasgebergte bij Eragidia en waar je nog een beetje doorkom je bij Rizani en dan kom je bij Marzouga, daar kan je prima trainen. Dat daar nu wel mensen wakker zijn en die gaan opletten als daar een auto komt of hij daar ook is. Maar het is een project wat mij er meteen te serieus uitzag om te roepen, nee, ga ik niet doen.
1: Ja.
0: Past niet. Ja, past wel, want het is in de wintermaanden van de Formule 1. Dus.
1: Wat ga je precies doen in de winter?
0: Ja, precies. En hij kan dat en hij heeft het al gedaan. Been there, done it, got the t-shirt, maar nog geen beker. En ja, met Marco Omanaasje, ja, gaat het toch wel lekker worden, hoor. Maar we zijn dus weer naar de 62 rondjes hier, hè, want het circuit is 4 bochten korter dan ten opzichte van een aantal jaren geleden. Omdat ze natuurlijk niet meer langs die haven onder die tribune, langs die haven onder die tribune rijden. Want makkelijker kan ik het niet uitleggen.
1: Nou, zo is het ook.
0: Dat is wat ze deden. Dat ze daar weer, daar lag ooit een voetbalveld in het water.
1: Klopt inderdaad.
0: Daarvoor lag gewoon een voetbalveld in het water.
1: Jaren over verbaasd.
0: Ja, dan kon je lekker sporten.
1: Ja.
0: Denk je, ja, maar wat nou als Kiepie bij de ballen verkeerd wegstuurt? Ja, dan ligt hij in het water.
1: En zo is het.
0: Dan zullen er wel weer vissers geweest zijn die ballen weer oppakten. Maar goed, dat allemaal terzijde. Er is nog maar 3 minuten en 6 seconden te gaan. Dit was ter controle. En zijn ze dan nu naar buiten? Is het allemaal op de rit? Ik denk het wel. Ja. Ook SQ2 moet dus nog op de mediumband gereden worden.
1: Ja.
0: Ergens dan ga je daar een nieuwe set voor aanboren of denk je het kan wel?
1: Het moet volgens mij nieuwe mediums.
0: Ben je verplicht om een nieuwe te gaan?
1: Ja.
0: Zou niet goed, hè? Voor mij, hoor. Leclerc lekker bezig, hè? Het is natuurlijk een jongen die lekker kan kwalificeren. Maar ze hebben maar één vrije training gehad om goed in een mojo terecht te komen. Maar Leclerc zal hier toch wel redelijk richting de snelste tijd gaan. Dan gaat hij niet. Hij gaat naar de tweede tijd. Mwah. Op 3/10. Okay. Dat is het rondje van Lewis. Daarvoor niet zo slecht. Russell... ook niet. Baan een tijdje stilgelegen. We weten hoe dat soort dingen kunnen werken. En dat het niet altijd mee zit. Antonelli. Ja, maar ja, dat gaat allemaal op de gang. Hulkenberg zit daar wel lekker. Hulkenberg zit daar wel oké. Okay.
1: Goede tijd van de Duitser.
0: Ja.
1: Naar de vierde tijd springt tussen de twee Mercedes in. Bortoletto springt de top 10 nog in. Op ruim 2 seconden van Lewis Hamilton.
0: Juist.
1: En Hamilton komt ook straks over de streep. Heeft nu paars in de middensector.
0: Verstappen heeft ook nog wel tijd hoor, nog een rondje erachteraan te brullen. Maar Lewis wil dit wel, wil laten zien dat hij goed zit. 33,7.
1: 34.000 op zichzelf.
0: Twee keer niks. En dat op een volle raad. Ze gaan wel, ik moet wel toegeven, ik vind dat ze allemaal wel redelijk okidoki aan de kant gaan. Hè. Daar is ook zo'n kaartje van de FIA. Als je auto kapot gaat of je hem aan de linkerkant of langzaam rijdt, links moet blijven rijden, rechts moet blijven rijden. Dan heb je dus wel een engineer voor nodig. Want ik denk als je met hartslag 180 daar zit en er gebeurt wat, dat je niet ineens weet van ja, hier moet ik links rijden, hier moet ik rechts rijden. Offline is left, zou ik dan bijvoorbeeld zeggen tegen die jongens. Norris gaat naar de derde tijd, as we speak. Piastri, Verstappen, Hadjar, Ocon, no time. Lawson, Sainz, ook in de eliminatiezone. Ja, en hier zie je dat ze ruimte willen pakken, kijken, creëren, proberen. Doen, niet doen, wel doen.
1: Ja, de eerstvolgende die daar op race snelheid langs zou komen is Bottas. Ze hebben nog wel eventjes.
0: Ja.
1: Voordat hij er is.
0: Ja, het mooie is ook met deze huidige elektromotoren. Je kunt langzaam rijden tot in die laatste bocht. En daar peur je hem volop. En dan heb je net zoveel snelheid op start-finish. Dus dat je vol door de laatste bocht heen blaast. Wat je wel weer nodig hebt om je tijd te zetten. Dus dat is ook wel weer een dingetje. Maar ze zijn vooralsnog goed bezig. En laten we onze vingers gekruist houden. Want meestal is het red scores, reds en yellows scores, yellows en... ja, bitches, calls, stitches. Nou, dat soort dingen allemaal. Dan weten ze allemaal op het rechte spoor te houden. En dan zou het een normale lijn zijn. En dan denk ik dat het vanaf Stroll heel spannend gaat worden. Piastri moet eruit kunnen. Berman zou er net uit moeten kunnen. Nou, daar is hij al. Hij springt er nu uit 34. Dat is 1,2 seconden. Mwah, zeg ik dan. Dat was vorig jaar die tempo 2. Ik ben even aan het zoeken. Sorry. Dat was 1,5 seconde langzaam. Dat is 1,2. Mwah, mwah, mwah.
1: Oh.
0: Ja.
1: De achterkant van Piastri. Ja, op de brug.
0: Moet je durven daar, hè? Het is zo'n rare knik. En had je vroeger nog een driedubbele chicane. Ja, dus Singapore Sling. Normaal een ding. Ja. Iedereen die er niet doorheen kwam was Adriaan Sutil. Want die reed er altijd overheen. Dat zijn foto's van die met vier wielen 30 centimeter los boven de grond hangt. Ja. En een vrije training later, gewoon hetzelfde. En in Canada, gewoon hetzelfde. Die snapte er helemaal niks van. Verstappen paars in de middensector, om het maar even te noemen. Wordt natuurlijk gerekend naar de tijd die daar nu staat. Maar dan gaat hij 2,5 seconden op winnen. Ze zou die polpjes snelste tijd kunnen pakken met 2/10 op de tijd van Lewis Hamilton. Zo reken ik hem maar even snel door. En we gaan kijken of dat ook gebeurt. Piastri gaat naar 4, dus we hebben 2 Ferraris. Dan 2 McLaren's, dan Russell, Hulkenberg, Antonelli, Gasly. Dan kijken we nu wat Verstappen kan. Die minder tijd is al wacht. Bam, er is hij met 2/10.
1: Ja hoor.
0: Ja, goed gedaan.
1: En 33-4-7-7. Sainz is klaar. Die is al uitgeschakeld. Albon hetzelfde. Ocon springt erin. Gaat naar 13.
0: Ja, gelijk gehad. Ik had het van Williams niet verwacht. Leclerc zit nog paars in de middensector. Daar is Hadjar naar 4. Ook wel goed. Alhoewel het gat 17e is. Maar dat weet hij. Oké.
1: Was dit het dan?
0: Ja, maar ik ben een beetje in de war. Ik zag toch Leclerc net over start-finish komen. Ik zie geen vlaggetje nog.
1: Nee, de timing...
0: Klopt niet, hè?
1: Nee, die klopt niet. Want ook Perez zag ik inderdaad op over de streep komen. Russell nog wel naar 2.
0: Want Hamilton is binnen. Dus dat was Leclerc. En die heeft geen vlaggetje.
1: Ja, ja. Nee, kijk. Zeker.
0: Ik heb net wel ook even mijn pagina 5 geherstart, hoor. Want die doet hele rare dingen.
1: Nog maar even doen. Maar dit zijn volgens mij de afvallers. Stroll, Bortoletto, Albon, Bottas, Sainz en Checo Perez.
0: Ja. Voor Bortoletto een zepert. Hulkenberg goed gedaan. Bortoletto natuurlijk de laatste tijd toch wel lekker bezig. Stroll, ja. Dit jaar er nooit doorheen gekomen. Timing is echt seriously properly de weg kwijt.
1: Ja, klopt.
0: Want ook als je hem herstart, dan doet hij nog even niet mee, toch?
1: Ja, ik heb hetzelfde.
0: Blijft hij op die grote rode F hangen?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: Sainz.
4: I had like a lot of front-looking and no rear combine.
0: Achterkant praten niet met elkaar. A lot of front-locking and the rear combined.
1: Ja, hele matige SQ voor Carlos Sainz. 1.37.3.
0: Helemaal rommelig, hè?
1: Voor iets. Tenminste 2,2 seconden langzamer dan een cut-off.
0: Jawel, maar het is natuurlijk zo. Als hij net aan het aanzetten was op het moment dat die rode vlag kwam.
1: Dat is ook zo.
0: En daarna heb je gedrukt met het verkeer. Dan ben je dus compleet uit wat je wil. En dan moet ik toch weer toegeven dat ik het. Niet omdat het Verstappen is, maar van Verstappen en van Hadjar best knap vindt. Lang binnen, poem poem en gaan. En dat geldt voor een aantal andere jongens ook. Russell uiteindelijk op mijn computer als tweede op 96.000ste. Op de... zeg je dat? Op de app.
1: Albon.
4: Dat is een compleet andere auto.
0: Ik heb een compleet andere auto dan tijdens de vrije training. Oei, wat stond er nog boven?
1: Ja, klopt. De start of SQ2 is
0: will be delayed.
1: Is vertraagd.
0: Okay.
1: Dus het zal eventjes duren. Misschien dat dat met die lifetiming te maken heeft. Want volgens mijn lifetiming is Leclerc de tweede.
0: Ja, nou, het is op beide is het nu goed. Oh, ja, maar het heeft even geduurd. Ja,
1: zo, maar echt.
0: Zal je thuis zitten en denk je, wat lullen die mol en die bakker nou, joh. Die Russell 2, ja, staat dat recht. Daar staat het hier, hier stond het daar. En nu is het allemaal weer gelijk getrokken, maar het kan. Even die situatie dan maar, als je het wil weten, vooraan. We doen de eerste 5 Verstappen met een 1.33.4. Dan Leclerc op 18.000ste, Russell op 96.000ste. Hamilton op 2/10, dat was dus het gat dat Max in eerste instantie trok. En dus zijn Leclerc en Russell daar nog tussen gekomen. Hulkenberg knap 5e op 16e. Nou, dan nog even door. Hadjar, Norris, Piastri, Antonelli en Gasly zitten in die top 10. En ja, dan staat die Bortoletto ineens toch weer 11e. En dat was die we net weer hadden gebruikt. Bortoletto ligt eruit. Nee, Lindblad ligt eruit. En dat is wel een pijnlijke. En jij hebt gelijk, zeg het nogmaals met die beide Willem. Sainz stijf laatste, maar dat kan niet. Op pace is Carlos Sainz niet stijf laatste.
1: Nee.
0: Als coureur. Dus daar klopt iets niet.
1: Daar is iets fout gegaan, flink fout gegaan.
0: Something is wrong. Something.
1: Juist.
0: Want Bottas heeft allebei de Williams een outqualified, ja. Dat, hè? In ieder geval niet allebei, maar die van Sainz.
1: Juist. Alonso is nog wel door naar SQ2. Ja, voor wat het benoemen waard is. Maar ja, ik blijf me daar toch over verbazen hoe slecht Aston Martin dit seizoen begon. En dan dat je nu, als ze af en toe er toch bij zit, ziet zitten in de tweede, of tweede gedeelte van een kwalificatie. Ja, ik vind dat toch wel knap.
0: Ja, maar die stap moet veel groter worden. Als je goed kijkt,
1: we
0: hadden natuurlijk in zeg maar Bahrein, Maleisië hele lange rechte stukken. Daar hadden ze berekend dat ze daar 2 seconden verloren. Toen zijn we een beetje gaan inzoomen met wat data. In alle bochtige gedeelten reed hij snelheden die gelijk waren aan de top 3.
1: Kijk.
0: Maar ja, als je klaar bent met die bocht en je gaat 2 seconden verliezen, dan komt dat in rondetijd niet terug. Maar als je die partjes van die baan oppakt, ja, en dat is natuurlijk wel wat erin zit, hè. Ze hebben natuurlijk ook een andere versnellingsbak gestoken bij het team van Aston Martin. Dat is wel een tijdje geleden. Daar heb ik ook een grafiekje van gezien. Dat hij dus, hij is wel eerder klaar op zijn topsnelheid. Maar de manier waarop hij daar komt is vele malen makkelijker en beter. Dus dat is ook wel oké.
1: Ja, die stap zal echt wel een keer komen. Dat je ineens ziet Alonso naar Q3. En dan...
0: Koen. Die stap die mag ook wel eens een keer komen. Zo moet je dat zeggen.
1: Nee, ja, maar
0: zo moet je het zeggen.
1: Ja.
0: Hallo man.
1: Ja.
0: Als je ziet dat daar geld in gestoken is.
1: Ongekend,
0: en als je weet wat Alonso kan, given the proper car. Vind ik altijd een mooie tekst om dat in het Engels te zeggen. Mm. Geef hem een auto die het kan. Dan zullen we het nog wel een keertje gaan zien. Ja, dat dus. Ik hoop dat ze hem... Maar daar zou de FIA misschien wat van moeten zeggen. En dat doen ze op dit moment nog niet. Nee. Doen ze dat niet? Ja, ik heb pas zoveel appjes binnen. Nee.
1: Dan bedoel je denk ik de starttijd van SQ2, denk ik.
0: Ja, ja. Normaal zouden ze daar wel wat over te zeggen hebben.
1: Ja, nog inderdaad helemaal geen bericht.
0: Nee. Nee. Alright, fair
1: alright.
0: Enough.
1: Ja.
0: Dan lekker niet, joh. Hè? Via. Nee, ja, goed. Als Via het ons niet wil vertellen, gaan wij het ook niet vertellen. Dat is ook een beetje. Wat er natuurlijk wel nog speelt, is dat je ons waarschijnlijk het hele weekend niet gaat horen over superclipping. En waarom niet? Ze hebben hetzelfde gedaan als in Monaco. Ze zeggen, met stratencircuits zijn de, en dat is waar, de enorme, deze auto's gaan over een heel rondje niet harder. Ze zijn groter, logger, zwaarder, maar ze gaan op rechte stukken, mede door de elektromotor, knetter, knijter, knoeterhard. En dat hebben ze teruggebracht. Dus de power van de elektromotor is gelimiteerd op 200 km per uur, wat die jou mag brengen. En daardoor kom je niet in het superclipper terecht, want hij loopt dus minder snel leeg. En er zijn met al die 90 graden knikjes die er op deze baan zijn, en dat zijn er nogal wat, die ook trouwens een mooie naam hebben, is er genoeg ruimte om aan te remmen. De run van start to finish naar de eerste bocht is 196 meter. Nou, dat is allemaal lekker. Kom je uit bocht 3 naar Republic Boulevard, kom je aan in zijn 5. Moet je terug naar zijn 3, ook opladen. Ga je helemaal naar 300 in zijn 8, moet je weer terug naar zijn 3. Dat is dan bij Stamford Road. Dan ga je rechtsaf 90 graden, linksaf 90 graden. St. Andrews Road op. Ja, dat is ook gewoon volle bak door. Dan is het even aanremmen en dan gaan we richting uiteindelijk de hairpin die na Anderson Bridge ligt. Ja, dan ga je in zijn 72 km per uur doorheen. Dan ga je over Esplanade Drive, dat is dus de brug. Dat is wel grappig, er heet een Anderson Bridge, die is heel klein. En de grote brug die je ziet heet Esplanade Drive.
1: Ja.
0: Weer hard aanremmen voor rechtsaf 14. Ja, en dan blazen ze eigenlijk wel gewoon door. Maar ook, ze komen bij 16, de voorlaatste chicane zeg maar. Komen ze aan met dik 2,95. Moeten ze afremmen naar 135 in zijn 3. Ja, dan heb je genoeg batterij om op het rechte stuk, als je door die Singapore Flyer, die de doordraaier in het rechte stuk heeft, vernoemd naar dit... ik weet alleen, hoe heet zo'n ding? Wiel? Reuzenwiel? Reuzenrad.
1: Reuzenrad,
0: ben eruit.
1: Ja.
0: Engelsen noemen het een Ferris wheel. Dus ben ik altijd in de war. Wat je op de voorgrond ziet als je beeld met ons hebt, dat is het hotel. En dat hotel heet The Sands. Laten we dat duidelijk zijn. Er staat op 3 joekels van palen. Marina Bay Sands Resort. 2561 juist hotelkamers. En een zwembad waar deze 3 mensen in zitten. Inclusief, ik denk dat het een droontje is, maar misschien een camera. 150 meter lang is dat zwembad. En daar heb je wel redelijk uitzicht.
1: Goed,
0: je ziet overal zie je daar in de stad dus leeuwen. En waarom is dat? Ja, Singapore betekent Singapura. En dat is Lion City, stad der leeuwen. Er wonen er nog weinig, want het is een beetje veel beton.
1: Een beetje heel veel beton inderdaad. Ja. Waar sliepen jullie toen als de Formule 1 hier was en jullie gingen die kant uit?
0: In het Mandarin Hutsefruts ding. Dat is 6 minuten lopen van het paddock. En ja, uitzicht over ongeveer wat je net zag.
1: Ideaal.
0: Ja, nee, maar dat maakt het zo geweldig. En dan kon je natuurlijk in de lokale tijd blijven en dan 's middags wakker worden. Maar Jack ging dan altijd toch weer om 9 uur aan het zwembad liggen. Want ja, kleurtje erbij is Jack niet vreemd, hè?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar dat is ook lekker daar, hoor. Dus, en dat is ook best gezellig. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel in Europese tijd blijven. En er zijn mensen die dat soms niet kunnen of niet doen. Ik heb het gevraagd aan McLaren, omdat het natuurlijk dit jaar anders is, omdat ze uit Maleisië hier komen. En die hebben er geen antwoord op gegeven.
1: Oh.
0: In de app. Van blijven die jongens nu in een andere tijdzone? Want normaal gesproken, ja, dat, ook vandaag. Ik bedoel, lokale tijd telde, maar het is nu al 9 uur 's avonds. Dan zijn ze niet zo heel laat klaar vandaag. Dat scheelt ook allemaal weer een beetje. Maar er zijn toch dagen bij dat ze gewoon om 1:30, 2 uur klaar zijn. Dan gaan ze naar het hotel, 5 uur slapen, 7 uur, 8 uur slapen, 1 uur, 2 uur 's middags wakker. Na 3 mag je weer pas het circuit op. Dus de hotels waren ook zo slim dat toen wij daar het eerste jaar kwamen, dat ze wel de ontbijttijden hadden aangepast. Wij kwamen het allereerste jaar daar en dachten, nou te gek, nachtrace, alles geregeld. Wij zijn klaar om 3 uur, we gaan even wat eten. Restaurants, gewoon dicht. We hadden helemaal geen rekening mee gehouden.
1: Ja,
0: geweldig. Er was nog her en der een of andere foute kebabtent of een dingetje.
1: Ja.
0: En dat allemaal op plekken waar je niet gezien wil worden.
1: Ja, dus de afstandse dingen, daar kom je dan natuurlijk terecht.
0: Ja, dus dan ga je naar, wat heet dat? 7-Eleven. Dan kan je wel weer wat dingetjes halen. Maar dat is ook niet helemaal toereiken natuurlijk. Dus is het dan weer vanaf dat moment dat je vraagt, ja, hebben jullie nog roomservice? Ja, nou, dan zit je om 3 uur 's nachts. Dan zit je gewoon in je kamer. Aan een warm ding te knagen. Als eten.
1: Ja, goud. Ja, als eten. Belangrijke informatie.
0: Zeker.
1: Ja, Tsunoda vermaakt zich wel.
0: Ja, het is wel grappig. Want hij staat er een beetje, zeg maar, bij als voorzichtig gezegd, iemand met een dwangneurose van de klaar.
1: Ja.
0: Want de headset die op heeft kan geen muziek zijn. Of ze zitten weer oordopjes onder.
1: Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Ja, van die dingen. Perez, Bottas, Sainz noted failing to follow race director's instructions. Nou, dat zal wel te maken hebben met die maximum delta line. En ja, welkom in de wereld der Formule 1. Het is weer, en dat hebben ze in, moet ik toegeven, wel goed gedaan vorig weekend.
1: In Maleisië.
0: Ja, wat er is die. Roman Delay. Start of SQ2 will be delayed due to an issue with timing systems. Some lap times had not been registered. That is now being resolved and the current timings are considered correct. We are investigating whether we can proceed with the rest of the session. Hallo.
1: Nou, dan heb ik wel meteen goed nieuws, Olaf.
0: Come and get it. Come and do it.
1: SQT will start at 21:11, wat dus Nederlandse tijd 11:03 is.
0: Ik krijg hem nu op mijn smartboard binnen.
1: Kijk.
0: Nou, heb je goed gedaan. Maar we hadden dus al klaar moeten zijn, hè?
1: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Jawel. Nou, nee, fout. 10 minuutjes. We hadden nu...
1: SQ3 hadden we
0: gezegd. Heel goed gelezen, goed gezien. We hadden een SQ3 moeten gaan. Ook grappig.
1: Ja.
0: Geestig, hè?
1: Ja, die timing die sloeg inderdaad een beetje op hol. Want ook Bortoletto werd net in de graphic als uitvaller gezien.
0: Ja.
1: En daarna schoot hij ineens dus omhoog naar plaats 11 uiteindelijk. En is nu Lindblad het bokje. Betekent dat we nu Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas, Sainz achter gaan laten.
0: Ja, als ik Racing Bull was en ik lees dit, zou ik zeggen, klopt niet.
1: Ja.
0: Ik zou gewoon een stopwatch nu zetten. Die zou ik ergens stoppen op 1:34:06. Zou ik gewoon naar de wedstrijd op. Kijk, ik heb meer op stopwatch.
1: Juist.
0: Ja, die geld. Dat is allemaal ondervangen in de reglementen. Maar ja, moet je even voorstellen. Die timing jongens, hoe die daar hebben gezeten.
1: Ja, dat is wel stress hoor.
0: Ik denk gewoon bij mij. De timing deed het niet. Ik dacht, ja, weet je wat, het zal wel aan de verbinding liggen. Of mijn computer, of ik moet even een herstartje doen, of een dit startje doen. Nee. Het bleek dus wel bij hun te liggen. Want toen kwam er nog een discrepantie. Ik zei van, hé, maar Russell staat daar nu. En toen zei hij van, nee, dat kan niet. Ja, nou ja. 2:11. En dat is ook gewoon nog over 4 minuten.
1: Prima.
0: Nee, als ze maar beginnen, hè. Dat is
1: ja,
0: ook cool.
1: Dat is ook zo, toch?
0: Als je denkt van, zijn de kleuren van mijn tv veranderd? Want waarom hebben ze bij Mercedes in één keer paarse shirts aan? Ja, dat heeft ook weer te maken met allemaal lokale kleuren en dingen. En whatever. Ik moet toegeven, heel af en toe heb ik in Red Bull ook wel eens gekke dingen gezien. Maar ze stappen niet zo heel snel van hun kleuren af.
1: Nee.
0: Eén keer in Oostenrijk volgens mij met die lederhozen en die dingen.
1: Nederlandse... Ja, met dat wit en dan die bruine broeken, zeg maar.
0: Nederlandse fans op de tribune, zwaaiend met Verstappen. Wat zijn dat?
1: Sjaaltjes, lijkt wel. Nee, kan je handen
0: hun handen zitten. Ik denk handdoekjes.
1: Ah,
0: hitte, afwegen, goed handdoekje.
1: Slimme. Ja, Koenie. Ja, zeker.
0: Ook heel veel mensen op de tribune gezien die zo'n privé-blower hebben. En zo'n kleintje. En de teams hebben, die hoor je hier ook, de teams hebben joekels van airco's buiten staan die knetterkoude lucht naar binnen blazen. Want ja, dit is het moment dat de teamleden het zwaarst hebben. Maar op de tribune waren heel veel mensen die met zo'n...
1: zo'n blower.
0: Inimini, komt die Utrecht blaadblazer in hun gezicht zaten. Nou... Maar toch nog even terug naar dat moment van Sainz. Ik blijf dat weird vinden. Want het gebeurt nu in een SQ1. Stel, daar komt Sainz niet. Ja, dat is makkelijk bedacht, sorry. Maar stel dat het in een top 10 qualifying gebeurt en je doet dit.
1: Je bedoelt met de voorvleugel van Perez?
0: Ja, wie zei ik dan?
1: Sainz.
0: Oh, sorry, Perez.
1: Ja.
0: Ik vind dat toch bijzonder. Je kunt daar gewoon een... Er zijn jongens in het verleden.
1: Zeker.
0: Michael Schumacher die daar Monaco een straf voor gehad heeft. Nico Rosberg, die ze volgens mij niet konden pakken... maar die ook rechtdoor schoot bij Mirabeau om dat te proberen. Verstappen is vorig jaar natuurlijk ook een keer dat er iets was... dat hij zei, ja, maar door die code rood sta ik waar ik sta.
1: Ja,
0: en ik heb altijd geroepen...
1: hebben we in Monaco een keer gehad.
0: Ik heb altijd geroepen... Oh, daar was hij zo boos over. Ik heb altijd geroepen, als er nou in de laatste 5 minuten... een code rood vindt in een training, verleng die met 5 minuten. Want we hebben net ook gezien, in 5-6 minuten... kan iedereen de rondetijd zetten. Dan is er in ieder geval niemand echt benadeeld. Maar zolang je dat niet hebt... Nou, zou ik het niet heel raar vinden dat als je in een kwalificatiesessie een rode vlag veroorzaakt en of je auto nou wel of niet door kan rijden, rode vlag is onderaan in die sessie. Dat is wat ik denk.
1: Ja.
0: Want als je het op deze manier laat wapperen, ja, dan kun je er ook mee. Je zou er mee kunnen werken.
1: Ja, als we dan naar bijvoorbeeld Amerika kijken, daar hebben ze de IndyCar-klasse natuurlijk. Daarin doen ze dat. Veroorzaak jij
0: een
1: rode vlagsituatie? Ja. Patsboom, achteraan. Klaar. Geen getrukt.
0: Maar helemaal achteraan?
1: Achteraan in die sessie.
0: Oh, in die sessie. Ja, oké. Want dat vind ik wel terecht. Hè. Als je gewoon normaal door Q1 heen gekomen bent, je zit in Q2. Zou ik het onzin vinden dat je helemaal achteraan moet. Het gaat om de groep mensen waarmee je rijdt, die benadeel je.
1: Ja, zeker.
0: Of je bevoordeelt jezelf door die groep mensen om je heen te benadelen. Ik moet even wennen aan de zwarte helm van Charles Leclerc trouwens. Ik doe dat ook wel eens met van die donkerpaars en die dingen.
1: Ja, goed, vroeger hielden we ze nog bij, toch? Als er iemand met een nieuwe helm kwam, dan was het van... nieuwe helm voor dit weekend.
0: Er is een periode geweest dat ze alleen de achterkanten deden... omdat van de FIA verboden was om elke wedstrijd weer een nieuwe helm te hebben. En daar zijn ze om een of andere reden weer van afgestapt. Ja, ik snap wel welke reden.
1: Ja, alles in met poen te maken.
0: Want er zijn overal mini-helmpjes van. Die helmen worden op diverse veilingen... worden die voor veel geld voor het goede doel geveild. Dus ja. Nou, als je als Formule 1-team dacht van... we gaan om ongeveer lokale tijd... wat zal het zijn? 9:30 gaan we even met de mannen eten... want dan zijn we al klaar met de kwalificatie.
1: Gereserveerd.
0: Gaat helemaal niet doen.
1: Bel maar vast.
0: Nee. Teams moet... Nee, Koen. Teams mogen niet meer in restaurants eten tegenwoordig, hè?
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Geld. Ontbijt, lunch, dingen. In de hospitality. Met hun eigen koks. Topkwaliteit. Je kunt aangeven wat je wil en wat er kan en wat soort dingen. Want moet je voorstellen dat je zegt van... Ga maar naar een restaurant de stad in. Die gaat naar die, die gaat naar die, die gaat naar die, die gaat naar die. Je weet niet waar ze zijn als er wat is.
1: Ziek worden.
0: Ja. Los daar, dat zal niet zo snel gebeuren in Singapore. Maar er zijn landen waar dat wel gebeurt. Het is allemaal gewoon... Het is ook logisch. Het is gewoon geld.
1: Ja.
0: Dan houdt het in de knip. Niemand gaat een bonnetje erop creëren van...
1: Ik
0: heb 24 flessen wijn genomen aan €80. Nee, die flessen wijn hebben ze wel bij zich. En die drinken ze wel. Maar dat is wel gewoon de wijn van... En dat is ook best goede wijn. Maar die staat niet voor €24 op een bonnetje.
1: Nee, precies.
0: Dus de hele catering van de teams is tegenwoordig dusdanig goed. En dat is ook gewoon, 's ochtends ook, als je daar binnenkomt, dan was in het verleden ook wel zo van, of je het ergens een ontbijtje meepakt. Ja, is geen probleem, als het team klaar is.

0: staat nog eens naar. Nu is de luchtvervuiling daar ook alweer wat groter. Want er zijn in de buurt, heb ik begrepen, ergens in Indonesië wat bosbranden. Maar daar hadden ze in Maleisië ook wel last, zeg ik niet van. Werd dat ook wel benoemd, maar dat viel allemaal mee. En het is daar niet zo schoon. De lucht is daar niet zo schoon. Ligt u dicht op de Evenaar? Dat we ook niet vergeten. 142 kilometer ten noorden van de Evenaar.
1: Ja, vandaar dat het dus ook redelijk warm blijft, toch?
0: Dit is gewoon normaal. Dit is 30-32. Als het hier 24 graden wordt, dan lopen ze met die hele grote dikke jas aan. En dan gaan ze skischoenen pakken. En,
1: waar wijst ze van,
0: van alles en nog wat. Hoe heet die dingen? Moonboots.
1: Moonboots, ja.
0: Dat waren ze vroeger. Tegenwoordig zijn dat van die lelijke uks. Of misschien ook niet, maar daar moet ik me niet mee bemoeien. Stappen heeft een redelijk oké vrije baan, dacht ik, voor zich. Ja, Norris is al... Nee, Norris gaat daar aan de kant. Oh, dat is de volgende. Dat is een Leclerc. Komt hij helemaal er nog tegen?
1: Ja, en daarna loopt het wel redelijk los. Het is natuurlijk wel begonnen met allemaal paarse minisectoren, maar is logisch, want het is de allereerste van het hele veld.
0: Hamilton is ook aan het gas geven voor hem. Die wil van hem wegblijven. Kijk maar. Ik denk dat Hamilton ook wel al bezig is. George Russell gaat wel weer iets harder in het begin van die ronde dan dat Verstappen ging. Ja, Russell heeft ook wel een redelijk vrije baan. Die komt zo direct Isaac Hadjar tegen. Wow, die was dicht. Die was mooi dicht. Dan is het goed. Hè? Als wij wall zeggen, dan zit je met zijn achterwiel dicht op de muur. Maar als je maar recht langs die muur brusht, dan is er niet zoveel aan de hand. Er zijn jongens die er gewoon opkomen bij het rechterstuk. Die voorlaatste knik in 18. Die hem daar gewoon uitkomen 17. Die hem gebruikt. Als je het precies goed doet, is het alleen maar even... Is het geluid als er onboord van is, het geluid ook mooi. Hamilton is aan de kant gegaan daarvoor Verstappen. Daarmee staat het weer 1-1. Hè, want Max ging net aan de kant voor Lewis. Oh nee, toen had hij hem al ingehaald. Het is geen slechte ronde. SQ1 33-4 is wat hij daar reed. Dit is het punt waar ik het over heb, waar hij met zijn achterwiel dicht bij die muur kan komen. Doet hij niet, want dan is het nog echt marge zat. Daar kan je het allemaal goed zien. Het gaat van 33-4. Wat zei je? 32-7. Goedemiddag.
1: Kijk. Ja. Pakt even 17 op zichzelf.
0: Van Q1 naar Q2, 17e verbeteren. Moet je wel even je best doen. Wie komt er dan achteraan? Olly Berman op 1,7 seconden.
1: Ja, dat is een flink gat.
0: Ja, want we begonnen aan zijn getimede ronde, dat is logisch.
1: Tussen de twee Haas-coureurs 3/1000ste van een seconde trouwens.
0: Wow. Dan gaat die auto niet harder. Nou, eerst kijken wat Russell doet. Russell kan het niet. 16e. Hallo.
1: Dat is een flink gat, zeg.
0: Gewoon een nieuwe set ook. En een vrije baan. Antonelli. Antonelli kan het niet. 3/10e. Hallo.
1: Ja.
0: De sleutel zit hier heel vaak op deze baan, als ik heel reëel ben. In die laatste sector. Daar zit echt veel. Verstappen wint in sector 3. 3/10e op Antonelli. 3/10e op Russell. Ja, en heel veel op Lawson. Lawson gaat wel in het vierde tijd. Je ziet ook, als je de sectoren bij elkaar telt, zou je nu 32-2 kunnen rijden. Lewis is snelst in sector 1 en sector 2. Verstappen nu nog snelst in sector 3. Maar met een marge. Maar Hamilton lijkt dat nu te gaan veranderen. Dat moet wel zijn laatste sector ook gewoon echt goed zijn. Komt hij aan. Dicht langs de muur kunnen we zien. Gasly gaat naar de derde tijd. En want dan moet er onderdoor kunnen. Twee keer paars had hij al. Ah, goed. 1/10e. Oké, prima. 1 Hamilton, 2 Verstappen op 1/10e. Derde Antonelli op 4/10e. Vierde Gasly op 17e. Gasly gaat wel goed. Die ging vanochtend trouwens in de vrije trainingen niet goed. En daar is Leclerc. Dus de Ferraris hebben het op dit moment weer lekker voor elkaar. Maar het moet dat je het zondag voor elkaar hebt, jongens.
1: Ja.
0: Ook met je tactiek. Zeg het maar even een keer stiekem.
1: Zeker.
0: En je bandenkeus.
1: Het was afgelopen weekend inderdaad echt bal daar.
0: Ik ben ze gewoon aan het helpen, hè?
1: Ja.
0: Dat hebben ze vast wel gehoord.
1: Ik hoop dat ze eens een keer luisteren.
0: Hé, hey, Fred. Fredje, dat heb je bal de keuze zondag. Ik gun het ook de Ferrari-fan, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Want je zal toch, die hebben al zulke zware jaren gehad. Hadjar. Blijft hij een beetje hangen met een 33-8.
1: Dat is gek, want er zit een half seconde tussen hem en Hulkenberg die op plaats 10... staat.
0: Ja, wat heeft hij meegemaakt dan? Even kijken, sectoren. Hadjar. Nee hoor, hij heeft overal een verbetering doorgevoerd. Dus de balans is er gewoon perens niet.
1: Tegenover Max is het 1,2 seconden.
0: Ja, maar Hadjar zit natuurlijk ook, en we zijn er nog niet, hè,

0: Maar die zit in kokendioot van één ding moet ik doen, niet plat rijden hier.
1: Ja, ik heb een snaps in die in. Ja, laatste in de laatste two corners.
2: Sure.
0: Rekent zich richting Leclerc. Een couple of big snaps in the end. Ik heb het verloren in de laatste twee bochten. Ja, dat is dan een 10. En dat is een pijnlijke constatering, maar het is nu even niet anders. We hebben wel, ga niet schrikken, 10 man binnen 9/10 van een seconde. Dan een joekel van een gat naar Hadjar, want dat gat is gewoon een halve seconde.
3: Ja. Ja, die is flink. Die is echt flink.
0: Ja, Bortoletto zou daar tussen kunnen proppen. Colapinto zou dat moeten kunnen. En de rest weet ik eigenlijk. Ja, Alonso. Ik ga van Alonso niks meer zeggen. Want die kan ons ook een hemmer zomaar verrassen hier.
3: Dat zou geweldig zijn.
0: Ja, maar die heeft nu... Vraag je wel, hebben ze wel eens een stuk... Die heeft dat stukje extra.
3: Ja.
0: Ik kom, hij weet, ik zit op een baan waar ik niet op... hele lange rechte stukken dingen verlies. Het O was voor het blokkeren van het rechtervoorwiel van George Russell. En Russell haakt meteen af. Die denkt, dit is goed, dit is klaar.
3: Ja, en dit setje moet je de rest van deze sessie gebruiken. Dus ook in de volgende ronde gaat hij wellicht last hebben van die flatspot. Die hij hiermee gecreëerd heeft.
0: Komt hij aan.
3: Ja, nu achtste.
0: Let op het geluid. Over Anderson Bridge. Ja, motorgeluid. Jammer, bij de een zit de microfoon vooraan en bij de ander niet. De buitencamera gaf een prachtig piepend geluid van de blokkerende stofband van George Russell. Situatie met 2 minuten en 24, 23 nog te gaan. 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Norris, 4 Verstappen, 5 Antonelli, 6 Piastri. Traction is so poor, zegt Hadjar. Hij mist dus grip. 7e Gasly, 8e Russell, 9e Lawson en 10e Hulkenberg die weer in een auto-appje zit.
3: Ja, en zijn dus allebei de Audi's op dezelfde medium band. Hè? Want ja, dat is het reglement. Je hebt 1 set, daar moet je het mee doen. Max Verstappen. Groen in de eerste sector. Zo'n verbetering dus.
0: Maar er zit ook in veel vuile lucht. Het is, ik denk maar minimaal, want ik zie 1 paarse mini-sector. Dus daar zie ik hem niet zomaar 2/10 mee binnen. Kijk, dan zit hij met die Audi's en zo'n slingeren.
3: Veel verkeer, zeg.
0: Ja, hij zit veel, ja, ze doen allemaal hun best, hè. Maar je zit in vuile luchten. Zo simpel is het dus. Maar ja, sector 3 had hij er straks wel wat heel goed. En ook nu maar weer 1 paarse mini-sector. Zit hij hier op de brug, komt die Colapinto tegen. Gasly is al aan de kant. Dan zit Leclerc nog voor hem. Ja, hij zit hier op 3/10. Nou, dan kan je het vergeten, want hij staat op 2/10. Doorgaan is geen probleem, hè. Laat dat duidelijk zijn. Hij rijdt ook hard genoeg dat de rest wel weten dat ze ruimte moeten maken. Dat is natuurlijk ook een slimmering. Hij kan ook naar binnen duiken als hij weet van laat me zitten. Nee, doet hij niet, want hij wil het gevoel meenemen. Hartja zit nu een halve seconde aan de goede kant van Hulkenberg. En Verstappen doet inderdaad nog net. Ik zie je laatste sector weer, hè. Dat is zijn sleuteltje. Hij pakt er dus nog even een klein beetje vanaf. Dan vind ik dat toch wel weer knap.
3: Ja.
0: Maar goed, hij zat op die dikke 10e teruggewonnen in de laatste sector. Maar daar had hij ook geen verkeer.
3: Hartja dan?
0: Ja.
3: Er gaan toch alle ogen op. Groen, groen. Maar is het genoeg van plaats in de top 10? Oh ja, zeker. Sluit aan achter Max Verstappen naar op plaats 5.
0: Ik heb soms het gevoel dat Hadjar zichzelf moet motiveren met... Ja, dat klinkt een beetje flauw. Ik zeg met negatieve dingen. Ja, dat klopt niet. Dat
3: ja, revancheren, zeg maar.
0: Nee, gewoon negatieve dingen zeggen. Dat als het wel lukt, dan heb jij knap gedaan. Want die auto was toch, dat deed hij niet en dat deed hij niet. En, snap je een heel klein beetje wat ik bedoel?
3: Ja, ik snap zeker.
0: Beetje boven zijn macht. Ik zeg niet dat het zo is, maar daar neigt het naar. Lawson gaat maar de 8e tijd. Dus nu Bortoletto, Hulkenberg, Alonso, Colapinto, Ocon en Berman. Ik heb ogen op Alonso, die is bezig met een verbetering. Dubbelgroen, Berman ook dubbelgroen, Ocon ook dubbelgroen. Dus nou, dan zal er wat zijn dat Piastri moet gaan opletten. Poah! Oh, die is ook nog aan de verbetering bezig. Hier is Alonso. Fernando Alonso. Ai, ja, nee. Klaar. Op de vlag. 12e. En dan dus nu 13e, want daar is Berman. Maar hij hoeft hem niet te schamen.
3: Hoofd omhoog, inderdaad. Ocon blijft 16.
0: Juist. Dat is al beter. En Bortoletto is ook nog wel bezig. Colapinto ook nog. Dus het kan ook nog een 15e stek worden voor Alonso. Leclerc pakt nog even de snelste tijd vooraan. Haalt er even 2/10 vanaf. We staan nu 3/10 los. Dus voor de sprintpole is Leclerc goed onderweg. Kijk, daar zei ik. Colapinto komt nog. Alonso nu dus 14e. Gasly nog even naar boven. Die houdt Russell eruit.
3: Russell heeft paars in de eerste
0: sector. Ja, die is nog bezig.
3: Dus die is zeker nog bezig.
0: Dat halve setje.
3: Moet lukken bij de Brit.
0: Ja.
3: Hulkenberg blijft 12. Ja. Is down and out. Bortoleto dan.
0: Bortoleto, nee. Die pakt wel Alonso. Gebeurt er precies met Alonso. Ja, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Russell Paars. In de eerste sector. Alleen maar bezig met laten zien. Ik kan het. Ja. Maar hij komt onder net even tekort. Pakt wel Verstappen met een tiende. Ze staat nu vierde op 0,3 van een seconde. Als ze zo dadelijk naar de top 10 qualifying gaan. En dan afscheid nemen van de mediumbanden. En verder gaan met de softs. En dat worden dus voor een x-aantal mannen de eerste rondes op de soft. Alleen, met alles wat er nu gereden is, gaat die soft heel anders aanvoelen als toen je hem vanochtend een paar rondjes gebruikte. Ja. En dan snap ik wel, als je twee kwalificatiesessies op mediums moet rijden, dat je zegt, nou, dan zie ik daar wel waar die soft bij mij mee aankomt. Ik zie het wel burn.
3: We zien wel.
0: Ja, precies.
3: En zo is het. Afscheid nemen we van Colapinto, Beerman.
2: Good improvement.
4: Close.
2: P13.
4: Not that close.
0: Nou ja.
3: Close. Ja,
0: Berman is 3000ste op Hulkenberg, hè?
3: Juist, exact. En maar hij is wel 2/10 van Gasly.
0: Hij is wel grappig, hè?
3: Ja,
0: close,
3: mooi.
0: Ja, was ik het voor. By the way, je bent 13e. Ah, not so close.
3: Juist.
0: Erg grappig. Engels grappig, moet ik dan zeggen. Nou, jij wilde roepen van wie we afscheid gingen nemen. Ga
3: ja,
0: je
3: exact.
0: Neem je tijd.
3: Colapinto 11e, Hulkenberg 12e. Oliver Berman dus plaats 13. Gabriel Bortoleto plaats 14. En de Fernando Alonso op de 15e plaats. En Esteban Ocon was de langzaamste in deze sessie. Hij op de 16e positie. Eens kijken wat hij meemaakt. Dan zijn we nu bij onboard.
0: Blokken. Wow, ja, dikke blokkade hoor.
3: Wow, en ook nog van de baan.
0: Ja.
3: Track limit, zeg.
0: Er ligt geen blauwe lijn. Dat is geen track limit, er ligt geen blauwe lijn. Alleen dan krijg je weer leaving the track en blablabla.
3: Juist. Verstappen.
4: Ja, dat was in my way.
0: Ja. Mwah.
3: Ding is wel dat het altijd Hamilton is.
0: Ja, in vrije trainingen.
3: Maar
0: wat hij hier ook mee probeert, is natuurlijk een eentje te trekken. Want hij weet dat hij na de sessie daarvoor moet komen. En dat hij zegt, ja, maar hij betaalt mij hier gewoon terug, hè. Ja. Heb ik ook nog geroepen. Weet je, dus, ik ga ervan uit dat we daar...
3: Dat loopt wel los.
0: Nou ja. Jij zegt het, hè.
3: Dat zien we van ver.
0: Ik heb heel wat wedstrijdleiders en dat soort mannen meegemaakt.
3: Ja.
0: De dagen dat je denkt... Ik ga het nu op een hele nette manier zeggen. Ik ben getrouwd met een vrouw uit Zuid-Amerika. Dat laat het duidelijk zijn. Zuid-Amerikaanse vrouw, als je een Europese man bent... denk je van, oei, ik moet even wat vertellen. Dat kan wel eens niet zo lekker vallen. Antwoord, oké, geen probleem. En je doet wat waarvan je denkt, nou, dat kan nooit een probleem zijn. Vammes, problemen.
3: Ja.
0: En dat is net de wedstrijdleiding. Als je denkt van, het valt wel mee. Ik ga je wel naar binnen, kom wel goed weg. Dan krijg je een draai in je oren, jongen. Terwijl als je naartoe gaat, denk je, nou, dit wordt een dag dat ik denk dat ik een draai in mijn oren krijg. En dan loop je erbij en denk je, ja, wat mee.
3: Met lood in je schoenen dan die kant op.
0: Ja, en dan... En uiteindelijk gewoon, oké.
3: Wil je nog een bakje koffie?
0: Dat was het. Ja, dat gebeurt gewoon. Maar goed. En als we het hebben over de sprint qualifying dit jaar, dan zitten Bortoleto en Vriend Hulkenberg op 3-3. Het is pas de tweede keer dat er een Aston Martin staat in SQ2. En Alonso heeft dat voor elkaar gebokst. 21 gedeeld door 28. Hoeveel is dat? Nee, maakt niet uit. Dat is een tijdstip. Lokale tijd. 2 minuten voor 9:30. Interviews hadden al geweest moeten zijn. Kees Dorenstein en de zijnen stonden al buiten te trappelen. Maar die mogen later pas. Want dit gaat nog even af.
3: Die staan letterlijk buiten trappelen.
0: Ja, maar die moeten pas om 4:00. Gert-Jan van der Kooi moet nog even zijn plas ophouden. Voordat hij weer mag. Nou, we zagen dit over 2 minuten, dan gaan we weer verder. Was vroeger gewoon de langste wedstrijd van het jaar dit, hè? Voordat die bochten eruit gehaald werden. Dan was je op een droge wedstrijd, waarin geen safety car niks was, hè? Ik bedoel, geen safety car, geen regen in de eerste 9 seizoenen. Geen rode vlaggen, moet ik zeggen. En dan regen in 2017. Toen waren ze allemaal bedoeld om 61 minuten lang te zijn. En toen ging het weer terug omdat ze die 2 uur niet haalden. Toen hadden we in 2012 59 ronden. Werd gewoon af en toe aangepast. Hè? Vlak voor het einde zei het, we gaan naar 59. 2014 60 rondjes. 2017 58 rondjes.
3: Ja, dat zijn allemaal wedstrijden op tijd geweest.
0: En 2022 59 rondjes. Ja, precies. Het was de Singapore Sling er al uit in 2013. Hè? Dat was wel weer een dingetje. De overwinning van Lewis Hamilton was trouwens... met een gemiddelde snelheid hier. Moet ik denken van na. 2018. Gemiddelde snelheid op deze baan. 166,5 kilometer per uur.
3: Dat is voor Formule 1 begrippen heel traag.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het wel hard hoor.
3: Ja, zeker. Ja,
0: 166 kilometer per uur gemiddeld hier. Kijk even. 90 graden.
3: Nee, zeker waar. Maar het geeft ook aan dat de baan gewoon best wel wat trager is, zeg maar, ten opzichte van heel veel andere circuits.
0: Ja, maar dat zijn stratencircuits.
3: Maar dat inderdaad. Behalve Jeddah.
0: Want de pole position hier vorig jaar, wat was de gemiddelde snelheid van de pole position van George Russell? 198,4 kilometer. Ja. Maar die vier bochten zijn eruit. Dat is nu een langer. Ja. Daar zit wel een knik in, dat is nu een langer rechtstuk. We gaan beginnen over 15, 14, 13, 12. 11, 10 seconden en de softband is erbij. De softband is erbij. Vind je dat leuk?
3: Ja, leuk, zeker.
0: Nou, eens kijken wie de sprongen kan gaan maken. Lennon Norris ging even van 34-2 in SQ1 naar 32-5. Hello. Russell ging van 33-5 naar 32-6. Dat zijn ook wel jumps. Antonelli ging van...
3: Iedereen eigenlijk wel veel tijd.
0: 34-3, 2. Ja, maar het is gewoon... Er komt... Als je in de vrije training 1 gekeken hebt, die baan was zo smerig. En dit is natuurlijk allemaal gewoon de ideale lijn. Ingerubberd. Beetje massa met verkeer links en rechts moet je ook nog hebben. En dan gaan we kijken wie hem gaat pakken. Nogmaals, je traint de pole position als positie voor de sprint qualifying. Je krijgt niet een pole position achter je naam in de recordboeken. En George Russell heeft natuurlijk zijn gridstraf te pakken voor de Grand Prix. Daar moet hij achteraan starten. Hier kan hij gewoon vooraan starten en hem eventueel winnen. Het enige jammer is, ze hadden die A-duo, de verbeterde motor, mee willen nemen naar Singapore. Dat is net niet gelukt. En dat is voor George Russell heel vervelend, want die moet hij wel gaan gebruiken. Hij heeft dus nu een motor uit de pool terug in zijn auto gezet. Fout. Hij heeft geen motor uit de pool in zijn auto. Nee, hij heeft een nieuwe erin gezet. Daardoor heeft hij die gridstraf. En als hij naar die A-duo gaat, krijgt hij weer een gridstraf. Ja. Die is allemaal niet back of the grid, hè? Laat dat duidelijk zijn.
3: Wel pijnlijk.
0: Ja, maar ja, als die gepland is...
3: Nee, zo is het, ja.
0: Er is één plek...
3: Even stappen.
0: Ja, er is één plek waar je dit niet wil hebben. Er zit een beetje schade ergens, denk ik. Die toch iets geraakt heeft. Paul Monaghan, Puddles, loopt daar met wat tape en wat dingen. Die man die kan zo lekker druk zijn.
3: Ja, de rest heeft zoiets van rust en kalmte, prima.
0: Ja, het mooie vind ik altijd, maar dat is ook, je kunt ook niet anders. Dat Verstappen zit er gewoon in zijn auto. Die is gewoon bezig met andere dingen. Die denkt, ik hoor wel wanneer het klaar is. Dat is. Ik zou daar echt serieus moeite mee hebben. Als jij en ik hier zouden zitten. En jij hebt een kabeltje wat los zit. En jij begint aan het kabeltje te pielen. Ja, dan denk ik niet, nou ik hoor het wel wanneer Koen klaar is. En denk ik, ja, of dan. Wat wil je het kabel te doen? Kan ik helpen? Moeten we wel doen? Nee, maar serieus.
3: Ik weet het. En dat weet ik ook.
0: En dat vind ik zo mooi van die van de man als Verstappen. En zo moet je ook zijn. Maar dat gaat dus zelfs zover dat als je er een hoek afgereden hebt en ze zetten er een nieuwe hoek op, dat je ze gewoon laat gaan. En je weet, die nieuwe is net zo goed als die oude. En je gaat daarna meteen zonder enige vorm van remming meteen gewoon weer naar buiten.
3: Ramkeman.
0: Moet niet te lang duren, zeg ik dan wel. Ja. Maar ja, volgens
3: het,
0: mij...
3: Het hoogstandje daarin was natuurlijk in Hongarije ooit...
0: Oké, was voor de wedstrijd. Hè.
3: Voor de wedstrijd, toen hadden ze een soort timer erop staan.
0: 19 minuten was dat volgens mij als ik erop zit. Max Verstappen dit jaar in de sprint. Het zijn de race results, ja. Hij is 1x7 geworden. En 1x8.
3: Zijn hij aan boord bij Lando Norris. Die is wel lekker begonnen aan zijn eerste ronde in SQ3. Paars. Dat terwijl Russell en Piastri ook gewoon rondrijden. Verstappen en Hadjar zijn nog steeds gewoon binnen.
0: Ja, maar heeft nog iemand de tijd gezet. Dan is de eerste die de tijd zet is paars.
3: Zeker, maar Russell is ook al over het tweede meetpunt.
0: Dat is beter dan Russell, wil je zeggen?
3: Ja.
0: Ja, correct.
3: 31.5.
0: Nou, hallo.
3: Koek.
0: 1 seconde eraf.
3: Zo.
0: Ten opzichte van SQ2. Maar ook op de softband. Dat moet duidelijk zijn.
3: En ook Russell snel. 31.7.
0: Blijft op 2/10 hangen. 0.25 om precies te zijn. Dus Capiastri, huppatee, ook hij sluit aan. Ja, je weet, als er 0.2 tussen de kop en de achterman, de man erachter zit, dan kun je ertussen weten te proppen. Wat kan Antonelli dan? Die kan het niet. Sluit aan achter Russell, maar je had niet zo'n lekker moment opkomen rechter stuk. En hier zijn we dan bij Charles Leclerc. Niks in paars. Stappen nog altijd binnen, die gaat gewoon 1 run maken. Nou, sterker nog, we hebben nog 4 minuten te gaan, dus dat kan bijna niet anders.
3: Ja. Moet wel.
0: Ja, oké, maar zijn reparatie had niet, maar had jij het ook nog binnen? Het is ook niet een baan dat je zegt van, nou, we gaan ergens een touw leveren. Ze hebben het daarnet ook gedaan, hè, in SQ1. Dus ze weten wel hoe het moet. Alleen ja, je moet dan en het geluk hebben dat er geen gele vlaggen zijn. En je moet gewoon even totaal geen fouten maken. Verstappen, Hadjar, Loos en Gasly, allemaal nog geen tijd. Leclerc, paars in de middensector. Opkomen rechterstuk. En Charles Leclerc naar de snelste tijd. Oeh, 19.000ste ten opzichte. Zo. Van Lando Norris. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Russell. Ah, er is wel wat haast hier. Hoor, zie je dat die jongens met die banden die normaal gesproken toch met het eraf halen. Want er is, zie je die jongen rechts voor met de heel grote ogen. Die heeft de plek van Ole Scheck overgenomen. Ole is er nog wel, maar normaal staat Ole daar. Zeggen die ogen?
3: Ja.
0: Knetter.
3: Ja, oh, gammel.
0: Ja. Nou ja, wel van de spanning natuurlijk. Ja, want ja, maar met nog 3 minuten te gaan naar buiten. Als je heel hard rijdt, heb je dus een outlap van 1.31, dan ga je niet halen. Dus die outlap zal in de 1 minuut 50 zitten. Hou je nog een minuutje spare over voordat je aan die ronde kan beginnen. En dat wordt dan die ene ronde. En Liam Lawson is ook nog steeds binnen.
3: Ja, ze hebben het allemaal erop gegokt, die onderste vier. Verstappen, Hadjar, Lawson en Gasly.
0: Nee, bij Verstappen hebben we reparaties gezien. Die had, ja, als hij dat zo niet had gehad, denk ik dat hij 100% eerder naar buiten gegaan was. Want je kunt nu gepiepeld worden door de omstandigheden. Net wat ik zeg, als Lewis Hamilton het wil, Hamilton traint zo dadelijk hier, gaat hij naar de snelste tijd, denk ik, wil die Verstappen hier niet hebben. Bam, ik zet die auto neer op een rotplek en ik heb een code rood. En dan zijn ze, de rest is gepiepeld.
3: Ja.
0: Gaat hij niet doen.
3: Nee, zeker
0: mag ik
3: niet.
0: Hopen.
3: Hoop ik ook niet.
0: Nee, maar
3: hij heeft wel paars in de eerste sector.
0: Die scenario's hangen erboven. Heerlijk.
3: Altijd heerlijk.
0: Wow.
3: Zo door de straten.
0: Onbalans.
3: Lewis Hamilton, 2 keer insturen daar.
0: Achterkant niet tof.
3: Nee, zeker niet.
0: Is hij ook nog een sleepje van Leclerc? Mini. Ini, mini, mini. Oh, hier komen ze ook wel eens dicht bij de muur, wou ik zeggen. En dat zat hij. Ik denk het laatste gedeelte, 16 en 17. Maar hij is wel aan het stampen, hoor, Lewis.
3: Gaat er vol voor.
0: Knetter. Ja, maar hij heeft niet zo heel veel paars in die dinges. Ik denk dat het geen top 2 wordt, als ik eerlijk ben. Hij kabbelt af. Zijn rondje kabbelt af. Van 6 naar 3. Derde tijd voor Lewis Hamilton. En waar zit dan Verstappen? Verstappen komt zo dadelijk. Nou, 1 minuut en een beetje. 16, 15. Dan is hij al begonnen. Komt hij weer tegen zo dadelijk?
3: Ja, klopt.
0: Op de baan. Beide Ferrari staan. Situatie in top 10 qualifying voor de sprint in Singapore. Van de Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 op het Marina Bay Street Circuit. In Singapore zelf. 1 Leclerc, 2 Norris op 19.000ste. 3 Hamilton, 4 Piastri. Er zit nog geen Red Bull bij. De Mercedes'en, ik zeg het maar vast, zijn klaar. En Verstappen pakt 3/10. Hallo, 3/10 op Leclerc nu in sector 1. En dan heeft hij nog op de mediumband zijn sterkste derde sector te pakken. Ook Leclerc is wel bezig aan een verbetering. Ik zeg wel, die Mercedes zijn klaar. Dat mag ik niet herhalen, denk ik. Want die hebben nog 22 seconden om over start-finish te komen.
3: Ja, die gaan dat net halen, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Dus die mogen we nog niet buiten de waard rekenen. Maar goed, Verstappen kan hier natuurlijk een knetter van klap uitdelen. Leclerc gaat nu ook weer naar paars in die middensector. Verstappen pakt hem niet. Verstappen had daar nog wel 2/10 over ten opzichte van de tijd van Leclerc. En dan komt hij in zijn eigen derde, sterke derde sector terecht. Dus we hebben 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Hamilton, 4 Piastri. Leclerc, gaat hij zijn tijd verbeteren? Ja, dat gaat hij met een 10. En dan moet Verstappen nog wel weer wat terug gaan winnen. Maar die derde sector van Max is normaal gesproken de sterkste. Op de vlag, hè? Op de vlag. Boom, hebben. Haha, lekker. Ja hoor. Voorlopig, hè? Want die Mercedes'en zijn ook weer aan het aanzetten gegaan. Ja, dat zijn ze. Oh, Hadjar. Hadjar naar 7. Valt dan wel net wat tegen. Maar het is maar voor sprint qualifying. Tijd van Verstappen 31-1. He. Die pakt gewoon 1,6 seconden vanuit SP2.
3: Wat een tijd.
0: Dat zijn ze wel, hè? Norris op 4/10. Norris gaat daar niet heel veel aan doen. Russell, Antonelli. Ja,
3: je maakt ze nog niet uit.
0: Nee, precies.
3: Ze zitten binnen een 1/10 van Max Verstappen.
0: Maar die pakken die derde sector niet. Die derde sector van Max is 25-6. Die van Leclerc staan 25-7, van Norris 25-9. Kom maar. Ja. Norris naar 3.
3: Momentje van Lando Norris opkomen van het rechte stuk. En daarmee klaar. Geen persoonlijke verbetering. 3 blijft 3.
0: Ja, maar er stond Piastri toch? Nee, daar komt Piastri aan. Daar staat Piastri nu. Dat is hem. Piastri duwt Norris weer verder weg. En duwt dus ook Hamilton verder weg. Die staat nu 6e. Want daar is Russell. Vlak ze niet uit. En daar komt Antonelli ook nog aan. Nee, Antonelli niet.
3: 7e Antonelli.
0: Ja, oké. Okay. Het oude bodywork van de Mercedes werkt beter dan het nieuwe bodywork van de Mercedes.
3: Dat schijnt van wel, ja.
0: Dat kunnen we dus ook zeggen.
3: Blijkt eigenlijk zelfs.
0: 31-1, hé. Knetter wat een tijd. Niet normaal. 31-1. Moet ik even terugkijken. Zo ben ik. 31. Ja. Dat is de snelste tijd uit de eerste vrije training van vorig jaar.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel een dingetje.
3: Ja, zeker.
0: Hamilton binnen en 6e. Russell er nog naartoe gereden. 1 George Russell. 2 fout. 1 Verstappen. Komt ie.
2: Excellent. Nice job.
4: Well, good job, guys. Well done. I'm sorry for the lot nicer to me. Good effort, Ed.
0: Not bad. Good effort. Die kan ik eruit pikken.
3: Juist.
0: En terecht. Verstappen snelst in sector 1. Verstappen snelst in sector 3. Leclerc snelst in sector 2. Verstappen dus 31-5. Russell, tweede.
2: So, P2. Nice job there.
4: Can I get a foot?
5: Well done, George.
4: Thanks.
3: Well done, George.
0: Dat voegt zoveel toe, hè. Als je dat niet hoort, dan is je dag gewoon... Ja, dan ben je als coureur zit je in het putje.
3: Zeker.
0: Derde, Charles Leclerc. 2/10. Vierde, Piastri. Zit daar maar 500ste achter. 5e Norris op 2/10 weer van Piastri. Dat is 4/10 van de kop. Hamilton op 0.5 seconde.
3: Zo.
0: Ik zei het al, die balans achter bij die brug.
3: Ja, ja, klopt.
0: Maar er waren er meer.
3: Ja.
0: Antonelli ook niet. Ook niet lekker. En Lawson 8e. Maar ja, goed, Antonelli weet, in de sprint hoef ik het niet te doen. Ik moet lekker in de grote Grand Prix mijn puntjes pakken. En het zal wel.
3: Ja, en dan Hadjar 9e. Gasly 10e. Hadjar toch wel misschien wat teleurstellend.
0: Ja, maar ook voor de sprint. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het niet raar vinden als hij gewoon roept... jongens, dit is ook een circuit. Ik moet hem niet op vrijdag hier nu... met mijn duim onder mijn kin in de muur hangen. Want dan heb ik de rest van de dingen loop ik achter de feiten aan.
3: En zo is het natuurlijk wel. Ja.
0: Daar. Dus ik denk, als het zo is... ik weet het niet, maar als het zo is... zou ik het heel normaal vinden. En heel verstandig. En Lawson neemt dan net weer wat meer risico's. Nou, het zal. So be it. En zo, klokje lekker doorgelopen.
3: Zo.
0: Is al,
3: een lange afspraak deze.
0: 9:50. Ja, dan zijn we alweer 1 uur en 10 minuten bezig. En iets van normaal 3 kwartier zou duren.
3: Lekker man.
0: Nou, vorige week was het natuurlijk ook gezellig. Dus dat maakt niet uit. Beste kwalificatie van het jaar voor Max Verstappen. In de sprint.
3: Qualifying.
0: Dat was ook de eerste. Maar ook zijn eerste pole position positie. Geen pole. In Singapore. Dat is ook wel lekker. Best wel goed in de sprints. Ja, de 4e voorste rij in 6 sprints van dit jaar. Leclerc was in Zandvoort ook 3e in de sprint. En dat was toen zijn beste, dus dat heeft hij nu ook. En voor de eerste keer is Oscar Piastri beter dan teamgenoot Lando Norris. En Kimi heeft het visueel. Die zie ik nu zijn helm afdoen. En warmer dan ik hem vorige week zie. Het is nog steeds 30,6 graden.
3: Ja, wat een warmte, joh.
0: Met een luchtvochtigheid van 76%. Dat is de categorie klotsende oksels.
3: Ja.
0: En knieholtes.
3: En standaard.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Sowieso.
3: Los van als je dus aan het sporten bent.
0: Ja. Eerste keer dat hij lekker meedoet. Wel een goed signaal. Is het genoeg? Weten we niet. Moet hij die sprint winnen? Ik hoop het niet. Want dit jaar heeft iedereen die de sprint gewonnen heeft de Grand Prix niet gewonnen. En laat dat nou de enige Grand Prix zijn die hij niet gewonnen heeft hier. Dus daar wil hij nog wel wat van terug. Dus, Russell zal wel wat proberen, maar David Coulthard is de man die gaat babbelen. Ik denk alleen met Verstappen, want zo gaat het in de sprint.
3: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Take it away.
6: Max Verstappen, our pole position winner for the sprint tomorrow. It was an elongated session. You waited, you had that one lap right at the end. Put us in the cockpit as always. It was pretty close out there.
7: So it's close here in Singapore and also your lap itself, like you're pushing as hard as you think is possible, close to the walls in places, but for sure, once we bolted on the soft tires, it felt like the car was coming alive a little bit more, but I did not expect this. So of course, very happy to be first.
6: Okay, so expectations after the 1 hour of practice was that you maybe wouldn't achieve the pole for this sprint.
7: I mean, I think the last few races we have been, of course, a lot stronger. But of course, this track still highlights a few little weaknesses in the car, but we managed to drive with them as well as possible.
6: Okay, you've got sweat on your brow, understandably. It's hot enough for us just wandering around. Again, if you can just explain to our audience the physical demands of being in the car here in Singapore.
7: It's just like a sauna, trying to do some exercise in it. So yeah, it's always very hot. You try to, you know, cool yourself as well as you can in between the runs as well, because I mean, the whole cockpit is hot. So your feet, of course, your body, your head, and especially when you sit in the car stopping, it's like a heat soak. So yeah, it's never comfortable, but that's also, I think, quite unique about this place. And in a way, of course, we love it as well.
6: Excellent. Well, Max, congratulations on your sprint pole position.
7: Thank you.
0: Mooi, hè? Saunaatje. Maar ja, je moet het maar doen. En ja, het is warm, het is een cockpit warm. Maar ik zeg het ook altijd, als je hem stilzet, dan komt al die hitte weer naar boven. We hebben het voor elkaar, hoor. Ja, hij is erdoor. Eén uur in een kwartiertje, alles bij elkaar. Nou ja, smaak. Vanaf de pole mag Verstappen morgen gaan starten samen met George Russell op die eerste rij. Dan Leclerc en Piastri, Norris en Hamilton, Antonelli en Lawson en Isaac Hadjar en Pierre Gasly. En hebben we het tot daar met de top 10 gehouden. De rest vullen we morgen lekker in op het moment dat we gaan beginnen. Dankjewel Koen, zien we elkaar vanavond nog bij Ziggo Sport.
3: Ja,
0: in
3: zeker.
0: Het Racé Café.
3: Ja, zeker. We hebben zeker een afspraak. Dus dat wordt hartstikke leuk.
0: Gaan we doen. Verstappen met zijn eerste sprint pole van het jaar. En de eerste keer dat hij op het circuit, het Marina Bay Street Circuit, vanaf een pole position mag gaan vertrekken. Dat dus allemaal morgen. Een kort staartje nog voor Gert-Jan van Acoy. En daarna gaan we natuurlijk lekker door met de live sporten hier op GPR Sport Radio. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Thank you.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
8: GPR Sport Radio.
9: The Sound of Sport.
8: Nout van Sommeren.
10: Naast Formule 1 is er dit weekend ook MotoGP in Indonesië. Zo dadelijk ga ik bellen met Joey Litjens, oud-motocoureur. Over het weekend tot nu toe, dat er meer onderweg.

0: GPS Sportradio op deze vrijdagmiddag. Het raceweekend in Singapore is inmiddels begonnen en de sprintkwalificatie zit erop. Maar er is ook nog MotoGP dit weekend in Indonesië. En daarvoor heb ik oud-motocoureur en commentator bij Ziggo Sport, Joey Litjes, aan de lijn. Joey, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Hoe moet ik zeggen, vroeg of laat voor jou afgelopen nacht? Want je bent druk geweest, hè?
1: Het was heel erg vroeg. En dat maakt helemaal niet uit. Want als we motorsport kunnen zien, dan gaan we dat kijken, dan gaan we dat volgen. En als je dan ook naar verslag daarvan mag doen, ja, weet je, dan ben ik best gezegend.
0: Nou, precies. Twee werelden die samenkomen, zeg maar. Mooi, toch?
1: Dit is mijn leven, dit is mijn passie. En voor mij is dit automatische piloot. Dus of het nou om 2 uur 's nachts is, 5 uur 's nachts, maakt me geen ene reet uit. Ik ben er, ik ga het volgen.
0: Helemaal goed, Joey. Komende nacht ben je ook weer van de partij, toch?
1: Zeker, zeker. We blijven nu met het hele team in Hilversum. En straks gaan we ons alweer voorbereiden op de volgende nachtdienst. Maar we gaan vooral ons voorbereiden op hoe de Nederlanders het uiteraard doen. Want we hebben er weer 2 aan de start.
0: En, gelukkig wel.
1: Dat is toch alweer. Dat maakt het wel extra genieten. Ja.
0: Ja, precies. Want Colin Feijer die is er een tijdje uit geweest vanwege een sleutelbeenbreuk. Dit weekend is hij weer op de motor gestapt tijdens de vrije trainingen, onder andere vannacht die we gehad hebben. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou, ik had toch een beetje verwacht dat Colin in de eerste 3 rondes echt een beetje de kat uit de boom zou kijken. Maar ik zag wat anders. Ik zag een vurige Feijer. En dat stemde mij direct heel positief. En dat zie ik dan meteen aan zijn rijstijl. Het is scherp, het is vlot, het is soepel. Nou, vanochtend ging hij meteen met een top 10 klassering, kon hij hem uitchecken. Nou, dat was meer dan voldoende. En ook zond er goed bij in de top 15. Nou, vanmiddag was het een beetje rommelige training voor iedereen. Rode vlag situaties. Veel gele vlag situaties. Dat betekent ook dat je van het gas af moet. Uiteindelijk was het Colin die met een P18 op 0,7 seconden net niet in die Q1 staat, of in die Q2 staat, moet ik zeggen. Maar heeft daarmee wel extra rijtijd morgen. Dus dat biedt ook wel weer mogelijkheden voor Feijer.
0: Dus eigenlijk een best wel een hele goede, stabiele terugkomst van Feijer.
1: Ja, zeker, zeker. Mag zeker gezegd worden dat dit een prima terugkomst is. Ja. En dit biedt ook natuurlijk wel vertrouwen voor de komende races. Ja, absoluut.
0: Helemaal goed. MotoGP zelf nog. Wat kan je daarover vertellen? Wat viel daarin op?
1: Nou, wat we van de week al samen ook besproken hebben tijdens de uitzendingen was. We verwachten wel dat de Aprilia's heel sterk uit de verf zullen komen op dit circuit. En dat blijkt ook maar wel, want we zien 3 Aprilia's in de top 5. Marc Marquez zien we op de 5e plek. En die komt dan toch 17e tekort tot nu toe. Marco Bezzecchi mooi op een 3e plek. Ja, het wordt wel een Aprilia-feestje, lijkt het op. Dus, maar goed, het is pas vrijdag. Zondag zijn de dikke punten te verdelen, dus dan weten we waar we staan.
0: Oké, en wat is er nu het volgende dat er gaat plaatsvinden in het MotoGP-weekend? Welke sessies?
1: Nou, we gaan vannacht, althans in Indonesische tijd, morgenochtend gaan wij de vrije trainingen in. En die vrije training die zal vooral bedoeld zijn voor de motorfietsafstelling op een race pace. Dus met een volle tank. En dan gaan we echt simuleren hoe het in de Grand Prix eraan toe gaat. En dan meteen erachteraan gaan we naar de Q1 en de Q2. Dus de kwalificatie. En die bepaalt de startopstelling voor de sprint en de race. Dus als jullie morgenochtend wakker worden, dan zit de druk er volop.
0: Helemaal goed, Joey. Dus jij bent vannacht ook weer van de partij om ons te voorzien van deskundig de commentaar bij Ziggo Sport.
1: Heel zeker, heel zeker.
0: En wij spreken jou later weer. Joey Litjes, oud-motorcoureur en commentator bij Ziggo Sport. Je hoorde hem hier bij GPS Sport Radio.

0: het GPS Sportradio vol gas richting je weekend. Met ook dit weekend natuurlijk weer heel veel sport waar we live verslag van doen. Ook het WK Judo is in volle gang. En eindelijk ook een keer wat goed nieuws voor Nederland. Jaël van Heemst die heeft namelijk een sterk debuut gemaakt op de wereldkampioenschappen in Baku. De 24-jarige Nederlandse heeft zich in de klasse tot 78 kilo geplaatst voor de strijd om de bronzen medaille. Van Heemst, die voor het eerst deelneemt aan een WK, zal het later vandaag opnemen tegen de Duitse Anna Monta-Olek. Een overwinning in die partij zou haar direct een podiumplaats opleveren bij haar eerste optreden op het hoogste niveau. Wat een uitzonderlijke prestatie zou zijn. We gaan dat dus nauwlettend in de gaten houden hier bij GPR Sportradio. En er is goed nieuws voor Frenkie de Jong, de middenvelder, nadat zijn rentree bij Barcelona na een blessureperiode. Trainer Hansi Flick bevestigt dat de international weer volledig meetraint met de selectie. Hoewel de wedstrijd van dit weekend nog te vroeg komt, heeft de coach al een specifieke wedstrijd in gedachten voor de terugkeer van de Jong. Voor teamgenote Rafinha duurt het herstel van zijn blessure naar verwachting nog wat langer, zo meldde de Duitse oefenmeester tijdens de persconferentie. Darter Raymond van Barneveld die staat voor een cruciale periode in zijn jacht op deelname aan het wereldkampioenschap. De Hagenaar is momenteel nog niet verzekerd van een plek op het prestigieuze darts-toernooi en zal de komende tijd prijzengeld moeten verdienen om zich te kwalificeren. De eerste kans daarvoor dient zich dit weekend aan tijdens het toernooi in het Zwitserse Basel. Voor Barney is het alles of niets in de komende maand om zijn afwezigheid in het Alexandra Palace veilig te stellen. Ja, de vorm van Barney is de laatste tijd niet altijd even stabiel. Dan druk ik me voorzichtig uit, zeg maar. En Formule 1-teambaas Toto Wolff die heeft zich kritisch uitgelaten over de verhalen dat zijn Mercedes-team Kimi Antonelli zou voortrekken ten koste van George Russell. De Oostenrijker reageerde geïrriteerd op de suggestie dat er een complot zou zijn binnen zijn renstal. Ja, dat moet je zo ook niet stellen, joh. Wolff deed de geruchten af als onzin en adviseerde de mensen die dit soort verhalen verspreiden om naar de Teletubbies te gaan kijken.
1: Ga naar de Teletubbies kijken, ja.
0: Hij benadrukte dat beide coureurs een eerlijke behandeling krijgen en dat er geen sprake is van een voorkeurspositie. Nou, die is er altijd wel in de Formule 1, maar er wordt nooit over gesproken. Hè? Zo. Maar goed, het is natuurlijk wel logisch als Antonelli natuurlijk kans maakt op de wereldtitel. En dan maakt hij al kans op in Austin, Texas, over een paar weekjes. Dan zou hij in theorie dus al wereldkampioen kunnen zijn. Russell die volgt hem wel, maar ja, er zit best wel een verschil tussen de twee. Dus ik kan me op een gegeven moment wel voorstellen, als het ertoe gaat doen, dat Antonelli natuurlijk logisch gezien een beetje voorgetrokken wordt om zijn kampioenschap veilig te stellen. Goed, we houden het nauwlettend voor je in de gaten. Momenteel bezig in Singapore, het raceweekend, waar we natuurlijk ook weer verslag van doen hier bij GPR Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept gemeenten op om noodopvang voor asielzoekers te regelen. Afgelopen nacht sliepen in Ter Apel tientallen mensen buiten in de regen. Schrijnend, zegt de vereniging. En ook premier Jette vindt het verschrikkelijk. Hij wil met gemeenten praten om snel extra plekken te regelen. De landelijke actie om vuurwerk in te leveren is voorbij. In totaal hebben mensen ruim 7500 kilo weggebracht. Vuurwerk is met oud en nieuw voortaan verboden. Dus stonden in het land afgelopen weken speciale inzamelpunten. Veiligheidsminister Van Wil noemt de actie een succes en wil dit in de toekomst vaker doen. Bij rellen rond vakbondsprotesten in Brussel zijn zeker 21 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Er is flink wat schade aangericht. Zo werd een bus vernield en is straatmeubilair kapot. De politie greep in toen er onder meer flessen, bakstenen en stokken werden gegooid. Inmiddels is het weer rustig in Brussel. Alle vier gestolen schilderijen van de Franse schilder Renoir zijn weer terecht. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media zijn de laatste twee werken teruggevonden in een garage. En de eerste twee werden door de dieven tijdens de vlucht al achtergelaten. De politie heeft deze week 5 mensen opgepakt voor de roof. Vanavond gaat het harder regenen. Morgen buien en af en toe zon. In het noorden zijn de buien feller, met kans op onweer. En het wordt morgen een graad of 15.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28, Groningen richting Amersfoort, tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
16: doei doei!
15: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij...
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
19: Zometeen praten we door over de pole voor Max voor de sprintrace van morgen. En Jael van Heems strijdt straks voor een bronzen plak op het WK Judo. Gaan we dan eindelijk een medaille pakken daar als Nederland?

0: happy for you.
1: Nou, ik ben ook wel happy hoor.
2: Look Away, Chicago, GPR Sportradio. Happy omdat we net een polepositie hebben gezien voor Max in de sprintrace morgen. Heb je vast gehoord hier op GPR Sportradio. Zometeen trouwens Koen Bakker, hè? Formule 1 commentator van onze zender. Die even gaat aanschrijven en een praat.

0: middag geweest.
1: Dat is mooi, ik vergeet dat heel vaak.
0: Maakt niet uit.
1: Laten we, voordat we het hebben over onze hoogtepunten waar we naar uit kijken...
0: Zal ik meteen even roepen hoe het zit?
1: Ja, er wordt gejudo'd.
0: Ja, we hebben geen medaille gewonnen, want Joël Verheemst, die ligt zojuist... werd ze door de Duitse Oleg geworpen, half punt tegen... en daarna direct in de houtgreep na een aantal seconden Ippon.
1: Ippon. Dus,
0: helaas,
1: weer geen medaille.
0: Jij Elveneemst eindigt niet als derde, maar als vijfde bij het WK judo. Voor haar nog steeds wel een goede prestatie. Ze heeft dit jaar een keer zilver gewonnen bij een Grand Slam. Ze, ze is een Europees kampioen onder 23... maar dit is voor de eerste keer dat ze echt op dit toneel wel echt verder komt. Dus op zich geen slechte prestatie, maar voor Jij Elveneemst... had het heel fijn geweest om die medaille mee te
1: nemen. Dat is jammer. En als je dan denkt, dan wordt ze vijfde, wordt ze niet vierde dan. Dit was de bronzen medaillewedstrijd voor de herkansing. En dan wordt ze dan vijfde.
0: Twee keer brons en daarna word je dus vijfde.
1: Ja, inderdaad. Robert, laten we even kijken naar het sportweekend. Naar welke wedstrijd kijk je vooruit?
0: Ja, volgens mij steken we hier niet onder stoel of banken... voor welke club wij supporten. En morgen kan Feyenoord...
1: Ja, jij bent de Feyenoorder, hè?
0: Ja, nee, Feyenoord sinds een jaar weer gewoon goed aan kop komen in de Eredivisie. Hadden wij als Feyenoord supporters begin van dit seizoen nog niet gedacht. Maar morgen in een kolkende kuip tegen AZ. Zij missen Kees Smit. Feyenoord heeft Hashimusha weer terug. Ja, ik denk dat...
1: Jij rekent je al rijk.
0: Nee, ik reken me niet rijk, maar ik kijk ernaar. Jij vraagt waar ik naar uitkijk.
1: Ja,
0: en ik kijk daarnaar uit. Ik denk dat dat een hele... dat het een mooie en interessante
1: wedstrijd
0: kan worden.
1: Het mooie was, die had ik dus ook op mijn agenda gezet. Maar vanwege een andere reden, dat AZ zijn koppositie kan houden. Ik ben Ajaxiet en ik juich ook voor FC Utrecht. Dat is een gekke combinatie, dat weet ik. Maar dat komt gewoon vanwege mijn opvoeding van twee jaar.
0: Als AZ er ook nog bij komt, wordt het helemaal...
1: Nee. Maar kijk, ik vind het heel mooi dat zo'n club sterk start. Max Meerdink, de spits van Oranje, komt met een lekker goed ego terug.
0: Ja.
1: Dat is leuk om te zien. Maar en ik wil ook een beetje kijken hoe hun spelers het gehouden hebben. Want de hele A-selectie van AZ ging zo'n beetje op interlandperiode. Dus dat is direct ook een goede test of deze interlandperiode succesvol is geweest.
0: Heb ik nu jouw moment ook gepikt?
1: Nee, we delen ons moment.
0: Oh, delen
1: en ik ga jou gewoon appen op het moment dat AZ Feyenoord op de broek heeft gegeven. Zullen we nog even een korte ronde doornemen? Even het spoorboekje
0: zeker,
1: wat je allemaal kan verwachten.
0: Ja, vanaf 7 uur vanavond de laatste 48 van de Swiss Darts Trophy. Met veel Nederlanders in actie. Met onder andere Jeffrey de Graaf, Raymond van Barneveld, Dirk van Duivenbode en Kevin Doets.
1: Ja, dan hebben we ook Oranje-Rood speelt om 7:45 in de Euro Hockey League. Champions League van het hockey. De eerste ronde van het toernooi tegen het Spaanse Polo.
0: Ja, en vanaf 8 uur een volledig programma in de keukenkampioen-divisie. Almere City FC tegen Eindhoven, Jong Ajax tegen VVV... De Graafschap tegen Jong Utrecht, FC Dordrecht tegen Emmen... FC Volendam tegen Vitesse, Heracles tegen RKC... Jong AZ tegen FC Den Bosch... NAC Breda tegen MVV, Topos tegen Helmond Sport... en Rode JC tegen Jong PSV.
1: En dan vanaf 8 uur nog 2 interessante voetbalwedstrijden. De WK-kwalificatie van de Oranje Vrouwen tegen Hongarije... en PSV speelt in de Eredivisie tegen Heerenveen. Dus tussen 8 en 10 vanavond een heerlijk druk programma op GPR Sportradio.

0: Nelly Furtado, vrijdagmiddag, GPR Sportradio. Say it right. Nou, erover gesproken. Dat zegt Koen ook op zich wel heel goed. Koen Bakker, onze F1-commentator. Je hebt hem net kunnen horen natuurlijk. Met de sprintrace-kwalificatie hier op GPR Sportradio. Je komt nog met een hele goede suggestie voor de wedstrijd van dit weekend.
1: Ik hoorde jou inderdaad zeggen dat Feyenoord AZ de wedstrijd van het weekend is. Maar de terugkeer van Tadić in de Johan Cruijff Arena vind ik ook wel een hele mooie, hoor.
0: Ja, lekker. Hij speelt voor NEC natuurlijk. En ze moeten tegen elkaar.
2: Ja, het is wel zeker. Zo'n middenmoot-topper is dat tegenwoordig, hè?
0: Feyenoorder in de studio, hoor.
2: Nummers 5 tegen de nummers 11. Ja, dat is
0: ga je erheen, Koen, of niet?
1: Ik ga er naartoe, ja.
0: Ja?
1: Dus ja, ergens hoop ik op 3-0 en dat dan Tadić uiteindelijk de 3-1 maakt. Dat zou ik wel mooi vinden.
0: Dat vind ik prima.
2: Is voor de 3-0.
1: Ja, ook goed.
0: Als hij dat flikt op zijn leeftijd.
1: Maar wel in eigen doel dan. Als het goed is.
0: Nou ja, en over nog een sportwedstrijd van dit weekend gesproken.
3: GPR Sportradio.
1: Ja, de Grand Prix van Singapore Formule staat op de ronde. Update. Dus dat is er wel eentje.
0: Ja, Formule 1 update. Ja, we hebben het net kunnen horen op GPR Sportradio. Max Verstappen heeft de pole gepakt voor de sprintrace in Singapore dus. Je hoorde Olaf Mol samen met Koen Bakker hier in de studio het commentaar leveren. Alhoewel, we moeten nog een kleine slag om de arm nemen. Er dreigt een straf. Nee, Koen? Een straf.
1: Ja, ik denk zelf dat het geen ding zal zijn. Hij haalde Lewis Hamilton in onder de gele vlag. Uiteindelijk, ja, het is ook een kort stukje waarin die gele vlag daadwerkelijk getoond wordt. Het is een kort stukje vanuit uitaccelereren. Hij was op een snelle run. Ja, waar moet hij dan heen, denk ik dan? Ik denk dat dat gewoon zijn uitleg zal zijn. Daarna heeft hij ook nog het plekje teruggegeven aan Lewis Hamilton. Dus in principe verwacht ik geen penalty voor Max Verstappen. Nee.
0: Daar gaan de stewards gaan daar niet over zeuren, toch?
1: Nou ja, ik denk van niet. Maar ja, goed, je weet het nooit, hè. Olaf en ik hadden het er net nog over. Dat het soms zo is dat je denkt, oh, dit wordt problemen. En dan ga je weg en denk je, oh, wat was er eigenlijk aan de hand?
0: Ja, nou,
1: en
0: ja,
1: in dit geval gaat hij misschien erheen met, nou, komt wel goed. En krijgt hij toch een straf aan zijn boek. Dus het is inderdaad een kleine slag om de arm. Maar ik denk dat zelf dat het wel goed komt.
0: Oké, voor de liefhebbers die het net misschien gemist hebben hier op GPR Sportradio. Die een drukke dag hadden, die er geen radio bij hadden. Even een korte samenvatting.
1: Nou, Verstappen was de snelste. En dan denk je toch, hè, waar komt dit weer vandaan? Als in Azerbeidzjan, toen leek het eigenlijk nog nergens op. Voor wat betreft de snelheid van Red Bull. In de racepace was het al heel anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, een overwinning in Maleisië. En nu weer de snelste voor George Russell. Die trouwens achteraan gaat starten zondag. Dus niet morgen tijdens de sprintrace, maar achteraan zondag.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, hij was de snelste. En hij gaat gewoon lekker door met waar hij mee bezig was.
0: Ja, jij voorspelde vorige week al een beetje, toen we ook terugblikten op de vrije trainingen en dat en alles wat er was geweest. Jij zei toen eigenlijk ook al van, ja, Max, die zie je wel vaker aan het einde van het seizoen toch nog even vlammen. Waar komt dat door?
1: Ja, klopt. En nu denk ik ook dat Maleisië wel een circuit voor Max Verstappen zelf was, hoor. Dat heeft, want ja, ik verwacht eerlijk gezegd nu op basis van de resultaten niet dat hij in Qatar heel erg mee zal gaan doen. Dat zullen we daar wel weer zien. Maar Maleisië zat er gewoon goed in. Zat er lekker in. En Singapore is eigenlijk precies hetzelfde circuit. Dat gewoon de echte coureurs komen hier wel bovendrijven. En dat zie je ook aan Alonso, die gewoon SQ2
0: haalt.
1: Zie
0: je ook een beetje glimmen eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk. Dit zijn de mooiere banen, vind ik zelf. De mooie circuits van de kalender. Want ja, uiteindelijk moet de coureur natuurlijk het verschil maken. Het blijft sport.
0: Nee, dat hopen we wel. Want anders is het gewoon wie de snelste auto heeft. Dat is gewoon minder leuk.
1: Ja, 100%. Dat is minder leuk om naar te kijken, ja.
0: Maar dan toch voor de mensen die heel veel vertrouwen hebben, gaat dit voor het kampioenschap dan nog veel betekenen?
1: Nee, dat moet heel gek lopen. Wil Kimi Antonelli niet met de titel aan de haal gaan. Het is echt de Italiaan. Dat is de enige die hem nog kan verliezen eigenlijk dit jaar.
0: Het is wel leuk dat dan een Italiaan nog een keer een titel pakt.
1: Dus. Ja, heel lang geleden. Dus,
0: en dan niet voor Ferrari. Dat is dan nog
1: extra
0: mooier.
1: Pijnlijk misschien.
0: Ja, precies. Ja. Maar als je dan nu nog eventjes kijkt, de sprintrace morgen, hoe laat? Dat is goed voor de mensen die dan weten hoe laat ze moeten inschakelen. Dat zoek ik nog eventjes op, want dan heb je de sprintrace en de kwalificatie.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker. De race is uiteindelijk gewoon om 2:00, dus dat is op zondag. Maar je ziet natuurlijk al die plaatjes van nacht. Ja, je hoeft niet te denken dat je midden in de nacht in moet gaan tunen. Dat is zeg maar misschien de miscommunicatie die daadwerkelijk ontstaat. Dus dat moeten we ook zeker niet
2: Olaf Mol, het laatste nieuws.
0: Olaf Mol,
1: het laatste nieuws. Nou, daar gaan we. Ik moet wel even lezen, dus daar gaan we.
2: Hoezo niet?
1: Even kijken.
0: Ik denk dat hij de tijden heeft. Of,
1: Nee, zeker niet. Dit is het nieuws van wat er gebeurde voorafgaand aan SQ1.
0: Ja.
1: Toen was er een moment waarbij de live timing het niet meer deed. Eigenlijk vlak voor het einde. Dat was best verwarrend. De rode vlag leek eruit te gaan.
0: Ja.
1: En Lienblad ging uiteindelijk dus niet door.
0: Mm-hmm.
1: Even verder.
0: Maar dan hebben we het nu over dat moment, eventjes voor wie het gemist heeft, waar we de rode vlag kregen volgens mij, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Er was een rode vlag situatie in het begin inderdaad, in SQ1.
0: Ja, ondertussen trouwens, voor als je even op de hoogte wil blijven, 11 uur morgen, sprintrace, GPR Sportradio. Kwalificatie, 3 uur, GPR Sportradio. Kan je allemaal luisteren met uiteraard integraal commentaar van Olaf, die net heel sympathiek binnenkwam lopen. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, zeker. Nou ja, het nieuws is dat de overtake mode het niet deed na de herstart. Want check op rest veroorzaakte uiteindelijk die rode vlag situatie.
0: Ja.
1: Dus dat was best een dingetje. Uiteindelijk hebben SQ2 en SQ3 hier geen last van gehad.
0: Okay.
1: Maar deed dus even niet vlak voor het einde van de eerste kwalificatie.
0: Vandaar, dat goed om er even op de hoogte te zijn. Nog even tot slot, Max.
1: Het was trouwens een human error, staat hier nog
0: bij. Human error.
1: Dus, ja, dat zal verder onderzocht worden wat hiermee gebeurt.
0: Precies, uiteraard hoor je het laatste nieuws over het laatste F1 nieuws. Gewoon hier op GPR Sportradio. Nog even vooruitblikkend dan direct ook naar de race.
1: Ja. Van morgen of van zondag?
0: Maar bij de eerste sprintrace en dan de race van zondag. Toch kansen voor P1, voor Max?
1: Ja, tuurlijk. Ja, als je de snelste bent in een kwalificatie, dan waarom niet? Hij heeft hier nog nooit gewonnen, hè, op Singapore. Het is het enige circuit op de kalender waarbij hij nog nooit de zege heeft gepakt. Dus ja.
0: Dit geeft wel goede hoop.
1: Zeker, maar aan de andere kant, het is ook wel weer zo dat degene die de sprintrace wint, de Grand Prix op zondag niet gaat winnen. Dus ergens moet je ook misschien denken, nou, misschien voor die statistiek.
0: Hoezo is dat dan?
1: Ja, dat is gewoon toeval waarschijnlijk. Ja. Maar statistieken moet je altijd draaien op een manier zoals je ze zelf kan.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Nou, in ieder geval, je zit weer helemaal goed hier bij GPR Sportradio. Morgen 11 uur, zorg dat je erbij bent. Sprintrace, Max Verstappen op P1. Koen Bakker, commentator, dankjewel dat je er even was. En wij blijven het hier volgen, ook het laatste nieuws op GPR Sportradio.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
11: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, Waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
24: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
25: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
27: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
28: What a world! And give you all!
27: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
29: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
30: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
31: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
32: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
33: Voor de makers.
34: Praxis.
35: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
36: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
37: Wow!
36: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
38: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
39: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
40: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak waarbij tienduizenden mensen besmet raakten. En de overheid is er toen niet voor mensen geweest, zei de minister van Volksgezondheid. Gemeenten moeten snel noodopvang regelen voor asielzoekers. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Afgelopen nacht sliepen tientallen asielzoekers in Ter Apel weer buiten. En komende nacht kan dat weer gebeuren, denkt het Rode Kruis. Max Verstappen heeft de snelste ronde gereden in de sprintkwalificatie bij de Grote Prijs van Singapore. Dus hij start morgen van pole position in de sprintrace. Het is de 11e keer dat hij pole pakt voor de sprint.
39: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleus en Knoopend Hattemerbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
39: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
39: Kees Dorrestein.
3: Goedemiddag met zometeen het laatste nieuws over Manchester City. Over de financiën van FC Twente. En ook het laatste judo-nieuws. Weer geen medaille voor Nederland. GPR.

0: Cookit, Echo Smith, GPR Sportradio. Goedemiddag, vrijdagmiddag. Robert Rijk is er nog steeds bij. En laten we direct eventjes het laatste nieuws erbij pakken. Diverse trainers in de Premier League die hebben zich uitgesproken over de mogelijke gevolgen van die fraudezaak tegen Manchester City. Onder meer Michael Carrick van Manchester United zegt dat de situatie hem persoonlijk heeft geraakt. De coach van Manchester City, Enzo Maresca, die verklaarde juist dat hij het volste vertrouwen heeft in de club en dat de gewonnen prijzen, want daar gaat het vaak om, hè, mag City die prijzen houden. En hij zegt dat die niet bezoedeld zijn door de bevindingen van de onafhankelijke commissie van de Premier League die dit onderzoek heeft gedaan.
1: Judoka Jael van Heemst heeft bij haar WK-debuut met net naast de medaille gegrepen. De Nederlandse judoka verloor in Baku de strijd om het brons van de Duitse Anna Monta-Olek. Van Heemst kwam via de herkansingen nog terug naar haar uitschakeling in de kwartfinales, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.
0: Ja, dat is toch jammer, hè?
1: Dat is zeker jammer, want ja,
0: we hebben het live hier kunnen zien gebeuren op GPR Sportradio.
1: Ja, afgelopen maandag hadden we ook een judoka vanuit Baku aan de lijn. En die zei, nee, wacht nou maar deze week, einde van de week, dan komen er nog medailles voor Nederland. Nou, ze zitten er nog niet helemaal lekker in, hè?
0: Nee, inderdaad. Alhoewel, het leuke is dan wel weer dat wij zometeen met Kim Polling gaan spreken. Ja. Oud judoka.
1: Die weet dat een medaille win is.
0: Nou, die heeft heel veel EK's gewonnen. Heeft ook een medaille gewonnen op het WK. Zij is tegenwoordig voorzitter van de atletencommissie van de Internationale Judobond. Ze heeft ook wel plannen waar ze aan het werken is. Wij gaan die voorspelling van Marit Kamps, want daar had je het net over, die judoka, gaan we ook even aan haar voorleggen van, wordt er nog wat gewonnen morgen?
1: Ja.
0: Of vanavond? Nou, ik denk het niet.
1: Nou, het zou goed zijn voor judo in Nederland als er even een klein positief nieuwtje uit die hoek komt.
0: Nou, dat inderdaad. Of zitten we gewoon in een groeicurve, hè? Moeten we op dit moment gewoon niet zo blind staan op die medailles. Dan nieuws over Arne Slot, want die keert terug in de voetbalwereld 4 maanden na zijn ontslag bij Liverpool. Hij gaat aan de slag als technisch waarnemer voor de UEFA. Staat dan weer op de UEFA-website. Slot maakt deel uit van de groep UEFA Technical Observers voor de Champions League van dit seizoen. En wat betekent dat dan? Nou, de UEFA omschrijft het als het monitoren, analyseren en evalueren van wedstrijden vanuit een professioneel trainersperspectief. We weten nog steeds niet exact wat dit betekent, maar hij gaat de Champions League evalueren.
1: Ja, en het blijkt dat FC Twente afgelopen zomer best nog een extra spits had kunnen halen, want ze hebben zojuist de jaarcijfers bekendgemaakt en ze hebben een winst gemaakt van 7 miljoen euro. Dat klinkt heel goed, maar er is ook een keerzijde. De omzet van de club is wel fors gedaald. En bovendien is die winst ook nog eens een stuk minder. Minder dan de helft van het bedrag dat ze een jaar eerder hebben overgehouden.
0: Ja, dus, ja, ze hadden toen iets van 15, 16 miljoen. Het is jammer, maar alsnog winst.
1: Ja, maar goed, wat ik zeg, ze hadden ook een leuke spits kunnen kopen nog.
0: Voor 7 miljoen?
1: Ja, als je goed zoekt.
0: Een reservespits dan, toch?
1: Hadden ze even stiekem in die data van Heracles moeten neuzen.
0: Nou, ja, dat klopt. Dat in dat datasysteem.
1: Ja, maar Heracles
0: gebruikt een bijzonder datasysteem, maar mag dat ook als enige club in Nederland gebruiken?
1: Ja, en ik denk dat als er één club is waar ze dat niet aan lenen.
0: Nee, dan is dat FC Twente natuurlijk. Dat vind ik een hele goede, Robert. Zometeen gaan we hier op GPR Sportradio verder praten over dat WK judo. Waardoor komt het nou dat we niet die medailles pakken? We spreken Kim Polling daarover. En kan er dan toch nog wel een medaille gepakt worden? Nou, dat hoor je dus zometeen.

0: Vrijdagmiddag, 16:45. Paul Kerk hier op GPR Sport Radio. Don't shed a tear. Ja, dat geldt eigenlijk wel voor de judo-fans in Nederland. Want die hebben wel een zware week. Het gaat niet goed met de Nederlandse judoka's op het WK in Baku. We hoorden dus zojuist nog dat er net weer naast een bronzen medaille is gegrepen. Maar ja, waar komt dat door? En is dat dan ook erg? Want zit Nederland ook niet in een opbouwfase richting de volgende Olympische Spelen? Nou, dat bespreken we hier op GPR Sportradio met oud-judoka Kim Polling, die meerdere keren goud heeft gewonnen op het EK. Ook een WK-medaille heeft gepakt, naast nog heel veel andere prijzen. En ze is nu voorzitter van de atletencommissie van de Internationale Judo Federatie. Kim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Jij was ook in Baku deze week. Wat was jouw beeld van het Nederlands team?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, op het moment dat ik daar was, was ik zo druk bezig dat ik vrij weinig judo heb gezien. Dus ik heb ze even kort in de ochtend tijdens de warming-up gesproken. Maar ja, ze hadden natuurlijk allemaal heel veel zin in. En het is natuurlijk, ja, wat je net zei, dat het niet goed gaat. Ja, het is natuurlijk wel een WK. En bijvoorbeeld Jael vandaag, die wordt denk ik heel knap vijfde juist.
0: Ja, Jael van Heemst, gewoon, ja.
1: Ja, en weet je, die wint gewoon vandaag van judoka's die met haar ongeveer rond haar op de wereldranglijst staan. Zij is nummer 30 van de wereldranglijst. Ze wint zelfs van nummer 12 van de wereldranking. Ja, dan verliest ze van de nummer 1 van de wereld. En ze verliest nog een andere partij van het meisje dat nu net wereldkampioen is geworden. Dus het is gewoon, in het judo zit het allemaal zo dicht bij elkaar. En er zijn heus wel een aantal die, denk ik, ondermaats hebben gepresteerd. Maar ik denk dat, ja, ja, sowieso een druk op 3-4 die gewoon voor de latere wereldkampioen hebben verloren. Dus gisteren ook Sanne van Dijken of Amber Gerst op de eerste dag. En dan is het gewoon heel, heel vervelend dat je geen herkansing hebt. Want misschien had je nog wel derde kunnen worden. Alleen ja, je ligt er gewoon uit als je voor die kwartfinale.
0: Ja, maar van, je mag alleen aan de herkansingen meedoen op het moment dat je dus in de kwartfinale verliest. Daarvoor niet. Dat was voor 2008 volgens mij was dat wel anders. Maar als je dan toch kijkt, veel Nederlanders die er dan uiteindelijk tegen de winnaar uitvliegen, dan denk ik ook, moet je dan niet wat hoger op de wereldranglijst staan? Want dan tref je die ook later. Want zo zit dat in het judo, hè?
1: Ja, dat is precies. Dat is gewoon denk ik wel een van de belangrijkste dingen voor het WK. Dat je gewoon echt zorgt dat je bij die top 8 staat van de wereldranking. Maar ja, het is ook eigenlijk wat je net zei ook. Ik denk ook dat Nederland echt in een opbouwfase zit weer. Het is denk ik anderhalf jaar geleden dat er gewoon best wel veel is veranderd qua staf. En ook gewoon hogerop. Er is een nieuwe technisch directeur, nieuwe voorzitter. En ja, met Marjolein Verune, Guillaume Elmond en Mark van Ham. Dat zijn natuurlijk wel echt hele grote namen in het judo. Dus ja, ik ga er gewoon vanuit dat het gewoon wel weer goed komt. Of goed komt dat we gewoon echt wel weer meer medailles gaan halen. Ja, maar het is nu gewoon elke keer net, ja, niet, nog niet.
2: Ja, de sportfan kent jouw geschiedenis wel een klein beetje. Je bent nog overgestapt naar een ander land. Om zelfs door te kunnen gaan naar met
0: Italië.
2: Judo. Italië. Ja. En als je nu die ontwikkelingen ziet in het Nederlands team en hoe de bond het heeft opgepakt, denk je, had dat even 10 jaar eerder gedaan, dan had ik ook nog, had ik misschien nog wel gejudo'd.
1: Ja, maar weet je, het is allemaal als. Ja, dus natuurlijk, in 2016 is die centralisatie doorgegaan. En nou ja, ik denk dat het ook algemeen bekend is dat ik daar nooit echt een hele grote fan van ben geweest. Maar ja, aan de andere kant, je weet niet. Oké, stel je voor dat het niet was gebeurd. Waren we dan net zo sterk gebleven als we dat er daarvoor waren? Of was hetzelfde gebeurd? Je weet het gewoon allemaal niet. En ik hoop gewoon van harte dat nu, ja, dat ze gewoon weer de goede kant op gaan. En in elk geval denk ik het belangrijkste is, wat ik in elk geval wel van die Nederlandse atleten heb teruggekregen dit WK, is dat het gewoon een stuk rustiger is weer bij de bond. En dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. En nu moeten die resultaten weer gaan komen.
0: En dan doe je een beetje op de onrust die is ontstaan na de slechte Olympische Spelen, hè, voor de judo'ers.
1: Ja, klopt. Dat. En dat was natuurlijk best wel onrustig. Ik was zelf al weg toen. Maar ja, het is gewoon wel, ik denk dat Joanne daar ook gewoon wel over heeft gesproken, dat zij het gewoon echt niet makkelijk heeft gehad. Met al die veranderingen ook rondom wie in haar team zat op het moment dat ze wereldkampioen werd. En vervolgens, ja, het WK daarna zegt ze daar, ja, iedereen is weg uit mijn team. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat is best wel heftig. En, en nu zag ik weer een hele andere Joanne er staan die, ja, ze verliest van de nummer 1 en 2 van de wereldranking. Ja, en volgens mij is Joanne nummer 3 of 4. Het is alleen, ja, ze kwam ze tegen. En daardoor ben je judo gewoon ook echt heel erg afhankelijk van de loting.
0: Ja, ja, ja, en de internationale top zit ook dicht bij elkaar. Dan heel even iets anders, hè? Want jij was daar als voorzitter van de atletencommissie van de Internationale Judo Federatie. Ook omdat jij veranderingen in gang wil zetten. Bijvoorbeeld voor de mentale gezondheid van de atleten. Wat houdt dat in?
1: Nou ja, het is eigenlijk een verzoek ook van de president Visser, dus onze president van de Internationale Judofederatie. Je ziet gewoon best wel veel mentale problemen terugkomen. En hij wil er gewoon echt ook wel verandering aan brengen. Ik denk in Nederland is het gewoon supergoed geregeld van het NOC-NSF en de mogelijkheden die je hebt. Maar het is niet overal in de wereld zo. En eigenlijk het liefst wat hij zou zien, en ik natuurlijk ook, is dat we een soort van partnership aan kunnen gaan met een organisatie waarbij het gewoon mogelijk wordt voor alle landen, alle judoka's vooral, ja, om als je psychologische hulp nodig hebt, of het nou gaat is omdat het slecht met je gaat, of omdat het is omdat je hulp zoekt van oké, wie ben ik eigenlijk zonder judo? Wat moet ik gaan doen na mijn judocarrière? Ja, dat we je daarbij kunnen helpen. Dus dat,
0: maar dat betekent ja, dan dat jullie een soort van team psychologen zoeken die dan judoers internationaal kunnen helpen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, ik weet, dat is allemaal. Ik ben pas net begonnen, hè? Dus er zijn allemaal ideeën.
0: Ja, dan willen we graag de plannen sinds, horen, natuurlijk. Hè. Dan kunnen we je over een jaar op afrekenen, hè, Kim?
1: Nee, precies. Na een jaar. Nee, maar er is ook sinds vorig jaar is er bijvoorbeeld een mental health officer bij de IGF aangesteld. En een van de eerste dingen die zij nu heeft gedaan is dat er bijvoorbeeld ook een mind dojo is gekomen tijdens dit WK ook. En dat is gewoon een plek waar ook atleten zich terug kunnen trekken. En op dit WK heb ik de resultaten nog niet van, maar het eerste Mind Dojo, die was er afgelopen maart. En het is er ook mogelijk van echt interventies te doen op de wedstrijd zelf. Dus er zijn daar een stuk of 5 judoka's gekomen die op dat moment gewoon echt heel slecht in hun vel zaten. Mm-hmm. En het werd opgepakt daar. En ik zou heel graag willen van dat gewoon verder dan, dat je dan ook daarna verder geholpen kan worden.
0: Ja.
1: Om zoiets voor elkaar te krijgen.
0: En jij wil ook een regel invoeren die ze in het tennis al hebben, hè? Welke?
1: Ja, nee, dat lijkt me. Dus ik ben natuurlijk zelf moeder. En het zou heel fijn zijn als je je ranking zou kunnen behouden. Net zoals in tennis, als je zwanger bent. Dat als je terugkomt, dat je niet meteen helemaal onderaan hoeft te beginnen. Maar dat je bijvoorbeeld je plek wordt vastgehouden, als het ware. Het wordt bevroren. En natuurlijk in de tennis is het iets anders. Want daar heb je ook punten. Alleen die tellen niet mee voor kwalificatie spelen. Dat is bij ons wel. Maar ik denk, ja, daar moeten we nog overleggen, maar dat is bijvoorbeeld een van de dingen iets kleiner, denk, of nou ja, ook zeker wel een groot ding.
0: Het is
1: ding,
0: wel een groot ding, zeker.
1: Simpeler opgelost, denk ik, dan zo'n hele mentale hulp dat we allemaal goed voor elkaar krijgen.
0: Ja. En ziet de judobond dat ook zitten dan?
1: Nou, staan eigenlijk echt, dat heeft me echt heel verbaasd. Ze staan overal open voor. En vervolgens is natuurlijk, je moet een heel bestuur zien te overtuigen. En dit hebben we er niet direct over gehad. Maar is eigenlijk, heeft me echt verbaasd, zowel de president als alle anderen ook. Het is echt wel, het zijn allemaal wel judo-liefhebbers en die ook het beste met de atleten voor hebben. En ja, dat heeft me echt wel blij verrast. Dus
0: jij ziet, jij kan wel echt grote stappen maken, verwacht je?
1: Nou, dat denk ik wel. En het is ook bijvoorbeeld sinds vorig jaar, toen ik voorzitter werd, heb ik aangegeven van, nou, ik zou echt heel graag iets van deze commissie willen maken. Maar dan heb ik wel een budget nodig. En dat hebben we nu. En dus ik kan hier ook gewoon heel goed. Dit is mijn baan nu gewoon. En ja, ik kan hier gewoon heel goed mee bezig zijn. Dus daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor.
0: Oud-judoka Kim Polling en huidig voorzitter van de atletencommissie van de Internationale Judo Federatie. Dankjewel. En je hoorde het hier op GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Amerika heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder zette Trump al rechters op een sanctielijst en de nieuwe maatregelen richten zich op het hof zelf. Amerika gaat er alles aan doen om het werk te dwarsbomen, zeggen ze. Het hof zelf is niet onder de indruk en zegt gewoon door te gaan met het werk. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft haar excuses aangeboden aan mensen die besmet zijn geweest met Q-koorts. Bijna 20 jaar geleden was er een grote uitbraak. Tienduizenden raakten besmet, meer dan 100 mensen overleden. Volgens de minister had de overheid hen ondersteuning moeten bieden, maar deed dat niet. Ook premier Jette heeft Rusland de vijand van Nederland genoemd. Defensieminister Yezilgus deed dat gisteren ook en daar was de Russische ambassade in Den Haag niet blij mee. Jette zegt niet verrast te zijn door het woord vijand. Dat is volgens hem eerder door het kabinet gebruikt. Hij wil dat Nederland alert blijft op Rusland. Max Verstappen heeft op het circuit waar hij nog nooit won pole gepakt voor de sprintrace. Hij reed in de sprintkwalificatie in Singapore de snelste ronde. Russell reed de tweede tijd en Leclerc de derde. Vorige week won Verstappen zijn eerste Grand Prix van dit seizoen in Maleisië. Vanavond gaat het harder regenen, morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer en een graad of 14.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
4: Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn, ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knopend Ketelplein, een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum, een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knopend Hintham en Nuland, 20 minuten oponthoud door een ongeluk, één rijstrook is dicht.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
14: Pakken, pakken, pakken.
13: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
15: Doei doei!
14: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt

0: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis-in, mooi wonen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij...
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: GPR Sportradio.
19: Sportradio.
18: Kees Dorrestein.
20: Wat zijn de sportmomenten van afgelopen week? We hebben zo meteen een top 5 voor je gemaakt. En we kijken vooruit naar Feyenoord AZ. De kraker in de Eredivisie van dit weekend. Gaat AZ de koppositie behouden?

0: BNR Sportradio. Het is weekend. Chicago hoorde je. En dat is toch wel weer fijn, want er komt een heel fijn sportweekend aan met heel veel voetbal en nog meer hele fijne wedstrijden. Wat dacht je van de Grand Prix in Singapore? Met morgen ook nog eens de sprintrace, waar Max Verstappen dus gewoon eventjes heerlijk vooraan mag starten. Dat hoorde je dus net ook al op GPR Sportradio. Olaf en Koen hebben het commentaar gedaan. Robert Rijk is er ook.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en wij kijken hier in deze vrijdagshow op GPR Sportradio vooruit naar het sportweekend. En een beetje terug op de week. Even de lekkere momenten nog eventjes terugkijken van wat waren nou de mooiste momenten. En daarom maken wij altijd een top 5 van mooiste en opvallendste sportmomenten van deze week. Te beginnen met nummer 5.
2: He has asked so many questions of Gian van Veen, who's not had hardly an answer as yet. I say as yet, but he's now in danger of throwing his last darts in this tournament.
3: James Wade wants Thompson for the match. We've said that a few times in his career, and he's hit it a few times in his career. Wonderful Wade wins in a whitewash.
1: Ja, Kian van Veen, een van onze grote namen aan de okkie tegenwoordig, de Nederlandse darter, die had toch wel een hele pijnlijke

0: bij de Belgische VRT.
1: Ciccone gaat Europees kampioen worden. Ciccone wordt Europees kampioen. Of is daar nog een streepje bij Evenepoel? Kan hij er nog langs? Jumpt hij nog? Is het Evenepoel of Ciccone? Ik weet het niet, maar ik denk dat Evenepoel is. Ik denk dat Evenepoel wint op de streep met die allerlaatste jump. Goh, wat was dat? We moeten de finishfoto afwachten.
0: Ja, en uiteindelijk het verschil. 0,002.
2: Twee. Ja, nee, 2000.
0: Dat was het.
2: Ja.
0: 2000ste van een seconde. Op de fotofinish won dus uiteindelijk de Belg Evenepoel. Maar Ciccone die twijfelt aan de fotofinish en wil precies zien hoe de finish is beoordeeld. De Europese Wielenunie verdedigt de gebruikte techniek. De vraag is nu vooral, is de finishfoto overtuigend genoeg? Op nummer 3.
3: High fly ball. Left field. Over is Mesut carrying back to the wall. It is up. It is out. It's a home run. Anthony Volpe has tied it.
2: Ja, hier was de commentator nog zeer enthousiast voor een mogelijke home run van de New York Yankees. Maar er kwam nog een bizarre ontknoping achteraan van de Amerikaanse honkbalplayoffs. Want een supporter van de New York Yankees, en dat heeft de commentator bij deze woorden nog niet gezien, die heeft de bal zelf gevangen, waardoor het geen home run meer werd. Want ja, het was sowieso de vraag, wordt het een home run? Want ja, die bal die zat een beetje op de rand, over de
0: maar
2: rand.
0: Maar als hij nog niet geland is en je vangt hem als fan, ja, dan dus heb je interference.
2: Precies, en dan zegt de scheidsrechter, ja, dan is het geen home run, maar een twee-honkslag. Ja. De Yankees verloren uiteindelijk met 4-3. En dit was dus die gelijkmakende 4-4 geweest van Tampa. En werden uitgeschakeld in de playoffs. Een fan die zijn eigen club onbedoeld een flinke dienst had kunnen bewijzen dus. Maar uiteindelijk onderdeel werd van een pijnlijke uitschakeling.
0: Ja, op nummer 2 dan.
4: Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino. Y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Los quiero.
0: Ja, je hoort hem al, hè. Lionel Messi die vertelt dat hij God bedankt dat hij een Argentijn is en dat zijn dromen zijn uitgekomen bij het nationale team. De 39-jarige superster sloot afgelopen week zijn interlandcarrière af met een wedstrijd tegen Benin. Hij scoorde ook nog eens door een penalty te nemen. En op nummer 1.
5: Hij komt terug met een tweede plaats in Baku die onverwacht was. Maar hier in Maleisië, op het circuit van Sepang, in de Bahrein Grand Prix, is het Max Verstappen die gewoon de wedstrijd wint. Jawel, maar gewoon, zo gewoon was het in 2026 niet. En dus is hij er uitermate blij mee.
2: Ja, het was voor de Formule 1-fans en vooral voor de Max Verstappen-fans heel eventjes wachten totdat hij eindelijk weer een overwinning had dit seizoen. Maar dat is hem vorige week gelukt. In een door hevig regen geteisterde Grand Prix van Maleisië moest de start meerdere keren worden uitgesteld. En daarna volgde een chaotische race met wisselende bandenstrategieën en volop in alle acties.
0: Ja, de Grand Prix van Azerbeidzjan in Maleisië.
2: Ja, dat ja, ja, ja. Ja, precies. Exact. Het was eigenlijk in Maleisië en voor de rest had het niks met Maleisië te maken.
0: Nee, exact. Dat,
2: ja, Verstappen die bleef dus overeind en pakte de winst voor Kimi Antonelli. Een belangrijke opsteker voor de Nederlander en Red Bull. Die daarmee dus de eerste overwinning pas van het seizoen behaalde.
0: Ja, maar wat een lekkere overwinning kunnen we het wel noemen, toch? En ben je nou Formule 1-fan en Max Verstappen-fan? Nou, we hebben een heerlijke middag gehad, want hij heeft voor de kwalificatie van de sprintrace de snelste tijd gereden, onze Max. En dus morgen om 11 uur GPR Sportradio met Olaf Mol onder andere. Dan kan je gewoon de sprintrace integraal luisteren met dus Max Verstappen op nummer 1. Daarna komen de kwalificaties er ook nog aan. Allemaal op GPR Sportradio.

0: NPR Sportradio, You Somebody. Robert, ben je al een beetje zenuwachtig eigenlijk voor morgen, of niet?
1: Ja, het gaat eigenlijk wel weer een keer echt om, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: NPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Want morgen staat er een heerlijke eredivisiepot op het programma. Feyenoord AZ, de nummer 2 tegen de nummer 1. Robert is een Feyenoorder. Ik geef dat vast even mee voor als je net inschakelt, dat je weet waar die gekke opmerkingen over vandaan gaan komen. Ja, kan AZ die sterke seizoenstart doorzetten? Milton Pus is AZ-watcher bij NH Media en heeft vanmiddag ook AZ-trainer Leroy Echtold gesproken daarover. Milton, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Kees.
0: Ja, toch even, kan je zeggen dat dit de eerste echte eredivisietest voor AZ is dit seizoen?
3: Ja, zeker, zeker. Ze hebben wel al een test gehad, zou je kunnen zeggen, in de Johan Cruijffschaal tegen landskampioen PSV.
0: Ja, maar dat is aan het begin, hè?
3: Ja, precies. En dat was ook in de Johan Cruijffschaal en niet in de Eredivisie. Maar dit is echt wel de eerste echte test in de Eredivisie. Ja, ja. Dat klopt. Ja.
0: En ben jij dan ook een beetje zenuwachtig als AZ-watcher of niet?
3: Nou, dat valt wel mee. Ik moet zeggen dat dit soort wedstrijden altijd wel hartstikke leuk zijn om mee te maken. En het is ook wel leuk om te zien hoe AZ er echt voor staat. Dat hebben ze natuurlijk wel veel zien winnen in de competitie. Eén keer gelijk zien spelen, dan ook zien verliezen in de Europa League. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe ze het gaan doen na 2 weken pauze eigenlijk. Want daar had ik het ook nog met de trainer over Leroy Echtold. Dat ze gewoon eigenlijk 2-3 weken stil hebben moeten staan. Ja. Vanwege die interlandbreak. Dus hij was echt wel blij dat het nu weer gaat beginnen. En daar sluit ik me wel bij aan.
0: Ja, en over die interland...
3: Interlandvoetbal.
0: Ja, dat snap ik wel als AZ-watcher. Maar over die interlandbreak gesproken dan. Want AZ moest heel veel spelers missen. Veel naar Jong Oranje. Ook naar het gewone Oranje. Wat heeft Echtold daarover gezegd?
3: Nou ja, dat hij het fijn vond dat er zoveel spelers naar hun nationale elftal mochten gaan. Waaronder dus 8 spelers van naar Jong Oranje. Overigens zijn er daar 2 van eerder teruggegaan naar de Alkmaar. Dat gaat om Rogangelo Daal en Wouter Goes. Want die hadden allebei lichte klachten. Maar desondanks was AZ nog steeds hoofdleverancier met 6 spelers bij Jong Oranje. Overigens kunnen die Goes en Rogangelo Daal morgen gewoon spelen. Dus dat is positief.
0: Maar ja, wie er niet kan spelen, kop hem maar in.
3: Ja, Kees Smit. Dat is ook wel een fikse domper. Want eigenlijk was die vrees al vrij groot afgelopen dinsdag. Toen bleek dat hij uitviel in de warming-up tegen Jong Bosnië-Herzegovina. En Leroy Echtold die zat op de tribune. Die was daar aanwezig om te kijken. En die zag ineens een van zijn sterkhouders van het veld afstappen. En toen schrok het schrok je wel hevig, zei hij ook tegen mij. Ja.
0: Ja, dan mis je toch een sterkhouder. Nog even, Echtold zei ook dit tegen jou. Ik moet hem even pakken hoor. Daar is hij, de coach van AZ.
4: Nou, deze jongens hebben natuurlijk al een aantal wedstrijden gespeeld. De laatste tijd spelen we ook wel wat grotere wedstrijden. We spelen bekerfinale, Johan Cruijffschaal gespeeld. Dus ik denk niet dat ze daarmee echt onder de indruk zijn.
0: Nee, en dit ging over kuipvrees, hè?
3: Ja, dat moet ik misschien wel even duiden. Nou, ja. Kuipvrees is een term waarbij spelers of scheidsrechters of trainers soms een beetje dun langs de broek loopt in de Kuip. Want het is best wel een immens stadion.
0: Dat omschrijf je heel goed, Milton.
3: Ja, ik moet even ongenuanceerd zeggen. Nee. Ja. En soms hebben spelers daar last van. Een aantal spelers bij Feyenoord hebben daar in het verleden wel last van gehad. Maar ook tegenstanders. Dus het is eigenlijk wel interessant om te zien hoe AZ zich morgen kan wapenen tegen de Kuip. Maar als ik Leroy echt tot zo hoorde en ook wel goed naar hem luisterde, denk ik wel dat AZ wel gewoon goed met de tanden toe bewapend naar de Kuip gaat. En zoals je ook al aangaf, ze hebben de bekerfinale daar afgelopen half jaar met 5-1 gewonnen van NEC en de Johan Cruijffschaal al gewonnen. Dus ze zijn wel gewend om grote wedstrijden te spelen, deze selectie. En er zijn ook wel weer wat ervaren spelers bijgekomen in de zomer. Dus dat scheelt ook wel dat het algehele niveau gewoon omhoog is gaan bij AZ.
1: Ja, Giovanni van Bronckhorst, de coach van Feyenoord, die gaf net ook een persconferentie. En die zei, ja, misschien moeten we maar met 12 man gaan spelen om Max Meerdink eens even goed te kal te stellen, zeg maar. Hoe kijkt eigenlijk de AZ-supporter nu naar Max Meerdink? Want die vertrok natuurlijk gewoon als jullie spits. Er was vorig jaar het hele dat gedoe met die andere spits, die Parrot. En nu is
3: Parrot, ja, klopt.
1: Sorry, wat zei je?
3: Ja, Troy Parrot, ja, inderdaad.
1: Ja, Parrot, ja. Nee, ik dacht even dat ik die naam verkeerd had, maar ik dacht, die zit nog goed in mijn hoofd.
0: Je zei het goed.
1: Want ja, toen was het dus een strijd en nu is hij opeens de vaste spits van Oranje die opeens bij AZ speelt. Is zijn status veranderd binnen de club door deze periode?
3: Nou, ik denk dat hij wel eens een soort koning weer terug is gekeerd in Alkmaar. Dat heeft er ook wel mee te maken dat hij zelf vond dat hij er nog niet aan toe was, hè, het grote Oranje. Maar hij heeft gewoon heel erg geprofiteerd van het feit dat Brian Brobbey geblesseerd raakte in die interland tegen Duitsland. Nou, dat Noyan Malen er al niet bij was. En dat bondscoach Xavi ervoor koos om geen Memphis Depay of Wout Weghorst op te roepen, maar wel Max Meerdink. En zo scoorde hij prompt ineens twee keer natuurlijk in die wedstrijd.
0: Ja, lekkere spitsengoaltjes. Ja.
1: En ben jij Xavi ook tegen het lijf al gelopen bij AZ? Want die moet toch Max Meerdink een keer hebben bekeken? Of is dat allemaal van band?
3: Nee, ik heb hem niet. Ik denk inderdaad dat hij van band heeft gekeken. Oh. Maar er lopen nog wel genoeg andere talenten rond bij AZ. Behalve Max Meerdink, waar we het nu al over hebben. Of Kees Smit. Ik vind dat Rosangelo Daal, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar dat is ook wel een speler die zeker dit seizoen heel veel stappen heeft gemaakt. En ook wel eigenlijk op de deur aan het kloppen is, in mijn ogen, bij het grote Oranje.
0: En Milton, om af te ronden, hoe schat echt tot de kans in?
3: Ja, 50-50, zei hij op het persmoment. Ja.
1: Jij
0: hebt Feyenoord heel hoog
1: zitten. Nee, maar bedoel, ja, als je een voetbalwedstrijd is, dat 1-2 in de competitie, je hebt allebei gewoon een goed seizoen, ja, dan ja.
0: Is dat het ook gewoon?
1: Ja,
0: toch?
1: Dan is dat dan is de kans vrij groot. Maar ja, goed, Hartje Moestuin is terug, dat scheelt echt een slok op
0: voor Feyenoord, ja.
1: Een hele grote pint bier ongeveer, als je Hartje Moestuin erbij hebt of niet. Dus,
0: en Milton, om jouw zin af te maken, hij zei 50-50 en wat nog meer?
3: Ja, dat het wel een beladen wedstrijd wordt. Ja, dat zijn allemaal van die clichés, eerlijk gezegd. Maar als je kijkt naar de statistieken, want die bieden vaak wel houvast. Ik heb een verhaal gemaakt in aanloop naar deze wedstrijd met vijf memorabele toppers eigenlijk tussen Feyenoord en AZ. En de laatste keer dat AZ won in de Kuip tegen Feyenoord was in 2021. Nou, dat is echt heel lang geleden.
0: Nou.
3: Volgens mij was er geen enkele speler van het huidige AZ toen bij. Eigenlijk alleen Kelvin Stenks volgens mij. Voor de rest is iedereen al vertrokken.
1: Dus
3: er
1: was Robert Enkhorn er wel bij eigenlijk?
3: Ja, Robert Enkhorn was er wel toen
1: nog bij. Ja, stem nu in de verkeerde kant.
0: Dat is dan toch een voordeeltje voor Robert. Sinds 2021 niet gewonnen in de Kuip. AZ-watcher Milton Pus van NH Media. Dankjewel. En je hoort hem hier op GPR Sportradio.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: terugleverkosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Asielzoekers hebben vannacht in het dorp Ter Apel ook in winkelkarretjes, onder winkelluifels en onder stukken karton geslapen, zegt de gemeente. Er was al bekend dat mensen in de regen voor het aanmeldcentrum lagen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. 20 jaar terug raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend werden niet meer beter. En daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans. Het internationaal strafhof in Den Haag roept landen die lid zijn op het instituut te steunen, zodat het zijn werk kan blijven doen. Amerika legt er nieuwe sancties op tegen het hof, dat ze in een verklaring schurkachtig noemen.
18: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zwolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
18: GPR Sportradio.
1: De Sound of Sport.
18: Kees Dorrestein.
21: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Ja, in de Formule 1 ging het mis bij de sprintkwalificatie in Singapore. De FIA geeft toe, het was een menselijke fout en coureurs zijn benadeeld. Zo meer. GPR.

0: GPR Sport Radio. B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing on You. Er is weer veel laatste nieuws binnengekomen. Het laatste sportnieuws voor jou op een rijtje. Ja, in de Formule 1 ging het mis tijdens de sprintkwalificatie in Singapore vanmiddag. Kon je ook horen hier op GPR Sport Radio. Want Olaf Mol en Koen Bakker hebben er commentaar gegeven erop. We hebben nog even met Koen nagepraat. En waarover dan? Ja, die menselijke fout. De FIA geeft ook toe, er is een menselijke fout gemaakt. Eerder was er ook al een storing in de tijdwaarneming, waardoor rondetijden van sommige coureurs niet goed werden weergegeven. Dat zorgde voor verwarring op de baan. Gelukkig had het uiteindelijk geen gevolgen voor de startopstelling van de sprintrace aankomende zaterdag. En als je dan kijkt naar die menselijke fout, dan zie je ook dat ze zeggen van, we hebben een blunder gemaakt door de inhaalmodus slechts korte tijd in te schakelen. En daardoor zijn sommige coureurs benadeeld. Nou, Williams-coureur Carlos Sainz is er woest over.
1: Ja, dubbel feest voor voetballer Jean-Paul van Hekken. De verdediger van Tottenham Hotspur is vader geworden. En niet één keer, maar wel twee keer, namelijk van een tweeling. En hij kan ook weer voetballen, want hij was geblesseerd natuurlijk, uitgevallen. Mm-hmm. Maar zaterdag doet hij gewoon mee in het belangrijke duel tegen Manchester United. Van Hekken viel dus tijdens de interlandperiode geblesseerd uit. Maar is helemaal fit.
0: Dat vind ik fijn voor hem en gefeliciteerd. En Arne Slot keert terug in de voetbalwereld. 4 maanden na zijn ontslag bij Liverpool gaat hij aan de slag als technisch waarnemer voor de UEFA. Dat meldt UEFA dan weer op de website.
1: Klinkt voor mij weer een beetje zo'n baantje van iemand die denkt, nou, ik ben eigenlijk een beetje in between jobs. En prima, laat mij dat maar even doen.
0: Ja, en dat klinkt cynisch, maar ik ben het er wel mee eens eigenlijk. Want ja, Slot maakt dus deel uit van de groep UEFA Technical Observers voor het Champions League seizoen van dit seizoen. UEFA omschrijft het als het monitoren, analyseren en evalueren van wedstrijden vanuit een professioneel trainersperspectief. Maar wat je dan precies gaat doen, geen idee.
1: Nee, nou, volgens mij wilde hij nog heel graag met een grote club gaan coachen. Omdat daarom wilde hij
0: En daar is hij natuurlijk ook hartstikke geschikt voor, toch?
1: Ja, precies. Maar goed. Volgens mij, als bondscoach had je dichter op het voetbal gezeten dan als deze mondvol.
0: Ja, maar dit kan ook een adviesfunctie zijn. Ja, of inderdaad een overbruggingsfunctie. We gaan het zo meteen hebben over de laatste wielerklassieker van dit seizoen. Een hele mooie wedstrijd, de kenners weten het. Het wordt in Italië gereden. We hebben een Nederlander daar zitten die een bijzondere functie heeft. Nou, wat hij doet hoor je zo meteen op GPR Sportradio.

0: Open your heart, Madonna. Jij luistert naar GPR Sportradio. 17:15, vrijdagmiddag. Het sportweekend is officieel begonnen. Vanavond een paar heerlijke wedstrijden. Wat dacht je van PSV Heerenveen? Gewoon te horen op GPR Sportradio. Een hele ronde keuken, de kampioendivisie. 10 wedstrijden. Hatsenflat. Oranje dames komen nog in actie. Darts hebben we er nog voorbij komen. En vanmiddag heb je al de kwalificatie kunnen horen voor de sprintrace van morgen. Max Verstappen, hartstikke fijn. Trekt zijn goede vorm gewoon even lekker door. En staat op de eerste plek. Morgen 11 uur hier gewoon te luisteren. Integraal met commentaar van Olaf Mol. GPR Sportradio. En er komt ook zojuist nieuws over binnen, Robert.
1: Ja, ze waren nog even aan het kijken of dat Max Verstappen misschien niet goed had gehandeld onder een gele vlag tijdens die kwalificatie. Ze hebben er goed naar gekeken. Ze hebben Max Verstappen ook gehoord. En die kon overtuigend vertellen dat hij niet de intentie had om te hard te rijden of iemand in te halen tijdens die gele vlag situatie. En daarom is het allemaal kwijtgeschoten.
0: Ja, het betrof ook een inhaalactie dan van Hamilton, maar hij had later zijn plek ook weer teruggegeven.
1: Precies.
0: Geen straf dus voor Max Verstappen. Betekent dat hij morgen gewoon op de eerste plek start tijdens de sprintrace in Singapore. Ondertussen, morgen, ook leuk, de Ronde van Lombardije wordt dan gereden. De laatste wielerklassieker van het jaar is dat. Maar terwijl de renners strijden op de Italiaanse wegen, wordt er achter de schermen ook een andere wedstrijd gespeeld. Die van de televisieregisseurs. Welke beelden laten we zien? Wanneer zoom je in op een favoriet en hoe zorg je ervoor dat de kijker thuis geen beslissend moment mist? Er zou zomaar eens nog een fotofinish kunnen gebeuren. Ja, moet je het voorstellen. Nou, de keuzes worden morgen gemaakt door Koen van Maurik. Een Nederlandse regisseur die is ingehuurd door de Italianen. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo. Ja,
0: hoe is het daar? Is het net zo troosteloos weer als hier of niet?
2: Nee, het is hier eigenlijk prachtig vandaag. Ik ben hier al iets langer, want ik deed gisteren ook de koers Gran Piemonte. Dat was wolken, mist en best wel koud eigenlijk. Maar nu in Como, heerlijk zonnetje, 20 graden, strak blauwe lucht en ook best wel volle terrasjes dus eigenlijk.
0: Ja, het is lekker. Como is zo mooi, hè? En dan zeker ook dat stadion dat ook nog eens aan dat meer ligt. Jeetje mina, het is wel een heerlijke plek, hè?
2: Ja, een stadion is 500 meter van de finishstreep van morgen vandaan. Dus het is goed toeven.
0: Dat lijkt me een goeie inderdaad. Morgen doe jij dus de regie van de wedstrijd in opdracht van de Italianen. Dus klopt. Alle fans die morgen de koers kijken, die zien jouw werk en jouw keuzes in beeld. Hoe heb je je voorbereid?
2: Dat bestaat eigenlijk uit allerlei verschillende elementen. Uiteraard is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen überhaupt in het wielrennen. Dus je volgt gewoon de najaarskoersen. Ik zei al, gisteren deed ik ook de regie van andere koersen die door de organisatie van de Ronde van Lombardije ook wordt georganiseerd. Gran Piemonte is dat. Dus je volgt die verhalen. Wie zijn er goed, wie zijn er in vorm? Maar verder let je ook op dingen die speciaal bij dit soort wedstrijden spelen. Zo is morgen, vaak aan het eind van het seizoen, de laatste wedstrijd van een paar grote renners. Bilbao rijdt zijn laatste wedstrijd, Izagirre rijdt zijn laatste wedstrijd, allebei winnaars van toeretappes. Maar vooral ook de laatste wedstrijd van Bauke Mollema, onze Nederlandse renner. Winnaar in 2019, de enige oud-winnaar die we morgen aan de start hebben staan. Dus dat zijn hele leuke verhalen. Dus dat probeer je mee te pikken. Verder kijk je naar parcours. De Ronde van Lombardije is een van de weinige monumenten die niet over een echt vast parcours gaan. Milaanse Remo is eigenlijk altijd hetzelfde. Maar de Ronde van Lombardije wisselt. Het ene jaar finish weer Bergamo, andere in Como. Nu zijn we weer terug in Como. Maar dat wil ook niet zeggen dat ze dan een vaste parcours volgen. Dus er liggen elk jaar weer nieuwe klimmetjes in. Dus daar probeer je een beetje in te verdiepen. En verder uiteraard de techniek. Vandaag hebben we een wandeling gemaakt, zodat alle camera's die we aan de aankomst hebben staan op een goede plek staan. Verder hebben we in koers een aantal motoren, helikopters. Daar hebben we uitgebreide testen mee gedaan, zodat al hun beelden bij ons binnenkomen. Dat zij ons goed kunnen verstaan, dus dat we weten wat we van ze willen. We staan eigenlijk wel klaar voor morgen, denk ik.
1: Ja, ben jij dan de enige Nederlander daar aanwezig of zijn die mensen achter op die motoren et cetera ook Nederlanders?
2: Nee, het is een vrij internationaal gezelschap. Ik ben niet de enige Nederlander. Mijn assistent, Steun en Toeverlaat, is ook een Nederlander. Wij doen veel dingen samen. In de hele productie zijn ook nog wel enkele Nederlanders betrokken, maar die houden zich vooral bezig met verbindingen. Dus om te zorgen dat alle beelden over de hele afstand van het parcours tot de regiewagen komen. Maar het team is verder heel erg internationaal. Op de motoren zitten bij deze wedstrijd vooral of eigenlijk alleen maar Belgen. Er zijn ook wat. Er zijn uiteraard ook heel veel Italianen bij betrokken. Want aan de vaste camera's zijn vooral Italianen. Alle technici in de wagen zijn Italianen. Dus het is een mooi internationaal gezelschap.
1: Ja, heel veel wielerfans die vloeken en tieren wel eens op de regisseur. Want die zien daar net iets in hun ooghoek gebeuren en dan schakelt hij weer weg. Hoe zorg je ervoor als regisseur dat je altijd het goede moment hebt?
2: Ja, dat is uiteraard heel erg moeilijk. En dat gaat niet altijd goed. Dit is ook wat wielrennenregie zo leuk maakt, naar mijn smaak. Dat is dat je als regisseur eigenlijk een iets andere of een grotere verantwoordelijkheid hebt in hoe iets in de huiskamer komt. Kijk, laten we zeggen, als je vergelijkt met veldsporten, of het nou een voetbalveld is of een handbalveld. Kijk, als daar de regisseur gewoon de hoofdcamera altijd laat staan, dan kun je eigenlijk altijd het spel wel goed volgen als kijker. Dan kan de regisseur heel veel toevoegen als het gaat om spanning, een beleving op de tribune of emotie of mooie shots. Maar ja, bij wielrennen moeten we nu helemaal kiezen wat we laten zien, want ja, de wedstrijd rijdt over de hele weg.
1: Er rijdt iemand langs jou?
2: Ja, ik zit in Italië op een pleintje en daar heb je rolkoffertjes. Dus vrolijk toeristisch duo langs gehoppeld. Dus we moeten keuzes maken. En ja, dat betekent dat er wel eens dingen misgaan. En de ene regisseur heeft er iets meer gevoel voor dan de ander.
1: En nu is het jouw gevoel?
2: Ik denk dat het redelijk is. Ik doe best wel veel wielrennen, dus dan ontwikkel je zo'n gevoel ook wel steeds beter. Het blijft de aardigheid van de sport.
1: Ja, en zo'n wielerkoers, je zegt het zelf al, Lombardije, wisselt wel eens van aankomstplek, wisselt wel eens van parcours. Hoe bereid je dat voor? Heb jij hem, al die renners die doen dan een verkenning en zo een aantal weken van tevoren? Doe jij die ook?
2: Wij rijden vaak ook wel even de finale, de laatste 50, 60 kilometer. Dus dat is wat we vaak wel even doen. Om een klein beetje vanaf de echt belangrijke delen van het parcours een beetje goed gevoel te krijgen. Toen ik een paar jaar geleden voor de eerste keer Strade Bianche reed, toen hebben we de laatste 150 kilometer zelfs helemaal integraal verkend. Hetzelfde voor San Remo. Dus ja, bij de echte grote koersmonumenten doen we dat. Iets kleinere koersjes, dan vaar je vaak gewoon wel degelijk op intuïtie en dat soort zaken. Nee, uiteraard kijk je wel gewoon op Google Earth naar hoe de parcours zal lopen, waar de lastige stukken zitten, of het nou beklimmingen zijn of de mooie passages in dorpjes. En dan gaat het iets meer via de computer. Maar bij dit soort koersen kijken we vaak wel op de plekken.
1: Ja, en heb jij nou ook de hoop dat iemand wint of dat er een bepaald koersverloop is? Want ja, soms je kent het bekende wielerdutje wel, dat mensen even op de bank wegdommelen zo als de kopgroep weg is gereden. Heb jij dat ook wel eens in een giewagen of moet je altijd je scherper bij zitten en hoop je dat er juist veel actie is?
2: Nee, uiteraard het laatste. Kijk, dit soort wedstrijden die worden van start tot finish in beeld gebracht. Dus het is morgen, het is gewoon 240 kilometer of zo. Dus we zijn voor 6 uur vertrokken. Dus eigenlijk moet je wel 6 uur scherp blijven. Uiteraard vallen koers in een bepaald patroon. En weet je wel welke uren belangrijker zijn dan andere. Maar ja, het kan altijd gebeuren. Soms is het voor aanvallen die onverwacht zijn. Maar ook valpartijen. Elke bocht kan iets geks gebeuren. Dus dit zijn wel echt klussen waarbij je van begin tot eind volledig gefocust moet zijn.
1: Ja. En Mollema dus goed in beeld houden. Morgen.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat is leuk. Ja, kijk, jij vroeg over of je hoopt op iets hoop. Kijk, ik denk dat morgen heel erg leuk gaat worden. De koers is de afgelopen 5 jaar gewonnen door ene Pogacar. Die heeft zichzelf een plaats in de geschiedenisboeken gereden. Maar ja, het was niet altijd even leuk om naar te kijken. Ik zat nog even terug te kijken in de voorbereiding. Vorig jaar had hij meer dan 3 minuten op Evenepoel. Mm-hmm. Nog ook geen slechte rennen. Maar spannend en spectaculair was het niet. Nou ja, hij is er niet bij. Dus ligt nu het hele veld open. En er is wat mij betreft een heel mooi deelnemersveld. En ik verwacht best wel een aardige strijd tussen degene die nu het gaan bevechten morgen.
0: Ja, en hopen dat het geen fotofinish wordt, denk ik, hè? Op 2000.
2: Ja, nou ja, kijk, het maakt mij zo uit. Ik denk dat onze fotofinish apparatuur in ieder geval goed staat. wij zijn daar niet voorbereid.
1: Oh, twijfel je over het EK?
2: Dit is een heel moeilijk gesprek. Kijk, de federatie heeft een statement uitgebracht over de kwaliteit van de camera. Dat is allemaal vast waar. Maar het gaat natuurlijk uiteraard over waar die camera nou precies staat. We hebben in het verleden bij de Amsterdam Gold Race ook wel eens iets meegemaakt. Dus wat mij betreft was de verklaring van de organiserende bond al daar niet helemaal afdoende. Want nogmaals, ja, techniek kan goed zijn, maar het gaat wel inderdaad, waar richt je die techniek dan precies op? En ik heb daar enigszins twijfels over.
0: Koen van Maurik, die dus de regisseur is van de Ronde van Lombardije morgen. Alles wat daar gebeurt en wat jij gaat zien, nou, dat maakt hij mogelijk. Je hoort hem op GPR Sport Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag wordt door nieuwe Amerikaanse sancties ernstig geraakt, zegt minister Berendsen. Met de maatregelen proberen de Verenigde Staten het strafhof te blokkeren. Ze gaan pas over 6 maanden in. Tot die tijd wil de minister met Amerika in gesprek om het op te lossen. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen Q-koortspatiënten. Bijna 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet. Een paar duizend zijn er nog altijd chronisch ziek. Daar was te weinig aandacht voor, zei minister Hermans namens het kabinet. Ze heeft 2,5 miljoen euro uitgetrokken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Asielzoekers hebben vannacht ook in het dorp Ter Apel geslapen, zegt de gemeente te hebben gehoord. Er zijn meldingen van mensen in winkelkarretjes en onderstukken karton. Anderen sliepen op het gras in de regen voor het aanmeldcentrum. Dat is een triest dieptepunt, noemt de gemeente dat. Die roept het Rijk op om te helpen. Binnenkort gaat een stukje filmgeschiedenis onder de hamer. Het lichtzwaard van Star Wars superschurk Darth Vader wordt geveild. Het gebruikte hij in een beroemde vechtscène tegen de held van het verhaal. Zijn zwaard werd eerder dit jaar al geveild voor bijna 4 miljoen dollar. Er wordt verwacht dat dit zwaard minstens 1 miljoen dollar oplevert. Het is bewolkt met buien. En daarbij kan het even flink regenen vanavond. Morgen ook buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt een graad of 15 morgen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen korter te worden. Er staan nog 350 kilometer bij elkaar. De meeste drukte is er nog in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. De files die verder opvallen op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Borren en Echt, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum, een half uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar, 20 minuten. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle Centrum, 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, een half uur vertraging.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
12: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
11: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Alle verf super voordelig.
14: Een zwembad aanleggen voor een vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
25: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
26: Wow!
25: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: GPR Sportradio. Kees Dorrestein.
4: Goedenavond, goed dat je erbij bent. Het is een hele fijne sportavond. Zometeen even een overzicht van de wedstrijden die je kan verwachten. En ja, we gaan bellen met Maarten van der Weijden over het stoppen met sporten.

0: Morrison, Return of the Mac, GPR Sportradio. Het is avond. Vrijdagavond in het weekend. Misschien ben je nog onderweg naar een vrijdagmiddag of avondbol dan. Of gooi je snel het eten erin om nog even bijvoorbeeld de zaal voetballen. Vaak op vrijdagavond wordt dat gespeeld. Robert Rijk is er ook.
1: Ook met dit weer? Zijn we nu al? Het is toch wel eens later in het jaar meestal.
0: Nee, ik heb al wel zaalvoetbalwedstrijden rond deze tijd gespeeld hoor. Die beginnen gewoon altijd volgens mij. Ja, correct me if I'm wrong. Je mag een berichtje sturen naar de WhatsApp-functie in de GPR Sportradio app. Als je het oneens bent, als je een zaalvoetballer bent. Maar volgens mij begint dat al best aardig vroeg in het seizoen.
1: Er is wel weer voor.
0: Ja, het is enorm weer voor je. Het echt sowieso dit hele weekend. Ik heb nu al mensen meelij met de mensen die nu bijvoorbeeld aan de Euro Hockey League aan het meespelen zijn. Er is nu op dit moment een wedstrijd bezig. Pirmin Blaak speelt daar in één keer weer in mee. Hè? De keeper van Oranje heeft ons de gouden medaille opgeleverd tijdens de Spelen van Parijs. Die keepte er gewoon eventjes 3 in de shootout eruit en we hadden hem binnen. Maar die was gestopt en die keert nu in één keer weer terug bij de Duitsers. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Zullen we even kijken naar het spoorboekje wat en waar te zien is vanavond?
1: Ja, vanaf 7 uur de laatste 48 van de Swiss Darts Trophy. Met veel Nederlanders in actie. Onder andere Raymond van Barneveld en Dirk van Duivenbode. Live te zien bij Viaplay.
0: Ja, Oranje-Rood speelt dus om 19:15 in de Euro Hockey League. Ook de eerste wedstrijd in de eerste ronde van de Champions League van het hockey. Tegen het Spaanse Polo. Live te zien bij de NOS.
1: Ja, en vanaf 8 uur is het weer stoelriemen vast in de keukenkampioendivisie. Want ze hebben echt een bomvol programma. Almere City FC tegen FC Eindhoven kun je live zien op ESPN 3. Jong Ajax tegen VVV Venlo op ESPN 4. En dan een hele reeks wedstrijden op ESPN Extra. Namelijk De Graafschap tegen Jong Utrecht. FC Dordrecht tegen FC Emmen. FC Volendam Vitesse. Heracles RKC. Jong AZ tegen FC Den Bosch. NAC Breda tegen MVV. Toppos Helmond Sport. Rode JC tegen Jong PSV.
0: En allemaal te zien op ESPN Extra. En ja, dat kan je ook gewoon luisteren op GPR Sportradio. Want dat volgen wij hier natuurlijk ook gewoon vanaf 7 uur. En zeker als de wedstrijden starten vanaf 8 uur. Gewoon hier op GPR Sportradio. Dus op het moment dat je onderweg bent of je wil gewoon een goed overzicht hebben. Nou, dan kan je die ook allemaal gewoon beluisteren hier.
1: Ja, je kan het niet allemaal tegelijkertijd kijken wat er vanavond gaat gebeuren. Nee. Om 8 uur start ook de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Hongarije. Te zien bij de NOS op NPO 3.
0: En om 8 uur trapt PSV het weekend in de Vriendenloterij Eredivisie af tegen Heerenveen in speciale shirts live op ESPN 2.
1: Ja, en als je nog steeds meer voetbal wil kijken, dan moet je bij Viaplay zijn, want die hebben ook het buitenlands voetbal. Om 20:30 Borussia Dortmund tegen Werder Bremen in de Bundesliga. En om 9:00 West Ham tegen Queen's Park Rangers in de Premier League.
0: Zometeen spreken we Maarten van der Weijden.

0: GPR Sportradio. En we gaan een bijzondere gast spreken. Want wanneer besluit je als sporter nou echt te stoppen? Oud-Olympische zwemkampioen Maarten van der Weijden besloot dat in één keer deze week. Want na zijn topsportcarrière stopte hij nog niet. Want hij ging lange zwemtochten doen om geld op te halen voor kankeronderzoek. En volgende week verschijnt ook nog eens zijn boek, De Laatste Slag, daarover. Over stoppen en ook wat persoonlijke tegenslagen die hij heeft meegemaakt. En die daar in dat boek bespreekt. Maarten van der Weijden, we spreken hem nu. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, wanneer wist je dat je echt klaar was?
1: Nou, eigenlijk voor mijn laatste tocht al. Dus afgelopen augustus zwom ik de 22 stedentocht, of een stukje daarvan. Lukte niet helemaal. En ik heb het eigenlijk van begin af aan aangekondigd als dit mijn allerlaatste zwemtocht. Dus ik wist dat dat de allerlaatste zou zijn. En daarna heb ik ook nauwelijks meer gezwommen.
0: Robert, je moest ook een beetje lachen, maar jij kent Maarten ook al. Want jij hebt hem tijdens zijn allereerste lange tocht ook gevolgd.
2: Ja, zijn eerste, zijn tweede, zijn derde. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Je was blij dat hij eindelijk stopte.
2: Er waren periodes dat ik Maarten vaker zag dan mijn eigen familie.

0: inderdaad. Maar met genoeg hoor. Ik heb altijd met veel bewondering en veel plezier Maarten gevolgd. Want inderdaad, die laatste, die 22 stedentocht, hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, heel trots en dankbaar. En het liep volledig anders dan ik hoopte. Dus op dag 3, toen kreeg ik opeens buikgriep, kon ik niet verder. Dag 4 lukte weer. Maar toen op dag 5, terwijl het uiteindelijk 6 dagen zouden horen te worden, maar dag 5 steeg mijn koorts, misselijk, diarree, overgeven. Dus toen, toen heb ik besloten dat het klaar was. En ook heel bewust, ook het laatste stukje, dacht van als ik nu besluit dat ik ga stoppen, dan weet ik dus dat dit zijn mijn allerlaatste zwemslagen. Ja. En dat zo bewust afsluiten vond ik eigenlijk heel erg prettig en heel erg mooi. En enorm trots en dankbaar dat we ook bij die laatste tocht, ook al ging het niet zoals we hoopten, ruim €700.000 voor Tris Maxima ingezameld hebben. Dus alleen maar trots.
2: Maar is dat dan een eigen keuze? Dat je op één punt merkt, ik begin het misschien toch wat zwaar te vinden. Of zijn het dan ook mensen om je heen die zeggen van, Maarten, heb je het niet al wel eens uitgespeeld? Ga je niet te lang door? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, dit was echt wel een hele persoonlijke keuze. En het is altijd wel een uitdaging als ik dan een hele grote tocht, zoals de Elfstedentocht, gedaan had. Wat is dan het volgende? En daar heb ik een heleboel slimme mensen om me heen die me daarbij helpen bij zo'n keuze. Maar nu het stoppen was eigenlijk vooral omdat ik na de Elfstedentriathlon in 2023 merkte dat toen was mijn beste vriend Sebastian heel ziek en die overleed een paar maanden later. En ik merkte dat persoonlijk mij nog meer deed, omdat er in mijn pijn ook een soort van schuldgevoel zat. Alsof ik niet ver genoeg gezwommen had, alsof ik niet genoeg geld ingezameld had. En dat gevoel van overlevensschuld, wat aan de ene kant een enorme drijfveer was, maar dit stukje mij echt dwars zat, dacht ik, toen ik dat begreep en toen ik begreep waar die pijn vandaan kwam, ja, toen heb ik besloten, ik wil geen invulling maar geven aan die overlevensschuld die ik voel. En dus ga ik stoppen met zwemmen.
2: Ja, en dan kennen wij Erben Wennemars, Robert en ik, goed. En die is eigenlijk
0: Maarten
2: altijd.
0: Maarten.
2: En Maarten ook, ja. Die is altijd op niveau blijven sporten. Want op het moment dat hij stopte met iets, kwam er wel weer iets anders voor in de plaats. Hoe zit dat met jou?
1: Nou, ik kan. Er zijn inderdaad topsporters. En misschien is Erben daar wel een mooi voorbeeld van. Die moeten altijd. Die vinden sport ook heel leuk. Nou, ik zal je een geheimje vertellen. Ik vind sporten helemaal niet zo leuk. En als ik geen doel heb, dan kan ik ook heel lui zijn. Dus ik denk niet dat ik een andere sportieve uitdaging heel snel zou aangaan. Alhoewel, ik denk wel dat het heel van waarde is dat ik op mijn 45ste heel fit blijf. Dus ik zal blijven sporten, maar ik vind sporten zonder doel wel ingewikkeld of zo. Dus ja, ik blijf sporten. Nee, dat wordt geen heel zichtbaar nieuw groter doel. Maar ik denk wel dat fit blijven, zeker op latere leeftijd, wel heel belangrijk is.
2: Ja. En volgende week komt jouw boek uit, De Laatste Slag. Daar heb je bijvoorbeeld erin over die vriend van je, die dus overleden is aan kanker. Maar ja, je bespreekt eigenlijk nog meer een soort van tegenslagen, hè, in jouw leven.
1: Ja, nou ja, het is een heel open, eerlijk en kwetsbaar boek, denk ik. En mensen die zien vooral de successen, al die miljoenen die we in hebben gezameld. Ik ben zo trots, ruim €18 miljoen. Maar wat mensen veel minder zien, is dat op die weg daarnaartoe, ja, dus Sebastian overlijdt, mijn vader overlijdt, ik heb een maagbloeding, scheiding. Was ook heel veel leed. Ik geef soms presentaties en dan vertel ik over tegenslagen, veerkracht. En dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk heel zelfreflectief ging kijken, maar hoe werkt dat nou bij mij? En wat ik op het podium vertel, klopt het eigenlijk wel? En daar komt dit verhaal vandaan, waarbij ik heel open en eerlijk omschrijf wat er bij mij gebeurt als ik tegen iets aanloop wat heel pijnlijk is.
2: Ja, maar dan denk ik wel, is het wel leuk om te lezen, Maarten? Want het is zoveel, het is best wel wat dood en verdoemenis. Maar om het even zo te zeggen.
1: Ja, nou, dat ik geloof niet in alleen maar media of boeken of social media wat alleen maar heel positief is. Dat je alleen maar de leuke dingen deelt. Ik geloof juist dat het leven veel meer is dan dat. En ik geloof dat juist pijnlijke dingen en leed delen, dat voor veel mensen heel fijn is, omdat we allemaal soms leed meemaken. En als je dan alleen maar op social media zit en alleen maar die positieve dingen ziet en hoort, dan kan het heel erg voelen alsof jij de enige bent. Ja, Maarten. Nou, als mensen bij een boek lezen, dan zullen ze niet voelen dat zij de enige zijn die weet overkomt.
0: Nee. Nou, we kennen elkaar al een poosje en ik kan me bijna niet voorstellen dat jij je de komende 10, 15, 20 jaar niet in blijft zetten voor die strijd tegen die ziekte. Of althans, probeert om alles eromheen een beetje beter, makkelijker, fijner te maken voor de patiënten die dit overkomt. Heb je al nagedacht hoe je dat wil gaan doen? Want ik kan me niet voorstellen dat jij je rug keert naar het Maxima Centrum. Dat jij denkt, nou, ze zoeken het nu maar uit.
1: Nou, ik gun ze het best. En ik hoop dat er een heleboel Maartens na mij komen die zich helemaal inzetten en voor gaan. En gaan rennen, fietsen, zwemmen. Hartstikke tof. Maar dit is voor mij wel dat ik met zwemmen stop en met het fondsenwerven stop. Dus me even niet ga inzetten om het leven van kankerpatiënten ietsje beter te maken. En ook bijna zeg, ja, weet je, ik ben zo trots. We hebben ruim 18 miljoen euro ingezameld. Daar hebben we 45 onderzoeken, al dat geld volledig door. Ja. Ik heb mijn stukje gedaan. En het is genoeg wat ik gedaan heb.
0: Absoluut.
1: En dus sluit ik dat ook af.
2: Ja. Ja. En dus nu achter een bureautje zitten en naar spreadsheets kijken? Of,
1: Nou, het voelt nu als een soort van groene weide, waarbij ik, omdat ik niet meer zwem en dat fondsenwervende stuk van mijn stichting stop, valt er heel veel tijd vrij.
2: Ja.
1: En dan vind ik het heerlijk als een soort van groene weide te verkennen wat ik ga doen, wat ik leuk vind. Dus er is heel veel rust, maar dat vind ik heel erg prettig.
2: En het kan dus ook zo zijn dat je zegt, ja, nou, dit is misschien wel een van mijn laatste interviews geweest in een tijd. Ik trek me gewoon even terug.
1: Ja, dat zou wel kunnen, maar omdat natuurlijk volgende week mijn boek uitkomt, hoop ik wel dat ik dit verhaal nog iets vaker kan delen.
2: Dat snap ik. Oké, nou dan wensen we je daar uiteraard heel veel succes mee.
1: Heel goed.
2: Oud-Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, dankjewel dat we je konden spreken hier op GPR Sportradio.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?
8: Maak er een

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR, Sportradio.
25: Sportradio.
24: Nieuws, headlines.
26: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. Buitenlandminister Berendsen hoopt de VS-sancties tegen het strafhof in Den Haag met een dialoog nog te kunnen voorkomen. De Amerikanen staan open voor een gesprek, zegt hij. De FBI heeft een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters, schrijft de New York Times. Het zou gaan om een van de hoofdverdachten van de hack bij de FBI. Daarbij werd gevoelige informatie van duizenden medewerkers gestolen. En op socials gaat een filmpje rond van een muis die op een donut in een winkel in Eindhoven zit. RTL meldt dat de beelden een week geleden zijn gemaakt. Meerdere winkels hebben last van muizen door een verbouwing.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle-Noord een half uur vertraging.
24: GPR Sportradio.
0: De Sound of Sport.
24: Kees Dorrestein.
1: Goedenavond, het is iets over 6:30. Zometeen spreek ik de oud-keeper van het Nederlands hockeyelftal. Die zou stoppen, heeft onze gouden medaille opgeleverd, was met pensioen, maar is in één keer weer terug. GPR.

Imagine Dragons, Demons. Je luistert naar GPR Sportradio. Kees Dorrestein hier, hallo. Zometeen vanaf 7 uur Pieter Tammens hier in de GPR Sportradio studio. En vanaf 8 uur is het echt heerlijk. Een fantastisch programma. Heel veel voetbal. Een volledige programma Keukenkampioen Divisie. Wat hebben we nog meer? De Oranje Vrouwen starten hun kwalificatie voor het WK. Moeten van Hongarije zien te winnen. Zitten er niet al te lekker in. Hè? En dan heb je ook nog PSV Heerenveen. En dan hebben we het alleen maar over voetbal gehad. Want er zijn nog meer sporten die we allemaal volgen hier op GPR Sportradio. Laat ik even wat nieuws erbij pakken voor je. Want de nominaties van de eerste bronzen schilder van het seizoen in de keukenkampioendivisie zijn bekendgemaakt. De prijzen worden uitgereikt voor de beste speler, de beste trainer, de beste keeper en ook het talent van het eerste seizoen, van in ieder geval de eerste periode. Koploper Heracles Almelo is met de meeste nominaties eigenlijk in bijna elke categorie sterk vertegenwoordigd. Niet gek, want ze kunnen vanavond ook nog eens periodekampioen worden. Daar ziet het wel naar uit. En dan zullen vast veel van die bronzen schilden van de eerste periode naar spelers van Heracles gaan. Maar we kunnen allemaal verrast worden. Dan, voetballer Titiani Reinders heeft vanmiddag opnieuw gescoord voor zijn club Al-Qadsiyah in de Saoedi Pro League. De Nederlander was een van de doelpuntenmakers in de wedstrijd tegen Al-Kolot, die met een klinkende 5-0 overwinning werd afgesloten. Dankzij dit resultaat neemt de ploeg van Reinders tijdelijk de koppositie in de competitie over. Het was een succesvolle middag voor de club, die de goede vorm van de afgelopen periode wist door te zetten met toch wel een dominante en doeltreffende prestatie. Ja, en in de Formule 1 heeft de FIA toegegeven dat er een menselijke fout voor problemen zorgde tijdens de sprintkwalificatie in Singapore. Naast een storing in het tijdwaarnemingssysteem werd de inhaalmodus voor coureurs slechts voor een korte periode ingeschakeld. Nou, waardoor dus niet iedereen gelijke kans had. Williams-coureur Carlos Sainz die reageerde woest op het incident, omdat hij hierdoor duidelijk benadeeld werd, zegt hij. De wedstrijdleiding heeft de fout erkend, maar het incident had geen invloed op de definitieve startopstelling voor de sprintrace morgen. Die is om 11 uur te horen met Max Verstappen op nummer 1 op GPR Sportradio. Zometeen ga ik even met Pirmin Blaak bellen. De keeper die ons de gouden hockeymedaille in Parijs bezorgde, was met pensioen, is in één keer weer terug, want hij gaat hockeyen voor de Duitsers. Ja. Terwijl er ook Nederlanders in het Europese Hockey League, de Champions League van het hockey, spelen. Is vandaag gestart. Hij is net klaar met zijn wedstrijd. Dus ik ga hem zo spreken op GPR Sportradio. Na Sister Sledge.

Philadelphia. Bruce Springsteen. Op GVR Sportradio. Er komen een paar mooie wedstrijden aan. Zometeen. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar vanaf vanavond 7 uur. Nou, dat is al bijna 48 wedstrijden in de Swiss Darts Trophy. Veel Nederlanders in actie, onder andere Raymond van Barneveld. Dirk van Duivenbode kan je ook gewoon zien via 4Play bijvoorbeeld. Oranje-rood, die begint zo meteen 19:15 in de Euro Hockey League. De eerste ronde van het toernooi tegen het Spaanse Polo. Kan je er weer volgen bij de NOS. En ja, als je dan nog eventjes een reeks pakt van de keukenkampioendivisie. Daar gaan we het zo meteen ook even met Pieter over hebben. Dat zal ik wel even meenemen. Het is echt een volledig programma. En vooral interessant om Heracles RKC Waalwijk in de gaten te houden. Het zegt ook een beetje op zijn Waalwijk. RKC Waalwijk. Almere City FC tegen FC Eindhoven. Jong Ajax tegen VVV Venlo. De Graafschap tegen Jong FC Utrecht. FC Dordrecht tegen FC Emmen. FC Volendam tegen Vitesse. Heracles RKC dus. Jong AZ tegen FC Den Bosch. NAC Breda tegen MVV Maastricht. Top Os tegen Helmond Sport. Rode JC tegen Jong PSV. En dat is allemaal op ESPN Extra te zien. Zometeen hoor je welke wedstrijden je allemaal hier via GPR Sportradio kan volgen.

0: Nou, we hebben liever niet op de radio, hoor.
1: The Sound of Silence Disturbed, GPR Sport Radio. Pieter Tammens is aangeschoven. Commentator Jacob is aangeschoven. Jacob, je moet even naar de kop van de tafel. Dat kan je helemaal niet zien. Je hebt allemaal sportschermen voor je neus.
2: Ja, hier ben ik aan de kop.
1: Even bijdraaien. Ja, dat moeten we nu even goed hebben. Ja, kijk, als je deze... We hebben geen webcam, dus je kan niet meekijken natuurlijk hier in de studio. Dat komt nog wel. Maar de GPR Sportradio Studio hangt vol met allerlei sportschermen om veel wedstrijden te kijken. Nou, Pieter, ik denk dat we er alsnog te weinig hebben voor je vanavond.
3: Het gaat niet goed komen vanavond. Nee. Als we alles zouden willen zien, want we hebben 10 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. We hebben er 1 in de eredivisie. We hebben een interland van de dames tegen Hongarije.
1: Ja,
3: ja, je wordt compleet schizofreen als je zometeen in het livecenter zit.
1: Inderdaad. Dus, en Jacob, jij moet dit allemaal gaan duiden? Of?
2: Ik moet het gaan duiden. En ja. Om 8 uur 's avonds wordt er op 11 verschillende velden tegelijkertijd gefloten door de scheidsrechters.
1: Ja. Dus er wordt geen muziek meer gedraaid, hè, Pieter? Of?
3: Nou, er zit een kleine kans in dat we de muzieklijst niet helemaal gaan raken vanavond, precies. Kees. Dat is een ding wat zeker is.
1: Sorry, Jacob, ik onderbrak je.
2: Nee, maar dat ben ik gewend. Nee, maar 1 in de Eredivisie, 10 in de keukenkampioendivisie. Maar er kan vandaag een bronzen schild gewonnen worden bij Heracles.
1: Ja, en periodekampioen, hè?
2: Periodekampioen, ja. Maar het boeit ze eigenlijk niet. Want ze gaan gewoon voor de titel, hè? Dus dit is meer een soort opsteker.
1: Ja, maar dat is ook wel lekker om hem alvast in de achterzak te hebben, toch?
2: Als hij daar past, ja.
1: Ja, nou, als hij daar past, ja. Ondertussen worden er ook nog dan de schilden voor het talent. De beste trainer, beste keeper. Dat soort dingen ook nog allemaal uitgereikt. Dat is dan toch wel leuk. Maar heel even, Jacob. Als we dan naar die Oranje dames kijken. We hebben de Oranje jeugd gezien bij de heren. Die hadden wel wat moeite om zich te plaatsen. Mogen nu de play-offs spelen. Wat is nu de huidige vorm van die dames? Het is heel lastig om te vatten.
2: Dat vind ik ook. En het is ook lastig als je kijkt naar de vrouwen eredivisie. Van wat is daar het niveau? En zien we deze talenten dan nog terug bij de vrouwen? Mm-hmm. Het is inderdaad lastig te vatten. Zeker omdat ze echt in de lift zaten. Laten we even terugkijken naar 2017. Toen ze Europees kampioen werden. En daarna had je verwacht dat Nederland echt bovenaan zou staan. Hè, tegenover die andere landen.
1: Ja.
2: En het is daarna een beetje gestagneerd. Dus daarom is het altijd, wat je zegt, gewoon lastig te vatten. En meer kan ik er niet over zeggen dan dat het lastig is.
1: Nee, we hebben veel. Als je dan naar de selectie kijkt, daar heb je vast ook wel een beeld bij. Veel talenten vooral op dit moment, toch?
2: Het is denk ik vooral talenten. Daarom gebruik je misschien ook het woord dames. In plaats van misschien vrouwen. Maar ja, inderdaad, het is misschien talent. Maar het kan ook onbevangen.
1: Moet ik de Nederlandse vrouwen zeggen in plaats van de Nederlandse dames?
2: Ik word af en toe eens op mijn vingers getikt als ik dames zeg in plaats van vrouwen.
1: Oh, echt? Oh, dus ik moet de Nederlandse vrouwen. Hoe zit jij daarin, Pieter? Zijn we hebben dames een collega.
3: Nou, ik zal je vertellen. We hebben een collega die mij echt op de vingers tikt als ik het woord meiden gebruik.
1: Ja, maar dat kan niet.
3: Maar ja,
1: dat snap ik.
3: Ik ben 57. Ik heb 2 dochters en een kleindochter. Dan mag
1: je
3: dat wel.
1: Ja, maar spelen zij in Oranje?
3: Maar dan,
1: of niet?
3: Nee. Hoewel mijn vrouw wel 10 jaar gevoetbald heeft, kan ik je vertellen. Alleen op een bedenkelijk niveau. Sorry, Ines, als je nu luistert. Maar nee. Ik denk dat je inderdaad over vrouwen of dames moet spreken. Maar we zitten in een fase met het Nederlands team dat er volop wordt doorgeselecteerd. En dat is ook goed, want je kan niet te lang bij het oude blijven.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb heel veel vertrouwen in Arjen Veuring, die natuurlijk ook heel erg ervaren is, ook in het spelletje.
1: Ja.
3: Dus nee hoor. En we zijn ongelooflijk trots dat zometeen Astrid Karsten ook ons komt versterken.
1: Ja, want wie ga je allemaal spreken inderdaad? Ja.
3: Nou ja, Astrid die gaat verslag doen van het damesvoetbal. Mm-hmm. Dus die ontziet ons daarin, is een behoorlijke kenner, heeft een eigen podcast ook over het damesvoetbal. Mm-hmm. Dus ja, zij is een pikeur op dit onderwerp. En voor de rest hebben we nog een paar hele leuke onderwerpen over Tottenham Hotspur. We gaan het nog hebben over opleiden.
1: Het gaat nog steeds niet goed, hè, met Hotspur.
3: Nee, maar dat, als je het nou hebt over iets onbegrijpelijks, dat een iconische club als Tottenham Hotspur, je kan het ongeveer vergelijken alsof Feyenoord 3 jaar op rij zou vechten om maar niet te degraderen. Want zo'n status hebben ze in.
1: En ze hebben Xavi Simons. Is die alweer beter?
3: Nee, die is nog steeds aan het revalideren.
1: Nee, precies. Maar op zich, Van de Ven en Van Hekken, die kunnen gewoon allemaal weer spelen. Dus dat is dan toch ook wel weer prettig.
3: En zo zie je dat 11 hele goede voetballers bij elkaar nog niet altijd een team maakt. Zo, het eerste blauwe tegeltje, Kees.
1: Nou, inderdaad. Johan Cruijff zou trots zijn op deze opmerking.
3: Ja, in principe is het simpel, dat is logisch.
1: Ja, en voor als je nu luistert en denkt, maar ik schakel vaak in op vrijdag en dan zit Hein Keizer daar. Nou, Hein is er even niet, want die heeft gewoon goed nieuws gekregen. Net zoals Jean-Paul van Hekken trouwens. Vader geworden.
3: Zeker. We hebben gewoon hier bij GPR Sportradio een jongste teller erbij te tellen. Jet. Ja. En Jet is gewoon onze nieuwste aanwinst. En ik vind ook dat we daar best trots op mogen.
1: Nou, dat vind ik ook leuk. En plus, we willen nog groeien qua luisteraars. Dus soms moeten we het ook maar zelf doen. En gewoon maar 1 voor 1 ze gewoon kweken, toch?
3: Absoluut.
1: Ja, dat denk ik ook. Vanavond vanaf 7 uur. Jacob, Pieter en heel veel sporters. Zorg zeker dat je even een wekker zet om 8 uur. Want dan krijg je, wat was het? 12 wedstrijden, volgens mij, als ik goed tel.
3: Zeker.
1: In in één uur tijd. Nou, doe het je oren maar aan. En het is heerlijk. Ik ga jou heel veel plezier wensen vanaf 7 uur. Volgende week vrijdag ben ik weer samen met Robert. En geniet nog heel eventjes hier op GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is blij dat de Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag niet meteen gaan gelden, maar dat er nog tijd is om er met de VS over te praten. Dat wil de sancties over een half jaar laten ingaan. En Jette hoopt die met een dialoog nog te kunnen voorkomen. Maandag praten de EU-buitenlandministers er ook over. Drie nieuwe aanhoudingen in de zaak over Asselt, waar een beveiliger werd doodgeschoten. Het gaat om drie Belgen die zijn opgepakt in Gent. Ook woningen en een loods zijn doorzocht. Er is onder meer een dure auto in beslag genomen. Tientallen anderen zitten nog vast voor het geweld ruim een maand geleden. Het is nog altijd onrustig op sommige plekken in Brussel. Zo zijn bij station Zuid drie stadsbussen aangevallen en beschadigd. De passagiers konden er op tijd uit. In de hele stad zijn vernielingen aangericht. Liepen allemaal uit de hand tijdens vakbondsprotesten. De vakbonden zelf zeggen dat de relschoppers van buiten komen. In Amerika is een man opgepakt die lid zou zijn van hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om een Canadees en hij zou een van de hoofdverdachten van de FBI-hack zijn. Daarbij werden de gegevens van duizenden medewerkers gestolen. Drie weken geleden werd ook al iemand uit Amsterdam aangehouden die te maken zou hebben met Shiny Hunters. Bewolkt met buien. Het kan ook even flink gaan regenen. Morgen ook buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer bij een graad of 15.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Hey, Goos, haal je nu drie pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is drie maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
16: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
17: Kippie. Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
18: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
23: Gelukkig, ze mogen weer, de betaalde voetballers in Nederland. Betekent PSV tegen Sportclub Heerenveen maar liefst 10 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. En de dames gaan het opnemen tegen Hongarije.

Goedenavond, je luistert naar GPR Sportradio. Van harte welkom en we staan aan de vooravond van een hele drukke avond. Want we gaan het namelijk hebben over heel veel voetbal. We spreken met hele interessante gasten tot 11 uur vanavond. Dus kortom, het is goed toeven hier bij GPR Sportradio. Wat we onder meer gaan doen is zometeen de wedstrijd van de Oranje Dames. Zij zijn vandaag op bezoek in Hongarije. En zometeen vanaf 2 uur gaat die wedstrijd beginnen. En we hebben zometeen Astrid Karsten hier. Die is specialist op dat gebied. En die gaat ons helemaal meenemen in deze wedstrijd. Uitermate belangrijk natuurlijk voor het bereiken van hoofdtoernooi voor de Oranje Dames. En daarnaast, zoals gezegd, 10 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Waar we natuurlijk wat extra aandacht hebben zometeen voor de wedstrijd van Heracles Almelo. Die RKC Waalwijk op bezoek krijgen. Zometeen praten we met Joram. Die is van onze collega's van RTV Oost. Die zit zometeen ook op de tribune, Joran Zwart. En met hem gaan we praten over die belangrijke wedstrijd waar ze aan 1 punt genoeg hebben. Maar die moet je maar wel zien te halen. En natuurlijk PSV. Die gaan ook weer beginnen met het volgende deel. Na die hele lange internantbreak is het weer eens tijd dat er lekker gevoetbald gaat worden.

0: Leuk dat je luistert naar GPR Sportradio. Wij gaan ons opmaken hier in de studio voor maar liefst 11 wedstrijden van het mannenvoetbal. En natuurlijk ook de interland van de dames, zoals al aangekondigd. Zij zijn op bezoek in Hongarije, daarover straks meer. Want ja, we hebben natuurlijk één wedstrijd waar we meer dan gemiddeld in geïnteresseerd zijn. En dat is natuurlijk ook Joran Zwart van RTV Oost, onze collega's al daar. Want ja, Joran, jij bent al in Almelo in het stadion.
1: Ja, klopt. Ja, het kan een heerlijk avondje worden voor Heracles, waar ze al lange tijd naar uitkijken. Het behalen van de eerste periode. Vorige week lukte het niet in Helmond, dus ze hopen dat het vanavond in eigen huis wel gaat lukken tegen RKC Waalwijk. Wat wel een paar wijzigingetjes heeft ten opzichte van de laatste weken. Want ze hadden heel veel spelers die op pad waren voor de interlands. Dus ja, Heracles weet niet precies wat voor ploeg ze tegen gaan komen vanavond. Maar ja, ze moeten uiteindelijk van eigen kracht uitgaan. Dat hebben ze de hele eerste periode gedaan. En dan moet het hopelijk vanavond gaan lukken.
0: Dan moet je die laatste stap ook zetten. Hè? Hoe leeft die periodetitel eigenlijk in Almelo?
1: Nou, ik had het er gisteren ook eventjes over met de trainer Vincent Helman. Ja, uiteindelijk is het mooi meegenomen, maar het grotere doel, dat willen ze wel in gedachten houden. Dat is natuurlijk de promotie. Dus ja, hij zei, het is meer een dingetje dat je goed op de goede weg bent als je de eerste periode wint. Uiteindelijk, als je elke periode wint, ga je natuurlijk promoveren. Maar het is niet meer dan dat. Je moet het vooral

0: in tegen Helmond Sport, waarin je heel vroeg ineens met 10 man komt te staan. Dat kan ook gebeuren, hè, om het nog een beetje extra spannend te maken.
1: Ja, dat vorige week, ik zat te kijken, toen was ik niet in het stadion. En denk je eigenlijk, want ik was wel bij Jong Utrecht, Heracles, toen stond het na 5 of 6 minuten al 0-2. Ja, eigenlijk had je de beginfase van vorige week ook gedacht dat het zo'n storm zou gaan lopen. Want Heracles was heer en meester in Helmond. Ja, dan loop je tegen zo'n ongelukkige rode kaart aan. En dan kan het ineens heel anders gaan. Ja, alsnog met 10 man was Heracles daar wel de betere ploeg. En trainer Vincent Helmond, die zei gisteren ook tegen mij van ja, je moet vooral gaan leren hoe we dan toch die wedstrijd over de streep gaan trekken. Ondanks dat ze dus wel tevreden waren over de inzet. En ja, hoe ze daar met 10 man voor de dag kwamen. Maar ja, je moet voorkomen dat dat weer gaat gebeuren. En daar gaan ze ook alles aan doen om dat vanavond niet weer te laten gebeuren. Maar in elk geval, als het wel gebeurt, weten ze dus wel hoe het niet moet.
0: Nee, en hoe je het went of keert. Helemaal ongeslagen, zonder enige nederlaag of gelijkspel, word je natuurlijk nooit kampioen. Zelfs de grootste ploegen niet. Als je nu, je hebt het een paar keer over Heilman gehad. Wat is naar jouw smaak de hand van Heilman in dit eerste succes?
1: Nou ja, sowieso de intensiteit is zoveel anders dan vorig jaar. Was Heracles altijd heel erg loom. Leek het soms wel een beetje gemakkelijk richting de bank te gaan. En dit seizoen, ja, de spelvreugde spat vanaf eigenlijk al vanaf de eerste training. Toen hij de jongens veel liet lopen. Dat was ook wat hij zei. Er moet veel intensiteit bij deze ploeg komen. En dan kunnen we het elke tegenstand lastig maken. Nou, dat gaat geweldig. Ja, ze doen het echt heel goed. Het is leuk om naar te kijken. Attractief, aanvallend. En je hebt natuurlijk een geweldenaar in de spits met Angioli. Die vandaag jarig is. Topscorer met 11 doelpunten. En hij is ook genomineerd voor speler van de eerste periode. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het goudtaantje in de ploeg van Vincent Helmond.
0: Als hij het gisteravond maar niet te hard gevierd heeft, die verjaardag. Of doet hij dat toen gewoon vanavond natuurlijk?
1: Ik zou het vanavond doen, inderdaad.
0: Als ik hem was. Hey, tot slot, RKC. Een ploeg die in ieder geval doelpunten kan maken als je aan scorebordjournalistiek doet. Is dat het grootste gevaar? Of zijn er andere dingen waar Heracles vanavond heel erg op moet letten?
1: Nou, RKC staat dan misschien ietsjes lager dan Heracles. Ze staan 7e, maar ze hebben nog maar 1 keer verloren dit seizoen. Net zoals Heracles. Dus het is wel gewoon een hele goede, solide ploeg. Ze hebben 5 keer gelijk gespeeld, 3 keer gewonnen. En zoals ik al zei, ze hadden de laatste weken wat internationals. Dus er waren wat wijzigingen. Ze zijn vanavond wel redelijk compleet. Alleen Familio Castillo is geblesseerd teruggekeerd van de interlandperiode. Maar het is gewoon een goede ploeg. En dat vond Helmond gisteren ook. Ziet ze ook echt wel als een concurrent in de strijd om promotie. Dus ja, echt makkelijk gaat het vanavond niet worden voor Heracles. Maar tot nu toe is ook een thuiswedstrijd een voetbalfeest geworden hier in het Asito Stadion. En hopelijk is dat vanavond ook het geval.
0: Ja, nou jij gaat er in ieder geval verslag van doen, Joran, ga ik vanuit. Voor RTV Oost, voor onze collega's in het mooie Oosten. Ja. Dan wens ik jou. Ik wens jou een hele mooie wedstrijd. Dank voor de duiding. Joran Zwart van RTV Oost hier op GPR Sportradio.
2: GPR.

0: Goedenavond, leuk dat je luistert naar GPR Sportradio. En zeker ook naar Simply Red en Fairground. Ik heb jullie gewaarschuwd. Als jullie vanavond naar GPR Sportradio gaan luisteren, dan heb je eigenlijk aan twee oren tekort. Want we zijn bij maar liefst 10 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Daar hebben we vandaag de afsluiting van de eerste periode natuurlijk. PSV mag weer gaan beginnen. Doen dat tegen de mannen uit Friesland, Sportclub Heerenveen. En we zijn zometeen vanaf 8 uur ook bij Hongarije, Nederland. De wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, die heel veel belang hebben natuurlijk om daar in Hongarije een goed resultaat te gaan halen. Bij mij in het Live Center zit Jacob van Katwijk. Jacob, bijzonder goedenavond.
1: Ja, dankjewel. Een goede avond terug.
0: Ja, jij moet denk ik wel even een beetje hard gelopen hebben vanochtend. Goed vitamine hebben gegeten, want het wordt een druk avondje.
1: Het benzinegedeelte zit erin op het gebied van koffie, want het wordt inderdaad een drukke avond. Het fluitsignaal, het geriedel van de scheidsrechters, dat klinkt om 8 uur inderdaad op 12 verschillende velden. Eentje is wel in Hongarije. Ja, 10 inderdaad in de keukenkampioendivisie. Daar wordt vandaag het bronzen schild uitgereikt. Hoogstwaarschijnlijk aan Heracles, maar je weet het maar nooit. Het kan ook altijd nog Almere City worden, maar er moet wel een klein wonder gebeuren. En inderdaad, PSV, dat wil misschien ook de lachende derde worden in de Eredivisie dit weekend, want Feyenoord en AZ komen morgen tegen elkaar in actie. Kan betekenen dat PSV weer het gat kan verkleinen of misschien zelfs een sprongetje helemaal naar boven kan maken.
0: Ja, dus wat dat betreft zijn er kansen te over voor de Eredivisionisten. Maar we hebben vandaag een extra gekleurde bril op inderdaad voor die keukenkampioendivisie. We hadden het net al even met Joran Zwart over, onze collega van RTV Oost. De voorpret daar in Almelo is behoorlijk aan het groeien, want het kan ze bijna niet ontgaan. Hè. Er moeten wel hele rare dingen gebeuren. Wil dat gaan mislukken voor Heracles?
1: Nou, inderdaad, dan moet Heracles verliezen. En dan moet concurrent Almere City met 4 doelpunten verschil winnen van FC Eindhoven. Ja, en de verwachting is toch dat dat scenario niet gaat plaatsvinden. Maar je weet het maar nooit, want in de keukenkampioendivisie wordt er altijd op los gescoord.
0: Zeker.
1: Ja, dat betekent misschien ook dat FC Eindhoven vandaag gewoon scoort. Dan moet Almere er 6 gaan maken misschien. Dus ik ga er toch wel vanuit, ook met Anjoli vandaag in de spits weer bij Heracles, dat dat goed gaat komen daar in Almelo.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ik had het er net met Joran Zwart van RTV Oost ook al over. Het is een wonderbaarlijk goede start van Heracles. Als je gaat kijken naar de andere voormalige Eredivisionisten die afgezakt zijn. Ja, die hebben natuurlijk altijd allemaal dezelfde doelstelling voor zichzelf. Zo snel mogelijk weer terug. Ik ben wel benieuwd. En laten we dat zometeen eens even doen. Hoe jouw blik is op die andere wedstrijden. Die stand in de competitie. We gaan ons eens even lekker een beetje richten op die kampioendivisie. Waar vandaag dus inderdaad een einde gemaakt wordt aan de eerste 10 wedstrijden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Want Jacob, dat ben ik met je eens. Dat kan Heracles eigenlijk niet ontgaan. Je luistert ook deze avond weer naar GPR Sportradio.

0: Muziek. Leuk dat je luistert op deze avond waar het behoorlijk regende. Maar waar je gewoon lekker binnen zit en kan luisteren naar GPR Sportradio. Waar we natuurlijk alles in de gaten houden van wat betreft het voetbal. Niet alleen de keukenkampioen-divisie. Maar we hebben natuurlijk ook Jacob van Katwijk in ons mooie in ons live center. Zometeen die wedstrijd van PSV. En dan ben ik wel even benieuwd, zijn er nog opvallende dingen zo aan de vooravond? Klein half uurtje te gaan daar nog in Eindhoven voordat die wedstrijd gaat beginnen. Heb je nog opvallende dingen gezien in de opstelling of andere zaken?
1: Nou, bij PSV was natuurlijk bekend dat Peppi en Lammers niet konden spelen. Dus Peter Bos moest een beetje schuiven in de spits. Er werd eerst verwacht dat Sven Meijnans de spits zou zijn. Maar als we de opstelling zien, dan kunnen we toch wel verwachten dat Til gewoon de spits is bij PSV. En ook Dest staat erin. Bij de Eindhovenaren. En het gaat vandaag heel veel over Koen Dille. Dat is namelijk omdat hij op 5 oktober 100 jaar zou zijn geworden. Ja, mag hij nog leven. Maar hij is natuurlijk de topschutter. Het kanon. Die term hoor je vaker. Het kanon. We hebben een kanon binnengehaald.
0: De Koen Dille-index. Zeg je dat nog wel?
1: Koen Dille-index. Nou ja, je wordt ermee doodgegooid ieder jaar. 43 goals in de Eredivisie natuurlijk. Gaan we dat ooit nog meemaken. Maar goed, en daarom speelt PSV vandaag in een soort van retro-shirt. Dat lijkt op het shirt waar Koen Dille ooit in speelde. Vandaag dus tegen Heerenveen. En ja, PSV dat heeft 16 punten uit 7 wedstrijden. Dat wil natuurlijk het gat verkleinen richting AZ. Moet het eerst zelf nog winnen. En natuurlijk ook misschien wel hopen op een gelijkspel tussen Feyenoord en AZ morgen.
0: Ja, wat ik mooi vond is dat Peter Bos werd geïnterviewd door de collega's van de NOS. En daar werd de vraag gesteld. Peter, je hebt ook nog wel eens wat emotie. Je hebt nu eigenlijk zo aan de vooravond van de herstart van de competitie gewoon een aantal spelers bijna niet bij je gehad. En hij reageerde er eigenlijk heel laconiek op. Zo onder het motto, ja, dat weten we van tevoren met zo'n internationale break.
1: Ja, maar dat is ook een beetje Peter Bos. Hè. Hij reageert altijd toch dwars. Als jij zoiets zegt, dan reageert hij met het tegenovergestelde. Weet je? Als jij zegt, wat fijn dat ze weg waren, zegt hij, nee, vind ik helemaal niet fijn, vind ik stom. Altijd op die manier moet je met hem spelen in een persconferentie of bij interviews. Dus ja, zijn antwoord, ik ben er ook niet verbaasd over.
0: Ah, wat wel eerlijk is. Over een half uur is de aftrap daar in Eindhoven. En bij 10 wedstrijden uit de keukenkampioen-divisie. Wij zijn daarbij. En natuurlijk vanaf 8 uur ook nog eens een keer de aftrap van Hongarije tegen de Oranje-Leeuwinnen. Kortom, als je niets van het voetbal wil missen, dan luister je vooral hier naar GPR Sportradio.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroente en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Download de app en start met vinden.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more from Extra Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort, voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linde en Maasbracht een kwartier. De N276 Maasbracht richting Brunsum, tussen Maasbracht en Koningsbos een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A2.
13: GPR Sportradio.
15: De Sound of Sport.
13: Pieter Tammens.
16: Pakt eindelijk Heracles dan toch die periodetitel. Vandaag gaat het gebeuren. Wint PSV van Sportclub Heerenveen. En hoe gaan de dames van Oranje het doen tegen Hongarije?

0: ik maak hem hoor, het bruggetje hier bij GPR Sportradio. Wij zijn ook blij dat je er bent, luisterend naar GPR Sportradio 24-7. Alle sport bij jou op de zender in heel Nederland te volgen en op de app van GPR Sportradio. Overal op de globe. We luisterden net naar Zoutelanden van Bluff samen met Gijke Arnaert. En wij gaan ons eens even een beetje storten op het programma van de Keukenkampioendivisie. Want bij de Eredivisie, die is helder. Dat is één wedstrijd vanavond. PSV tegen Sportclub Heerenveen. Hou jij natuurlijk ook gewoon keurig netjes in de gaten, Jacob Katwijk.
1: Jazeker.
0: Maar, die Keukenkampioendivisie. Ja, we hadden het net wel een keer over die wedstrijd van Heracles. Maar er wordt nog meer gespeeld.
1: 10 wedstrijden tegelijkertijd dus inderdaad. NAC Breda tegen MVV. Dat is de nummer 9 tegen de nummer 5. Er is wat minder spanning bij dat soort wedstrijden. Maar het gaat vandaag natuurlijk ook onder andere om dat bronzen schild. En al die individuele prijzen die gehaald kunnen worden. Jong AZ FC Den Bosch, Almere City FC Eindhoven, Jong Ajax tegen VVV Venlo, De Graafschap Jong FC Utrecht. Komt De Graafschap weer een beetje omhoog sinds Mark Diemers er is. Ze staan nog altijd 19e en moeten dus tegen de hekkensluiter Jong FC Utrecht. Nou ja, de club bovenaan, Heracles Almelo, daar gaat natuurlijk om spelen tegen RKC Waalwijk. Top Os, Helmond Sport, FC Dordrecht, FC Emmen. FC Volendam Vitesse, dat is ook interessant. Twee ploegen die zouden ook zomaar in de Eredivisie kunnen spelen qua ambiance. En natuurlijk wordt daarop gelet of Noval Bannis toch niet stiekem vandaag over Anjolie heen gaat. Anjolie heeft er 11 gescoord bij Heracles. Noval Bannis heeft er 9. Je weet het maar nooit. En dan krijg je als laatste nog Roda JC tegen Jong PSV.
0: Ja, en het zal enorm wennen worden voor die Jong ploegen. Want Jacob, normaal gesproken spelen die op maandagavond. Dus die hebben denk ik wel een heel klein beetje last hoe noemen we dat ook alweer? Dat je even in het dat je niet gewend bent op vrijdagavond te spelen.
1: Ja, een soort van jetlag, maar dan met de dagen.
0: Maar dan anders. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we vandaag afscheid nemen van die eerste periode waarbij Heracles Almelo de beste papieren heeft om als eerste uit de bus te komen en dus die eerste prijs te pakken. Jacob houdt het allemaal in de gaten. En zometeen gaan we praten met Astrid Karsten. Zij is de specialist wat betreft het damesvoetbal van onze Oranje Leeuwinnen. Die vind ik, maar dat ga ik straks met haar bespreken, misschien wel in een van de mooiste stadions van Europa gaan spelen.
2: GPR.

0: Nee voor nee nu luisteren hier naar GPR Sport Radio. Dan weet ik één ding zeker. Dan weet hij nog waar wij samen waren toen we de laatste keer dit nummer hoorden. En de rest blijft in Bilthoven. We gaan ons opmaken voor een hele mooie Interland. Bij ons aangeschoven ondertussen collega van Ziggo Sport commentator Astrid Karsten. Astrid, we hadden het toen de microfoon nog dicht was even over een heel mooi stadion. Dat zei ik net al. Maar laten we het eerst even hebben over jouw werk als commentator. Vrouwenvoetbal. We hebben net besloten dat we het vrouwenvoetbal gaan noemen.
1: Dat is een goede benaming.
0: En ik vind het een interessante fase in het voetbal van de Oranje Leeuwinnen. Want ze zijn aan het doorselecteren. Of zeg ik iets verkeerds?
1: Ja, en ze zullen ook wel moeten. Want als we kijken naar de prestaties van de Oranje Leeuwinnen, die we ons allemaal nog wel voor kunnen halen. De EK's en 2017, 2018, 2019. Waarin het echt heel goed ging met het vrouwenvoetbal. Ja, is dat toch een beetje afgezakt. Inmiddels zijn we beland op FIFA wereldranglijst nummer 10. We hadden toch wel de ambitie om in de top 3 te blijven. Nou, dat is dus niet gelukt. Er is veel gaande in de eredivisie. We willen proberen daar een mooie competitie van te maken. Een sterke competitie. De KNVB heeft daarvoor besloten om terug te gaan naar 10 teams. Zodat er sterkere ploegen zijn. En die vaker sterkere wedstrijden spelen. Dat is in ieder geval het idee erachter.
0: Ja.
1: Het betaalt zich nog niet helemaal uit. We hebben ons niet in één keer geplaatst voor het WK in Brazilië volgend jaar. En nu moeten we het dus opnemen tegen de nummer 45 van de FIFA wereldranglijst. En dat is Hongarije.
0: Is het niet heel gek dat iedere ploeg zijn pieken en dalen een beetje kent? Dat die golfbeweging hoort toch ook een heel klein beetje van bij overgang van de ene naar de andere generatie? Of zijn we te streng voor de Oranje Leeuwinnen?
1: Natuurlijk is er altijd wel een soort golfbeweging. Maar als je kijkt hoeveel talent we hebben en hoeveel talent er op dit moment ook heel snel doorstroomt naar de internationale competities. En vooral de ontwikkeling van de competities in de omringende landen. Kijken we naar Duitsland, naar Engeland, maar ook naar Spanje, Frankrijk en zelfs in België. Die hebben gewoon een ploeg in de Champions League op dit moment. Dat is Leuven. Dan kan je misschien toch wel stellen dat we een klein beetje achterblijven. En dat moeten we wel weer oppikken.
0: Juist, kijk, je weet de spanning goed op te bouwen. Zometeen gaan we het hebben samen over de opstelling van Oranje. Misschien heb je ook nog opvallende dingen gezien bij Hongarije. Eén ding is zeker, het wordt geen walk in the park. Hè? Niet te makkelijk nadenken over een tegenstander als Hongarije.
1: Nee, absoluut niet, want die gaan volledig de bus parkeren. Het is een cliché, maar dat gaan ze zeker doen. En dat vindt Oranje heel erg moeilijk.
0: Dat vindt Oranje heel erg moeilijk en heel veel ploegen vinden dat moeilijk. Het is allemaal te horen hier bij GPR Sport Radio. Hey,

0: Al dus Dua Lipa featuring DaBaby. Ja, we zijn weliswaar een sportprogramma hier bij GPR Sportradio. Maar zo af en toe mag er ook gedanst worden. En we hebben heet sportnieuws, letterlijk en figuurlijk heet van de naald. Wouter, onze redacteur, komt net binnenstappen en meldt dat Laurens van Hoepen goed nieuws heeft. Want volgend jaar gaat hij starten bij MP Motorsport, Nederlandse ploeg, daar in de Formule 2. Momenteel staat hij 10e met 90 punten. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws voor de coureur, dat hij deze stap kan gaan maken. Als we kijken naar de klok, dan zien we dat we nog 9 minuten te gaan hebben. Dan hebben we een aftrap bij maar liefst 12 wedstrijden. Een van die wedstrijden is van de Oranjevrouwen, de Leeuwinnen, die het mogen gaan opnemen tegen Hongarije. We hadden het er net al even over met jou, Astrid Karsten, collega van Ziggo Sport. Als je nu naar de opstelling kijkt, wat zijn de opvallende zaken die je gezien hebt?
1: Ja, ik denk dat het toch wel opvallend te noemen is dat Jill Roort niet in de basisopstelling staat. In Nederland speelt zij bij Twente 8 doelpunten en 6 assists, heeft ze al op haar naam. Maar zij staat niet in de basis. In plaats daarvan staat Danielle van der Donk, speelster van de London City Lionesses. Een nieuwe ploeg die alleen maar voor vrouwen is. Net als ze hier in Nederland Hera United hebben ze. In Engeland hebben ze London City Lionesses. Die staat er wel in. En op het middenveld staat ook Victoria Pelova. Zij maakte deze zomer de overstap van Arsenal naar Tottenham Hotspur. En zij heeft er al 5 ingelegd vanaf het middenveld bij haar nieuwe ploeg. En bij Arsenal is ze dat niet gelukt in de alle seizoenen dat ze er speelde. Dus dat is een hartstikke goede prestatie van die middenveldster. Ja, en ik denk dat Arjen Veuring daarmee toch heeft gekozen voor speelsters die succesvol zijn in de iets sterkere competities. We gaan 4-3-3 spelen. Misschien zou je verwachten dat tegen een ploeg als Hongarije toch in een 3-5-2 of een iets aanvallendere opstelling zou gaan spelen. Maar hij heeft gekozen voor Jansen en Buurman in het centrum. Buurman en Van Asten hebben misschien de voorkeur, maar Van Asten is nog geblesseerd. Die is niet opgenomen in de selectie. Olieslagers en Wilms die complementeren de achterhoede. Nou, en op het middenveld dus Pelova en kaptein die bij Chelsea goede dagen draait. En Egrola. En voorin, ja, Linette Berestein, dat vind ik toch ook nog wel opvallend. Zij maakt een transfer naar Real Madrid. Maar is eigenlijk vaker naar de bank verwezen, omdat zij door een 19-jarige Schreuder vaak uit de basis wordt gespeeld bij Real Madrid. Maar zij staat nu wel in de punt van de aanval. En zij moet het vooral gaan doen, denk ik, voor Oranje, om doelpunten te maken.
0: Ja, en Berestein is, denk ik, want ik hoorde jou net zeggen, met een zekere grens waarschijnlijkheid zou Hongarije zomaar eens de bus gaan parkeren. Ja, Berestein, die kan je in alle standen aanspelen, toch?
1: Zeker, en heeft ook altijd het gezicht naar het doel gericht. Kan vanuit alle hoeken schieten. Maar ik denk dat er toch wel 3-4 verdedigers om haar heen zullen staan. Dus dat het in die zin wel moeilijk wordt. En dan wordt het wel moeilijk om als aanspeelpunt te fungeren. En dan is het fijn dat je aan op de flanken Brugs, Van der Donk hebt. En dus Pelova, die heel succesvol is op dit moment in Engeland.
0: Ja, als ik je goed beluister, denk ik dat de eerste gok is veel de vleugels pakken.
1: Ja, en snel het blok wisselen. Dat heeft Arjen Veuring ook van tevoren wel aangegeven. Het snel het spel verdelen van links naar rechts. Hongarije zal ook goed gekeken hebben naar hoe Nederland speelt. En als zij meebewegen in dat blok, dan wordt het nog steeds lastig. Dus ik denk dat het niet alleen zozeer gaat om de vleugels bedienen. Maar vooral snelheid maken in het spel.
0: We hebben er wel zin in, hè? We hebben er wel zin in hier bij GPR Sportradio. Zometeen Astrid Karsten, die natuurlijk de internationals van de Oranjevrouwen in de gaten gaat houden tegen Hongarije. En Jacob van Katwijk, die heeft nog eens een extra slok water genomen, want die heeft maar liefst 11 wedstrijden onder de hoede. Maar we zijn een team, hè, dus we doen alles samen. De Verve nu hier op GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. En ik ben Robert-Jan Knook. De piloot van het Fly Dubai-toestel, die in de cockpit zijn collega te lijf ging, wilde het toestel laten neerstorten op het vliegveld van Tel Aviv. Zegt nu ook justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zit de man ook vast. Israël heeft gevraagd om uitlevering. En hij zou ook hebben bekend alleen te hebben gehandeld. In België is een Nederlander opgepakt die bij een verkeerscontrole bij Leuven op twee agenten wilde inrijden. Die konden op het nippertje wegspringen. Eén van hen schoot op de banden van de bestelbus van de Nederlander. Of dat ook mocht, wordt door de Belgische politie nog onderzocht. De Zeelandbrug is weer open en dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken is er onderhoud geweest. Zo zijn scheuren gerepareerd en is het rijdek versterkt. Ook zijn er nieuwe leuningen aangebracht. Schepen moeten nog even wachten tot maandag voor ze er weer onderdoor mogen varen. Nederland geeft 20 gestolen voorwerpen terug aan Indonesië. Het gaat om spullen die in de koloniale periode naar Nederland zijn gehaald. Onder meer een diamant die van een sultan was. Volgens cultuurminister Letschert hadden de voorwerpen nooit hier moeten zijn. En dat zetten we nu recht, zegt ze. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt een graad of 15.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoort 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, een broodje.
16: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
18: Kippie.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Alle Sigma verf bestel je bij
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
24: GPR Sportradio.
25: Sportradio.
24: Pieter Tammens.
26: Voor de mannen is de interlandbreak voorbij. Voor de dames alles behalve. Die spelen momenteel in Hongarije. En bij de Eredivisiewedstrijd PSV Heerenveen is begonnen. En 10 keer in de Keukenkampioendivisie.

0: avond. Je luistert naar GPR Sport Radio. Dit was Fleetwood Mac met Seven Wonders. En we volgen maar liefst 12 wedstrijden, want overal rolt de bal en er vallen doelpunten. Dus we gaan eerst eens even kijken bij jou, Jacob, want jij had het nodige te melden.
1: Ja, er is inderdaad eindelijk gescoord in de keukenkampioendivisie, daar waar al zo vaak wordt gescoord. Het bal is vandaag geopend door NAC Breda. Het is op 1-0 gekomen tegen MVV door een geweldige goal. Die bal ging onderkant lat en tegen de paal, zo wil je ze hebben. Allebei de stukjes houtwerk of aluminium geraakt. NAC leidt dus en er is ook gescoord bij Jong Ajax tegen VVV Venlo. VVV Venlo is daar in Amsterdam op voorsprong gekomen. Daar is de stand 0-1 en voor de rest is het overal nog de brilstand 0-0.
0: Ik ben volkomen onafhankelijk, maar ik heb ooit een keer een voorwedstrijd gespeeld bij VVV. Dus mijn Limburgse vrienden, gefeliciteerd met deze eerste voorsprong. Maar goed, we gaan bij Astrid Karsten kijken. Want jij kijkt naar de eerste schermutselingen, die eerste paar minuten daar in Hongarije, tussen Hongarije en Oranje. Astrid, hoe ziet het eruit?
2: Ja, kleine 10 minuten gespeeld. De 9e minuut die loopt nu. En het is inderdaad het spelbeeld wat we wel hadden verwacht. En Nederland valt aan. Nederland valt veel aan over de flanken. Olieslagers en Wilms die in de verdediging staan. Die zijn eigenlijk een bijna soort vleugelaanvallers geworden. Ze staan heel hoog opgesteld. Maar net waren er ook een paar minuten dat Hongarije brutaal in balbezit was. Even liet zien dat het niet helemaal de bus wil parkeren. Nu is het weer Esmee Brug. Die heeft al een paar keer een kansje gehad. Geeft hem voor, maar daar staan 5-6 Hongaarse verdedigsters. En die pikken de bal op en proberen eruit te breken. Maar er wordt voorkomen door Veerle Buurman. Ja, het is dus het spelbeeld wat we wel zouden verwachten. Maar de ambiance is niet helemaal wat Nederland gewend is. Volgende week spelen we in Tilburg. En dan hopen we natuurlijk op veel fans en een betere sfeer. Dit is een stadion. Het is een prachtig stadion. De Poncho Arena in Veldshoed. Het heeft plaats voor bijna 3900 bezoekers. Het grappige is dat het plaatje zelf maar 1600 inwoners huishoudt. Dus het is een groot stadion voor zo'n klein dorpje. En hier is een uitgelezen mogelijkheid voor Victoria Pavlova om de score te openen voor Nederland. Komt nog een schot van afstand. Maar dat zeilt over. Werd losgelaten door de keeper van Hongarije, Brzyki. En uiteindelijk werd zij geholpen door Nemeth. Die de bal wegjaagt voor Hongarije. Maar hier had eigenlijk de 1-0 moeten staan voor Nederland. Tenminste, als we naar de beelden kijken. Maar het staat dus nog altijd 0-0. En het is lastig voetballen in zo'n leeg stadion. Waar het ook winderig is. En waar de akoestiek misschien niet altijd meewerkt. Maar Nederland zal er een oplossing voor moeten vinden. En stug door moeten voetballen om de 1-0 op het bord te brengen.
0: Juist, blijven voetballen. Dat is het devies. Door de Astrid Karsten die kijkt naar Hongarije tegen Nederland. Nog even een korte blik in het livecenter bij Jacob van Katwijk. Jacob, heb jij nog opvallende dingen gezien?
1: Ja, nou, behalve dat PSV natuurlijk Heerenveen naar achteren drukt. Nog altijd 0-0 in het Philipsstadion in die Koen Dillon shirt. Dat retro shirt. PSV dat domineert in balbezit drukt Heerenveen naar achter. Maar voorlopig nog altijd 0-0 daar.
0: Luister naar GPR Sportradio. Straks gaan wij even praten met Grady Milovic over de Tottenham Hotspurs. Over hoe ze waren en hoe ze ondertussen een beetje zijn.

0: De ban is gebroken in Hongarije. Astrid.
1: 12e minuut. En wie anders dan eigenlijk, je had het al aangekondigd, Lynette Beerenstein. Ze krijgt de bal en draait en schiet. En het is 1-0 in Hongarije.

0: Dat doelpunt, dat openingsdoelpunt van Berestein, wat overigens ook een prachtig doelpunt was, werd heerlijk aangespeeld door Damaris. Ja, dat is het kwijt. Ze staan eigenlijk als los zand te verdedigen. Dit keer komt de voorzet van Wilms. Oh, die is er ook eentje om in te lijsten. Helemaal precies op maat en in één keer op de schoen genomen door Linette Berestein. Keihard, geen houden aan voor Brzezinski. En dat betekent 2-0 voorsprong. Het is gezien de status op de ranglijst natuurlijk ook logisch dat Nederland moet winnen in deze wedstrijd. Maar dat je zo snel achter elkaar scoort en in de 14e minuut al op 2-0 staat, dat is toch wel heel erg lekker.
1: Laat er geen misverstand over bestaan. Een eerste klap is een dalen waard, is een oud blauw tegeltje. Ja, en als we ons al zorgen maakten over de mogelijkheden voor Heracles om het vandaag niet te redden, dan doet zich nu een tussenstand voor Jacob die wel heel erg lekker is.
2: Het is heel lekker voor Almere City tegen Eindhoven, want het is Poku die Almere City op voorsprong heeft geschoten. Een mooie schuiver in de lange hoek. Ik weet niet of ze bij Heracles Almelo dit meekrijgen, maar inderdaad, als zij nog gelijk spelen, is dit nog steeds voldoende. Maar misschien maakt Almere er nog 3. Dan wordt het spannend. We zijn in ieder geval, goed op weg na 12 minuten 1-0 door Poku Almere City tegen FC Eindhoven.
1: Ja, je zit goed in de what-ifs, maar we gaan afwachten of dat allemaal gaat lukken. We volgen 10 wedstrijden hier bij GPR Sport Radio in de Keukenkampioen Divisie. Natuurlijk houden we ook PSV in de gaten die momenteel tegen de Friese van Sportclub Heerenveen spelen. Ja, en Astrid bracht wel heel goed nieuws voor iedereen die de Oranje Vrouwen een warm hart toedraagt. Want ja, het staat al 2-0 en ze zijn nog net iets meer dan een kwartiertje onderweg. GPR Sport Radio. Time stood still. Bad English met John Waite.

0: Time Stood Still was dit bij GPR Sport Radio. We gaan praten over de Tottenham Hotspur. Ik zei het net al. Zij zijn toch wel een iconische club in Engeland. Maar het begint dit seizoen met hoop. Zeker na een paar wat mindere seizoenen. Maar steeds weer is het die teleurstelling. We gaan erover praten met Grady Milovic. Grady, goedenavond.
1: Goedenavond Pieter, hallo.
0: Ja, als je liefhebber bent van Engels voetbal en specifiek ook van de mannen van de Spurs, dan huilt je hart een beetje.
1: Nou, dat, zo kun je het wel noemen. Hè. Het is niet goed, het is al jaren niet goed. En als je het aan mij vraagt, nou weet jij het, wanneer was het laatste jaar nou, het laatste succesjaar van Spurs? Dan moet je toch al gauw 7 jaar terug, denk ik.
0: Ja, ik denk dat er een paar mensen in Amsterdam nog wel eens gillend wakker worden van de Spurs.
1: Ja, nou laten we het niet over die halve finale gaan hebben. Alsjeblieft zeg, Spurs tegen Ajax doen. Maar ja, Spurs, die, in 2019 was dat, hè, de Champions League finale. Dat was eigenlijk het laatste succesje van Spurs. En ik geloof dat er nu al, ik denk dat je nog net op twee handen kan tellen hoeveel trainers er daarna zijn gekomen.
0: Ja, Pochettino is zeg maar de laatste echte daadwerkelijke succescoach. Ja, het is inderdaad een komen en gaan. Wat is nou de reden waarom ze met al die grote namen, we hadden het eerder deze uitzending hier ook al over, zo ongelooflijk veel moeite hebben om de boel aan de praat te krijgen?
1: Ja. Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Ik denk in de eerste instantie, ja, wat bij Spurs, dat merk je gewoon echt. Ze moeten elke keer weer opnieuw beginnen. En eigenlijk is die langdurige sportieve koers daar, die is er niet. Dus wat je ziet is dat een trainer komt. Nou, neem bijvoorbeeld Pochettino, hè, die werd ontslagen na de Champions League finale. Toen kwam José Mourinho. Nou, die heeft het ook niet lang volgehouden. Er is eigenlijk geen goed beleid, geen lange termijn beleid. En dat is wel jammer om te zien. En daarnaast moet ik toch wel eerlijk zeggen, Pieter, het spijt me om te zeggen, veel mensen vinden Spurs een topclub. Maar is Spurs nou echt een topclub? Het is een club met een grote geschiedenis, absoluut. Echt een iconische club in de Premier League. Maar ja, je merkt dat ze toch, ja, maar niet een topclub worden. En met een topclub bedoel ik dan, ja, Liverpool, Manchester United, Chelsea, hè, die hebben veel prijzen gepakt. En bij Spurs, ja, ik ben daar 1 keer geweest. Er zijn niet zo heel veel trofeeën daar in het museum te vinden.
0: Nee, maar in 25, de Europa League?
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat is helemaal waar. En het leek alsof daarna in 1 keer de zon weer ging schijnen in Londen. Maar ja, wat je dan weer merkt is dat er dan opeens een trainer weer wordt ontslagen. En nou ja, vorig seizoen was denk ik toch wel dramatisch. Ik weet niet of je nog de paar maanden van Igor Tudor kent. Of nog weet als manager daar bij Spurs. Toen ging het al helemaal de mist in. En ja, waar het aan dan ligt, nou, dat zie je dit seizoen ook. Spelers kopen, dat is ook niet alles. Je moet ook een goed team bouwen en vooral ook vertrouwen in een manager geven. Ik vind De Zerbi heel goed. Vind ik echt een hele goede trainer. Die heeft het bij Brighton ook laten zien en in Frankrijk ook. Maar ja, gaat hij de tijd krijgen, Pieter? Morgen moeten ze tegen Manchester United. Als ze dan verliezen, hebben ze nog steeds maar 2 puntjes. 2 puntjes.
0: Ja, het is ongekend. En ik hoor dat je zegt, is het eigenlijk wel een topclub? Tottenham Hotspur is zeker voor iemand van mijn generatie. Ik ben van 69 toch echt wel een ploeg die samen met Nottingham Forest in de tijd een grote naam was. Maar je ziet het, je koopt geen goed elftal. Hè? Dat heeft, en je moet ook geduld kunnen en willen hebben. Wat wordt de oplossing, Grady Milovic? Ga het me eens vertellen.
1: Ja, als je het aan mij vraagt, geef het gewoon tijd. Geef De Zerbi de tijd. En dit klinkt misschien heel gek. Ik weet dat heel veel luisteraars misschien denken, waarom zegt hij dit nou? Maar wat nou als ze gaan degraderen? Nou, laat het dan lekker. Laat lekker De Zerbi daaraan. Dat zie je nu ook bij West Ham United. Die doen het eigenlijk best wel leuk in het championship. Daar hebben ze het echt weer leuk in het stadion. Het stadion is ook vol. Er lopen geen supporters meer weg. En ja, doe het maar met de spelers die je hebt gekocht. Het zijn heel veel spelers, heel veel nieuwe spelers. En nou ja, laat ik het zo zeggen. Als ze degraderen, dan is het echt wel iets heel heftigs. Dan is het denk ik toch wel de grootste verrassing sinds het kampioenschap van Leicester City. Maar ja, misschien moet het maar even gebeuren. En kan daarna in ieder geval de rust weer een beetje terugkeren.
0: Nou, je hebt er goed gevoel bij. We hebben alleen een klein verschil van inzicht over de topclub is al dan niet. Maar 1 ding is zeker, Grady Milovic over de Spurs Ball is Round podcast. Die moet je luisteren, dan weet je alles. En je zei inderdaad terecht, we houden natuurlijk ook de Engelse competitie echt wel een beetje in de gaten. Maar in ieder geval dank voor deze toelichting tot zover hier bij GPR Sport Radio. En wij gaan weer eens even in ons livecenter kijken. Want er gebeurt genoeg. Want ik zag eerlijk gezegd bij jou net, Jacob, een bal op de lat. En dat was bij een hele belangrijke wedstrijd.
2: Toch is de teller in de keukenkampioendivisie nog steeds blijven steken op die 3 doelpunten. En er werd van tevoren gezegd, ik verwachtte hier 40 in de wandelgangen bij GPR Sportradio. Voorlopig nog alleen gescoord bij Almere City FC Eindhoven. 1-0 is daar de stand. Jong Ajax, VVV Venlo 0-1 en NAC leidt met 1-0 tegen MVV.
0: En dan gaan we bij de vrouwen kijken. Het Nederlandse elftal speelt in en tegen Hongarije. Een goede 25 minuten ondertussen onderweg. Astrid Karsten, als we die los van de 2 doelpunten van Nederland, als je het spel verder samenvat, is het inderdaad ondertussen die geparkeerde bus of wordt er een voluit gespeeld?
3: Het is wel die geparkeerde bus, maar Nederland weet zich daar wel goed onder uit te voetballen. Het is misschien het grootste probleem is dat het vizier net niet op scherm staat. Nu misschien wel bij Victoria Pelova en dan is het een eigen doelpunt. Nou, die pakken we dan maar gelijk mee. Victoria Pelova, zij gaat alleen op Brzyki af, schiet en dan wordt de bal nog van richting veranderd door Nagy is dat. Een van de 3 Nagy's, Fanny Nagy, die bij Hongarije in de ploeg staat. En dan staat Brzyki op het verkeerde been. En dan is het 3-0 in de 26e minuut. Een beetje gelukkig, want ik was net aan het vertellen dat Nederland niet helemaal scherp was in de afronding, maar nu wel. Esmee Brugge, een heerlijke steekpaas richting Victoria Pelova, die dus bij Tottenham Hotspur zo goed op dreef is in de Engelse competitie. En nu scoort ze voor Nederland. Hij wordt eigenlijk nog aangeraakt, zelfs met de hand, zou ik willen zeggen, door Nagy. Maar ik denk dat de scheidsrechter daar niet op zal ingrijpen. Het is 3-0 voor Nederland. Dat is meer dan verdiend. En misschien moeten we langzaam maar eens zeker even de boekjes erbij gaan halen naar een grote uitslag. Want nou, in dit tempo dan kunnen we wel wat verwachten.
0: We kunnen doelpunten verwachten, maar het is vooral denk ik goed voor het vertrouwen, Astrid.
3: Ja, dat is het absoluut. In de kwalificatie, in de poolwedstrijden was het soms wel wat moeilijker met scoren. Het is niet voor niets dat we nu in de playoff fase zijn beland. En het is lekker als we eens een keertje gewoon een wedstrijd met een lekkere, grote en ruime uitslag winnen.
0: Dat laat dat duidelijk zijn. Dat is goed voor alles. En zeker voor die opbouw waar we het in het begin van deze uitzending over hadden. Ja, Jacob, niet alleen de keukenkampioendivisie, maar natuurlijk ook de eredivisie houden we in de gaten. Hoe staat het ondertussen in Eindhoven?
2: Ja, Heerenveen is wat terug aan het doen tegen PSV. Er werd aan het begin met de rug tegen de muur gezet. Maar dat is toch duidelijk met de borst vooruit aan het spelen in Eindhoven. Met name Rivera kwam heel dichtbij. De voorsprong voor Heerenveen loopt hoofdschuddend daar over het veld. Baalt hij nog steeds van. PSV heeft het toch knap moeilijk, ook zonder een echte spits. En dus ook zonder Perisic. Ja, is PSV dus nog zoekende. 0-0 nog altijd in Eindhoven.
0: 0-0 nog altijd in Eindhoven. Je luistert naar GPR Sportradio, waar je niet alleen live de 12 wedstrijden hoort die we vanaf 8 uur zijn begonnen, maar we natuurlijk gedurende deze uitzending nog hele mooie gesprekken gaan hebben en natuurlijk ook alle internationale competities in de gaten houden.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: 1,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: GPR Sport Radio. Verkeer.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht.
8: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
8: Pieter Tammens.
11: We kunnen zeggen dat het de dames van de Oranje Leeuwinnen goed voor de wind gaat. Zometeen meer daarover. Eerste half uur een

0: Vrijdagavond, je luistert naar GPR Sportradio. Er wordt volop gevoetbald op dit moment. En laten we in het begin maar eens even helemaal naar Hongarije gaan, waar de Oranje Leeuwinnen hele goede zaken aan het doen zijn op dit moment, Astrid.
1: Absoluut. En tegelijkertijd is de voorsprong pas 3-0, kan je wel zeggen. Hoewel die er hier bijna in rolt. Het is, gaat net voorlangs. Dit is de inzet van Danielle van der Donk. Het enige wat je Nederland op dit moment misschien kan verwijten is dat ze niet het geduld kunnen opbrengen om te blijven combineren. Er zijn al een aantal afstandsschoten geweest. Die maken het de keepster zeker niet makkelijk. Maar het is toch niet nodig om van afstand te schieten. Want het combinatiespel van Nederland is gewoon goed. En daar moet het uitkomen. Daar zijn ook die eerste 3 doelpunten in de 12e, 14e en 26e minuut uitgevallen. En Nederland moet het opbrengen om dat te blijven doen. Nou, net was er dus eventjes een goede combinatie met het eindstation Danielle van der Donk. En die schoot net voorlangs. En dat is het misschien wel wat het is. Alle speelsters van Nederland lijken nu op het scorebord te willen komen. En misschien is dat gewoon niet iedereen gegund. Nu wel een goede actie aan de linkerkant van Esmee Brugs. Die gaat hem voorgeven. Het is Tamaris en die haalt uit, maar dan wordt er geblokkeerd door een Hongaars been nog steeds. Tamaris en dan Esmee Brugs in de korte hoek. Nou, dat is wel te keepen voor Brzyki. Olieslagers mag het ook nog proberen. Ja, het is een beetje prijsschieten, tenminste, dat wil Nederland. Maar dan zit er toch telkens wel een Hongaars been tussen. En dus is de stand bij 39 minuten spelen nog steeds 3-0.
0: 5 keer schieten voor een kwartje. Dat was tenminste in mijn tijd zo. Maar laten we vooral mijn ouderdom niet te veel gebruiken deze uitzending. We gaan naar Jacob van Katwijk. Jij ziet ook de nodige doelpunten en ook wel wat opvallende doelpunten zo te zien.
2: Er is gescoord in de vriendenloterij Eredivisie. PSV is op 1-0 gekomen tegen Heerenveen. Een prachtige aanval, toch een mooie actie van Bajraktarević. Die draait mooi weg, speelt zichzelf helemaal in de diepte vrij. Eigenlijk is zijn voorzet niet goed genoeg, maar die wordt verlengd door doelman Klaverboer van Heerenveen. En dan is Guus stil, daar als de kippen bij. Zet PSV op een 1-0 voorsprong. Daarna wordt het wel meteen wat onstuimig. Ruben van Bommel is natuurlijk bekend als een wat grillige speler. Fantastische acties, hij is ook sterk geworden. Kwam natuurlijk ook heel veel in het nieuws met die botsing tegen Ajax. Hij had net weer zo'n momentje. Hij kwam wat te laat bij de bal en schopte Sam Kersten vol in het gezicht. Even later gaat Dest op de enkel van zijn verdediger, zijn tegenstander staan. Krijgt daar geen rode kaart voor, was ook wel discutabel. Maar zo moet Heerenveen toch vooral wat klappen verwerken op dat gebied. PSV leidt met 1-0. En ondertussen zijn er 9 goals gevallen in de keukenkampioendivisie. Maar ik ben wel even benieuwd bij de vrouwen. Want Astrid, jij had daar verwacht dat Hongarije de bus zou gaan parkeren. Maar wat voor een bus is dat dan? Want Nederland die kan er toch door de raampjes heen kruipen.
1: Ja, dat is mooi gezegd. Ja, zeker. Dat klopt wel. Nederland is snel genoeg om te zorgen dat blok van links naar rechts te brengen en daarmee Hongarije in verlegenheid te brengen. Ik heb ook wel het idee dat het een fysiek iets is. Dat de Hongaren eigenlijk nu al snakken naar de rust. Ja, en die duurt nog zeker 6 minuten en wat extra tijd. Dus ze zullen nog even vol moeten houden. En dat betekent dat Nederland eigenlijk rustig kan combineren van links naar rechts. Nu is het weer Danielle van der Donk aan de rechterkant, ondersteund door Lynn Wilms, die eerder al een prachtige assist gaf op Berestein. En nu gaat de bal ook richting Berestein, maar daar hebben ze in Hongarije nu wel een oplossing voor gevonden. Daar hebben ze gewoon 4 verdedigers omheen gezet. Dus voor Lynette Berestein wordt het wat lastiger, maar Olieslagers kan wel voorgeven. En het is wonderbaarlijk. Lynette Berestein torent boven die 4 verdedigers uit. Kopt hem in de binnenkant van de hoek. Maar hij stuit het weer uit het doel, de bal. En nu heeft Brzyki hem in de handen. Het is ongelooflijk dat het nog steeds 3-0 staat in de 41ste minuut. Arjen Veuring kan er wel om lachen vanaf de bank. Hij zal tevreden zijn met het spel. Hij zal tevreden zijn met de stand. En toch, ergens hoop je dat er voor de thee nog een doelpuntje bij komt.
0: Wat ik ontzettend mooi vond om te zien was die reactie van Lynette Berestein. Dat gaan we straks volledig beschrijven. Want je luistert naar GPR Sportradio en wij kijken naar de nodige voetbalwedstrijden, Jacob.
2: Ja, dat zo'n moment als bij de vrouwen, dat die via de binnenkant van de paal toch niet erin gaat, daar ging die via de doelvrouw er weer uit. Zoiets gebeurt er ook in de keukenkampioendivisie. Heracles nog altijd op 0-0. Ze dachten op 1-0 te komen. Die bal van wie anders dan Angio Lee komt op de binnenkant van de paal. Rolde misschien zelfs achter de lijn. Er is alleen daar niet de technologie om daar wat aan te doen. Nog altijd 0-0. Gaan ze choken? Gaan ze misschien een salonremise erop gooien met RKC? Want bij Almere City, FC Eindhoven, wordt er wel op losgescoord. Daar staat het nu 2-0 voor Almere City. En ja, bij een overwinning zouden ze 4-0 moeten winnen. Dus het kan nog allemaal. Het is Haan, die brengt Almere op 2-0 met een schot van buiten de 16. En ondertussen is daar ook een penalty gemist.
1: In Hongarije is het spel even stilgelegd. Want er is toch discussie over of die kopbal van Lynette Berestein net de lijn heeft gepasseerd. En dus toch de 4-0 is geweest. Wilms staat klaar met de bal in de handen. Want ze verwacht gewoon een ingooi. Ja, vanaf deze hoek gezien is het gewoon een doelpunt. Is de bal volledig over de doellijn gegaan. En dat was de reactie van Lynette Berestein, die jij net al even beschreef. Die kon het bijna niet geloven dat het spel gewoon doorging. Maar er wordt uiteindelijk toch geen doelpunt gegeven. Er is ingegooid en de Hongarije probeert met een hakje een aanval op te zetten. Dat mislukt. Dat is wel duidelijk, denk ik. Maar ook Nederland is niet helemaal scherp. En Hongarije eventjes in balbezit. Ze proberen er echt wel voetballend uit te komen. Maar dat is gewoon onwijs lastig voor die Hongaarse ploeg. Nederland op voorsprong in de 43ste minuut 3-0.
2: En in de keukenkampioen-divisie dus inmiddels 10 keer gescoord. Dan krijgt u van mij even de tussenstanden. Almere City leidt dus met 2-0 tegen FC Eindhoven. De Graafschap, Jong FC Utrecht. Och, de Graafschap, toch een zwaar weer. Het kan spoken op de Vijverberg, ook in negatieve zin. 1-0 voor Jong FC Utrecht. FC Dordrecht, FC Emmen, 0-1. FC Volendam, Vitesse, nog altijd 0-0. Heracles dus 0-0 tegen RKC. Jong Ajax tegen VVV Venlo. En de ploeg uit Venlo leidt in Amsterdam met 0-1. Jong AZ Alkmaar tegen FC Den Bosch 0-1. NAC Breda, MVV Maastricht 1-0 voor NAC. Roda tegen Jong PSV 0-0. En er wordt op los gescoord tussen Top Os en Helmond Sport. 2-1 in het voordeel van Top Os.
0: Gaan wij nog één keer even een blik werpen in Hongarije. Langzaam maar zeker tikken daar de laatste minuten weg, Astrid. Ja, het wordt denk ik ook lastig om in de tweede helft die focus maar te houden.
1: Ja, en dat is wel wat ze moeten doen. Want nu is er een misverstandje tussen Wilms en Kop. En krijgt Hongarije zowaar een hoekschop. En dat zijn wel de momenten waarop het Nederland het vaak lastig heeft. Ja, je maakt het hier elkaar eigenlijk vooral heel lastig. Dat is wat er gebeurt. Lize Kop heeft helemaal niets te doen gehad. De eerste 45 minuten in deze wedstrijd tussen Hongarije en Nederland. Maar ja, moet nu dus wel op de quivive zijn en opletten. Meijer, dat is een redelijk bekende speelster van Hongarije. Zou je het kunnen zeggen. Die pikt de bal op en die gaat een hoekschop nemen. Het is de eerste voor Hongarije. Nou, Nederland heeft er al een handvol gehad, maar daaruit werd nog niet gescoord. Ja, en je kan zeker met een aantal lange verdedigers die mee zijn gekomen van Hongarije zomaar een doelpunt incasseren. Dan is er natuurlijk nog niet zoveel aan de hand, maar zonde zou het wel zijn. De hoekschop is genomen, wordt weggekopt door olieslagers, maar dan staat er niemand van Nederland voorin. Dus dat betekent geen uitbraken voor Nederland voor misschien nog de 4-0 in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Er zal wel iets bij komen, maar niet al te veel. Alleen misschien dus voor dat moment zo even, waarbij we dachten de 4-0 op het bord te hebben, maar dat daar een streep doorheen ging. Of nou ja, eigenlijk geen streep doorheen ging. Het werd niet gehonoreerd door de scheidsrechter. Dus staat Nederland nog steeds op 3-0. Laatste minuut van de wedstrijd. We gaan nog één keer aanvallen bij Nederland over de linkerzijde. Veerle Buurman verplaatst toch naar rechts. Dominique Jansen. Zij heeft op zich wel een goede paas vooruit in de benen, maar Wilms en Danielle van der Donk, die hier aan de zijlijn geplakt staat, dat kan natuurlijk ook. Terug naar Wilms. Het is zoeken naar het gaatje. Het moet misschien ook iets sneller in balbezit. Want dan heeft Hongarije het al snel heel lastig. Veerle Buurman aan de linkerkant staat Marisa Olieslagers. Die heeft nu de bal, maar net niet helemaal de controle. Dus die moet eventjes een stukje terug. Nogmaals, Buurman, kan zij dan een voorzet geven? Oh, dit is ook een prima steekpaas. Misschien een beetje buitenspel, maar Pelova krijgt hem uiteindelijk terug. En schiet hem niet in, maar Brugs wel uiteindelijk. Het is de rebound van Brugs. En die brengt toch de 4-0 op het scorebord voor Nederland. Dat had er misschien de 5-0 moeten zijn. Maar Brugs pakt ook in ieder geval haar doelpunt mee. En daar zal ze heel blij mee zijn. Was al een aantal keren gefrustreerd door een gemiste kans. Ja, Veurink Stoïcijns, die heeft het al wel gezien. Een aantal doelpunten deze eerste helft. Maar Brugs scoort. Nou, het is denk ik 1 seconde in de extra tijd scoort Brugs. En omdat ze de rebound die Pelova in eerste instantie afvuurde, Brzyki, weet te benutten. Het is een prachtige paas en een prachtige 1-2 ook tussen in eerste instantie Brugs en Pelova. En dan Brugs die uithaalt en in de lange hoek scoort 4-0 Nederland op Rozen. Ook richting de theepauze. Het is een heerlijke wedstrijd in Hongarije. Het is bijna jammer dat we er niet helemaal live bij zijn in het stadion. Want dat is ook een prachtig stadion. Gaan we het nog over hebben.
0: Laten we dat absoluut maar concluderen. Ik had ook wel graag in Hongarije willen zitten. Maar daar zitten we niet. We zitten in het Live Center. Waar niet alleen Astrid Karsten zit, maar natuurlijk ook Jacob van Katwijk. Ja, ook bij jou tikken de laatste seconden weg, hè?
2: Dat klopt, en we hebben ook een beetje de blunder van de avond gezien. Dat is bij FC Dordrecht gebeurd. Een enorme glijpartij achterin zorgde ervoor dat Emme daar de tweede kan maken. Dat zag er niet best uit. En ondertussen is denk ik de mooiste goal van de avond gevallen bij NAC Breda tegen MVV. Die werd gemaakt door Brim. Onderkant lat, binnenkant paal en dan alsnog erin.
0: We gaan nog één keer eens even kijken bij Hongarije tegen Nederland. Het zijn echt letterlijk en figuurlijk nog wat laatste omwentelingen, Astrid, als ik het zo bekijk. Ja, het wachten is op het moment dat het rustsignaal gegeven wordt, hè? Want ik denk dat iedereen wel snakt naar een kop thee daar.
1: Nou ja, ik denk dat Nederland er nog wel zin in heeft. Dat zet nog even vol aan met Brugs. Probeert druk te geven op Nagy. De nummer 13 Nagy, moeten we zeggen. Want het zijn er 3 in totaal bij Hongarije. Brugs hier ook aan de bal. En ik denk dat er gewoon misschien nog wel een aanval in zit. En nu kijkt de scheidsrechter wel op haar horloge. Biotskaya. Maar ze fluit toch niet. Want ze denkt, ja, maar er is ook gescoord. Dus er moeten nog wat secondes bij. Dus de bal is nog steeds aan het rollen. En nu heeft de scheidsrechter wel afgefloten voor de theepauze. Een heerlijke tussenstand voor Nederland. We staan met 0-4 voor.
0: En een glimlach op het gezicht van Astrid Kasten kunnen jullie niet zien daar aan de andere kant van de radio. Hier bij GPS Sportla Radio. Ik zie hem wel. En dat heeft natuurlijk met het resultaat te maken. Er zijn nog 2 wedstrijden, als ik het goed zei, zie je onderweg, Jacob.
2: Ja, dat is onder andere in de vriendenloterij Eredivisie. PSV tegen Heerenveen heeft natuurlijk even stilgelegen met die momenten met Van Bommel en Dest. Heeft niet voor veel verandering gezorgd. Het is daar nog altijd 1-0. En het lijkt erop dat we ook met die tussenstand straks de kleedkamers gaan opzoeken daar in Eindhoven. PSV leidt dus met 1-0 dankzij een doelpunt van Guus Til.
0: En als er verder niks meer verandert, dan geven we jullie daar aan de andere kant van de radio gelegenheid om eens even een lekker drankje te gaan pakken. Wij gaan zometeen nog uitgebreid bellen met Nout van Bekhoven van de Johan Cruijff Academie over hoe belangrijk het is om te blijven leren naast of tijdens je sportcarrière. Je luistert hier deze avond naar GPS Sportradio.

0: geleiden je hier de vrijdagavond in bij GPR Sportradio. Het is rust bij alle voetbalwedstrijden die we aan het volgen zijn. En zometeen delen we alle ruststanden met je. Maar eerst gaan we over iets anders praten. Want we gaan praten met Nout van Beckhoven. Hij is van de Johan Cruijff Academie. En we hebben hem op dit moment aan de telefoon. Nout, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de belangrijkste aanleiding om eens even met elkaar te praten heeft natuurlijk alles te maken met Xavi Simons, die ervoor gekozen heeft nu tijdens zijn revalidatie om gewoon een opleiding eens even lekker af te stoffen en beter te pakken.
1: Nou, mooi hè. Daar zijn we uiteraard super blij mee. Sowieso het nieuws dat een voetballer als Xavi Simons, topvoetballer, dat hij naast zijn voetbalcarrière een opleiding oppakt. En daar serieus werk voor maakt, is natuurlijk echt een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, nou, Johan Cruijff Academie, om dat even goed te duiden. Nou, het is natuurlijk ook mede opgericht om dit soort zaken goed te kunnen faciliteren voor topsporters. Hè? Heb ik dat goed samengevat?
1: Ja. Dat is zeker. Uiteindelijk is natuurlijk Johan zelf in de gelukkige omstandigheid geweest dat hij altijd van zijn voetbal heeft kunnen leven. Maar was wel overtuigd van de mazzel die hij had, dat hij lang blessurevrij is gebleven. En dus op die manier een mooie carrière met ook financiën kon opbouwen. En is gewoon overtuigd dat mensen die hard voor sport hebben ook uiteindelijk topsporters goed kunnen begeleiden. En dat proberen wij.
0: Ja, wat natuurlijk de grootste uitdaging is met een topsporter, is dat je hem dusdanig praktisch planbaar moet maken dat iemand naast zijn trainingen en zijn actieve carrière gewoon kan blijven leren. Hoe richten jullie dat in?
1: Ja, dat is af en toe wel eens spannend. Dat proberen wij uiteraard in een driehoek met topsporter, topsportorganisatie en onszelf. Maar dat betekent automatisch dat je ook gewoon dingen moet aanpassen aan de schema's die zij hebben. Dus we hebben dingen die online worden aangeboden via videoclips, kennisclips. En uiteraard houden wij als docenten dan ook regelmatig rekening met de timing. Dat zij niet op de lessen kunnen komen die wij geroosterd hebben, maar dat we daar buiten het een en ander met ze moeten bespreken op inhoud.
0: Ja, want zo af en toe moeten ze even naar het buitenland.
1: Ja, ook dat hebben we wel eens gehad. Een topzwemmer die bijvoorbeeld op trainingskamp in Arizona is en van daaruit probeert projecten af te ronden. Ja, dat betekent voor ons dat wij dan overuren draaien, wat we met liefde en plezier doen. Maar wel om die student uiteindelijk door een hbo-opleiding te krijgen.
0: Klopt het vooroordeel dat topsporters dusdanig gedisciplineerd zijn dat het makkelijk is om ze in die schema's te laten werken?
1: Ja, het heeft wel voordelen dat ze een bepaalde structuur kennen. En dat ze inderdaad discipline hebben. Dat wil helaas niet altijd zeggen dat ze discipline op het sportveld altijd meenemen in hun schoolcarrière. Maar ze weten in ieder geval wel wat het is om hard te werken en keuzes te moeten maken om verder te komen. En dat ze daarin durven investeren, dat is wel een hele mooie.
0: Als je nou een jong talent bent, hè, en je staat aan de vooravond van dat kruispunt, ga ik naar links, ga ik naar rechts, zou je ze adviseren om eerst die sportcarrière op te bouwen of juist eerst je opleiding te doen, zoals iedere vader uit de jaren 70 altijd tegen zijn kinderen zei?
1: Ja, nou, het mooie is dat ik wel onderbouwd wordt tegenwoordig dat een combinatie van voetbal, topsport en een studie positieve bijdrage levert aan prestaties op het veld. Omdat je dan zowel naast de sport niet alleen als de voetballer of de topsporter wordt bekeken, maar ook als mens wordt behandeld. En waarmee je natuurlijk ook een beetje kan blijven stoeien met ontwikkeling rond je identiteit bijvoorbeeld. En uiteindelijk blijven gewoon meerdere delen van je hersens op die manier geprikkeld. Op andere manieren dan alleen in de sport zelf.
0: Ja, want je traint er eigenlijk ook min of meer je sportbrein mee. Hè? Want je moet niet alleen maar fysiek goed zijn, maar je moet ook in staat zijn met je hoofd de juiste beslissingen ook op het juiste moment te nemen.
1: Dat is het, hè. En hoe meer delen van je hersens je kunt laten prikkelen, zoals professor Dr. Erik Scherder dat altijd mooi zegt. Ja, hoe beter jouw brein in balans is en hoe actiever het wordt. En dat heeft uiteraard een positief effect op dingen die je in het sportveld doet.
0: Maar voor jullie van het Johan Cruijff Academie, Nout van Beckhoven, is het in ieder geval een uitermate positief uithangbord dat Xavi Simons deze keuze heeft gemaakt, toch?
1: Wij zijn er heel blij mee, omdat we inderdaad zien dat een voetballer beter in balans is. Dat ze uiteindelijk op die manier ook andere skills en competenties proberen te verwerven dan alleen het voetbalveld. En wij denken dat dat uiteindelijk op lange termijn een rolmodel wordt voor jongere voetballers die ook die weg willen ingaan.
0: Nout van Beckhoven van de Johan Cruijff Academie. Trots op Xavi Simons en wij zijn trots dat je even bij ons bij GPR Sportradio deze toelichting wilde geven. Dankjewel.
1: Graag gedaan, tot ziens. GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio en ik ben Robert-Jan Knook. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. En die was op een diepte van 10 kilometer met kracht 7,6. Op tv-beelden is te zien dat mensen gebouwen ontvluchten. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er zijn meteen tsunami-waarschuwingen gegeven voor onder meer Costa Rica, Peru en El Salvador. Na rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Er was een protest van vakbonden, maar andere groepen kwamen ook om rotzooi te trappen. Zo werd er van alles naar agenten gegooid. En terwijl dat gebeurde, filmden de relschoppers zichzelf. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Er komt geen aparte spoorwegpolitie, zegt de staatssecretaris. Er is verschillende keren voor gepleit om vandalisme op en rond het spoor aan te pakken. Onder meer door Jaar 21. Volgens de staatssecretaris is er al een speciaal team dat kan ingrijpen bij problemen. En dat is onderdeel van de Nationale Politie die in 2013 werd opgericht. De Amerikaanse vicepresident Vance is niet van plan te kijken naar een executie die over 2 maanden waarschijnlijk live wordt uitgezonden. Het gaat om een man die in 2009 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Hij zal om het leven worden gebracht door een vuurpeloton. Er is veel kritiek op. Ook premier Jette noemt een live uitzending absurd. Morgen buien met af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen.
3: Met code rood? Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, zonneplan.
17: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
23: PSV thuis tegen Sportclub Heerenveen. En een volledig programma bij de keukenkampioendivisie. En de dames van Oranje, de Leeuwinnen, doen het uitstekend in Hongarije.

0: Leuk dat je luistert naar GPR Sportradio op deze vrijdagavond. En oh, wat is het druk en oh, wat gebeurt er veel. En oh, wat zijn we blij met de verrichtingen van de Oranje Leeuwinnen daar in Hongarije. Want het, ja, het lijkt, als we een scorebordjournalistiek doen, Astrid, net of het ze wel heel erg makkelijk afgaat.
1: Ja, 5-0, dat is de stand op dit moment al. Er werd in de 49ste minuut gescoord. Eigenlijk toch nog best wel opvallend, want Hongarije kwam goed uit de startblokken vanuit de kleedkamers. Ze hebben gewisseld. Papai is in het veld gekomen. En of zij het nou in een eentje doet of niet, in ieder geval Hongarije toonde meer aanvalsdrank. Maar uiteindelijk verdiende Nederland een corner. Die werd genomen door Marisa Olieslagers. En in eerste instantie kwam er niet zoveel uit die corner, maar ze mochten het opnieuw proberen in een soort korte corner variant. En ze legden hem op het hoofd van de inkomende Damaris Egerola. En die scoorde. Het was niet Linette Berestijn voor de hattrick. Die gaat ze misschien nog wel maken, want Lynn Wilms heeft hier een goede voorzet, maar die is te hard en te hoog. Daar kan Berestijn niet bij. Maar het was dus Damaris met de doelpunten voor Nederland. De 5-0, ja, het is ongekend. En ik zei net even gekscherend, moeten we dan kijken naar de grote uitslagen die Nederland al eerder heeft neergezet? Nou, de grootste uitslag is 15-0 in de oefenwedstrijd tegen Indonesië. Dat zie ik nog niet 1-2-3 gebeuren. Maar wie weet, 8-9-0, dat hebben we al eerder gedaan in een WK-kwalificatie. Onder andere tijdens de EK voor 2021 tegen Turkije. En Turkije zou zomaar eens de volgende tegenstander kunnen zijn in de play-offs voor de kwalificatie voor het WK in Brazilië. Want hierna volgt er nog een tweeluik. Vandaag hebben we de wedstrijd in Hongarije. Dinsdag hebben we de return in Tilburg. En daarna volgt eind november en begin december nog een tweestrijd. En dan is de tegenstander of Turkije of Slovenië. Dat is nog niet beslist, want vandaag werd er 3-3 gespeeld tussen deze beide landen. Dus zij gaan het in ieder geval heel spannend maken. Dat gaat het denk ik niet worden in Tilburg volgende week. Want Nederland is gewoon heerlijk aan het ballen. Damaris Egerola aan de rechterkant. Nu de bal bij Lynn Wilms. Die heeft al een aantal keer een goede voorzet gegeven. Danielle van der Donk zoekt daar direct de tegenstander op. En dan is er weer een corner verdiend. Nou ja, die kunnen we dus benutten. Zo bleek in ieder geval in de 49ste minuut. Dat was een goede corner van Marisa Olieslagers vanaf de rechterkant. Daar gaan we eventjes op wachten. Dan denk ik dat we even overschakelen naar mijn collega. Want daar gebeurt vast meer ook in de keukenkampioendivisie.
2: Nou, het regent nog geen doelpunten in de beginfase van de tweede helft. Het is wel aan het regenen, vooral bij Heracles tegen RKC. De mensen daar in de poncho's, nog altijd 0-0. Nou zijn we natuurlijk de rust ingegaan. Toen zei ik, ja, er wordt niet meer gescoord. Er werd nog wel gescoord. Doelpunt nummer 12 van deze avond in de KKD. En die viel bij Volendam tegen Vitesse. Het was Luca Blondo die kopte van dichtbij raak na een dode spelsituatie. 1-0 dus de stand tussen FC Volendam en Vitesse. En voor de rest is er nog niks veranderd.
0: Voor de rest gebeurt er nog vrij weinig. Dat betekent dat wij hier bij GPR Sportradio ons gewoon, en dat hebben wij ons nou om onszelf voorgenomen, ons gaan voorbereiden op een hectische slotfase. Daar hebben we wel een beetje zin in. Beetje hectiek. Zoals je dat nu op de achtergrond ook een heel klein beetje denkt te kunnen horen. De Rasmus op GPS Sportradio met In de Schaduw. Oftewel in het Engels.

0: Hilst. Hij prikt raak vanaf 11 meter. Een strafschop dus. En niet Angiolie die erachter ging staan voor zijn 12e. Maar dus Van Hilst. En zo lijkt Heracles toch wel af te stevenen op die bronzen. Ja, wat is het eigenlijk? Hè? Ze willen hem in een achterzak steken, hoorde ik aan het begin van de wedstrijd. Maar goed, er is ook gescoord. Of er gebeurt in ieder geval van alles in Hongarije.
1: Ja, want daar ligt de 6-0 er alweer in. Het is de tweede van Victoria Pavlova deze avond. Prima voorzet van Danielle van der Donk. Tenminste, die brengt hem bij Pavlova. Die kap, die draait, die gaat heen en weer. En dan schiet ze hem in de korthoek. Het is nog een knappe goal ook. De keepster zit er wel bij, maar het zijn de vingertoppen. En dan rolt hij keurig binnen aan de binnenkant van de paal. Nederland op een 6-0 voorsprong.
2: Ja, we hebben zulke prachtige doelpunten gehad. Een penalty, de 6e alweer van de Oranje Leeuwinnen. Ja, als je nu hebt afgestemd op GPR Sportradio en je had jezelf voorgenomen, ik wil een paar leuke wedstrijden horen, dan is dat natuurlijk absoluut gelukt. Wat wij in de tussentijd gaan doen, is we gaan even praten met Maurits Hoek. Want het is vandaag een historische dag, Maurits. Want het is 105 jaar geleden dat klassieker tussen Ajax en Feyenoord voor de eerste keer werd verspeeld. Als ik goed geïnformeerd ben. Goedenavond, Maurits.
3: Ja, goedenavond. Dat klopt inderdaad. 9 oktober 1921, toen was Feyenoord eigenlijk net een promovendus. Ze waren toen gepromoveerd naar de eerste klasse West. Je moet je even voor je zien. In die tijd bestond de Nederlandse voetbalkampioenschap uit 4 verschillende afdelingen. Je had de eerste klasse West, de eerste klasse Oost, de eerste klasse Zuid en de eerste klasse Noord. Uit alle 4 die klasses kwam een winnaar. En die 4 winnaars die speelden nog een onderlinge competitie om de daadwerkelijke landskampioen te worden. Nou, Feyenoord was net dat seizoen gepromoveerd naar de eerste klasse West. En die speelde in dezelfde afdeling als Ajax. En dus op 9 oktober 1921 was het de eerste keer dat Feyenoord en Ajax daadwerkelijk tegen elkaar het opnamen aan de Kromme Zandweg, de voorloper van de Kuip. En die wedstrijd die werd aanvankelijk met 3-2 gewonnen door Ajax. Maar daar bleef het niet bij.
2: Hey, want het grappige is, hè, gewoon heel even terug naar 105 jaar geleden, Maurits. Dat was nog de tijd. Volgens mij was het net de periode dat het van een elitesport langzaam maar zeker richting volkssport ging, toch, in 21?
3: Dat klopt inderdaad. In die tijd had je net een Ajax en een Sparta. Dat waren de wat meer elitaire clubs van het land. En in die tijd kwamen Feyenoord, SVV, die kwamen er een beetje aan. En dat waren juist weer wat meer de rauwe volksclubs, om maar zo even te zeggen.
2: Ja, want volgens mij was het zeker in het begin, dus dan echt nog 20 jaar daarvoor, vooral het Haagse voetbal wat de klok sloeg. Maar ondertussen kunnen wij ons na 105 jaar eigenlijk niet eens meer voorstellen dat dit eigenlijk een soort van beginnende topper was.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat was in eerste instantie was. Moet ik het even goed zeggen, de klassieker werd eigenlijk ook pas de klassieker genoemd toen de eredivisie daadwerkelijk werd ingevoerd. En als ik het goed zeg, 1963. Toen begonnen journalisten tussen Ajax en Feyenoord daadwerkelijk over de klassieker te spreken. Daarvoor was het gewoon meer. Was het natuurlijk de strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. Maar wat ook wel handig leuk is om te melden, of dat is leuk. Na de Tweede Wereldoorlog was de competitieindeling wat anders dan begin jaren 20. Toen speelden Feyenoord en Ajax een paar keer vanwege de indeling van de competities niet tegen elkaar. Maar zeker sinds de invoering van de Eredivisie is de klassieker daadwerkelijk wel echt een van de grootste toppers van het land geweest. Dus ja, en sindsdien is de klassieker natuurlijk misschien wel de meest bekeken wedstrijd in het Nederlands betaalde voetbal.
2: Ja, en laten we ons proberen niet te richten op alle ellende die er tussen beide supportersploegen altijd hebben plaatsgevonden. Maar er zijn wel 2 lange neuzen. 1 van Feyenoord naar Ajax en 1 van Ajax naar Feyenoord. En ik kan me heel goed herinneren nog, ja, van die leeftijd ben ik, dat er een keer 8-2 op het scorebord stond. Terwijl Feyenoord toen niet de slechtste voetballers in de gelederen had.
3: Nee, dat kan je wel zeggen. Ja, dat was toen het seizoen 1983-84. Met inderdaad spelers als Cruijff en Gullit, Peter Houtman. Volgens mij zelfs ook Mario Been. Allemaal in de geledingen van Feyenoord. Wat die wedstrijd ook zo bijzonder maakte, was dat het de eerste keer was dat Johan Cruijff als voetballer van Feyenoord terugkeerde in een klassieker in Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat de Ajax-fans destijds erg blij waren dat ze Cruijff hebben weten te verslaan met 8-2. Maar

0: uiteindelijk was Feyenoord wel de club die dat seizoen het laatste lachte. Want hoe heet het? Feyenoord die won dat seizoen gewoon de dubbel.
1: Ja, we gaan zo meteen even over die lange neus van Feyenoord naar Ajax. Want eerst gaan we nog even, want het live voetbal gaat gewoon door. Hè? Astrid Karsten, want nummer 7 kunnen we benoemen.
2: Ja, hij ligt er alweer in. De voorzet komt van Lotte Keukelaar. Die is echt koud in de ploeg gekomen. Er zijn net 4 wissels geweest, gaan we het nog wel over hebben. En ze zet hem prima voor op Pelova. En Pelova, die scoort dus binnen, moet ik even goed zeggen, binnen 7 minuten 2 keer. En dat is toch een hele knappe prestatie van die spits van Tottenham Hotspur. Nederland staat op voorsprong 7-0.
1: Ja, we hebben het over Oranje tegen Hongarije. Ik begin een beetje medelijden met Hongaren te krijgen. En als het zover is, dat moet je in de topsport altijd op je tellen gaan passen. Weer even terug naar Maurits Hoek. Hij is van de Feyenoorder. We hebben het over 105 jaar alweer de klassieker. Natuurlijk die 8-2 die iedereen nog wel op het vizier heeft. Jesper Olsen wordt er nog wel eens een keer glimlachend wakker van. Maar toen werd het april 2024. En toen waren letterlijk de rollen omgedraaid, Maurits.
0: Ja, wat goed is om te weten natuurlijk, dat was het seizoen waarin het laatste seizoen van Feyenoord onder Arne Slot. En het was ook het jaar van de Mislintat aankopen bij Ajax. Dus eigenlijk kan je zeggen, Feyenoord die was zelden zo goed als dat seizoen. En Ajax is denk ik zelden zo slecht geweest als dat seizoen. Dus de vraag was ook natuurlijk niet per se in die wedstrijd gaat Feyenoord winnen. Maar hoe groot wordt de uitslag? Ja, we weten het allemaal. De uitslag werd 6-0. En wat ik me nog goed van die wedstrijd kon herinneren. Ik zat zelf in het stadion toen ook. En ik had vanaf mijn vak best wel een goed overzicht over de dugout van Feyenoord. Dus ook zeker na die 6-0 was Arne Slot allesbehalve tevreden. Hij bleef het Feyenoord-team maar naar voren schreeuwen. Omdat er gewoon... Dat nog meer goals wilde zien. Nou ja, uiteindelijk kwam de 7-0 er ook, maar die van Alireza Janbakhsh, maar die werd uiteindelijk afgekeurd. Ja, ondanks alles was het wel een hele duidelijke overwinning voor Feyenoord, inderdaad.
1: Tot slot,
0: die dag.
1: Maurits Hoek, het blijft wel de klassieker, hè, wat er ook gebeurt, toch? Met alle respect voor PSV en voor AZ en voor Twente en alle andere ploegen.
0: Ja, ik denk dat zeker de clash qua clubcultuur tussen beide clubs eigenlijk niet veel groter kan in Nederland. En ondanks dat de clubs vooral niet alleen zowel nationaal door het hele land een hele grote supporterschaar heeft, zou je het verschil tussen beide clubs in beleving toch altijd wel merken.
1: Maurits Hoek van de Feyenoorder over 105 jaar de klassieker. Dank voor je bijdrage.
0: Dankjewel.
1: En wij gaan heel flux even in eerste instantie richting Hongarije. Want die zevenklapper zit er ondertussen in. Maar als ik heel goed keek, liep er een dame in het veld die al heel erg op Jill Roord leidt, toch?
2: Klopt, ze is nu ook aan de bal. Meteen een goede paas hoor, richting Linette Berestein. Wordt wel onderschept door Hongarije. Maar Nederland heeft zojuist 4 keer gewisseld. Nou, Keukelaar kwam erin. Zij gaf meteen een assist op Pelova. Dat was een lekkere binnenkomer. Maar ook Roord is in de ploeg gekomen. Zij staat op de plek van Brugs. Kaptein is er af en voor haar in de plaats Peddemors. En dan moeten we even de hele administratie op orde brengen. Kasperij, zij is in het veld gekomen voor Lynn Wilms. 4-dubbele wissel. Ja, het kan natuurlijk ook met een 6-0 stand. En sterker, die stand gaat nog steeds worden uitgebreid. Hier Lotte Keukelaar, ja, die heeft er wel zin in. Dus die maakt meteen een actie. Probeert te kaatsen met Pelova, die ze zo even bediende. Maar Hongarije grijpt in en dat mag allemaal van de scheidsrechter. Ook al kijkt Nederland vragend naar de scheidsrechter of dat allemaal wel mocht. Nou, dat mag allemaal. En nu ook nog de ingooien voor Hongarije. Kasperij werkt de bal over de zijlijn. Ja, 7-0. Een heerlijke stand. Dan gaat het eigenlijk nergens meer om in Tilburg, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, we kunnen de fans wel een avondje goed voetbal van de Oranje Leeuwinnen gebruiken. Het is wat leger in de stadions de afgelopen wedstrijden. Maar als je dit Nederland dan ziet voetballen, dan denk ik, kom gerust kijken, want dit is toch heerlijk om te zien. En in zo'n lege poncho-arena, waar we het nog even over zouden hebben. In de vorm van een poncho, anders kan ik het toch niet omschrijven. Het zijn allemaal kleine soort poncho-puntdaken. Is het toch minder leuk om met 7-8-0 te winnen dan in het eigen land. En hier weer een goede voorzet vanaf de rechterkant van Kasperij. Moet nog weggewerkt worden door Nagy, door Hongarije. En dat lukt uiteindelijk half. Het wordt een doeltrap voor Brzyki. Nederland speelt een uitstekende wedstrijd. 7 doelpunten binnen 70 minuten. Nou ja, ik kan er misschien nog wel 2 bij optellen.
1: Ik denk dat jij daar ook een beetje naar verlangt. Dat snap ik ook wel. Die 10-10-10, dat horen we hier een heel klein beetje in onze studio. We gaan naar de andere kant van het livecenter, waar Jacob van Katwijk ondertussen ook zijn vingers blauw aan het schrijven is. Want zowel bij de keukenkampioendivisie als bij PSV is denk ik het nodig te melden, Jacob.
3: Ja, we beginnen bij de Vriendenloterij Eredivisie. PSV tegen Heerenveen. Nog altijd 1-0 voor PSV. Er gebeurt er wel van alles. Van Bommel raakte zojuist de lat. Maar dat betekent niet dat PSV heer en meester is. Alles behalve. Het is daar ontzettend spannend. Terwijl ze Perisic zojuist hebben gebracht, is het toch ook Heerenveen dat aandringt. En dat wilde zelfs een rode kaart zien. Het was uiteindelijk de Linde. Die had al lang de 1-1 moeten maken. Maar Kersten ging 1-1 met Kovaard. Hij leek hem neer te leggen. Maar Joey Coy, de scheidsrechter van vandaag, wilde van niets weten. Daardoor zit het niet mee voor Heerenveen. Voor PSV nog wel. Nog altijd 1-0 dus in Eindhoven. Ondertussen is er in de keukenkampioendivisie wel op los gescoord. Het wordt waarschijnlijk niet echt meer spannend voor Heracles Almelo. Al heeft hun concurrent er wel weer eentje bijgeprikt. Het is namelijk Jamie Lawrence, die man die de ene na de andere influencer aan de haak slaat. En hij heeft een bal erin geïnfluenced met zijn hoofd. 3-0 daar de stand voor Almere City tegen FC Eindhoven. GPR.

0: luistert naar GBR Sportradio met nieuws uit Eindhoven. Of is er nog geen nieuws?
1: Doelpunt PSV. Het was even de vraag, is die bal over de lijn geweest? Het is een eigen doelpunt. Na een hoekschop wordt die bal teruggekopt. Via een kuit van een Heerenveen-speler gaat hij net over de doellijn achter Klaverboer. Er werd even gewacht en de VAR bevestigt. Inderdaad, de 2-0 voor PSV.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
5: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
16: GPR Sportradio.
13: The Sound of Sport.
16: Pieter Tammens.
10: We naderen de slotfase van de 12 wedstrijden die we aan het volgen zijn. En één van die wedstrijden is die tussen Heracles en RKC. En daar hebben we echt wat over te melden.
5: GPR Sportradio.
10: Want ja, Jacob, daar gebeurde niet één, maar twee leuke dingen voor de Heraklieden, als ik het goed zeg.
12: Ja, de Heraklieden onderweg om die bronzen schaal een gouden randje te geven. Want ze hebben in no time twee keer gescoord. Eerst was het Mirani, we knipperen twee keer met de ogen. En vervolgens is het Rodriguez met een bal die van hoog uit de lucht valt. Ja, die volleert hij er prachtig in. 3-0 dus de tussenstand. Ze hoeven nergens meer voor te vrezen. Ondanks dus dat Almere City eerst nog een beetje met die hete adem in de nek leek te hijgen. En in de vriendenloterij Eredivisie nog altijd dus 2-0. Het is uiteindelijk Lindé bij Heerenveen die het eigen doelpunt op zijn naam heeft gekregen. Hij wist van niks, bokkelt op zijn kuit. Niemand kon er meer wat aan doen blijkbaar. En PSV leidt hij dus met 2-0.
20: En dan gaan we ook nog heel even in Hongarije kijken. Want die 7-0 staat daar op dat scorebord. Klein kwartier nog te gaan, Astrid. Het is maximaal genieten of is het nu gewoon rustig uitspelen?
21: Nou, het is nog steeds maximaal genieten. Er zijn zowaar ook 3 Nederlandse fans gespot in het stadion. En ik moet zeggen, de Hongaarse fans die blijven deze Leidensweg, want dat is het toch wel voor Hongarije, rustig uitzitten. Dat dan weer wel. Dat is een trouwe dienst als fan. En Nederland combineert er rustig op los. Lotte Keukelaar had zojuist nog de 8-0 op haar schoen. En nu probeert ze de bal binnen te houden. Dat lukt net niet. En daarom is er een doeltrap voor Brazilië. Nee, maar Nederland blijft voetballen, blijft aanvallen, blijft combineren. En Roord heeft ook nog een poging gekregen op doel. Hongarije gaat nog een dubbele wissel uitvoeren. Misschien met het idee om nog de stand verder te beperken. Of nog op het scorebord te komen. Ik weet niet helemaal wat het plan is van Alexandra Sarvos met deze dubbele wissel die aanstaande is voor Hongarije. Het is de 78ste minuut en Nederland gaat echt nog vol voor een doelpuntje of 2 erbij.
20: Ja, ze willen hun eer redden, denk ik. Je luistert naar GPR Sportradio, de sportzender 24/7 op je radio, waar je helemaal niets hoeft te missen op het gebied van sport. En we gaan

0: Michael Jackson was zich er niet bewust van, maar Justin Timberlake wel, dat hij samen met hem zong Love Never Felt So Good. Leuk dat je luistert hier op deze vrijdagavond naar al dat voetbal wat live te volgen is hier bij GPR Sport Radio. Ja, en Astrid Karsten, jij had bijna nummer 8, maar bijna is niet helemaal, zei mijn moedertje altijd.
1: Nee, dat klopt helemaal. Het leek de hat-trick te worden dan toch voor Beresteyn op aangeven van Lotte Keukelaar. Dat zou dan voor haar de tweede assist zijn. Maar Keukelaar stond net een metertje buitenspel bij die voorzet die ze gaf. Dus het doelpunt werd terecht afgekeurd. Balen voor Lynette Beresteyn. Zij zouden graag een hat-trick maken. Pelova heeft er al 3 in liggen. En in totaal zitten we op 7. En daar mag nog wel een 8 bij. Caitlin Dijkstra heeft nu de bal aan de rechterkant. Is nog als 5e wissel in de ploeg gekomen. Probeert een aanval op te zetten samen met Kerstin Kasperij. Kan die misschien een voorzet geven? Nee, het moet even naar het midden. Damaris Egerola heeft ook wel een aantal keren een mooie assist geleverd. En gescoord vandaag. Zo staat bijna iedereen wel op het bord, zou je kunnen zeggen. Lotte Keukelaar, dit mislukt even. Ze had iets heel moois in gedachten richting Ella Pedamors. Maar de bal schiet van haar voeten en over de achterlijn. En dus is het een doeltrap voor Hongarije. Ja, het is wel opvallend, want Arjen Vuurink is nog steeds staand aan het coachen. Het is niet een uitgesproken coach die heel veel te horen is. Maar dat hij nog steeds staat bij een 7-0 voorsprong, dat vind ik toch charmant. Om even te vermelden. Er zit echt heel veel energie in deze ploeg, in dit team. En Nederland blijft maar gaan. En dat is knap, want er staan nog 7 minuten officiële speeltijd op de klok. En heel wat extra minuten vanwege al die doelpunten en al die wissels die zijn geweest in de tweede helft. Maar Nederland weet niet van ophouden, blijft doorzetten. En we hadden het er net al even over hier in de studio. Ja, wat betekent dit voor de wedstrijd volgende week dinsdag in Tilburg? Gaan we dan misschien het echte doorselecteren proeven van Arjen Vuurink? Want er zijn niet heel veel wedstrijden meer om te kunnen kijken of we ook nog in een andere samenstelling kunnen spelen. Nu dus wel een centrum met Dijkstra en Buurman bij afwezigheid van Van Asten. Dominique Jans heeft het veld verlaten. Maar misschien zijn er nog wel meer experimenten te bedenken voor Arjen Vuurink. En met de 7-0 in de eerste wedstrijd in de heenwedstrijd lijkt er wat mogelijk volgende week dinsdag in Tilburg in de return. Nu is het de 85e minuut die bezig is in Hongarije. En het is nog steeds 7-0 voor Nederland.
0: Ja, Jacob van Katwijk. We hebben ondertussen die andere wedstrijden 10 in de keukenkampioendivisie en 1 in de vriendenloterij eredivisie lopen. Allemaal ook in de laatste 10 minuten.
2: Ja, daar waar het bij PSV tegen Heerenveen wel gespeeld lijkt. PSV gaat de jeugd inbrengen bij een 2-0 voorsprong. Gebeurt wel van alles in de keukenkampioendivisie. Maar ook dat levert niet echt meer verspanning op de ranglijst op. Als het gaat om die periodetitel. Heracles Almelo leidt er dus met 3-0 tegen RKC. Terwijl dus niet meer uitmaakt dat Almere City ook met 3-0 voorstaat tegen Eindhoven. Is het dan nog wel spannend op die topscorerslijst? Want die heeft ook nog een periodetitel. Nou, misschien wel, want er is gescoord door Goedold Henk Veerman bij FC Volendam. Hij maakte 2-0 tegen Vitesse, komt daardoor op 10 goals en hijgt dus in de nek van Njoli.
0: We gaan het later deze uitzending, namelijk het volgende uur, ook nog hebben over hockey. Want we zouden het haast vergeten, maar ook de Euro Hockey League is momenteel volop bezig. En Oranje Rood heeft vanavond hele goede zaken gedaan door in de kwartfinales van de EHL van Real Club de Polo te winnen. Dat is een ploeg uit Barcelona, is een Spaans team dus. En in het volgende uur gaan we praten met Ramon Min hierover. Gaan wij weer eens even in Hongarije kijken, waar stilaan, als je heel goed luistert, de fluitketel voor de thee al te horen zou zijn, Astrid.
1: Ja, of misschien gaan we wat anders drinken. Bubbels, het zou zomaar kunnen. Het is niet meer spannend in ieder geval. Maar Nederland gaat nog steeds wel. Het is nu eventjes rustig. De Hongarije heeft zich wel echt helemaal opgesloten rondom de 16. En het is lastig daar doorheen te voetballen. Caitlin Dijkstra brengt de bal naar de rechterkant bij Keukelaar. Die speelt echt een fantastische invalbeurt. Meteen al vanaf de aftrap, of vanaf het moment dat ze erin kwam, gaf ze dus meteen al die voorzet op Pelova. En ze is zo vaardig aan de bal. Het is niet voor niets dat zij een mooi transfer heeft verdiend richting Real Madrid. En hier is de bal bij Kasparij. Geeft een steekpaas richting Pedamors. Maar die verspeelt de bal. Wordt verdedigd door Hongarije. En die gaan er proberen uit te voetballen. Maar er worden meteen alweer druk gezet door onder andere Kasperij en Keukelaar. Ik ben echt onder de indruk deze wedstrijd, deze invalbeurt van deze jonge speelster. De bal is voor Hongarije, dus een kleine overtreding gemaakt door Nederland. 7-0. Ja, ik had een goede hoop dat het één doelpunt per 10 minuten was. Nou, daar lijken we niet meer op af te streven. Maar we gaan zeker nog wel hier wat ze zien op de velden in Hongarije.
0: En dan gaan we kijken bij de slotfases van de keukenkampioendivisie. En vaak zit het venijn in de staart als het gaat om het maken van doelpunten.
2: Ja, en ook hier werd er meer verwacht van het aantal doelpunten dat er wordt gemaakt. We hadden er 40 voorspeld. De teller staat inmiddels op 23. Ja, gaat het dan nog lukken in die laatste paar minuten? Er is wel spektakel, want zo is de Graafschap, dat geplaagde de Graafschap zoals gezegd, teruggekomen van die achterstand. In een korte tijd hebben ze dat om weten te buigen tot een 2-1 voorsprong. Het is toch mooi om te zien hoe die Vijverberg dan weer even kan juichen. De Jong en Kania hebben ze gemaakt. Nou, er is daar de stand 2-1. Krijgt u even in een vogelvlucht alle tussenstanden van mij in die keukenkampioendivisie, waar dus alles tegelijkertijd speelt. Top Os staat 3-1 voor tegen Helmond Sport. Rode JC, Jong PSV 1-1. De stand is 1-0 bij NAC tegen MVV. Jong AZ tegen FC Den Bosch 0-1. Jong Ajax staat achter tegen VVV met 0-3. Heracles Almelo leidt dus met 3-0 tegen RKC Waalwijk. FC Volendam Vitesse 2-0. FC Dordrecht wordt afgemat door FC Emmen in eigen huis 0-3. De Graafschap, Jong FC Utrecht dus 2-1. En 3-0 voor Almere City tegen FC Eindhoven. En as we speak gaan we de blessuretijd in bij onder andere Rode JC tegen Jong PSV.
0: Wat ik trouwens wel heel mooi vind om te zien, Astrid. Want die 7-0 staat op het scorebord. De Oranje-Leeuwinnen gaan een dikke overwinning scoren. Maar ik vind het een compliment waard aan Hongarije dat ze hun messen niet zijn gaan slijpen. Het lijkt op afstand wel een sportieve wedstrijd.
1: Ja, er zijn wel een aantal harde overtredingen geweest. Maar meerder ongelukkige overtredingen. Een botsing tussen Damaris en de middenvelder van Hongarije. Maar de schade blijft beperkt. En dat is inderdaad wel fijn. Want dit soort wedstrijden, nou ja, je zei het net al. Het venijn zit in de staart. Maar het venijn zit hem ook in de onhandigheid die ontstaat bij ploegen die gewoon minder goed en minder sterk zijn. En dan net te laat zijn. Bijvoorbeeld als ze een sliding inzetten. Maar dat is in Nederland inderdaad bespaard gebleven. Ze hebben wel 5 keer gewisseld. Zullen ook vast wel wat speelsters rust gaan geven in het volgende wedstrijd. Maar Nederland is ongeschonden uit de strijd gekomen. Er zijn ook geen kaarten getrokken door deze scheidsrechter. Dus het is een heel, wat dat betreft, een gemoedelijke wedstrijd. Ondanks dat de Hongarije dus naar de slagbank is gegaan. Hier wordt nog geprobeerd Linette Berestein in stelling te brengen. En tweede schotten vanaf 16 meter van Ella Peddemors. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is de laatste minuut die officieel loopt. Ik heb nog geen bord omhoog zien gaan met de extra tijd. Maar dat zullen wel een aantal minuutjes zijn. Maar voorlopig is het 7-0.
0: 7-0 voorlopig nog. De blessuretijd loopt bij de diverse wedstrijden in de keukenkampioen-divisie. Is er recent nog gescoord, Jacob?
2: Er is, het meest recente doelpunt is gevallen bij FC Dordrecht tegen FC Emmen, waar het dus 0-3 staat. Het meest mooie om daar te zien was dat er 1 supporter in het uitvak bij FC Emmen was. Die hing in de hekken. Ja, voor de Feyenoord-supporters deed dat misschien denken aan Mike Obiku met die puntige hekken waar die handen in zaten gehangen. Maar goed, ja, dat was dan een hoogtepunt daar. Voor de rest is er niet meer gescoord. En we zitten inderdaad in de eindfase bij PSV tegen Heerenveen. Zitten we in de 88ste minuut. 2-0 de stand daar nog.
0: Ja, dan gaan wij kijken in Hongarije, waar nu wel bekend is hoeveel er nog gespeeld gaat worden. Of zijn ze er al?
1: Er komen nog 2 minuutjes bij. Maar net op het moment dat het bord omhoog gaat, scoort Linette Berestein.
0: Oh, daar is de.
1: Ja, het is toch nog een goal voor haar. Het is haar hat-trick van de avond. 3 goals heeft ze gemaakt. Ze is er zelf ook een beetje ondersteboven van. Want het is een beetje een raar moment. Marisa Olieslagers die zet deze aanval op. Probeert het in eerste instantie zelf. Heeft dan niet het overzicht. Want die kan geen medespeelster bereiken. Keukelaar schiet op de lat. Gaat dan daar hand omhoog. Omdat ze appelleert voor Hens. Maar dan uiteindelijk geeft Linette Berestein de bal zo'n beetje op de lijn. Nog het laatste zetje. En dus wordt het doelpunt aan haar toegekend. Toch nog 8-0. Ja, en 2 minuten extra tijd. Dat lijkt me wat kort gezien de stand en het aantal wissels. Maar ik denk dat de scheidsrechter Biotskaya ook denkt, nou ja, laten we een verder leider voor Hongarije besparen. 8-0 is meer dan genoeg. Het is Brzyki nog met de verre trap naar voren. Nou ja, ver. Ze komt niet voorbij de eigen middenlijn. En Nederland pakt alweer op met Linette Berestein. Nou, pakt ze dan ook nog de 4e. Keukelaar. Meteen door wil ze naar Peddemors. Dat mislukt. En dan Hongarije. Heel even adempauze. Want dat is de Hongaren echt niet gegund vandaag. Maar nu komen ze er zowaar uit. Aan de zijkant. Aan de rechterkant. Veerle Buurman die lost dat natuurlijk op. Wat is zij een sterke centrale verdedigster. Daar kan Oranje nu en in de toekomst heel ver op bouwen. Olieslagers even terug naar Veerle Buurman. Ja, de laatste seconden tikken letterlijk weg in het in de Poncho Arena in Veldschut voor een heerlijke wedstrijd. Voor in ieder geval de Nederlandse fan. 8-0 Kasparij gaat het nog één keer proberen. Dwaalt een beetje naar het midden van het veld. Caitlin Dijkstra probeert toch weer over de rechterkant. Keukelaar, het is letterlijk de laatste aanval van de wedstrijd. Dat kan toch haast niet anders. Keukelaar al een messcherpe voorzet en dan overgekopt. Wordt het door Nederland. En zie ik de scheidsrechter wel op haar horloge kijken. Het was Palova die eventueel nog haar vierde kon maken. En ik zou denken dat dit de laatste actie van de wedstrijd is. Vuurink ziet het ook wel dat het gebeurd is. En ja, daar is het fluitsignaal. Het is een 8-0 overwinning. Een heerlijke uitslag voor Nederland in deze eerste kwalificatie play-off wedstrijd tegen Hongarije. 0-8, een grandioos uitslag.
0: We gaan zo meteen er uitgebreid over napraten. Natuurlijk met Astrid Karsten, die voor ons deze hele wedstrijd heeft gevolgd. Ja, daar is het lekker droog. Maar als ik even bij jou kijk ondertussen, Jacob van Katwijk. Heel veel voetballers hadden heel graag een poncho bij zich gehad.
2: Nou ja, en vooral de supporters in Breda. Daar komt het met bakken uit de hemel. Hebben er een aantal wel een mooie gele poncho bijgepakt. En zijn er zelfs aan het springen, doen de regendans. 1-0 voor NAC. Doodsaaie wedstrijd, maar dus wel een feestje in Breda. Want zij lijken met nog 1 minuut te gaan deze overwinning wel over de streep te trekken. 1 wedstrijd is inmiddels afgelopen. Dat is Roda JC tegen Jong PSV. Aan de kant van PSV werd er gescoord door Jones en Paulussen. Dit had bij Roda, waardoor de eindstand dus 1-1 is geworden daar. Op de andere velden zijn we nog altijd bezig. Maar zoals gezegd, er is weinig spanning meer. Behalve misschien dus bij die statistieken. Al denken we dat Lars de Blok toch wel degene is die de meeste assists met 7 stuks op zijn naam zal blijven houden bij VVV. En het lijkt erop dat Njolie dan ook de topscorer blijft van deze periode. Want het is bijna klaar bij Volendam tegen Vitesse. Waar dus Veerman nog wel, nou ja, als hij er eentje prikt, op gelijke hoogte komt met Njolie. Maar Njolie heeft vandaag niet gescoord. En tot nu toe in deze slotfase is het een beetje afwachten op die laatste riedel op de fluit bij de scheids. Kunnen we ons gaan afdrogen en zit het daar erop.
0: Wij zijn GPR Sportradio, het sportradiostation waarbij je niets hoeft te missen. Dus ook geen muziek, want we gaan zo meteen de balans opmaken hier over de keukenkampioendivisie. Natuurlijk de vriendenloterij eredivisie waar PSV gewoon gaat winnen van Sportclub Heerenveen. En we maken ons op voor het volgende uur waarin we onder meer gaan praten over hockey. Dus is nu de zender voor Douwe Pop.

0: GPR Sportradio op deze vrijdagavond. Waar we stilaan een beetje de balans kunnen gaan opmaken. Want volgens mij, Jacob, zijn alle wedstrijden ondertussen afgelopen.
1: Ja, we kunnen ons dus ook gaan afdrogen. In ieder geval, als je kijkt, heb je daar niet zo heel veel last van. Of als je luistert waar je ook bent, GPR Sportradio. Het is klaar in de keukenkampioendivisie. En dat betekent dus dat Heracles Almelo dat bronzen schild in ontvangst mag nemen. Dat wint. En het weet dat als het zelf niet zou verliezen, het hoe dan ook de periodetitel zou pakken. Maar goed, er werd van tevoren ook gezegd, we gaan het niet uitbundig vieren. Ze willen natuurlijk de titel pakken. Dus ze frommelen straks dat schild gewoon onder de oksel en gaan door met wat ze aan het doen zijn. Dat is heel veel winnen, heel veel scoren. Ja, er zijn ook heel veel uitslagen natuurlijk. FC Dordrecht, dat verliest met 0-3 tegen FC Emmen. Rode JC, Jong PSV is een 1-1 geëindigd. Volendam Vitesse 2-0. De Graafschap wint met een mooie comeback. 2-1 van Jong FC Utrecht. Toppels wint 3-1 van Helmond Sport. NAC Breda, MVV 1-0. Heracles heeft u zojuist gehoord, dus 3-0 tegen RKC Waalwijk. Jong Ajax gaat hard onderuit op de toekomst tegen VVV Venlo 0-3. Jong AZ tegen FC Den Bosch is 0-1. En dan krijgen we nog Almere City. Ja, dat doet nog altijd mee bovenin, maar pakt niet de periodetitel. 3-0 tegen FC Eindhoven.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van Panama. Het vliegveld van Panama-stad is dicht en metro's liggen stil. Ook zijn er in sommige provincies stroomproblemen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Wel gingen er meteen een tsunami-waarschuwing uit voor onder andere Mexico en Nicaragua. De politie heeft op de A16 en A58 in Brabant weer automobilisten gecontroleerd op het vasthouden van mobieltjes. Het gebeurde onder meer vanuit een touringcar. Dan kunnen agenten goed in auto's kijken. En ook waren er speciale camera's langs de weg neergezet. Er zijn meer dan 200 boetes uitgedeeld. Een romantisch onderonsje in een auto in Ridderkerk kreeg een bijzonder staartje, meldt Rijnmond. Een agent zag de auto met beslagen ramen staan. Daarin twee mensen die deden wat thuis niet mocht, zeiden ze. Na een ID-check bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 7 dagen open had staan. Hij mocht meteen mee. Een ruime overwinning voor de oranje voetbalvrouwen in de WK-kwalificatie in en tegen Hongarije. Nederland won met 8-0. Volgende week komen de Hongaren hier op bezoek voor de return. Er is ook gevoetbald in de Eredivisie. PSV won in eigen huis van Heerenveen. Het werd 2-0. Het is bewolkt met buien, ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Vandaag nog je tickets.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
20: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
21: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
20: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
24: Hola, ¿dónde está mi casa?
23: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
24: Paella, paella.
23: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
24: Buenas noches.
23: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow.
27: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: GPR Sportradio. Pieter Tammens.
29: Heracles pakt de periodetitel. PSV hervat de competitie met een mooie zege op Sportclub Heerenveen 2-0. Maar de mooiste zege is voor de Oranje Leeuwinnen 0-8 in Hongarije.

0: naar GPR Sportradio. En dit was Phil Collins met Two Hearts. En we gaan napraten over de EHL op het terrein van Oranjerood in het verre Eindhoven. Dat kunnen we wel zeggen, ook al waren we vandaag ook in Hongarije. Dat is het mooie als je radio maakt. Maar één ding is zeker, er werd een mooie prestatie geleverd. Ze wonnen van Real Club de Polo. We gaan erover praten met Ramon Min van Hockey.nl. En Ramon is aan de telefoon. Ramon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Was het een wedstrijd waar een beetje van te genieten viel?
1: Dat vind ik niet. Het was een hele zakelijke overwinning eigenlijk van Oranje-Rood in een wedstrijd met vrij weinig doelgevaar. Oranje-Rood heel erg efficiënt. Dus de weinige kansen die ze benutten of die ze kregen. Ja, daar maakten ze twee doelpunten uit. En ja, de Spanjaarden hebben er eigenlijk heel weinig tegenover kunnen stellen. Dus ja, het was niet echt een wedstrijd die nog lang in het geheugen zal blijven hangen.
0: Geen spektakel, maar ook gezien het feit dat het niet de eerste wedstrijd is dit weekend. Misschien ook een bewuste keuze om niet te veel energie te verliezen?
1: Ja, dat weet je nooit. Hè. Ik denk dat je nooit op halve kracht kan beginnen. Maar het is wel zo dat Oranje-Rood natuurlijk pas net aan het seizoen begonnen is. Net zoals alle andere hoofdklasse clubs. En je merkt gewoon aan alles dat het nog niet 100% is allemaal. De automatismen zijn er nog niet helemaal. Het team is toch ook weer nieuw ten opzichte van vorig seizoen. Dus voordat het echt oogstrelend hockey is. Nou, dan moet je echt nog wel een paar maanden verder zijn. Maar ja, de spelers hadden zich voorgenomen om gewoon deze wedstrijd te winnen. Hoe dan ook. Lelijk, zakelijk, maakt niet uit. Het belangrijkste was de drie punten. En dat is gelukt. Dus missie tot nu toe geslaagd.
0: Ja, mission accomplished. Walker maakt opnieuw het verschil. Wat maakt hem op dit moment zo belangrijk voor Oranje-Rood?
1: Ja, ik heb daar een beetje op zitten letten vanavond. Want het is toch een heerlijke spits om naar te kijken. Hij doet af en toe heel onverwachte dingen. Hij is een beetje onorthodox in zijn manier van hockeyen. Maar daardoor heel verrassend en helemaal niet te lezen voor een tegenstander. Hij had in de eerste helft had hij een bal waarbij hij uit de draai vallend op goal pushte. Dat zag er allemaal heel spectaculair uit. Die bal die ging eigenlijk jammer genoeg naast. Maar ja, een paar minuten later heeft hij dan toch maar heel weinig nodig om heel snel te reageren op een mooi doorgeschoten balletje. Ja, en dan is het raak. En het was vorig seizoen heel vaak raak bij hem. Ja, het is een spits waar deze ploeg echt zoveel plezier van heeft. Dat kan alleen maar beter worden nog in de restant van het seizoen.
0: Ramon, je zei net, de automatismen moeten nog worden ingesleten. Toch hebben ze de nul weten te houden achterin. Zegt dat ook iets over de volwassenheid van deze ploeg?
1: Ja, kijk, er staan natuurlijk ook wel achterin niet de minste spelers. Je hebt Joep de Mol die daar natuurlijk de leider is achterin. Je hebt Arthur de Slover, een zeer ervaren Belgische verdediger. Tijmen Rijega, die zit nog aan de linkerkant erbij. En dan heb je nog wat echt jonge, goede talenten die daar staan. Ze hebben Pim Haring, ook een ervaren jongen, inmiddels. Terwijl iemand bijna van zijn fiets valt. Die hebben ze erbij gehaald. Dus het is achterin heel erg stabiel. En ze hebben ook echt, vandaag wilden ze ook echt een nul houden. Want in de eerste twee wedstrijden in de competitie is dat niet gelukt. Kregen ze zelfs al 5 doelpunten om de oren. En ja, dat steekt dan heel erg, weet je wel. Dan kun je zeggen, het loopt nog niet helemaal lekker. Maar dat zijn toch wel dingen waar ze toch slecht van slapen. Dus die nul vandaag, dat was wel echt een heel lekker gevoel.
0: Het is toch een lekker toernooi, hè? EHL, er zit toch ook veel charme, maar ook heel veel krediet in als je daar heel erg goed in bent. Komende zondag, dan wacht Wimbledon. Als Oranje-Rood die weet te winnen, dan gaan ze kwartfinale spelen. Hoe schat jij Wimbledon in?
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat de Spanjaarden wat die had ik wat hoger ingeschat. Maar die waren vandaag zo aanvallend, matig. Dat ik dacht van misschien heb ik me daar gewoon in vergist. Kijk, Wimbledon heeft een aantal zeer ervaren Engels internationals in de ploeg. Ook wat onbekendere jongens. Dus het is de basis is volgens mij best oké. Maar als ik eerlijk ben, dan denk ik dat Oranje-Rood daar niet per se wakker van hoeft te liggen van die ploeg. Dus niet echt een speler waarvan je zegt in die ploeg van, poeh, dat is echt een goalgetter of daar moeten we voor uitkijken. Het is meer het collectief wat de krachten bepaalt bij de Engelsen. Maar ja, overal denk ik, zeker met het thuisvoordeel wat die ploeg toch heeft en gewoon het feit dat je kwartfinale kunt halen, dan moet je eigenlijk toch wel een maatje te groot kunnen zijn.

0: ver doorstoten of zeker wel de finale spelen. Dus ja, met deze drie erbij. Oranje-rood is gewoon sinds vorig jaar helemaal terug aan de top. Zeer uitgebalanceerde ploeg. Amsterdam is leuk om naar te kijken. Zit heel veel hockey in. Super aantrekkelijk met natuurlijk ook veel internationals. Ja, Rotterdam, idem dito. En ja, dat belooft alleen maar heel veel vuurwerk. En ik kan me ook zo voorstellen dat als de loting een beetje gunstig uitpakt verderop in het toernooi in april, dan zou je zo ook maar weer eens voor de zoveelste keer een Nederlandse finale kunnen krijgen. Dat is natuurlijk aan de ene kant jammer van de Europese EHL, maar ja, aan de andere kant ook wel mooi weer voor het Nederlandse mannenhockey.
1: Dan moet de rest maar beter worden, toch, Ramon?
0: Ja, dat klopt. Ja, je kan het altijd twee kanten op redeneren. Je kan zeggen, nou, jammer dat de Nederlandse dominant is. Maar ja, daar kunnen zij bij wijze van spreken ook niks aan doen. Ah, er zijn genoeg goede Duitse ploegen en zeker ook Belgische ploegen, hoor, die echt wel grote concurrentie kunnen betekenen voor de Nederlandse ploegen. Maar ja, ze staan er goed op en de kans op Nederlands succes is zeker aanwezig dit seizoen.
1: Kort samengevat, niet heel erg genoten van het spel, wel van het resultaat. En aanstaande zondag zit je, neem ik aan, ook weer naar de wedstrijd tegen Wimbledon te kijken.
0: Nou, zit ik te kijken. Niet hier bij Oranje Rood zelf, want dan is een collega van mij hier ter plekke. Maar ik ga zeker wel eventjes inschakelen, want ja, goed, het is wel een soort beslissingswedstrijd. Hè? Een soort mini-finale al. Hè? Er gaat je kan een ticket verdienen voor om bij de laatste acht te komen. Nou, dat is toch wat ze hier heel graag willen, want ze zijn terug aan de Nederlandse top, maar ze willen ook heel graag terugkomen aan de Europese top.
1: Ja, werk aan de winkel. Ramon van hockey.nl, dank voor je toelichting.
0: Graag gedaan.

0: napraten over de Oranjeleeuwinnen. Want ja, als je met 8-0 in Hongarije wint, en als je dan de glimlach van Astrid Karsten, die hier vandaag verslag van heeft gedaan, bij elkaar optelt, dan kun je spreken over een geslaagde avond, Astrid.
1: Ja, volgens mij wel, in ieder geval qua stand. En we kunnen toch wel zeggen dat we deze play-off ronde door zijn gekomen, en dat ons nog een tweeluik wacht tegen Turkije of tegen Slovenië eind november en begin december. Sorry, dat zijn twee wedstrijden ook weer. Ja, als er dan misschien toch een klein vraagtekentje is bij deze wedstrijd. Je staat op een gegeven moment met 6-0 voor. Er komt een vierdubbele wissel. En Wöring kiest ervoor om eigenlijk niemand te laten debuteren. Proost en Kardinaal waren geselecteerd. Die zitten erbij. Dit keer Kardinaal doet het ontzettend goed in Engeland bij de London City Lionesses. En Proost doet het supergoed bij onze oosterburen in Duitsland, bij Bayern München. En dan kies je toch voor gevestigde namen. Het enige wat je zou kunnen zeggen, nou, Keukelaar relatief nieuw, maar die heeft er toch ook alweer 8 op zitten in Oranje. 8 keer mogen invallen, Lotte Keukelaar. Geeft mij toch wel in ieder geval het verlangen om volgende week in Tilburg toch wel wat meer te zien, ook van nieuwe speelsters. Want juist zo'n stand lijkt mij de ideale mogelijkheid om nog een beetje te experimenteren. We hebben niet zo heel veel mogelijkheden meer, want we moeten ons eerst nog kwalificeren. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar dan volgt al heel snel het WK. En hoe ga je dan nog wedstrijden selecteren tegen niet al te sterke tegenstanders, zodat je er continu zelf afgaat. Maar waar je wel een beetje tegenstand hebt, waarin je ook nog wat kunt oefenen met nieuwe samenstellingen in het Oranje. Dus dat is volgens mij de grootste uitdaging nu, na deze grote uitslag. Voor de statistici onder ons is er nog wel een leuke feitje aan deze wedstrijd. 8-0. Ja, ja. 8-0, dat is niet de grootste uitslag. We hebben ze wel groter gemaakt. Maar het is pas de vijfde keer dat de twee speelsters een hattrick scoren. Dat gebeurde 1 keer eerder in 1977. Moeten we ver terug naar Van Hoven en de Visser. Ik denk dat de namen niet eens bekend zijn.
0: Nee.
1: In 2009. Kan
0: gewoon eerlijk zijn.
1: Deden we het tegen Macedonië met Smit en Kiesel Griffioen. Nou, dat gaat al wat meer een belletje rinkelen. En in 22 tegen Cyprus waren het Minima met 6 doelpunten en Roort met een hattrick. En tegen Indonesië in 2024, onze grootste uitslag ooit, 15-0. Toen scoorde Leuchter er 3 en Renate Jansen 3. Ja, en nu dus Berestein en Pelova. En dat is voor allebei deze speelsters volgens mij echt fantastisch. Ze hebben een moeilijke tijd gehad, privé. En ook, eventjes wennen na een transfer die ze beide deze zomer hebben gemaakt. En nu maken ze er allebei 3. Dus dat is hartstikke mooi voor deze beide speelsters.
0: Absoluut. Nou, Wöring die bleef redelijk stoïcijns aan de zijlijn. Dat hebben we tijdens je verslag meerdere malen keren gehoord, die bij GPR Sportradio. Het is ook een beetje een nuchtere man wat dat betreft. Ik ben heel benieuwd wat voor een verklaring die zal geven voor het wisselbeleid. Want ik vind het wel een terechte constatering dat je zegt van ja, je moet het ook een keer gaan testen met die gasten.
1: Ja, en wanneer ga je dat dan doen? Natuurlijk, kwalificatie staat hoog bovenaan. Dat is de belangrijkste prioriteit. Maar ja, je zei het aan het begin van deze uitzending al. We moeten ook een keertje doorselecteren. Danielle van der Donk stond vandaag in de basis. Fantastische speelster. Aan haar tweede, derde, vierde jeugd begonnen bij London City Lionesses. En ze speelde vandaag ook een puikenwedstrijd. Maar ja, we kunnen daar niet eeuwig op voortborduren. Dus wanneer gaan we dan de routines inslijpen met die nieuwe generatie?
0: Absoluut gelijk. Terechte slotconclusie van jou, Astrid Karsten. In ieder geval, deze is in de pocket. En het wordt een fijne vlucht terug naar huis, is mijn stellige overtuiging voor de Oranjeleeuwinnen, die, ja, ik zeg het nog maar een keer, in Hongarije wisten te winnen met 8-0. GPR.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And it is your
7: law! Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: GPR Sportradio.
17: The Sound of Sport.
16: Pieter Tammens.
18: Zometeen praten we na over de wedstrijd van PSV tegen Sportclub Heerenveen. En

0: vrijdagavond. En je luistert naar GPR Sportradio. En we gaan napraten over die ene wedstrijd, die eerste wedstrijd sinds de lange interlandbreak. En dan hebben we het natuurlijk over PSV tegen Sportclub Heerenveen. Ja, Jacob van Katwijk, je hebt al die wedstrijden lopen volgen. Als je aan scorebordjournalistiek zou doen, een uitspraak die ik eerder heb gebezigd vanavond, dan zou je denken 2-0 in Eindhoven voor PSV. Kat in het bakkie, maar het was geen makkelijke wedstrijd.
1: Nee, dat zeg je goed. Een moeizame kat in het bakkie. Een moeizame, rommelige wedstrijd die PSV weet te winnen. Heerenveen het absolute huid duur verkocht vandaag in Eindhoven. En misschien zelfs wel zo balen, wel meer had gewild. PSV krijgt de goals bijna cadeau vanuit het geluksperspectief. Want die bal van Til, die werd door de doelman nog even aangeraakt. Kwam daardoor perfect bij Til terecht. Het was wel een mooie aanval van PSV met Bayraktarević, die ontsnapte bij de middenlijn. En Til uiteindelijk dus de 1-0 op het scorebord zette. De 2-0, dat was een heel ongelukkig eigen doelpunt. Komt op de kuit van Lende. En die bal die hobbelt net iets over de lijn. De VAR heeft dat gezien. En maar ja, PSV, dat mag niet klagen, want het ontsnapte een paar keer aan een rode kaart. Onder andere Obispo, die had al een gele kaart. Werd overduidelijk in bescherming genomen door Joey Coy, waardoor hij dus niet van het veld hoefde. En ja, bij Heerenveen, daar zullen ze denk ik toch wel balen. Ik denk ook Maas Willemsen.
0: Absoluut. Hij stond bij de microfoon van onze collega's van ESPN.
2: Het voelt een beetje zuur, eigenlijk. Ja, we voelen niet echt 100% kansen die zij krijgen. Ja, 2-0 uit een corner, zo'n balletje die net goed valt bij de eerste. Dwingen ze misschien ook af, maar ja, voelt zuur. In de eerste helft met Baxans, die misschien langer door moet lopen, wat geen buitenspel is. Met Marcus voor de goal. Ik denk dat we echt een hele grote kans hebben gehad. Dus dan moet je jezelf belonen als je zo goed speelt tegen PSV.
0: Ja, dus Maas Willemsen, speler van Heerenveen. Ja, want nogmaals, aan het eind van de rit liggen de 3 punten gewoon in Eindhoven. Maar hier hadden kansen ingelegen dus voor die Vriezen.
1: Had absoluut gekund, inderdaad. Maar ja, soms is dat zo, hè. De topclub of misschien zelfs een kampioen, die wint zelfs moeizame, lastige wedstrijden. Daar kan je misschien niks tegen doen. En PSV, dat rekent ook af. Misschien hebben ze daar helemaal geen last van. Van een retro-shirt-trauma of een speciaal shirt-trauma. Want veel topclubs zijn toch wel bang als ze in een speciaal shirt gaan spelen. Ik meen dat Ajax bijvoorbeeld vorig jaar tegen AZ in het 125-jarige bestaansshirt niet wist te winnen. Dat eerder ook deed in 2000. Zo zijn ze bij Feyenoord ook in dat supporters vierde tenue nooit aan een overwinning gekomen. Maar ja, PSV vandaag dus een Koen Dille-shirt zonder reclame erop. Alleen rood-witte strepen en de letters PSV. Binnen dus toch 2-0 van Heerenveen. En die kunnen dus morgen gaan kijken wat er gaat gebeuren tussen Feyenoord en AZ.

0: GPS Sport Radio, de luister hierna op deze vrijdagavond. En we gaan nog even nakaarten over de winnaars van de eerste periodetitel. Want Heracles Almelo die heeft het gepakt, Jacob. Maar ook dit was geen walk in the park.
1: Het was inderdaad geen walk in the park. Het duurde even voordat de score werd geopend. Dat gebeurde uiteindelijk via een strafschop. Die werd niet genomen door Angioli, wat misschien iedereen verwachtte. Tristan van Gils die nam hem voor zijn rekening. En daarna ging het even heel kort, heel snel helemaal los. Mirani en Rodriguez, zij scoorden heel snel achter elkaar, waardoor de eindstand al werd bepaald met 3-0. En ja, dus inderdaad geen Angioli. En er werd van tevoren gezegd, ja, weet je, als wij winnen gaan we niet uitbundig feesten. Maar ik heb toch een soort van horlepiep gedanst zien worden. Er werd toch een beetje gehost. Ja, en dat mag ook wel, want die mensen stonden daar in de zeikende regen te kijken naar hun helden in Almelo. En die willen natuurlijk ook een klein feestje vieren. Dus er werd nog even flink gefeest met die ploeg van Vincent Helman. En die is overigens de jongste coach ooit met zijn 29 jaar die een periodetitel pakt.
0: Niet te geloven. 29, wat een youngster zeggen we dan. Hè? Maar in ieder geval een goede prestatie van Heracles. Maar Damo Mirani, maker van de tweede treffer, stond ook bij de microfoon van onze collega's van ESPN. En ook hij had een duidelijke mening over deze overwinning.
2: Een beetje stroperig van onze kant. We speelden RKC een beetje in de kaart met ballen door het midden, waarin zij konden counteren. En tweede helft hebben we het heel goed opgepakt. En hebben echt heel volwassen gespeeld. Goede ploeg. En ik ben hartstikke blij dat ik weer een goaltje mee kan pikken. Ik drink niet, maar
1: Je houdt toch wel gewoon van een feestje?
2: Ja, zeker. Zeker. We gaan kijken wat er gebeurt. Maar ja, gewoon even genieten van deze avond. En daarna gaan we ook gewoon weer door. En we hebben een grote doel.
0: Ja, wat grappig dat hij het heeft over het feit dat hij niet drinkt. Dat staat, waar is dat voor? Waarom zegt hij dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien is dat natuurlijk gewoon een reden tot succes. Je weet het niet. Gezondheid. Ook de coach, Vincent Helman, die hadden we een tijdje geleden aan de lijn hier bij GPR Sportradio. Een live interview. Ja. En toen werd er ook gezegd, nou, ga je het nog feesten? Proosten dit, dat. En hij zei ook gewoon, ik drink niet. Als het iets is, heel misschien een soort paars prikdrankje. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus misschien is dat wel het succes voor Heracles, dat ze niet dubbel zien terwijl ze voetballen.
0: Nee, dat is een ding wat zeker is. Maar in ieder geval een klinkende 3-0 overwinning. Dat staat in de statistieken, dat staat in de boeken. En dat betekent dat zij deze fase van de competitie in de keukenkampioendivisie in ieder geval als de nummer 1 hebben afgesloten. En let's be honest, als je kijkt naar die eerste 10 wedstrijden, dat moet je met me eens zijn, Jacob, is het ook wel een terechte winst, hè, van die periodetitel.
1: Ja, terecht. En natuurlijk wel leuk dat ze nog een beetje concurrentie hadden in deze laatste 10e wedstrijd van deze periode dan. Maar met kop en schouders. En ik vermoed toch ook wel dat we ze gewoon weer terug gaan zien in de Eredivisie. En dan ben ik ook heel benieuwd of zo'n spits, want ja, het gaat vaak over dat het een kweekvijver is voor talent. Maar ook oudere spelers kunnen ineens helemaal opbloeien in de keukenkampioendivisie. Die spits dus, Angioli, die werd nog even een soort van gehuldigd door zijn supporters met zijn mooie goals vandaag niet. Ik wil trouwens nog wel iets melden. Het meest opmerkelijke moment vandaag in de keukenkampioendivisie, dat was bij Roda JC Kerkrade tegen Jong PSV. En het was namelijk die speler van Roda JC, die zette de 1-1 op het scorebord. Mitchell Paulus. Hij nam een vrije trap, schoot hij in de muur en hij ging erin. Het was gewoon een doelpunt. Zijn team was aan het juichen, maar hij was niet aan het juichen. Hij stond bij de scheids boos, want hij had hands gezien in de muur. Dus ja, focus je nou op het positieve in plaats van op het negatieve. Hij was aan het appelleren voor hands, maar die bal lag er gewoon in. Hij had gescoord, hij mocht gaan feestvieren. Hij maakte de 1-1. Ja, het was een raar moment om te zien.
0: Ja, was het niet hetzelfde als Zverev met de tennis? Dat hij dacht dat hij nog een bal moest spelen terwijl hij zojuist het toernooi had gewonnen. Dat was ongeveer hetzelfde effect.
1: Ongeveer zoiets, maar dan met iets minder entourage zo eromheen misschien.
0: Ja. Laat dat duidelijk zijn. Je luistert naar GPR Sportradio. Zometeen na het nieuws hebben we Karel Oosterhuis hier zitten. En wij hebben nog een klein kwartiertje te gaan in onze uren. En daar geven we de gelegenheid aan Bryan Adams om eens lekker mee te zingen.

0: is een nummer waarmee die beroemd werd. En wij draaiden hem hier bij GPR Sport Radio. Brian Adams met A Run To You. 9:09. We gaan eens even kijken hoe het programma er morgen uitziet in de Vriendenloterij Eredivisie. Vandaag dus die zege van PSV tegen Sportclub Heerenveen met 2-0. Maar we hebben het er al over gehad. Dat was wel minder makkelijk als wat de stand doet vermoeden. Morgen om 16:30 Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Dan om 17:15 in de Kuip Feyenoord tegen AZ. Dat zou je een lekkere wedstrijd kunnen noemen. En in Sittard Fortuna tegen FC Twente vanaf 20:00. En om 21:00 dan speelt Ajax tegen NEC. Zondag, dan is het 12:15 FC Utrecht tegen Willem II. 14:30 twee wedstrijden. Telstar speelt dan tegen ADO Den Haag. En PEC Zwolle gaat het dan opnemen tegen sportclub Cambuur. Cambuur hoeft dus niet ver in de bus. En dan 16:45. Dan in Rotterdam Excelsior tegen FC Groningen. Natuurlijk ook allemaal te volgen hier bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: GPS Sport Radio, daar luister jij na. En wel langzaam maar zeker gaan we richting het programma van Karel Oosterhuis. Die het gaat overnemen zometeen. En jullie mee gaat nemen de nacht in hier bij GPR Sport Radio. Waar we aanwezig waren bij de eclatante zege van de Oranje Leeuwinnen. Zij versloegen Hongarije in eigen huis met liefst 8-0. PSV deed wat je mag verwachten winnen. Maar niet op een manier waar we met z'n allen trots op zijn. Maar één ding weten we wel. Heracles Almelo heeft het koperen schild. Dat is in hele korte bewoordingen de samenvatting van wat we de afgelopen avond hebben gevolgd hier bij GPR Sport Radio.
1: No matter how far, couldn't be much more from the heart. For I-

0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaital. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat ook vannacht asielzoekers buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nacht lagen zo'n 20 mensen buiten in de regen in het gras. Tot grote verontwaardiging van onder meer premier Jetten. Die hoopt dat gemeenten zorgen voor noodopvang om buitenslapers te voorkomen. Florida bereidt zich voor op orkaan Isaias. Die komt waarschijnlijk vannacht aan land vanuit de Golf van Mexico. Delen van Florida zijn geëvacueerd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Boorplatformen in de Golf van Mexico zijn ook al ontruimd. De laatste keer dat een orkaan aan land kwam in Amerika is 2 jaar geleden. Het Servische voetbalelftal moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is een straf van de Europese Voetbalbond voor racistisch gedrag van fans bij de duels tegen Oranje en Griekenland. De Servische bond moet ook 50.000 euro boete betalen. Daar zitten ook onder meer boetes bij voor het afsteken van vuurwerk. En Heracles Almelo heeft in de eerste divisie met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk en daarmee de eerste periode gepakt. Daardoor zijn ze nu al zeker van een plek in de play-offs aan het einde van het seizoen. In de Eredivisie won PSV met 2-0 van Heerenveen. Morgen spelen achtervolgers Feyenoord en AZ tegen elkaar. Het is bewolkt met buien. Ook morgen buien en af en toe zon. In het noorden kans op onweer. Het wordt 14 of 15 graden.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Ik ook niet.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
16: Fans van voordeel.
18: Aldi.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
19: Vrijdagavond, goedenavond. We blikken alvast vooruit naar de sport van zaterdag. Want zaterdag wordt een mooie sportieve dag. Tennis, wielrennen, zwemmen en de Formule 1. Ja hoor, ik praat je zo bij.

GPR Sportradio Post Malone, enough is enough. We krijgen er nooit genoeg van. Morgen dan is het zover. Op het Marina Bay Street Circuit staat morgen namelijk de sprintdag op het programma. De sprintrace is een korte wedstrijd over 21 ronden, waarna later op de dag de kwalificatie de startvolgorde van de Grand Prix bepaalt. Met op het programma morgen om 11 uur de sprintrace en om 3 uur de kwalificatie. En dat is dan de kwalificatie voor morgen. En uiteraard hoor je morgen het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Trouwens, kort na elke sessie is het commentaar terug te luisteren in de GP Sport Radio app. En natuurlijk via onze site gprsportradio.nl. Als je hem opent, dan klik je op race gemist en kan je hem gewoon keurig terugluisteren. Service van de zaak, zo zijn we. GPR Sport Radio.

NTR Sportradio met echte gitaren. Linkin Park en In The End. In Nanoop in West-Australië wordt morgen de wereldtitel gravel bij de elite vrouwen verdeeld. De wedstrijd over 123,1 kilometer begint straks al. Over een kleine 4:15. Het parcours bestaat voor zo'n 80% uit onverharde wegen en telt zo'n 3100 hoogtemeters en bevat heel veel korte, steile beklimmingen. Als ze een beetje vaart hebben, dan zijn het ongetwijfeld spectaculaire beelden.

NTR Sportradio. Somber, my body isn't ready. Voetbal in de Vriendenloterij Eredivisie staan morgen 4 wedstrijden op het programma. Go Ahead Eagles gaat de zaterdagmiddag openen thuis tegen Sparta Rotterdam. Feyenoord ontvangt AZ en later speelt Fortuna Sittard tegen FC Twente. Ajax gaat de zaterdagavond qua voetbal afsluiten. Zij spelen tegen NEC Nijmegen. Dus 5:30 Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam. 7:15 Feyenoord, AZ Alkmaar. 8:00 Fortuna Sittard tegen FC Twente. En 9:00 de hekkensluiter Ajax tegen NEC Nijmegen. Dat zijn de wedstrijden die morgen worden gespeeld. Dit zijn de Simple Minds op GPR Sportradio.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent, en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
3: Daar heb je Huub. Van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
20: GPR Sportradio.
21: The Sound of Sport.
20: Karel Oosterhuis.
22: Vrijdagavond, goedenavond, de scheurkalender. Wat staat erop vanmorgen? Ik ga het je zo meteen vertellen. We hebben de MotoGP in Indonesië. En er is meer. Wat een

GPR Sportradio. In Tashkent wordt morgen de tweede stop van de World Aquatic Swimming World Cup afgesloten. Het driedaagse korte baanprogramma is de tweede halte van de Silk Road Tour. Na Baku en voor Astana. Voor zwemmers ligt naast de World Cup punten ook wildcard kansen voor het WK korte baan in Beijing. Die staan op het spel. Het gaat wel ergens over. Dat dus morgen World Aquatics Swimming World Cup. Je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, Danny Vera, de rollercoaster. Morgen is het zaterdag 10 oktober. Wat staat er op de scheurkalender van zaterdag 10 oktober? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. De scheurkalender met de sportweetjes en de feitjes. 10 oktober 1964, de opening van de Olympische Zomerspelen in Tokio, Japan. En 10 oktober 1971, Barry Hulshoff, verdediger, maakt zijn debuut voor het Nederlandse elftal. Hij scoort een doelpunt in de EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam tegen de DDR en Nederland wint met 3-2. 10 oktober 2010, bij het WK volleybal in Italië, gaat de wereldtitel voor de derde keer naar Brazilië. En 10 oktober 2015, in Nur-Sultan, speelt Robin van Persie zijn 100ste interland voor het Nederlandse voetbalelftal. En er is iemand in het team die zijn debuut maakt. Virgil van Dijk, die speelde voor het eerst voor Nederland op 10 oktober 2015. 10 oktober 2017, het Nederlandse voetbalelftal wint met 2-0 van Zweden in de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd. Arjen Robben speelt zijn laatste wedstrijd voor het uitgeschakelde Oranje. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

GPS Sportradio, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Op Mandalika begint straks de Moto3 kwalificatie 1. En die start is straks om 7:15. Daarna volgen nog de tweede kwalificaties van de Moto3 en de Moto2. En aansluitend de MotoGP Sprintrace. Je wordt morgen op je wenken bediend en keurig op de hoogte gehouden. Want morgen vroeg om 7:00 is Ronald van der Geer hier. Hij houdt je op de hoogte.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Een wilde achtervolging in Brabant vanavond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door het Brabantse land. Om de bestuurder aan te houden is pepperspray gebruikt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zijn onacceptabel, vindt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij wil dat het kabinet alles doet om ze van tafel te krijgen. Bijvoorbeeld met Europese tegenmaatregelen volgende week op de EU-top. De Amerikaanse sancties gaan over een half jaar in. De omstreden Oranjemars in Noord-Ierland gaat niet door. De Britse regering heeft het verboden om de rust te bewaren. De mars is een protestantse tocht door katholiek gebied. In de jaren 90 liep dat uit op rellen. Daarna werd de Oranjemars verboden, maar een rechter bepaalde pas dat het wel weer mocht. En orkaan Isaias komt waarschijnlijk vannacht aan land in Florida. Het zou de eerste keer zijn in 2 jaar. Het warme water in de Golf van Mexico maakte de orkaan snel sterker. Het water kan volgens het orkaancentrum bijna 3 meter hoog komen en voor overstromingen zorgen. Een concert van de Jonas Brothers in Alabama is afgelast. De stevige buien verdwijnen vannacht en het koelt af naar een graad of 10. Overdag opnieuw buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
10: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
15: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
13: Fans van voordeel.
17: Aldi.
1: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
0: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Een KLM-vlucht naar Panama-stad is uitgeweken naar Curaçao. Het kon niet landen in Panama na de zware aardbeving in zee, omdat het vliegveld werd gesloten. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, maar er zou geen schade zijn. Inmiddels is het vliegveld weer open. Het is niet bekend wanneer de vlucht alsnog naar Panama kan vertrekken. VVD-leider Jessel Gus wil ook bij volgende verkiezingen lijsttrekker zijn van haar partij, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds vaker kritiek, onder meer omdat de partij te snel meeging met pro-leider Klaver. Jessel Gus nam het partijleiderschap 3 jaar geleden over, toen Mark Rutte opstapte. Het is nog niet zeker dat de executie van Nidal Hassan live wordt uitgezonden op internet. Er is nog niks besloten, zegt president Trump. Defensieminister Hackett zei gisternacht dat iedereen het moet kunnen zien. Hassan komt in december voor het vuurpeloton, op de plek waar hij zelf 13 ongewapende militairen afschoot. En in Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend 2 jaar geleden. De surfers zouden zich tegen een overval hebben verzet en zijn toen door het hoofd geschoten. De ouders van de Australische broers zaten in de rechtszaal. De straffen worden later bekendgemaakt. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
1: GPR